Organisaties met een eigen spiritualiteit maken van het kerkelijk leven een diamant met vele fonkelende facetten. Wat beweegt iemand om bij een beweging te gaan? En hoe brengt je dat dichter bij Jezus? U luistert naar Kerk in Beweging.

0: van harte welkom deze middag bij het programma Kerk in Beweging. Eén keer in de maand en we zijn in het nieuwe seizoen weer begonnen met vandaag een uitzending met een zeer welkome gast, namelijk Anja Vergouwen. Dag Anja, welkom.
1: Nou, leuk dat ik hier weer ben, Yvonne.
0: Ja, precies. Niet de eerste keer. Maar wel met een bijzondere missie, zou ik haast willen zeggen. En vandaar ook Kerk in Beweging. U hoorde het net, hè, in de intro. Het gaat over mensen die op een bepaalde manier aan een missie meewerken. Waardoor we hopen, wij hopen, dat eigenlijk ze dichter bij Jezus komen. Nou, vandaag had ik willen beginnen, maar ga ik alsnog doen met een lied. Want daar gaat het helemaal over. Het gaat over liederen, het gaat over zingen en over hoe je op die manier dichter bij Jezus kunt komen. We gaan meteen even luisteren naar een lied.

0: Hij kent mij. Nou, daarmee is ook meteen duidelijk waar het hierover gaat, hè, Anja. Want jij bent hier om te vertellen over het Hij kent mij project. En niet alleen vertellen, want daarom zitten we bij Kerk in Beweging. Maar we gaan straks ook een klein stukje beleven, zou ik kunnen zeggen. Maar eerst eventjes, Anja. Ja, je zit zelf mee te zingen. Je zit zelfs mee te zwingen hier natuurlijk. Want je kent de liederen heel erg goed. Vertel eens.
1: Dit lied wat u net gehoord hebt, Hij kent mij, is ontstaan in de Emmanuel Zomerkampen. En die zomerkampen die bestaan al ruim 40 jaar. Dus die bestaan nu al 42 jaar. En heel veel liederen zijn gemaakt voor die zomerkampen. Omdat we daar de Bijbelverhalen vertellen, vaak in de vorm van musical. Maar ook los van musicals worden daar liederen voor gemaakt die de kinderen daar zingen tijdens het kampweek. En eigenlijk de hele week gezongen worden, maar ook

0: gemaakt die de kinderen daar zingen tijdens het kampweek. En eigenlijk de hele week gezongen worden. Maar ook eenmaal thuis blijven ze die liederen zingen.
1: Absoluut.
0: En we hebben eigenlijk nu, ja, naar aanleiding van het 40 jaar bestaan van het zomerkamp in 2023, hebben we een album uitgegeven. En dat is eigenlijk gekomen doordat heel veel kinderen, ouders, maar ook katholieke organisaties ons vroegen, we willen dit lied hebben, we willen dat lied hebben. Heb je de akkoorden van dit? Heb je de partituren? Heb je niet eens een opname? En toen zijn we begonnen, oké, daar gaan we dan. We gaan hier aan beginnen. We gaan een album uitgeven. En we zijn eigenlijk al heel snel gaan nadenken, maar als we het willen doen, dan gaan we dit ook professioneel doen, zodat ook iedereen er iets aan heeft. Zodat het een eigen missie kan worden.
1: Ja.
0: Dus we hebben eerst een eigen album uitgebracht, gewoon op cd. Maar dat is naar de platforms gegaan, op alle muziekplatforms. Toen kregen we zoveel reacties dat ons heeft aangemoedigd om dit inderdaad verder uit te bouwen. En nu hebben we deze zomer ons tweede album uitgebracht. En is het eigenlijk een eigen missie geworden? Dus naast het zomerkamp, wat heel veel gezinnen bereikt elk jaar, zo'n 160 kinderen. Is dit een missie die online doorgaat?
1: Ja, en het is goed misschien om even erbij te zeggen, het herfstweekend en de zomerkampen en gezinsweekenden, dan gaat het over Emmanuel ja. Nederland. Is denk ik volop bekend, maar toch, dat is een van de nieuwe bewegingen. Mm-hmm. Waar jij zelf natuurlijk al heel lang bij betrokken bent.
0: Ja.
1: En vooral ook het gezinswerk, hè, daarin.
0: Ja, dat klopt. Dus de zomerkampen, daar ben ik al heel lang bij betrokken. Ik heb in 1984 de gemeenschap als tiener leren kennen. En toen begon ook dat zomerkamp. En ik heb in 1986 voor de eerste keer meegedaan. En ik ben daar 10 jaar in de leiding geweest en ook verantwoordelijk geworden. 10 jaar weg geweest toen we een gezin kregen. En vanaf 2010 weer. En in die loop van de jaren ben ik gewoon steeds meer met die kinderen, die activiteiten mee georganiseerd. Maar is eigenlijk muziek, kan ik wel zeggen, dat is echt ook een belangrijk iets in de hele evangelisatie, is de muziek wel de motor waarop die zomerkampen draaien. We beginnen met muziek, we danken God aan het begin van de dag. We hebben de dagafsluiting waarin de kinderen aan het eind van de dag weer samenkomen. We vieren de mis, maar vooral de verhalen vertellen we met muziek.
1: Ja, ja. En ook de samen musicals. Oefenen om uiteindelijk een musical, hè, natuurlijk. Dat is dan in het zomerkamp het
0: in
1: geval.
0: De zomerkampen, ja.
1: Ja.
0: Maar ook op de herfstweekenden inderdaad, die ontstaan zijn vanuit de zomerkampen, kan ik eigenlijk wel zeggen. Want de zomerkampen, daar komen zoveel kinderen die ook weer vriendjes en vriendinnetjes meenemen. En het is echt een evangelisatieactiviteit. Dus het is komen veel kinderen die katholiek of gelovig zijn. Maar het zomerkamp is in de eerste instantie bedoeld ook om kennis te maken met het christelijk geloof. Dat ervaren hoe fijn het is om een kind van God te zijn. Dus het is juist zo ook aangepast dat ook kinderen die geen idee hebben kunnen meedoen. De programma's is op hen afgestemd.
1: Ja.
0: En met die liedjes gaat het eigenlijk gaat vanzelf. En de herfstweekenden zijn ontstaan 2018.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk ook, net als wat ik net vertelde over die muziek, dat het eigenlijk uit de mensen zelf komt. Van die ouders die de kinderen ophalen, zeggen die, wauw, wat een fijne sfeer en die muziek. En bestaat er niet zoiets voor ons? En deze gezinnen zouden niet een christelijke activiteit op gaan zoeken. Dat is niet wat ze zoeken. Ze zoeken gewoon die sfeer die ze daar geproefd hebben. En we hebben dus ook echt gezocht naar wat gaan we dan doen om voor deze mensen iets te doen. En dat hebben we uiteindelijk in een herfstweekend een weekend in de herfstvakantie. Met verschillende keuzeprogramma's. Met veel buiten zijn. Waar je met je gezin samen leuke activiteiten kan doen. Maar waar je ook deze zang en liturgie kunt beleven.
1: Ja, ja. En je noemt het zelf dan niet op. Maar de liederen, de muziek, die zijn vooral van jou, door jou gemaakt.
0: Nou ja, we hebben in de gemeenschap Emmanuel heeft natuurlijk een hele rijkdom aan prachtige liederen. Maar die zomerkampliederen, die heb ik geschreven vanaf het begin dat ik ongeveer meedeed. Maar vanaf 92 ben ik musicals gaan schrijven. En er is zo'n enorme database aan liederen door ontstaan.
1: Ja.
0: En heel veel liederen zijn ook gemaakt. Dus niet alleen voor de kinderen, maar ook zodat jonge leiding daar. Dus de leiding die komt vanaf 18. En die ook zoekende zijn. Zodat zij ook aangeraakt kunnen worden door die muziek. En dus het is eigenlijk zo dat we

0: We hebben gemerkt dat we blijkbaar net de juiste snaar hebben geraakt. Want het zijn liederen toegankelijk voor kinderen. Het is geschreven voor kinderen. Maar wel zo dat het niet kinderlijk is dat alleen maar door kinderen wordt gezongen.
1: Nee.
0: Dus het wordt door jong en oud beluisterd.
1: Ja, ja. En wat jij zegt, het is ook niet zomaar een liedje. De teksten en ook de muziek erbij natuurlijk. Maar zijn ook echt bedoeld om een boodschap over te brengen. Om het verhaal te vertellen eigenlijk.
0: Ja. Alle liederen, daarom hebben we nu ook ons Hij Kent Mij project. Onze eerste cd en het lied wat je net hoorde is naar dat lied vernoemd. Hij Kent Mij, dat zingen de schapen voor een herder. Dat is uit de musical van David. Genomen. En Hij Kent Mij, ja, toen dachten we, iedereen ging het Hij Kent Mij liedjes noemen. Toen hebben we het tweede album ook Hij Kent Mij genoemd. Wat ook op online staat, op alle platforms. Maar dat die liederen eigenlijk gemeen hebben, dat ze allemaal de boodschap weergeven. Jij bent gekend en jij bent geliefd. Ook alle liederen zijn gebaseerd op bijbelteksten.
1: Ja.
0: Dus het zijn bijbelteksten die toegankelijk zijn gemaakt voor kinderen. En de melodie en de tekst, die kloppen met elkaar. Dus het gaat er in als zoete koek, zeg je wel eens. Het gaat heel gemakkelijk. En het houdt het geloof van die kinderen vast. Dat is de reden waarom we dat ook zijn gaan doen. We merken gewoon de reacties van door die liederen te blijven zingen. Kunnen ze bidden? Kunnen ze God danken? Blijven ze vertrouwen? Blijven ze het geloof vasthouden? Maar ook die teksten van de Bijbel, die grif je op die manier in je hart.
1: Ja. Ja, wat je zei is waar, hè? De liederen die blijven, de kinderen en nog als ze volwassen zijn, die blijven ze zingen. Dat komt er zo als vanzelf komt dat erin.
0: Ja.
1: Dat het inderdaad iets is wat zomaar spontaan ineens door het huis lopen te zingen. Kan er over meepraten. Zoals je zei, altijd gebaseerd op een bijbeltekst, op een verhaal in de Bijbel. Wat natuurlijk ook bij de zomerkampen zo is. Hè? Het thema komt uit de Bijbel.
0: Ja, we hebben bijbelverhalen. We hebben ook wel eens heiligen gedaan. Maar de meeste zijn het eigenlijk gewoon bijbelverhalen die we vertellen. En dan vaak in de vorm van een musical. En dan de eerste avond van het zomerkamp spelen alle leiders en leidsters samen de musical voor de kinderen. En dan studeren we dat met z'n allen in. En die liederen, die blijven. Hè, niet elk lied is daarvoor geschikt. Maar heel veel liederen zijn expres ook zo geschreven dat ze blijvende waarde hebben.
1: Ja, ja. Ja. Nou, dat is dus geworden uiteindelijk dat Hij Kent Mij project.
0: Ja.
1: En jij zegt al op allerlei platforms. Nou, dat wil zeggen YouTube, Spotify.
0: Ja, alle muziekplatforms. En we hebben dus ook, toen we dit project gingen opzetten, en dat is nu. Zijn we dus nu weer een stap verder in ons project. We hebben nu 2 albums uitgegeven, 24 liederen. Die staan op onze website Emmanuel Nederland Muziek, Hij Kent Mij. Daar vind je van elk lied een prachtige tekening die echt ook de boodschap weergeeft, met een amazing video, een karaoke versie, te downloaden partituren, de teksten die te lezen zijn, de bijbelverwijzingen ook. Zelfs met als je erop klikt dat de Bijbel zich opent en dat je het kan lezen waar het over gaat. Met in het kort bij elk lied de belangrijkste thema's waar het over gaat. Zodat het ook gebruikt kan worden, gedeeld kan worden, ingezet kan worden voor ten eerste voor iedere luisteraar. Want dat is nu heel erg leuk. Sinds het op de platform staat hebben we heel veel reacties van jongeren. Ook tussen de 20 en de 30 met name. Heel veel mensen die geraakt zijn, die op zoek zijn, die God vinden, die God ervaren. Die antwoorden willen zoeken. En omdat het zo toegankelijk is, ook voor mensen die nog geen bijbelkennis hebben, dat we die kunnen bereiken.
1: Ja,
0: dat is natuurlijk fantastisch.
1: Ja. En het mooie hè, wat je zegt van als je op de site gaat kijken, je kan er van alles, de partituren, om het maar te zoveel mogelijk ook te verspreiden eigenlijk.
0: Ja.
1: Omdat het niet iets is van oké, het is alleen maar voor ons eigen gebruik. Nee, het is de bedoeling dat die muziek evangeliserend werken kan op allerlei plekken, op allerlei momenten.
0: Ja.
1: En we gaan daar straks een voorbeeld ook van horen. Want hier in Kerk in Beweging is het niet alleen maar dat we over iets praten, maar we willen u ook graag even laten proeven aan hoe dat dan kan. Maar dat doen we na de muziek. Maar jij wilde volgens mij nog iets zeggen.
0: Ja, even kijken, wat wou ik zeggen? Oh ja, toen we dit project begonnen, want je kunt natuurlijk wel even zeggen, oké, dit liedje, en dat hebben heel vaak mensen gevraagd, neem het even op met de gitaar, speel het even, zing het in, dan kunnen we het gebruiken. Maar we hebben ervoor gekozen de professionele weg in te slaan. Dus we hebben dit met Lars Scherven samen gemaakt, een professionele producent die veel mensen natuurlijk kent, zeker hier in Radio Maria. We hebben met professionele muzikanten gewerkt. Met professionele tekenaar. Dus we hebben ook de partituur. Het is allemaal. Het ziet er helemaal goed uit.
1: Ja.
0: En het klinkt ook goed. Dus behalve dat je kunt zeggen, ach, wat vind je van het liedje? Maar we hebben de kwaliteit van de muziek is goed.
1: Ja.
0: Zodat het ook aantrekkelijk is om ernaar te luisteren en het ook te delen met anderen.
1: Ja.
0: En in te zetten, dus ook voor onderwijs en catechese.
1: Ja, precies. En dat kan dan op allerlei manieren, hè, wat je zegt. Dus onderwijs, catechese, kinderwoorddienst, ja. Club. Nou ja, bijvoorbeeld wat je zelf zegt, zo'n herfstweekend of andere kampen. Dan zijn er natuurlijk ook de momenten waarop je met de kinderen op weg gaat om een verhaal te doen. Dat gaan we zo eigenlijk ook doen hier. Maar daarvoor ga ik eerst een lied aanzetten. En dat lied is Ik zie je zitten.

0: Ja, ik zie je zitten. En zoals gezegd, hier in Kerk in Beweging proberen we u eigenlijk een beetje te laten proeven van hoe dat nou gaat. Als je met bijvoorbeeld deze muziek aan de slag gaat op. Nou, neem een setting als een herfstweekend waar gezinnen komen en waar ook kinderprogramma's zijn. En dan kan ik me zo voorstellen dat je met een groep van, pak een beet, kinderen van groep 3, 4 en 5 zit. En dan heb je dus al dit prachtige materiaal, je hebt het voorbereid. Wat ga je dan doen, Anja?
1: Nou, dan gaan we het verhaal vertellen van, want wie heeft het al geraden? Hebben jullie dit liedje gehoord en we dachten, hey, ik denk dat ik weet wie daar in die boom zit. Wie moet er uit die boom komen? Yvonne, weet jij het?
0: Nou, een verhaal over een boom en iemand die eruit moet komen en Jezus, dan denk ik toch aan Zacchaeus.
1: Nou kijk, dat is helemaal goed. Zacchaeus, die zat in die boom. En waarom is hij nou toch in die boom geklommen? Dan gaan we eerst even naar terug. Naar die tijd waar Jezus was. Want Jezus kwam in de stad. Hè? In welk stadje kwam hij? Wie weet dat? Wie weet in welk stadje kwam hij? Ja, waar stond die grote boom?
0: Ja, wat was het ook weer? Ik heb het wel een keer gehoord, maar ik weet het niet meer.
1: Het was in Jericho.
0: Ja.
1: Goed zo, Yvonne. Dus in Jericho stond die boom. Ik ben trouwens nog in Israël geweest. En daar wordt nog steeds die boom aangewezen. Dit was de boom. Nou ja, misschien een twijgje wat ooit heel lang geleden ooit daar begon. Die boom staat daar nog steeds. En wat was er nou aan de hand? Jezus kwam in het dorpje of stadje Jericho. En de mensen waren erover aan het praten. Kom, we gaan dan naar de straat toe, want Jezus komt eraan. Jezus komt eraan. En iedereen ging naar buiten om te kijken. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder vandaag. Net als vandaag de koets met de koning langs de straten gaat. Net als vandaag op Prinsjesdag. Daar wil je toch bij zijn. Daar wil je toch met je vlag vooraan staan te wapperen. En misschien zwaait Jezus wel naar jou. Misschien zwaait de koning wel naar jou. Nou, dat sfeertje hing er in Jericho. De mensen kwamen naar buiten. Maar er was één persoon bij. Die wilde natuurlijk heel graag komen kijken. Maar toch durfde hij niet echt. En weet je waarom dat was? Dat was omdat hij eigenlijk niet zo geliefd was in Jericho. Hij was een soort belastingambtenaar. Hij moest het geld ophalen van de koning. Hij moest zorgen dat iedereen betaalde. Maar die man, die heette dus Zacchaeus, die was niet zo eerlijk. En de mensen die wisten dat. Dan moesten ze bijvoorbeeld 4 euro betalen. En dan zei Zacchaeus, het kost 20 euro.
0: Oh, echt waar.
1: Ja, en de rest stak hij gewoon in zijn zak. Zoiets was het. Hij vroeg veel meer dan wat de koning gezegd had. En de rest ging in zijn eigen zak. En de mensen die keken hem op hem neer, zoals dat heet. Daar heb je hem, Zacchaeus. Mm-hmm. Daar wil ze niks mee te maken hebben. Maar Zacchaeus wist wel dat de mensen zo over hem dachten. Want als hij door de straat liep, dan begonnen ze naar hem te wijzen en over hem te praten. Liep het liefst met een grote boog om hem heen. Maar Zacchaeus was wel nieuwsgierig. En Jezus komt. En hij zat te kijken. Hij kon niet. Hij ging langs de straten lopen. Hij kon niks zien. Waarom? Zacchaeus was ook nog eens een keer heel klein. Hij was heel klein, maar hij voelde zich ook heel klein. Hij had het idee, was ik maar zo klein dat niemand mij zag. En ik toch kon kijken. En toen zag hij ineens die boom. Aha, dacht Zacchaeus. Weet je wat ik doe? Ik klim erin. En dan ga ik heel hoog in die boom zitten. En dan kan ik alles zien. Ja, kun je je voorstellen dat je in de lantaarnpaal klimt, hè? In Amsterdam of in Den Haag. En Den Haag, en dat je dan daar zit te kijken. Dan kan je alles goed zien.
0: Ja, ja.
1: Dat deed Zacchaeus dus. Hij klom in die boom.
0: Dat is wel slim.
1: Heel slim. Maar hij was natuurlijk slim, hè? Hij was natuurlijk wel heel slim. En niemand zag hem. Hij zat tussen de bladeren. Hij zag dat er goed veel bladeren
0: voor
1: zijn gezicht
0: verborgen.
1: Helemaal verstopt.
0: Ja.
1: Maar misschien kunnen we dat even uitbeelden, hè? Nou, dan hebben we hier een grote plantenbak. Die zet ik hier neer. En Sam, kom jij even naar voren. En als jij even Elise hem optilt, en dan kan hij tussen die bladeren kijken. Lukt dat zo? Ja. Nou, Sam zit dus in die boom, hè? We hebben hem niet gezien. En dan gaan wij allemaal opstaan. En dan gaan wij allemaal een soort erehaag vormen. Want Jezus komt eraan. Hè? Dus Jezus komt eraan. Ik zeg eventjes erbij, dus beste mensen. Dit hebben we echt letterlijk zo gedaan. Op het herfstweekend. En een van onze priesters, die was als Jezus gekomen. En die had de witte toog aangedaan. En die lieten we dan zo door die erehaag lopen. Dus kun je je voorstellen hoe dat eruit
0: ziet.
1: En wij hadden allemaal takken. En wij gingen zwaaien. En daar komt hij aan. Maar Zacchaeus zat er boven in die boom. En toen gingen we zingen, hè? Ik zie je zitten. Kom uit de boom. En wat gebeurt er? Inderdaad, dat gaat dus Jezus zingen. Onder die boom kijkt hij ineens naar Sam. Die doet alsof hij Zacchaeus is. En die zegt, kom uit die boom. Jij denkt misschien, ik ben klein. Ik tel niet mee. Maar jij, juist jij, bij jou wil ik te gast zijn. Mag ik te gast zijn in jouw huis? Mag ik bij jou verblijven? En die mensen in de straat, die dachten, wat? Wij zijn zulke fatsoenlijke mensen. Wij staan hier voor Jezus. Wij proberen hem te volgen. En hij, zo corrupt als het maar zijn kan, hij gaat Jezus bij hem eten. Dat vinden wij heel belachelijk. Dat vinden wij oneerlijk. Maar Jezus keek heel vriendelijk naar Zacchaeus. En Zacchaeus was zo vereerd dat hij uitgekozen werd. Want diep in zijn hart wist hij wel dat hij niet goed bezig was. Hij schaamde zich ook wel. Hij had ook nooit verwacht dat Jezus naar hem zou kijken. Hij zegt, ik wil te gast zijn in je huis. Maar hij schaamde zich. Hij dacht, Jezus komt bij mij. Vindt hij mij de moeite waard? Hij rende die boom uit. Hij sprong naar zijn huis, ging het beste eten klaarzetten. En Jezus en al zijn vrienden kwamen bij hem eten. En denk je wat nou Jezus zou gaan doen? Wat denk je? Zou Jezus zeggen, Zacchaeus, ik moet even over jouw geldzaken praten.
0: Hij zal toch wel een beetje boos geweest zijn misschien.
1: Denk je dat?
0: Nou.
1: Zacchaeus, Jezus heeft niks tegen Zacchaeus gezegd over, luister Zacchaeus, je moet het anders doen. Maar door de vriendelijkheid van Jezus die bij hem te gast was, voelde Zacchaeus zich gezien en geliefd. En door die liefde werd de schaamte groot. En zei hij opeens, ik heb het niet goed gedaan. Let niet op mijn zooi, let niet op mijn fouten. Maar ik wil opnieuw beginnen. Ik zal alles 4 maal terugbetalen aan iedereen die ik te veel heb betaald. Dat ga ik echt doen. En de mensen keken aan. Zacchaeus? Dat zegt hij wel, maar dat gaat hij niet menen. Oh jawel. Hij pakte zijn geldzak en ging alles terugbetalen. En hij werd een vriend van Jezus. Jezus had hem helemaal vergeven. En heel veel mensen vonden dat fantastisch. En sommige mensen waren een beetje jaloers. En wij dan? Waarom komt Jezus niet bij mij? Maar Jezus gaf wel een voorbeeld. Heb oog voor de anderen. Ook als die dingen niet goed doet. Beantwoord toch nou juist met geduld en liefdevol te zijn. En die persoon uit te nodigen. Want door de liefde kan iemand laten inzien. Hé, ik wil het anders doen. Ik ben wel geliefd. Ik word wel gezien. En Zacchaeus is vanaf die dag veranderd. En werd een voorbeeld voor heel veel anderen. En wat denk je als je dat ziet? En je bent zelf ook zo'n soort tollenaar. Zo'n belastingambtenaar die misschien in die tijd, ik weet het niet, hè, staat er niet bij in de Bijbel. Maar misschien is dit voorbeeld wel voor anderen geweest. Oh, maar eenmaal als Zacchaeus dat kan, dan wil ik ook opnieuw beginnen. En dat was het verhaal van Zacchaeus. En dan gaan we dat in dat lied, kun je dat dan horen, dat eigenlijk de kernboodschap, ik zie je zitten, ook al ben je klein en niet oké, letterlijk, maar ook figuurlijk. Hè, welkom in mijn huis. In dat huis, is dat alleen het huis, denk je? Gaat het over welkom in mijn huis? Is het alleen maar belangrijk dat we Jezus in ons huis laten? Wat zouden we daarmee bedoelen dan, denk jij?
0: Nou, ik denk ook in je hart.
1: Ja, dat staat eigenlijk ook voor je hart. Let niet op mijn zooi, zegt hij. Let niet op mijn fouten. Maar op mijn geloof. En dan gaat het vanzelf goed komen. Dan begin je opnieuw.
0: Ja. We gaan nog een keer naar het lied luisteren. Zoals we dat ook met de kinderen zouden doen, hè?

0: Ja, Jezus ziet je zitten. En dat hoorden we ook heel goed in het verhaal, Anja, zoals jij dat net vertelde. Hè? Zoals je met kinderen dus op weg kan gaan. Nou, in dit geval in herfstweekend. En dan heb je dat lied. Hoe doe je dat dan precies?
1: Ja, wat we dus nu hebben, en dat is dus natuurlijk superleuk. We hebben dat nu van elk lied gemaakt met een hele mooie tekening. Dus je kunt nu je scherm aanzetten. Een televisiescherm of een weet ik veel wat voor scherm je kunt aanzetten. Want we hebben dus dit lied dan nu op met amazing video. Dus je hoort dit lied dan zingen. En de kinderen die lezen de tekst mee onderaan.
0: Ja.
1: Dus we kunnen dat dan een paar keer terugpakken. We hebben dus je kunt het op scherm aanzetten. Als je het op de website opzoekt. Amazing video. Dan zie je dit lied met die tekening van Zacchaeus in die boom en Jezus die er onderaan hem roept. En dan zingen we de kinderen dat lied mee. En daarna, dat is helemaal leuk, kun je dus die karaoke aanzetten. Dan hoor je de muziek, hoor je de intro en zingen die kinderen luidkeels mee. En dan is het echt karaoke, dat die letters gewoon geel worden of een kleur krijgen, dat je precies mee kan zingen.
0: Ja.
1: En dan, ja, dat is natuurlijk superleuk. Want dan gaat het, dan hoor je de muziek en dan, ja, dan is dat een enorme steun in je programma om het te gebruiken.
0: Ja, ja.
1: En voor mensen die die muziek spelen, ja, je kunt de partituren downloaden. Je kunt met je gitaar of met piano gewoon meespelen. Live is altijd het leukste. Op zomerkamp doen we altijd live.
0: Ja.
1: Want we hebben natuurlijk die video's, maar we spelen altijd live.
0: Ja.
1: Maar het hoeft nu geen beperking meer te zijn. Zeg, ja, maar ik kan niet spelen. En ik vind het niet leuk als er alleen een cd. Alle variaties zijn
0: alles
1: mogelijk.
0: Alles is mogelijk, hè? Want
1: ja,
0: ook als je met kinderen in een club of zelfs bij een, ja, of een kinderwoorddienst.
1: Ja.
0: Als er heel hard gezongen wordt, horen ze het in de kerk misschien wel. Dat weet ik niet. Maar
1: ja, zelfs dat. Nee, je kunt gewoon de karaoke ook aanzetten. Ook bij, want ik heb meerdere mensen gesproken. Wat Marcel Lydia Ziemer laatst. Die treden dan op en die zetten alleen maar hun karaoke versie aan. En zingen zelf mee. Dus je kunt dit gewoon overal inzetten.
0: Ja.
1: Ook in je kerk of in je parochie. Of in een zaaltje bij communievoorbereiding.
0: En want inderdaad, de tekst, hè, zoals je ook in het begin al hebt uitgelegd, van de tekst is heel goed te volgen, is makkelijk te volgen. Ja, je zingt zo mee. En de verschillende soorten liederen, zijn die dan allemaal aan een bepaalde Bijbeltekst? Of is het gewoon meer ook algemeen? Want er zijn ook thema's aan verbonden, hè,
1: ja,
0: zoals je zei.
1: Er zijn thema's aan verbonden. Kijk, dit hebben we nu uitgekozen omdat jij vroeg van kies eens iets met een verhaal. Ja, Zacchaeus is natuurlijk, ja, dat is denk ik een van de bekendere verhalen die vaak ook in communieprojecten zit.
0: Ja.
1: Maar heel veel liederen zijn niet meteen een Bijbelverhaal. Maar bijvoorbeeld één lied is Lof en nu God van Hemel en Aarde bijvoorbeeld. Dat is van het jaar, vorig jaar zomerkamp, ging over Daniel en de leeuwenkuil. En dat zingen de jongelingen in de vuuroven.
0: Oh,
1: dat is het lied, dus komt uit Daniel 3. Maar het gaat niet over, er zijn jongelingen en die zijn in een vuuroven. En daar hebben we ook een lied van dat helemaal uitgelegd wordt. Maar dit lied is het loflied. Dus hè, met de hele schepping zingen ze Gods lof.
0: Ja.
1: En dit wordt door volwassenen, kinderen en jongeren en iedereen zingt dit lied.
0: Ja,
1: maar het is gebaseerd uit.
0: Precies, ja, ja, maar je kunt dat dus ook op andere momenten,
1: inzetten,
0: als het ware, gebruiken.
1: Ja.
0: En dat gebeurt ook eigenlijk al, hè? Want je zei, jullie zijn natuurlijk met die eerste cd begonnen.
1: Ja.
0: Dat was dan in 23.
1: Ja.
0: Nou, nu is de tweede cd is er met al die mogelijkheden op al die plekken te vinden.
1: Ja, het is allemaal net af ook. Dus gezegd, het is heel veel werk om het allemaal te maken. Maar nu zijn deze, al die video's zijn af. De partituren staan er allemaal op nu. En het wordt ook gebruikt, en dat is, vind ik, daar gaat mijn hart altijd snelst voor kloppen, buiten onze christelijke kring.
0: Ja.
1: En dus bijvoorbeeld, er zijn in ons zomerkamp best wel veel docenten, leerkrachten die voor de basisschoolonderwijs staan, die het al gebruiken, bijvoorbeeld het lied De Steen is Weg met Pasen. En er is gewoon ook onder leerkrachten die niet gelovig zijn, wat wij vroeger hadden, dan spreek ik het over, toen ik jong was, was het gewoon een beetje not done. Dan ga je niet over christelijke verhalen vertellen. Maar dat kan je gewoon dus wel doen. Want je kunt met die paasliederen, ik heb het ook gemerkt toen onze kinderen op de basisschool zaten, had ik ook dingen doorgegeven. Dat vindt iedereen fantastisch, want ze hebben zelf niks. En die verhalen kennen ze niet. Dus die docent heeft op de basisschool, de leerkracht, heeft het gewoon op een niet-christelijke basisschool, De Steen is Weg, met die video aangezet.
0: Ja.
1: En de kinderen zingen allemaal mee.
0: Ja,
1: en zo krijgen zij het paasverhaal mee.
0: Precies, want het is ook een, ja, een laagdrempelige manier, een leuke manier. Want ik neem aan dat eigenlijk al, ik heb ze niet allemaal beluisterd, maar dat de meeste liederen een beetje uptempo zijn.
1: We hebben nu een paar uptempos, maar we hebben ook hele rustige. Kom bij mij en leer van mij, heel rustig. Heilig Hart, Papa Mijn Vader, allemaal rustige liederen. Laat je lichtje schijnen. Er zijn eigenlijk ook heel veel rustige, biddende liederen.
0: Ja, maar goed, zoals wat je zei over de steenweg. Dat kan dan gebruikt worden, omdat het een lied is gewoon laagdrempelig. Hè? Om inderdaad een boodschap over te brengen.
1: Ja, het lied is laagdrempelig. De teksten zijn te begrijpen. Dat is het eigenlijk. Ja. En vaak, dat vind ik zelf heel mooi in de catechismus. Staat, er is geen hogere vorm van evangelisatie dan de boodschap van Christus te brengen met muziek. Dat raakt een diepere niveau in de ziel. Ik heb dus ooit de Bijbel in One Year gevolgd, waarin vader Mark Smit zegt, je kunt een icoon schilderen, je kunt een boek schrijven, je kunt allemaal voorbeelden, maar niets zal het hart meer raken als je het woord van God via muziek brengt. Dat komt echt in de ziel binnen.
0: Ja.
1: En als dat ook nog gepaard gaat voor kinderen, dat het de taal toegankelijk is, met een tekening die klopt met wat je hoort, dan hebben we natuurlijk
0: een heel sterk evangelisatiemiddel als het ware. Hè?
1: Ja.
0: En ik denk dat, jij geeft het al aan, evangelisatie. We hebben natuurlijk zeg maar de beweging, noem ik het even. Het is misschien niet helemaal de goede omschrijving, maar van de missionaire parochie. Waarbij ook de liederen die jij gemaakt hebt ook gebruikt zijn.
1: Ja, want vorig jaar was het thema van de missionaire parochie Blijf in mij. En één lied van onze cd was Blijf in mij. En dat is dus gezongen als themalied, maar ook wel bij de mis. Omdat daar ook, dat gaat uiteindelijk ook over de Eucharistie, die verbondenheid. Blijf in mij, Johannes 15, daar ging dat lied over.
0: Ja.
1: En zo zien we dat steeds meer liederen die, waar aanvankelijk dachten, dit is vanuit de kinderen. Maar het wordt door jong en oud beluisterd.
0: Ja. En dus ook, want je kunt het dus gebruiken, maar je kunt het ook, klinkt misschien een beetje gek, maar je kunt het ook voor jezelf, voor je eigen, misschien geloofsverdieping of om uiting te geven. Want zoals je zei, muziek raakt, maar het is ook vaak om uiting te geven aan iets wat in jezelf leeft. Hè? Ik heb hier bijvoorbeeld dat lof aan u, God, hemel en aarde. Ik kan me zo voorstellen dat dat ook iets is wat iemand gewoon thuis lekker.
1: Ja, maar dat is eigenlijk de belangrijkste reden geweest. Niet zo, dat gebruiken vonden we belangrijk. We gaan het echt goed over nadenken om dit deelbaar en dat het verspreid wordt. Maar het belangrijkste is dat je gewoon geraakt wordt door de tekst en de melodie. Dat je gewoon, vooral in eerste instantie voor de kinderen en de gezinnen, dat je het geloof vasthoudt, ontdekt, kunt groeien in geloof, aanzet tot bidden, geeft troost. Ik heb verschillende quotes van kinderen en volwassenen die hebben aangegeven wat de muziek heeft gedaan. Een meisje van 11 van haar moeder zegt, ze voelt zich vaak buitengesloten op school. En dan zet ze de cd aan en dan voelt ze zich weer gezien en geliefd. En dan is ze weer met een glimlach aan het meezingen. En dan gaat het weer goed. Een meisje van 30, zij is 26. Die was heel erg geraakt door het lied van het Heilig Hart. En ze zei, voordat ik het uit had gebracht, zei ze, ik luister dit elke dag. Want ze had mij een keer gevraagd, dat wist ik niet eens meer, van kun je dat voor mij even inzingen? En toen had ik het, omdat zij daardoor zo door geraakt was, heb ik het op de cd gezet, op het album. En zei ze, dit heeft mij door alles heen geholpen, heeft mij zoveel kracht gegeven. En dat is heel bijzonder. En ook een jongen die niet gelovig was, een jongen van 17, een vriend van onze jongste zoon, die met hem in gesprek ging over het geloof en vragen stelde. Heeft dat album gekocht. Toen hadden we nog die cd. En die kent hij allemaal. Kan hij op zijn gitaar meespelen. En dat is voor hem onder andere door daarover na te denken. Hij fietst elke week naar de kerk. En hij is vragen gaan stellen. Terwijl hij uit een gezin komt dat helemaal niks is. Het ondersteunt gewoon het geloof. En ik heb er meerdere, ook een van 40 die mijn petekind is geworden, niet gelovig was. Zijn kinderen kwamen op het zomerkamp. En die was geraakt door de warme welkom en ook door de liederen.
0: Mm-hmm.
1: Heeft de cd of de muziek geluisterd, is dat ook gaan blijven zingen. En door die muziek zeg je, nou moet je naar het herziekend komen, daar zingen we ook die liederen. En uiteindelijk heeft hij zijn leven aan God gegeven.
0: Ja.
1: heeft zichzelf gedoopt, heeft heel zijn kinderen laten dopen. En de muziek speelt daar gewoon een belangrijke rol in. Ja. En ook heel leuk is dat zijn dochter heeft meegezongen in de cd.
0: Ach. Ja. Ja,
1: op,
0: ja.
1: Op het album, moet ik zeggen. Ja.
0: Ja, dus het wordt ook heel vaak gezegd, hè, zingen is dubbel bidden. Maar het is zo dat het niet alleen dubbel is misschien van je meer doet mee. Hè, je alles eigenlijk in je lijf doet mee, zou je kunnen zeggen. Maar het gaat ook dieper, hè, zoals jij het aangaf. Het gaat ook inderdaad dieper. Jullie hebben ervoor gezorgd, hè, wat je zei, het is allemaal heel, het is goed, het is professioneel. Waar, ik weet niet of je dat precies kan zeggen of zo, maar op de site van Emmanuel zelf natuurlijk. Maar het wordt ook nog wel door allerlei andere organisaties en zo wordt het nu ook verspreid.
1: Ja, we zitten nu op een volgende bladzijde van ons project. Dus we hebben dit eerst nu uitgebracht. En we zijn nu met een heel team bezig om dit breed uit te rollen. En ook om dus, hebben we dus contact dus ook met andere katholieke organisaties. Ook mensen die werken in parochies en met kinderen. We hebben een stuk of 30 contacten gelegd in Katholiek Nederland. Die hier zeggen ook hier blij mee te zijn. Want we zijn wel uniek ook in Katholiek Nederland. Die muziek hebben voor. Dus onze liederen zijn ook veel christelijke liedjes. Maar wij hebben ook waarin sacramenten doorklinken. Een Maria-lied, het Heilig Hartlied bijvoorbeeld. Waarin ook. Waar we echt wel kunnen zeggen dat we katholiek zijn. En breed beschikbaar onze muziek hebben gesteld. En wat we willen, gratis beschikbaar. Zodat het ook niet beperkt meer is, maar ook behalve dat steeds minder mensen cd's kopen, willen we dat het niet alleen maar binnen christelijke bubbel van deze christelijke muziek kan ik hier downloaden, maar dat je ook gewoon echt tegenaan kan lopen, dat het harten kan raken. Dus we zijn nu bezig met een campagne willen we gaan starten om hier ook financiële steun voor te krijgen. Want ja, je snapt, dit is professioneel, kost een hoop geld. Maar we hebben dus ook financiële steun nodig. En dat gaat nu ook via diezelfde site, Emmanuel Nederland Muziek, Hij Kent Mij, waar je alles kan vinden, vragen we ook, steun ons. Ja. En help ons dit groot te maken, zodat we het verder kunnen verspreiden. En ons plan is om het jaar dit nieuwe album uit te brengen. Weer met meezingvideo's, weer met karaoke. Er komt ook van elk lied een kleurplaat. We hebben alle plannen liggen klaar. Maar hebben nog heel even steun nodig. Ja. Hè? Dat mensen natuurlijk voorbidden. En dat mensen dit delen met hun vrienden. Maar ook financieel.
0: Ja. En bijvoorbeeld, want dat heb ik zelf nog niet gezien. Maar misschien heb ik nog niet ver genoeg gezocht. Dus we hebben nu een voorbeeld gehoord. Zoals jij dat dan zelf deed met dat verhaal. Maar is daar ook iets van een handleiding bij? Van hoe je dan de muziek het beste kunt gebruiken? Of is dat dan toch de eigen invulling?
1: Ja, daar gaan we dus nu mee in gesprek met de organisaties die daar hun specialiteit in hebben. Dus we hebben gezinspastoraat aangebeld, geschreven en met koffie meegedronken. Ja. Je hebt RKK Kids, je hebt Kinderwerk Samenwel Advies, je hebt vormingsonderwijs. Nou, ik kan ze eigenlijk heel veel opnoemen, die allemaal een eigen platform hebben.
0: Ja.
1: En die ook aan ons vragen van, wij hebben deze thema's, we hebben welke liederen zouden erbij kunnen. Dat wij ook dus zeggen, deze Bijbelteksten passen erbij. Deze thema's horen erbij. Heb je iets over vergeving? Wil je iets over de Bijbel? Wil je iets over, nou, noem eens iets op. Dan kun je dit lied erbij inzetten.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Dat kunnen zij dan ook. Want veel organisaties hebben iets. Waarbij ze liedjes adviseren. Ik zie het in catechese-programma's. En dan zie je een linkje. Dit lied past erbij. En nu zijn die vaak zo verouderd dat ze nog terugvallen op liederen van 10 jaar terug. En dit willen we dan nu. Weet Katholiek Nederland dat we aan de weg timmeren en muziek hebben die toegankelijk is, gratis beschikbaar en die je kunt inzetten.
0: Ja, hey, ik stel voor, Anja, dat we even naar één van de vele liederen gaan luisteren. En dan direct kunnen we nog eventjes concreet misschien over de activiteiten van Emmanuel zelf, waar dit natuurlijk ook allemaal weer in terugkomt, hebben. En het lied Effeta, volgens mij, hadden we bedacht.
1: Ja, Effeta is ook leuk, want dat is de meeste liederen zijn op zomerkamp ontstaan. Maar toevallig, ik zie je zitten en Effeta is op het herfstweekend ontstaan. En Vorig jaar was het thema Effeta, ga open. En daar is dat lied toen voor geschreven. Ja. En dat gaan we luisteren.
0: Ja, ja, komt inderdaad uit een Bijbelverhaal. En wordt natuurlijk eigenlijk altijd bij de doopvieringen gebruikt. Effeta.
1: Ja, Effeta, ga open. Waar een doofstomme wordt genezen door aanraking van Christus.
0: Ja, precies. En bij de doopviering is het dan eigenlijk om aan te geven van dat je mag openstaan. Hè? Ja. Je mag de boodschap van Christus mag ontvangen, mag horen, daarna luisteren. En ook dat je het
1: kan verkondigen,
0: maar dus ook in je leven met wat je doet. Maar we gaan er naar luisteren, naar Effeta.

0: En dat was Effeta, een zeer populair lied, begreep ik. Ja, en ook dit lied is natuurlijk weer een lied wat je ja, eigenlijk vanzelf meezingt. Als je het één keer hebt gehoord, denk ik, dan kun je het al meteen meezingen. Ja, we zijn hier in Kerk in Beweging in gesprek met Anja Vergouwen. En Anja heeft ook zelf een voorbeeld eigenlijk gegeven van hoe de muziek in combinatie met natuurlijk de verhalen waar ze vandaan komen of naar aanleiding waarvan ze geschreven zijn, hoe je dat bijvoorbeeld kunt gebruiken bij een groep kinderen. Bij nou, bijvoorbeeld een weekend, een gezinsweekend of een herfstweekend in dit geval. En nou, je vertelde het al aan het begin, hè, Emmanuel, daar is het ook allemaal ontstaan. En er komt natuurlijk weer een herfstweekend aan binnenkort.
1: Ja, herfstweekend komt eraan. Dat is altijd een weekend in de herfstvakantie. Dat is 17 tot 19 oktober. Begint op vrijdagavond tot met zondagmiddag. Is vooral gericht op families, dus je kunt van kleine baby tot tieners. Er is voor elke leeftijd een programma. Dus voor kinderen in verschillende programma's wordt aandacht gegeven aan elk kind op eigen niveau. Maar ook eigenlijk is herfstweekend wel iets wat je veel met elkaar doet. Het is een weekend wat je... We hebben natuurlijk wel af en toe onze eigen momenten met leeftijd apart. Maar we zingen met z'n allen bijvoorbeeld. En we hebben een familieprogramma met sport- en spelactiviteiten en creatieve activiteiten met z'n allen. We vieren samen de mis met iedereen. Wel kinderwoordingssfeer voor de kleinste opvang. Maar het is mogelijk om met z'n allen deel te nemen. Ook voor jongeren is er een programma. Dus vanaf 16. Jongeren zijn van harte welkom. Ja, je kunt informatie vinden op diezelfde site van Emmanuel Nederland. Dus je kunt op emmanuelherfstweekend.nl vind je informatie over het herfstweekend. En Emmanuel Nederland, hij kent mij, zie je de informatie over de muziek. En dan hebben we emmanuelzomerkamp.nl. Dat duurt nu weer eventjes natuurlijk. Maar we gaan ook weer volgende zomer 2 zomerkampen organiseren. Dus kijk op die site voor de activiteiten. En wat ik vooral belangrijk vind om te zeggen over het herfstweekend, dat is echt bedoeld voor die doelgroep waar ook het zomerkamp voor bedoeld is. Daar neem je nou net je vrienden mee die je niet meteen zou laten inschrijven voor een christelijke katholieke activiteit. Maar laagdrempelig, waar veel aandacht is voor ontmoeting en verwelkoming. Het huis ziet er prachtig uit in herfstsfeer met mooie kleuren. Het wordt veel aandacht aan besteed aan de aankleding. Er is een huiscafé waar je de hele dag door koffie kan drinken. S'avonds een biertje aan de tap. Waarom ik dat zeg is dat het belangrijk is voor mensen die het allemaal niet gewend zijn. Een plek hebben ook om even zich terug te trekken. En er zijn hele interessante sprekers die we dit jaar hebben. Mick Fleming. Hij was drugscrimineel en is nu Anglicaans priester. Die zijn hele leven en zijn missie wijdt aan het juist nu missioneren van degenen die in de put zitten. Ja. Dus die aan de rand van de samenleving leven. En hij komt zijn verhaal vertellen. En het is een zeer indrukwekkend verhaal. Wat ook over vergeving gaat. Want juist degene die hem heeft misbruikt als kind, heeft hij tot aan de dood verzorgd. Om maar even één ding te noemen. Het is een zeer interessant spreker. We hebben workshops met keuzeprogramma's. Komt iemand spreken van de NAVO over oorlog en vrede. Een katholieke man die daarover vertelt hoe kunnen we de blik op vergeving en liefde in moeilijke tijden, hoe kunnen we dat doen? Mm-hmm. Eentje over relaties in families. Met ook die blik van hoop. Want dat is het thema van het weekend. Dat, ja. Hoop voor de toekomst.
0: Ah ja, ja.
1: Hebben we nodig in deze tijd.
0: Ja, ja. Dat is ook heel divers. Dus ja. Ook de, zeg maar de...
1: Heel divers, ja. En er zijn dus voor kinderen activiteiten, voor tieners. Interessante lezingen met film en sportspel en kampvuur. En een heerlijke sfeer,
0: ja.
1: Kan ik wel zeggen.
0: En het is in Helvoort.
1: Het is een Emmaus. Afgeladen vol. Dus ken je families, maar vooral nodig je vrienden uit die wat verder van geloof en kerk af staan. En we hebben prachtige folders, maar stuur mij even een appje. Dat kan je ook, dat contact staat bij Emmanuel Nederland op de site. Stuur even een berichtje, een mailtje of een appje of een telefoontje. Ik stuur met plezier folders toe, want een folder in de hand helpt veel beter dan alleen maar een website met mooie foto's en waar mensen even naar kunnen kijken. Om ze uit te nodigen.
0: Ja, ja, klopt. Ja, dan kunnen ze toch even zien gewoon in de hand hebben. Eventjes. Ja.
1: Dus ja, welkom.
0: 17 tot en met 19 oktober. Zeker. En het maakt niet uit waar je vandaan komt, hè, uit het land. Want
1: nee.
0: het is niet per se voor
1: Vlaanderen
0: hier.
1: Is ook van harte uitgenodigd.
0: Van harte uitgenodigd. Ja, nou, dat is heel, heel mooi om te horen. Hoeveel gezinnen komen daar gemiddeld?
1: Ja, het aantal gezinnen, het is afglijvol. Dus ja. Elk bed in Emmaus is gevuld. Het drukste evenement van Emmaus in het jaar.
0: Oké. Nou, dat klinkt heel erg goed.
1: Dat is tussen de 400 man ongeveer.
0: Ja. En nou ja, muziek zal daar zeker weer een grote rol gaan spelen. Ja, voor mensen die niet alleen het herfstweekend, maar ook over de muziek, wat jij zei. Ook als ze kijken op www.emmanuelnederland.nl/muziek en dan / hij kent mij met koppelstreepjes.
1: Ja, maar als je Emmanuel Nederland, hij kent mij, dan kom je er
0: dan
1: al.
0: Kom je er wel.
1: Dan hoef je niet te veel te onthouden. Emmanuel Nederland, hij kent mij, daar kun je de muziek vinden. Daar kan je het delen met vrienden.
0: Ja.
1: Dat je zegt, oh, dit is leuk, dat kun je misschien gebruiken. En dan kan je het steunen.
0: En ook als mensen bijvoorbeeld met jou daarover in contact zouden willen komen, dan kan dat dan ook, neem ik aan.
1: Ja, zeker. En dat is een goede. Ik zal zorgen dat mijn telefoonnummer ook daar, of mijn contact op die website komt. Dan ga ik dat vanavond opzetten. Als ik thuis ben, het staat er nog niet op. Wel op de zomerkampsite kun je mijn contact vinden. En op herfstweekend vind je ook mijn contact. En daar staat geen contact bij, maar ik ben te vinden. Anja van Gouwen.
0: Ja, nee, maar heel belangrijk, hè? Want dat kunnen we nooit van tevoren helemaal zien. Hoe mensen misschien toch naar aanleiding hiervan zeggen van, oh, ik zou toch nog dit of dat willen weten. Of enzovoort.
1: Ja, we staan heel erg open ook voor ideeën, mensen die mee willen denken. We hebben heel veel mensen die op ons pad komen die zeggen, oh ja, we willen meedenken. Want voor ons is het nu het moment om het uit te rollen in Nederland.
0: En
1: als iemand dit hoort, zegt van, goh, maar dit kunnen wij ook gebruiken, komen wij graag mee in contact.
0: Nou, prachtig om te horen. We gaan afsluiten, Anja. Allereerst wil ik jou ontzettend bedanken dat je hier naartoe bent gekomen. En dat is een mooi programma hebben mogen maken daarover. www.emmanuelnederland.nl/muziek of hij kent mij, altijd te vinden. We gaan afsluiten met het lied Heilig Hart.
1: Ja.
0: Hadden we afgesproken. En iedereen bedankt voor het luisteren natuurlijk.
1: Nou, dank u wel. Dank u wel dat ik hier mocht zijn.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.

0: De hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we bidden verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
0: Ik vertrouw.

0: zal het is.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons uittilt boven alle ellende.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
0: Ik vertrouw op u.
1: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
2: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken, hoogste eigenschap van de almachtige God? Gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in een loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen. Amen.
1: Amen. In de naam van de Vader en de Zoon
2: en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Amen.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen beste luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van In Gesprek met... Ja, het is dinsdagochtend, sinds een paar jaar vaste kost op de dinsdagochtend. En ja, ik vind het eigenlijk wel wonderlijk, ik ben hier nu bijna 4 jaar bij Radio Maria... en dat elke week er toch weer een bijzondere gast aanschuift hier tegenover mij. Zo ook deze ochtend, hier tegenover mij zit vandaag Lars Bentin. Van harte welkom Lars.
1: Dank u.
0: Ja, Lars, jij bent al een keer eerder in de uitzending geweest. Toen heb je wat verteld over jouw persoonlijke weg met God. Daar willen we dadelijk ook nog even wat over gaan praten. Maar ik heb jou vooral ook uitgenodigd vanwege het feit dat jij heel actief betrokken bent bij een nieuw initiatief in Nederland sinds een paar jaar, Credo Katholiek. Voor heel wat jongeren denk ik inmiddels wel bekend. Ja. Dus mooi dat we daarover kunnen gaan praten. Ja, Lars, we hadden net bij de koffie al een heel gesprek met het hele team samen.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ik had bijna zoiets van, dat hadden we mooi voor de radio kunnen uitzenden, want daar is heel veel voorbij gekomen. Daar kunnen we dadelijk nog wel wat dingetjes uit terughalen. Maar even bij het begin beginnen. Ik heb jou nooit eerder ontmoet. Hè. We hebben elkaar hier vandaag voor het eerst ontmoet. Vertel even aan de luisteraars wie je bent. Waar kom je vandaan?
1: Ja, Lars Bentin. Ik ben 32 jaar. Heb een lieve zoon. Van één, een vrouw, woon in Zeggen. Mensen kennen het vaak als afslag Zeggen bij Rozendaal. Voor de rest kent bijna niemand Zeggen. Heel klein dorpje. Ik ben in mijn werkzame leven communicatieadviseur voor de publieke sector. Dus gemeentes, nationale overheid, maar ook woningcorporaties en zo. En sinds 1,5 jaar... eindredacteur, hoofdredacteur, ja, allemaal rollen in één voor Credo Katholiek. En ik denk dat wel een mooie korte samenvatting is.
0: Credo Katholiek gaan we dadelijk natuurlijk wat meer over hebben. Maar jij zelf bent altijd katholiek geweest? Of,
1: Nee. Sinds 2023. Ik ben opgegroeid in Alblasserdam. Dat is een dorpje bij Dordrecht. Zwaar gereformeerd dorpje. Ik heb daar op een christelijke basisschool gezeten. Dus ik ben wel, zeker in mijn jonge jaren, opgegroeid met Jezus Christus. Maar toen ik naar de middelbare school ging, had ik zoiets van, ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik ga naar een openbare middelbare school.
0: Dat is al vrij jong dat je dat in de gaten had dan.
1: Dat klopt. Ja.
0: Wat maakte dat je er klaar mee was? Wat was waarom ging het tegenstaan?
1: Nou, dat kwam door de scheiding van mijn ouders. Dat was toen toen ik 12 was. En daar kwam ik later achter, heeft dat echt wel een hele grote impact gehad op mijn leven. Maar vooral een soort breuk met onschuld. Dat het leven toch wat gecompliceerder en genuanceerder is dan één brok geluk. Mm. En dat kon ik niet rijmen. Hè, mijn verdriet, de chaos en mijn gebrokenheid, maar ook gebrokenheid van het gezin. Met het idee dat er een God was die de mens lief heeft. En die het beste met ons voor heeft.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ja. Dus het was gelijk een heel emotioneel diep antwoord op een...
0: Het is wel wat het is natuurlijk. En dus je bent eigenlijk heel jong al volwassen moeten worden. Ja. Tegen wil en dank.
1: Ja. Ja, ja. Ja. Ja, en dan ben ik ook nog best wel melancholisch aangelegd. Vatbaar voor... Nou, depressie is misschien te zwaar, maar... Ik kan wel heel, heel zwaar denken. En dat had ik al van jongs af aan. Alleen toen ik echt jong was, uitte zich dat in een soort kinderlijke creativiteit. En had ik hele werelden in mijn hoofd. Liep ik rond in mijn fantasie. En dat sloeg om toen ik 12 was ongeveer. Ja. Toch een bepaalde zwaarmoedigheid, wat nou niet echt past bij een 12-jarige.
0: Kind, nee. Ja. En kun je nog herinneren dat je in die tijd bad? Had je wel een relatie met God? Omdat je zei van je werd ineens met de gebrokenheid van het leven geconfronteerd. En dat had dus ook weerslag op de relatie die je had met God. Maar was er dat je kunt herinneren ook echt een relatie met God? Of?
1: Ja, er was wel een relatie, een schreeuw om hulp. En dat was vaak 's avonds als ik in bed lag. En ja, in die turbulente tijd dat ik het gewoon niet zag zitten. Dat ik om hulp schreeuwde. En ja, ik het gevoel had dat er geen antwoord kwam. Dus u vraagt mij naar een relatie met God. Maar het was naar mijn gevoel een hele eenzijdige relatie. Waarbij ik eigenlijk al... Ja, heel snel, vooral in mezelf keerde. Hmm. En me van God afwende.
0: Ja.
1: Dat heeft heel lang geduurd, overigens. Ja.
0: Ja. Goed, dus toen kwam de middelbare school.
1: Ja.
0: En je had eigenlijk die deur nagenoeg dicht gedaan.
1: Ja.
0: Van dit was gebeurd in jullie gezin. En ja, dat kan niet dat een goede God dat hier daarachter zou zitten.
1: Ja.
0: Ja, hoe gaat het verder? Want ik ben natuurlijk wel... Ja, je hebt het onlangs verteld op de radio... maar ik vind het wel heel mooi als bedding... waarom je voor credo-katholiek aan de slag bent gegaan.
1: Ja. Ja.
0: Hoe ging dat op de middelbare school?
1: Ik ben heel erg gepest op de middelbare school. Mentaal, maar ook fysiek. dat werd er niet echt beter op. Zeg ik nu met een lach, maar ja, dat was toen helemaal niet. En... ik werkte bij een McDonald's. En waarom dat belangrijk is omdat er op een ochtend voordat het de McDonald's open ging, wij beroofd werden. En dat heeft ook een hele diepe impact gemaakt op hoe ik naar het leven keek. Namelijk dat er op elk hoekje gevaar was. Dat ik altijd op mijn hoede moest zijn. Dat was ook al toen ik 12 was. Maar dat werd ja, eigenlijk door dit soort dingen alleen maar sterker. Toen heb ik een aantal jaar ben ik gothic geweest. Ook als een soort rebellie tegen het leven en alles wat goed is. Om mezelf eigenlijk dicht te houden. En niet mezelf kwetsbaar te durven opstellen. Dus het werd letterlijk en figuurlijk werd ik een heel zwartgallig persoon. En dat heeft geduurd tot mijn 18e. Toen ging ik studeren. En,
0: was je daar ook bewust van? Ik bedoel, was dit echt een keuze? Of was het meer iets van dat ontstond zo? En...
1: Nou, het ontstond wel eerst zo. Maar ook omdat ik heel erg gepest werd. Bedenk je ineens van, ik zie er ook misschien wel een beetje anders en raar uit nu. Wat moet ik hiermee? En toen heb ik echt wel bewust de keuze gemaakt om mij tegen de wereld te keren. Ja, punt.
0: Ja, dat heeft denk ik ook wel met identiteit te maken,
1: ja,
0: toch?
1: Ja,
0: waar
1: zeker.
0: Plaats je in die wereld?
1: Ja,
0: en die wereld is stom, blijkt, hè?
1: Ja.
0: Of niet zo liefdevol als je had gehoopt.
1: Ja.
0: En hoe verhoud je je daartoe? Ja,
1: ja. Ja.
0: Dankjewel voor jouw eerlijkheid bij deze. Ja,
1: het
0: was wel bijzonder dat je dat zo vertelt. Ja. Tot je 18e. Toen kwam het licht een klein beetje terug? Of is dat te vroeg?
1: Het licht kwam wel een beetje terug. Ik werd student. En ik had een studententijd. Daar heb ik ten volste van genoten. Alles gedaan wat God verboden heeft, om het maar zo te zeggen. Maar... Ja, daar kan je maar zo lang in blijven hangen. Omdat ik die periode ook vooral gebruikte om die onrust in mijzelf. Die angsten en verdriet. Om dat een beetje als een soort bal onder water te blijven duwen. Maar dat komt natuurlijk een keer omhoog met dubbel zoveel kracht. En dat was rond mijn 26e. Toen drukte die innerlijke onrust zich op naar de oppervlakte. Dan had ik veel angst en paniekaanvallen. Had ik heel vaak de angst dat ik ter plekke dood zou neervallen. Het hartaanval zit in een. Dat kan iedereen gebeuren op elk moment. Dus ik was eigenlijk continu voorbereid. Ja, op een soort einde van van het leven. Nou ja, angst creëert angst voor angst. En dat kom je in een soort visueuze cirkel terecht. Ik heb ook, ook leuke dingen meegemaakt in mijn leven, hoor. Ja. Ik heb echt het gevoel dat ik alleen maar negatieve dingen vertel. Maar nee, dat is wel een belangrijk onderdeel van mijn leven. Omdat ja, ook via therapie eerst... ja, ik wel geconfronteerd werd met eindigheid en de dood. En wat is voor mij de essentie en het doel van het leven... en toen was mijn conclusie, dat is gelukkig veranderd, dat ik niet zo heel veel te bieden had. Dat ik niet wist wat het doel zou zijn. Waardoor ik eerst wat dieper in het spiraal terecht kwam. Maar tegelijkertijd... ja, zag ik op YouTube ook vaak filmpjes van personen zoals Jordan Peterson, die het had over, zoals menig persoon van mijn leeftijd overigens, die met die man in aanraking komt op YouTube.
0: Hoe oud ben je?
1: Ik ben 32.
0: 32, ja. Ja. Ik ken hem overigens ook, hoor. En ik ben zo ouder.
1: Ja, dus, ja,
0: het is niet heel erg aan leeftijd gewonnen, maar ik snap wat je zegt. Ja.
1: En hij was een soort voorportaal naar religie. Dan kwam ik toch weer ineens in aanraking met waar ik vroeger mee ben opgegroeid. En,
0: heel even voor de luisteraars thuis die Jordan Peterson niet kennen. Wat voor spreker is hij?
1: Hij is psycholoog / psychiater. Hij was hoogleraar in Toronto, de universiteit daar zo. En hij specialiseerde zich in archetypes. En dus ook Bijbelse archetypes. Dus hij heeft ook veelvuldig de Bijbel gelezen en geanalyseerd. En hij heeft bijvoorbeeld het boek geschreven Maps of Meaning, waar hij het eigenlijk heeft over het leven en hoe betekenis zich ontvouwt in het leven. En ook in de vorm van archetypes.
0: Ja. Dat sloot wel helemaal aan bij jouw persoonlijke zoektocht.
1: Ja,
0: wat
1: zeker.
0: Doe ik hier op aarde eigenlijk?
1: Ja, ja.
0: Dat is ook de eerste vraag uit de oude catechismus. Waartoe zijn wij op aarde?
1: Dat is toch
0: een vraag waar je vroeg of laat altijd mee geconfronteerd wordt.
1: Voor mij is dat het zinnetje waarheen leidt de weg? Van waar zoals dat nummer nou? Die vaak op begrafenissen wordt gespeeld. Dus dat was eerst voor mij een wat veiligere haven. Omdat het ging over archetypes. Hè, dus een collectieve archetype dat, wat bij iedereen erin zit. En dat was een soort doorgang naar... Ja, het zijn geen archetypes. Het leidt allemaal toe tot God. En toen begon ik met een reis waar ik... wat mij heeft geleid tot echt gewoon een veel mooiere... een fijnere, veiligere, betekenisvollere plek waar ik nu ben.
0: Wat mooi. Dus je hebt geen rancune meegenomen van vroeger naar God toe. Hè? Dus uiteindelijk ben je open gaan staan voor hem. En heb je hem ook echt ontmoet als liefde van je vader.
1: Ja,
0: wat mooi om te horen. Ja, jij noemde net dat bekende lied. Hè, van wat vaak op begrafenissen wordt aangevraagd. Van waarheen leidt de weg? Ik heb ooit bij een uitvaart een vraag gehad van de familie die vroegen van... mogen wij Frans Bauer draaien aan het einde van de mis? Maar dan met het lied Trein naar Niemandsland.
1: Oh, die ken ik niet.
0: Ja,
1: die ga ik onthouden.
0: Frans Bauer of Trein naar Niemandsland. Dat hebben we toch maar niet gedaan toen. Maar dat is het dus niet, hè? Niemandsland.
1: Nee.
0: Het is het vaderland.
1: Ja.
0: Dat is toch net anders, ja.
1: Ik
0: moest er net even aan denken toen je dat zei. Ja. Wat bijzonder. Dus toch wel vrij lang in een donkere wereld rondgewandeld.
1: Ja.
0: Ook al wilde je dat misschien helemaal niet, maar het leven liep zo. Wat was voor jou, want daarna gaan we wat meer over credo katholiek praten ook. Maar wat was voor jou echt het moment van thuiskomen, om het zo te noemen? Is dat echt een moment geweest of is dat meer een proces geweest?
1: Nou, het is deels een proces, maar wat wel elke keer bij mij naar boven komt. Dat is één moment, dat was in Spanje, daar was ik met mijn vrouw. En dat was volgens mij het toppunt van mijn paniek en angstaanvallen. Ik was al een tijdje bezig met mijn geloofsreis. En ik had antidepressiva gekregen van mijn huisarts. En waarom het belangrijk is, is omdat ik daar heel slecht van kon slapen. Dus ik heb op een gegeven moment, ik was op vakantie in Spanje, ik heb denk ik 3-4 nachten nauwelijks kunnen slapen. En ik kwam in een soort, ja, nog steilere negatieve spiraal terecht dan waar ik al was. En er popte alleen maar angsten op. En een neiging tot controle. Ik wantrouwde mijn eigen lichaam. Ik was bang om alles te verliezen. Mijn vrouw, mijn toekomst, mezelf, het leven. En ik had een gesprek met mijn vrouw. En zij vroeg aan mij, kan je voor mij opschrijven waar je allemaal bang voor bent? Nou, dat werd een bijna onuitputtelijke lijst van dingen die ik op had geschreven. Maar wat eigenlijk daaronder lag, onder alles wat ik had opgeschreven, was de vraag, of nee, was de angst dat ik alleen zou eindigen. En dat zei ik ook tegen haar. Ik zeg, ja, ik ben bang dat je mij gaat verlaten. Omdat je niet anders kan. Zij is ook een mens, zij heeft ook een eigen leven. Kan niet continu zorgen voor iemand die met angsten te maken heeft. En dat zij, moet ik het goed zeggen, want toen ik het laatste keer zei, dat was in mijn getuigenis voor Credo. Toen zei ze, nou, je hebt me wel heel erg negatief neergezet, terwijl dat helemaal niet zo is. Ze zei toen, ja, ik kan niet die onvoorwaardelijke, ik kan niet die zekerheid geven. Bepaalde onvoorwaardelijkheid, dat lukt niet. Dat raakte mij heel erg. Maar het bevrijdde mij ook. En dat was meer omdat ik op dat moment realiseerde dat het 1 in mijn handen lag hoe mijn toekomst eruit zag. En 2 dat het ook mijn keuze is wat ik met mijn leven wilde doen. En die keuze leidde op dat moment direct naar God toe. Dat God de enige is die mij onvoorwaardelijk kan liefhebben. Die altijd bij mij is. En ik zeg dat nu op een vrij concrete manier. Op dat moment was het gaan vooral een gedachte en een gevoel. Dat is niet goed vorm te geven dan. Maar het was echt een bevrijding. En dat is niet een soort bevrijding met gelukzalige gevoelens alleen die ik dan soms hoor bij bepaalde getuigenissen. Dat je een soort aha-erlevenis hebt en dat alles ineens mooi en helder is. Ja. Dit was eigenlijk op het dieptepunt een totale transparantie van wat voor mij lag, die keuze. Dat is een soort combinatie van diepe bedroevenis, maar ook een extase van geluk. Ja. Het zijn superlatieven, maar ik kan niet anders omschrijven dan dat. En dat vormde het begin van de klim opwaarts.
0: Maar ergens, als ik het een beetje mag samenvatten van wat jouw vrouw ook zei, in feite zei ze ook van, ik ben God niet.
1: Ja, dus ja, klopt, kunt, ja.
0: Ik bedoel, ik ben er voor jou en ik hou heel veel van jou, maar ik ben niet de rots waarop heel jouw leven gebouwd moet worden. Dat is de Heer.
1: Ja.
0: Zoiets, toch?
1: Ja. En dat is wel wat ik altijd zocht. Ja. Ook om de rode draad met mijn ouders. Die geen, er zijn ook mensen, die vergaf ik later ook. Want ik heb een hele lange tijd verdriet en wrok meegenomen richting hen. Bewust en onbewust. Maar zij konden mij dat niet geven. Terwijl ik dat toen wel verlangde. Een soort veiligheid, onvoorwaardelijke liefde waarin ik beschermd kon worden. Ook bij de McDonald's toen, wat er toen gebeurde. Dat ik daar geen zekerheid uit kon halen. Ook in mijn studententijd, waarin ik in relaties met andere mensen ook die zekerheid probeerde te halen. Wat elke keer teleurstelling was, wat ik hen verweet. Dat kan helemaal niet. Ik kan hen dat niet verwijten. En toen de liefde van mijn leven dat ook in alle kwetsbaarheid en liefde zei, valt alles op zijn plek eigenlijk.
0: Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen van je ouders op jonge leeftijd gescheiden. Zeker voor ons, hè, als christen of als katholieken, is het huwelijk natuurlijk een heilig verbond. Hè?
1: Ja.
0: En als je dan ziet op jonge leeftijd dat dat verbond blijkbaar stuk kan, terwijl in de ogen van God het verbond niet stuk kan, dan ga je misschien aan alles twijfelen.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, Lars, jij hebt verschillende liederen opgegeven. We gaan zo luisteren naar het eerste lied dat jij hebt opgegeven. Ik vroeg wanneer was voor jou het moment van thuiskomen. Nou, ik had het nog niet gezien, dat zeg ik heel eerlijk, want ik ging net pas voor de computer zitten. En ik zie dat jouw eerste lied Home heet.
1: Ja.
0: Dus dat is wel, dat kan niet toepasselijker.
1: Ja.
0: Wil je dit zelf nog even inleiden, waarom dit lied?
1: Nou, het is eigenlijk dat, het thuiskomen. Dit was het lied waar ik en mijn vrouw onze eerste dans op hebben gedaan. En als ik dat luister, het heeft zoveel lagen. Als in het lied zelf, ik weet niet of het lied zelf heel veel lagen heeft, maar voor mij heeft het heel veel lagen. Namelijk niet alleen het thuiskomen en de liefde die je voelt voor je vrouw. En in dit geval nu ook voor mijn kind. Maar ook bij God. En dat heeft zich door de jaren heen dit lied ook ontvouwd. En dat is prachtig.
0: Mooi. We gaan luisteren naar Home, gezongen door Simply Red.

0: beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. Deze ochtend in gesprek met Lars Bentin. Ja, Lars, we zijn wel behoorlijk de diepte ingedoken in, wat is het, een klein half uur tijd hebben we toch wel een behoorlijk ontroerend verhaal gehoord wel van hoe jij tot geloof kwam. En dit lied sloot daar wel heel mooi bij aan natuurlijk, hè? De thuiskomst bij de Heer. Ja. Je had denk ik dan eerst gezocht steun en houvast vooral bij mensen. Daarin ben je teleurgesteld en uiteindelijk vind je datgene wat je zoekt bij God zelf. Ik zat er net aan te denken van Credo Katholiek, dus een nieuw platform sinds kleine 2 jaar, geloof ik.
1: Anderhalf jaar.
0: Jullie maken ook veel gebruik van getuigenissen van jonge mensen. Hè? Dat ze een inkijkje geven in wat God met ze heeft gedaan.
1: Ja.
0: Ik zeg dat ook wel vaker in een preek van als wij als christenen, als katholieken naar buiten toe treden, moeten we niet gaan overtuigen. Want dan haakt iedereen af. Hè? Als je voelt van ik moet dit ook, ja, dan sluit je de deuren. We moeten niet overtuigen, maar getuigen. Hè? En dat heb jij net volgens mij op een hele bijzondere manier ook gedaan.
1: Dank.
0: Is dat ook een reden dat je dacht van dat is ook voor Credo Katholiek belangrijk? Want ik weet niet, ben jij aan het begin al meteen betrokken geweest bij Credo Katholiek?
1: Van bijna het allereerste begin, maar niet echt het begin. En toen hadden ze wel al 2 getuigenisvideo's opgenomen. En dat hebben we voortgezet omdat we merkten dat die getuigenisvideo's van alle video's die we maken de meest bekeken worden en ook de beste interactie hebben. Dat we daar ook de meeste reacties van krijgen. Het is het verhaal van mensen. Ja, het is eigenlijk een open deur, maar het verhaal van mensen raakt mensen. Dus ja. in dat opzicht zijn die getuigenisvideo's die zijn heel bijzonder. Omdat je merkt bij elke getuigenis dat die kwetsbaarheid naar voren komt op een hele mooie manier. Je zou vaak denken dat als er een camera op je gericht staat, dat je wat meer gesloten raakt en probeert bepaalde opzichten van je, bepaalde delen van jou te verbergen. Omdat je letterlijk op beeld staat.
0: Ja, je wilt de mooiste versie van jezelf laten zien. Zoals op Facebook natuurlijk vooral op
1: Instagram. Dan merk je gewoon dat in de getuigenis, in het verhaal, dat die houding gewoon wat meer verdwijnt. Dat de natuurlijke ik naar boven komt. En ook die kwetsbaarheid. En dat zie je in bijna elke getuigenis, zie je dat heel mooi naar voren komen. Bij mijn eigen getuigenis, want ik heb net best wel veel verteld over mijn leven. En dat doe ik net zoals nu, en dat ligt niet aan u of dit programma, nog best wel gecontroleerd. Dus ik huil niet. Maar in mijn getuigenis, toen ik dat zelf een keer mocht meemaken bij Credo. Ja, toen volgens mij na 1 kwartier of 20 minuten, toen brak ik en toen moest ik zelf heel erg huilen. Dan merk je gewoon dat bij mensen de Heilige Geest naar binnen treedt en die emoties losweekt. Dat is zo bijzonder om te zien. Ik weet niet waar dit verhaal naartoe leidt trouwens.
0: Ik kan me voorstellen, want ik vroeg daarnaar, hè, van het getuigenis dat je net geeft. En dat is ook in Credo Katholiek komt dat veel terug. Hè, dus daar zit ongetwijfeld een gedachte achter. Ik kan me ook voorstellen dat veel mensen dat ook herkennen. Mm-hmm. Ik bedoel, we leven allemaal in een gebroken wereld. Ja. De ene maakt dat wat van dichterbij mee dan de ander natuurlijk. Maar iedereen zal op de een of andere manier toch wel zichzelf kunnen herkennen in verhalen van mensen die voor de radio of voor Credo Katholiek verschijnen. Tenminste, in mijn persoonlijke leven heeft dat zeker zo gewerkt. Als ik verhalen hoor van mensen die tot God komen, dan denk ik, maar wacht eens even, dat heb ik ook meegemaakt. Ik heb er mijn variant van, maar ik herken het sterk.
1: Ja.
0: Dus het kan je ook helpen om als het ware dat geloof wat misschien nog een beetje in de knop aanwezig is, ook open te maken, tot bloei te brengen, zeg maar.
1: Ja, ik denk dat het meest minimale is wat wij eigenlijk hopen met zo'n getuigenis. Is dat omdat je die kwetsbaarheid bij andere mensen ziet, dat je jezelf meer openstelt. En dat het bij mensen iets raakt, zodat ze dat luikje open kunnen doen. En de Heer dan voor de rest het werk uit handen kan nemen en kan werken met mensen. Dat is eigenlijk het minste, omdat je merkt toch of het nou gaat om geloof of relaties tussen mensen. Op het moment dat je bewust wordt van de menselijkheid van de ander, wat dus zit in die kwetsbaarheid, in die gebrokenheid vooral, dan vervalt elk verschil. Dan ervaar je die diepe gemeenschap die je niet alleen met elkaar deelt, maar met de rest van de mensheid en het bestaan.
0: Sinds Adam en Eva.
1: Sinds Adam,
0: het gaat al even terug.
1: Ja, ja. Ja, dus die gebrokenheid, dat is aan de ene kant diep, diep treurig. En aan de andere kant juist een van de mooiste dingen die wij hebben in ons leven, omdat dat ons allemaal verbindt.
0: Ja. En ik denk als je dat aan het licht brengt, dat het ook God dichterbij brengt, automatisch. Omdat God dat ook opzoekt natuurlijk, hè. Kijk, als we perfect zouden zijn of helemaal zonder kwetsuren, dan zouden we ook geen verlosser, geen geneesheer nodig hebben. Hè? Dus we brengen ook de geneesheer Jezus Christus dichterbij daardoor. Ja. We nodigen hem uit. Ja, Paulus die zegt het ook al, hè? In mijn zwakte ben ik sterk. Hè? Dus juist als je dat aan het licht brengt, erken je ook je afhankelijke relatie van God.
1: Ja.
0: Dus dat hij je moet optillen. Ik moet heel even denken aan Paus Benedictus. Die had het over de baron van Münchhausen. Dat is dat prachtige Duitse kinderboek natuurlijk. Die zichzelf aan het moeras probeert omhoog te trekken aan zijn eigen haren. Zo, maar dat lukt niet.
1: Nee.
0: Daar hebben we iemand voor nodig die dat doet. Ja. Even terug nog naar Credo Katholiek. Je zegt van je was er vrij kort na de start van Credo Katholiek was je erbij begonnen. Wat is de reden geweest dat dit is begonnen? Er is waarschijnlijk een vraag geweest onder jongeren van kan er niet iets gemaakt worden? Hoe is dat gelopen?
1: Nou, het begon eigenlijk bij een gedeelde ervaring bij ons als bekeerlingen. Wij hadden in onze geloofsreis, in onze zoektocht, waren we eigenlijk overgeleverd aan platforms zoals YouTube. En vooral Engelstalige video's. Bishop Robert Barron, Catholic Answers, Pines with Aquinas. Dat zijn van die kanalen op YouTube waar je dan eigenlijk door gevormd wordt. Dus de meeste geloofsreizigers en bekeerlingen tegenwoordig die worden gevormd op internet. Maar katholiek zijn is niet alleen vorming of theologische kennis. Het is ook, we hadden het net over die gebrokenheid, die gemeenschap vormen met elkaar en elkaar zien in die gebrokenheid. En elkaar met elkaar God opzoeken om die gebrokenheid te helen. Dat kan niet met een Amerikaans kanaal helemaal over de oceaan. Daar vorm je geen gemeenschap mee.
0: Je hooguit een like onderzetten en dat is dan wat je deelt met elkaar. Ja.
1: Ja, ja. Ja, ja, of in de comments, oh wat hebben we lekker met z'n allen gelijk.
0: Ja, ja.
1: Dus wij wilden ook een platform creëren in Nederland waarbij je een soort basisvorming zou krijgen. Dat als je vragen zou hebben over het geloof, of überhaupt over het bestaan van God, dat je dan daarbij terecht zou kunnen. En dat je ook Nederlandstalige video's hebt waar je die geloofsreis mee kan beginnen en vorming kan geven. Of vorm kan geven. Dus daar kwam het idee vandaan, want wij misten dat.
0: Ja.
1: En toen dachten we, dan doen we dat zelf wel.
0: Ja. En waar begin je dan? Maak je dan gewoon een filmpje en dat ga je posten? Of zat er een heel plan achter?
1: Nee, er zat wel echt een heel plan achter. Ook onderzoek naar wat mensen willen. Wat jongeren vooral willen. Want wij focussen ons voornamelijk op jongeren. Maar je kan je ergens op focussen. Maar de doelgroep is zich een stuk breder geworden dan alleen, jongeren.
0: Ja, en het begrip jongeren in de kerk is vrij rekbaar.
1: Ja,
0: hè?
1: Klopt.
0: Als ik een 55-jarige in de kerk heb, dan schaar ik hem nog wel onder de jongeren.
1: Ja, ik heb gemerkt dat inderdaad een heel rekbaar begrip is geworden. Dus je hebt een soort de controlegroep. Ik weet niet of dat de juiste bewoording is. Waarbij je dus controleert van wat zoeken jullie? Welke vragen hebben jullie? En daar maak je dan video's voor. En dan merk je dus dat er bepaalde thema's naar boven komen. Van het bestaan van God, maar het kruis, Maria. Wie of wat is de Heilige Geest? Wat gebeurt er na de dood? Allemaal dat soort hele kleine vragen waar je
0: bijzaken.
1: Waar je dan in deze video's voor moet gaan creëren. Dat doe je dan in samenwerking natuurlijk met een priester. Dat gaan we niet zelf verzinnen natuurlijk. En het fijne aan katholiek zijn is dat je boeken vol

0: ben een priester. Dat gaan we niet zelf verzinnen natuurlijk. En het fijne aan katholiek zijn is dat je boeken vol hebt van de kerk. Waarin alles beschreven staat. En onze geliefde catechismus natuurlijk. Wat als handleiding kan vormen. Dus ja, dus zodoende. En dus ook die getuigenisvideo's waarin je merkt, ja, we willen herkenning. We willen andere katholieken zien. Andere katholieken ontmoeten. Dus die gemeenschapszin, die gemeenschapsvorming, is een even belangrijk onderdeel van credo katholiek geworden. Omdat,
1: en ontmoeten jullie elkaar ook fysiek? Zie je elkaar af en toe?
0: Als credo-team bedoel ik. Ja? Ja, zeker. Ja, ja, we hebben allemaal een heel druk leven. We doen dit allemaal ernaast. Dus we hebben allemaal een gezin. Nou, niet allemaal, maar de meeste van ons hebben een gezin. We werken. Dus doen we erbij. Dus heel veel gebeurt wel digitaal. Maar we hebben zeker drie, vier keer per jaar dat we bij elkaar komen. Dat we gevormd worden door priesters. Dat we bij elkaar komen om met elkaar te praten over waar staan wij nu. Is de focus of is onze missie, moet daar iets aan veranderd worden? Is dat op een organische manier ontwikkeld? Moeten we bijstellen of moeten we juist weer een stap terugnemen en teruggaan naar de kern die we met elkaar besproken hebben? Ja, we bestaan 1,5 jaar, maar ik heb soms het idee dat we al jaren nu bezig zijn.
1: Ja, het is wel echt een gevestigde naam in een vrij korte tijd. Want ik denk
0: dat geeft gelijk een hele grote zwaard om wat. Misschien is dat ook wel zo.
1: Maar ik hoor credo-katholiek toch vaak terugkomen zo her en der in de katholieke wereld.
0: Ja. Ja, het is wel spannend hoor, om dat soort dingen te horen. Als mensen die bij credo katholiek werken, dan merk je niet zelf.
1: Maar ja, je zegt ook wel in alle eerlijkheid van het is ook een organisch proces. Ja. Dus je zegt ook niet, het is nu in beton gegoten. Ja. Maar we bidden daarvoor. We betrekken priesters erbij om te zorgen dat het ook een goed proces blijft. Dat is mooi om te horen. Nog heel even terug naar jouw eigen leven. Want daar zat ik net aan te denken credo-katholiek. Hè? Dus het is niet christelijk in een hele brede zin van het woord, maar het is echt katholiek. Je noemt ook een paar echt katholieke zaken, hè? Zoals bijvoorbeeld Maria. Ja. Niet een zaak, maar een persoon. Hè? Ja. Onze hemelse moeder. Hoe is dat in jouw eigen leven geweest? Daar had ik net nog niet echt naar gevraagd, maar dan was ik wel benieuwd naar. Hoe is het katholieke, zeg maar, jouw leven binnengekomen? Meer dan alleen maar een godsbesef?
0: Dat is een hele mooie vraag. Ik denk waar veel bekeerlingen tegenaan lopen is. Je wordt katholiek. Nou, hartstikke leuk. Een van de meest bijzondere momenten in je leven. Ik ben samen met mijn vrouw tegelijkertijd katholiek geworden.
1: Dus, dat was, wat zei je, 3 jaar geleden? Nee?
0: Ja, langer? 2023.
1: 23,
0: ja, paasvaker 2023. Maar wat gebeurt er dan? En omdat je toch in een digitale of een hybride wereld woont, waarin het fysiek en het digitale met elkaar strijden om aandacht. Merk je als bekeerling dat je toch snel geneigd bent om vast te zitten in de digitale wereld. En het dus ook veel bij jezelf te houden. En dus zelf die geloofsreis vorm te geven en op te bouwen. En dat had ik zelf ook heel erg. Dus mijn vrouw en ik zijn samen katholiek geworden. Maar ik heb nog best wel lange tijd gehad dat ik mijn geloofsleven zelf vorm gaf. En mijn vrouw op haar tempo en op haar manier.
1: En zelf vorm gaf door filmpjes te zoeken op internet.
0: Filmpjes te zoeken, te bidden, mijn eigen geloofsleven structuur te geven. En dat is heel eenzaam. En een tijd lang is alles nieuw. Dus ik zeg soms gekscherend, dan word je wakker en dan zie je de Heilige Geest overal. En dan heb je een soort kumbaya-beleving bij alles wat je ziet. Maar net zoals met elke verliefdheid, eindigt dat. Dus die roes, die verdwijnt. En dan hebben veel bekeerlingen, en zo ik dus ook, dat je in een soort gat valt, dat je denkt van oké. Ja, ik kan niet alleen maar heel mijn leven lang in een soort roes blijven zitten. Het is ook gewoon een relatie onderhouden. Een relatie met God. En dat was voor mij wel

0: iets heel nieuws. Waarbij ik ook merkte dat mijn geloofsleven vooral gefundeerd was op kennis van theologie, van argumenten, redenen. Maar het gevoel niet zo sterk aanwezig was als wat ik had gehoopt. En dat gevoel, dat, net zoals met je, dat met mijn relatie en mijn huwelijk met mijn vrouw. Ja, dan kan je ook niet gewoon op zijn beloop laten en dan maar hopen dat goed blijft. Dat daar moet je aan werken. Aandacht aan elkaar geven. Die liefde voeden. En dat was na een jaar of zo. Anderhalf jaar. Dat is voor mij dan anderhalf jaar geleden. Dus dan niet zo heel lang geleden. Was het vraagstuk drong zich ook op. Voelde ik een soort leegte en dacht ik van, was het dan toch maar een soort, ik weet het niet, soort fase in mijn leven en moet ik nu weer naar een andere fase? Ja, dat was al niet het geval. In dat geval, in dat opzicht, was ik gedoemd om katholiek te zijn. Dus ik, ik kon ook niet meer terug, merkte ik bij alles. En met gedoemd bedoel ik van, niet dat ik het gevoel had dat ik niet meer terug kon. Maar gewoon vooral het diepe besef, de God bestaat en de katholieke kerk is de kerk van Jezus. En
1: waar kwam dat besef vandaan? Hoe wist je dat het de God is van de katholieken en niet een andere God? Kijk, als we dat antwoord hebben, dan kunnen we dat natuurlijk ook wel gaan verspreiden.
0: Precies. Ja, ik denk dat daar geen antwoord op, dat het voor iedereen een ander antwoord is. Maar ik probeer mijn eigen antwoord goed te verwoorden. En wat ik daarmee bedoel, is dat het is een overtuiging en een gevoel. Bij mij kwam dat als eerst. En de argumenten en theologie kwam later.
1: En met overtuiging bedoel je, het is een soort weten.
0: Het is een weten, het is een voelen, het is, je weet het. Het is gewoon, het moment waar we het eerder over...
1: Ik ken precies wat je zegt, maar breng het maar eens onder woorden.
0: Ja, ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Dan is het dus, je weet het, maar goed, oké, fijn. En dan moet je dat vormgeven en dan is het toch God leren kennen. Eerst weet je dat God bestaat. Je weet wie God is. Maar het is hetzelfde als dat je soms mensen kent en weet wie ze zijn. Maar je moet ze door en door leren kennen. Die relatie aangaan. Dat bleek toch hele andere koek te zijn.
1: Ja, het is natuurlijk ook wat Jezus zegt, dagelijks het kruis opnemen. Hè? Het kruis is niet weg vanuit jouw jeugd, wat je noemde. Maar
0: klopt,
1: het heeft betekenis gekregen. Het is vernieuwd. Ja.
0: Ja, mensen die dan zeggen van, ik ben christen geworden en daarna was alles goed. Ik hoop het voor die personen, maar ik krijg er toch altijd een gevoel bij van, dat geloof ik niet. Nee. Omdat je moet toch dat kruis elke dag, en dat voel je ook. Je voelt het. Ik voel het vooral. Het is toch elke dag weer een vorm van lijden.
1: Ja, het is het doorzettingsvermogen, ook de discipline, denk ik. Hè, van, net als met bidden, dat ook niet iets is wat je alleen maar doet als het opborrelt. Hè. Dat is misschien in die beginfase van de verliefdheid wel zo. Ja, dat je dat wil de hele dag door.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment wordt het ook iets van de wil en van de overgave.
0: Ja.
1: Goed, we gaan dadelijk in het laatste stukje van de uitzending nog iets meer concreet ook over Credo Katholiek praten. Ik denk dat het ook goed is dat je aan de luisteraars vertelt waar jullie te vinden zijn en hoe jullie te volgen zijn.
0: Ja.
1: Maar we gaan eerst nog even luisteren naar een tweede lied dat jij hebt opgegeven. Dat is Nederlandstalig, De Rivier van Stef Bos.
0: Oh ja, ja.
1: Waarom dit lied?
0: Dit lied ademt een soort tijdloosheid en nostalgie. En daar ben ik heel gevoelig voor. En het is hoe ik me af en toe God voorstel als hij in die tijdloosheid kijkt naar de wereld en de mens en hoe hij zich af en toe kan voelen. Een soort weemoed en verdriet voor de mensen die niet naar hem zoeken of weggevallen zijn en hem niet kunnen vinden. Dus
1: We gaan luisteren naar De Rivier van Stef Bos.

Ik voel me thuis in alle landen. Ik sta niet stil. Ik heb een grenzeloos gevoel. Ik heb mijn eigen weg gevonden. Ik draag het water naar de zee. Dat is mijn doel. Ik ben geboren als een zwerver. En ik ben maar even hier. Ik ben een rivier. En ik stroom door de eeuwen heen, langs kastelen. Ik stroom door de eeuwen heen, langs een stad. En aan het einde verlies ik mijzelf in de zee. Ik stroom door de eeuwen heen.

niemand nog de tijd. Ik heb de tijd. Want ik stroom door de eeuwen heen langs kastelen. Ik stroom door de eeuwen heen langs een stad.

en ik neem altijd afscheid. Want ik kom nooit meer, ik kom nooit meer terug. En ik stroom door de eeuwen heen, langs kastelen. Ik stroom door de eeuwen heen, langs een stad. En aan het einde verlies ik mijzelf in de zee.

0: De rivier van Stef Bos. Prachtig lied, ik had het nooit gehoord.
1: Nee? Oh.
0: Maar inderdaad, het is, je zou zo de Heilige Geest kunnen invullen... die heel de eeuwen voort blijft stuwen, door de eeuwen heen. Ja. Ja.
1: Het levende water.
0: Ja.
1: Nou,
0: inderdaad, ja. Goh, nou Lars, de tijd zit er alweer bijna op.
1: Ja.
0: Volgens mij waren we nog niet helemaal uitgepraat. Maar dat probleem hebben we hier vaker.
1: Ja.
0: Lars, ontzettend bedankt voor jouw openhartigheid dat allereerst. Ik wil graag nog even afsluiten, zoals ik net al zei, met een paar praktische dingen over Credo Katholiek. Waar zijn jullie te vinden? Hoe zijn jullie te vinden? Is het een kwestie van googlen?
1: Googlen is sowieso het antwoord. De echt jonge mensen, heb ik laatst vernomen, zoeken alles op ChatGPT. Dus je kan ook gewoon ChatGPT gebruiken om ons te vinden. Maar inderdaad, googlen. Maar we hebben ook onze website, credokatholiek.nl. We zitten op Instagram, we zitten op TikTok, we zitten op YouTube, Facebook. Volgens mij heb ik... onze podcastserie die is ook op Spotify... te beluisteren. YouTube Music, Apple Podcast.
0: En de podcastserie, is dat primair getuigenissen? Of zijn dat
1: het is een combinatie van. We spreken met katholieken. Soms zijn het gewoon leken. Soms zijn het priesters. Diaken hebben we gehad. Het gaat over allerhande onderwerpen van hoe katholiek te zijn. Tot en met de Byzantijnse rites hebben we bijvoorbeeld ook nog een aflevering over gehad. Over de theologie van het lichaam. Dus vooral over seksualiteit. Waar heel veel jongeren vragen over hebben. Best intense onderwerpen, maar wel op een... op een menselijke en toegankelijke manier besproken.
0: Ja, en allemaal te vinden op de website. Dus ook credokatholiek.nl.
1: Ja, de website is een deel te vinden. Vooral op onze sociale media platforms. Daar focussen we echt het overgrote deel op. Al moet ik wel zeggen dat ik tegenwoordig vaker te horen krijg... dat het op de website ook best wel mag staan... Dus dan gaan we maar veranderen.
0: En ik geloof dat tegenwoordig de ouderen ook prima Facebook en Instagram weten te vinden. Dat is ook niet meer alleen maar voor de jongeren. Ik moet even denken aan een neefje van mij dat ik hem 2 jaar geleden een DVD had gegeven voor Sinterklaas. En toen riep hij uit, een DVD die kan ik nog bij opa en oma draaien. Dus dat is, je moet altijd je best doen om bij te blijven bij alle ontwikkelingen. Maar mooi om te horen. Dankjewel Lars nogmaals. En we zullen bidden voor jullie missie. Belangrijk denk ik inderdaad. In het Nederlandse taalgebied was er nog niet zo gek veel. Dus het is inderdaad ook wel echt heel mooi dat jullie daarin gesprongen zijn. Veel zegen over jullie missie. Ik zal ook vragen de luisteraars die nu luisteren om gebed. En ik zou zeggen, ga door met dit goede werk.
1: Dank.
0: Dankjewel Lars.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emmausgangers heb ik twee gasten. De ene is Jerry Mendelsohn en de andere Arjan Mulder. Beide zijn ze ooit drugsverslaafd geweest. Maar ik begin met Jerry Mendelsohn. Voor me ligt een blad, dat heet Herder van de Straat. Het levensverhaal van pastor Jerry Mendelsohn, Victory Outreach Kerk in Rotterdam. Onder die auspicie is het ook uitgegeven, daar kunt u het ook bestellen. Ze hebben een website, Victory Outreach Rotterdam. Maar goed, we zaten net even te praten. En toen zei je op een gegeven moment, je hebt natuurlijk de nodige dingen zijn verkeerd in je leven. Ga je met heroïne verslaafd geweest. Diefstal was je ook niet vreemd. En noem maar op, alles wat tegen God en gebod inging, heb je wel gedaan. En je zei het tegen mij, en af en toe kom ik van die mensen tegen. En die zeggen tegen mij, jij, moet jij tegen ons spreken? Poeh, die hebben jou gekend.
1: Ja, dat was ook mijn angst. In het begin, toen we net naar Rotterdam toe kwamen, had ik heel veel twijfels. Van, kan ik het wel? Wat als iemand straks voor me staat en mij vertelt van, hé, jij hebt me toen en toen dit aangedaan. Maar het woord van God in Jesaja 43, vers 18 en 19, waar God zegt, laat het verleden rust, laat het oude achterwege, want ik ga iets nieuws doen. Nu zal het uitspruiten, zult u er geen acht op slaan. Ik zal een weg maken te midden van de wildernis. Een weg maken die jij nog niet kent. En toen heb ik het ook achter me kunnen laten. En in de genade van God, ja, de liefde van God heb ik omarmd. En komen naar Rotterdam was ook een roeping. Ja, en de rest is geschiedenis. Dat is immers in 1995 gebeurd. Toen kwamen we naar deze stad via een woningruil. En we belanden in een tweekamerwoning. Mijn vrouw was hoogzwanger. En onze eerste dochter werd 2 weken later geboren. Die is net 31 jaar oud geworden.
0: Maar goed, dan kom je naar Rotterdam toe. Even heel kort zeg je het nu. Maar ik kan me zo voorstellen, als je dan... Je mag vertellen hoe het moment van ommekeer geweest is. He, van heroïneverslaafde naar... Vertel dat eerst maar, dan kom ik daarna met een andere vraag.
1: In Amsterdam was ik zwaar verslaafd. Op een gegeven moment belandde ik op straat. En sliep ik in kraakpanden. Geen hoop, geen visie, geen doel in het leven. Gewoon mijn enige doel was van hoe kom ik aan mijn heroïne om de dag door te komen. Dat heeft mij 2 jaar op straat bezig gehouden. 2 van de 12 jaar. En de laatste 2 jaar heb ik echt op straat gezworven en elke dag verwaard. En het enige waar je mee bezig hield, was heroïne. Van hoe kom ik de volgende dag of de volgende uren door? En dat was mijn leven. Maar op een gegeven moment, ik kom uit een goed nest.
0: Ja, maar dat zou mijn vraag zijn. Een moeilijke jeugd gehad, hè? Want dat hoor je te vragen dan.
1: Ik heb best wel een mooie jeugd gehad. En mijn ouders, die hadden het redelijk goed. Mijn vader werkte bij de Shell. Mijn moeder stond voor de klas. Ik werd 19 jaar oud en ik kreeg zo'n auto cadeau. Dus dat soort dingen heb ik ook meegemaakt. En mijn zus, ja, al die kinderen die zijn redelijk goed terechtgekomen. Orthopedagogen, dus doctoranden. 2 broers, ingenieurs. Eentje is tandarts geworden. Heeft nu nog zijn praktijk in Voorburg. Dus uit hetzelfde nest ben ik voortgekomen. Alleen heb ik andere keuzes gemaakt. Ik hield meer van dansen en uitgaan en blowen. En dat zijn keuzes die ik op jonge leeftijd heb leren maken. Uiteindelijk door het overlijden van mijn vader. Mijn vader die heeft jaren bij de Shell gewerkt op Curaçao. Die heeft 32 dienstjaren opzitten, die wilde zijn droom in vervulling zien gaan. Een droom om een gigantisch koeltechnisch bedrijf op te richten in Suriname. En omdat ik moeilijk meeging op school, heeft hij mij toen benaderd en zei, want ik ga jou tot die man maken. Ik ga je meenemen in het bedrijf en ik ga zorgen dat jij goed terechtkomt. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Verhuisd van Curaçao naar Suriname. Containers, alles nieuw. Ze waren van plan een huis op te bouwen. Is nog naar de States gegaan, heeft wat auto's gekocht. Kortom, zijn droom zou in vervulling gaan. En ik ging met hem mee. uiteindelijk had papa 8 man in dienst en hij werd ziek. En toen veranderde alles. Paniek in de familie. Werd ontdekt dat hij een kanker had, een tumor. Werd geopereerd. In die tijd werd het ook niet verwijderd. Ze hebben een stukje genomen en weer dichtgenaaid. Uiteindelijk hebben mijn ouders toen besloten haastig naar Nederland te keren. Dus ze moesten, want hun geld zat vast in al die materialen. Ze moesten dus heel veel wegdoen voor een appel en een ei. Om wat geld in te zamelen. Om richting Nederland op te komen. Maar ook in Nederland bleek het een aflopende zaak. Papa, hij was ziek. Hij werd steeds zwakker. En uiteindelijk is hij ook overleden. Voordat hij overleed ben ik afscheid komen nemen. En mijn pa was een beer van een vent. Een groot, sterke man. En toen hij die deur opende, toen brak ik. Want ja, je hoorde het. Maar ik had hem toen nog niet gezien. Toen ik hem zag, was pa fel over been. En toen begon het bij mij te dagen. Van dit haalt hij niet. Ik denk 2 of 3 maanden later overleed hij. We hebben toen nog besloten over te laten komen naar Suriname voor de begrafenis. En daarna, na de begrafenis, heb ik het bedrijf teruggegeven aan mijn moeder. Want ik heb het bedrijf al die tijd gaande moeten houden. Dat pa in Nederland, want dat zei hij ook tegen Jerry, houd het bedrijf gaande tot ik terugkeer. Dat heb ik gedaan. Hij is wel teruggekeerd, maar helaas in de kist. En dat was voor mij een enorme klap voor mij. Nadat ik de sleutels van het bedrijf had gegeven aan mijn moeder, ben ik vertrokken naar Nederland. Nederland aangekomen, dan ben je direct van directeurszoon naar een uitkeringstrekker. Ja, ik kon het niet begrijpen. Ik was boos. Boos op God, boos op de mensen om me heen. Ik snapte niet wat er. En toen werd me heroïne aangeboden en toen heb ik het genomen. En de eerste keer vond ik het vreselijk. Maar ja, daarna raakte ik eraan gewend. En voor ik het door had, was ik verslaafd. In mijn verslaving heb ik heel vaak geprobeerd om te stoppen. Mijn moeder heeft altijd 1 ding gezegd. Jerry, alleen God kan je helpen. Zoek het bij God. En dat heb ik gedaan. Ik heb heel veel gehad aan opvang. 12 jaar lang. Uiteindelijk kwam de doorbraak.
0: Wat is het moment van doorbraak? Want ik las het ook in jouw magazine. Dat jullie gratis uitgeven. Dat het ook nog een proces van jaren is geweest bijna.
1: Jazeker. Het is heeft 12 jaar geduurd. Want mijn eerste opvang was op de Ouderzijds 100. Bij dominee Boyte. Daar ben ik toen 2 weken gebleven. En toen kreeg ik als beloning een ticket cadeau naar Curaçao. Dus daar heb ik ook gretig gebruik van gemaakt. Maar ja, dan kom je terug naar Nederland. Na een x-aantal weken. En ik greep gelijk weer naar de heroïne. Dus het bleef, verslaving is niet makkelijk te breken. En ik heb 10 challenge gedaan. 2 keer, 1 keer 7 maanden. Dat was toen nog in Haarlem. En 1 keer 4 maanden. Uiteindelijk weer teruggevallen. Toen bij mijn vereniging Het Hel des Volks nog geweest. Bij Krijn de Jong. En bij Geert Weerstand. Dat waren de mannen die toen de leiding hadden. Over het huis in Amsterdam. In de Jordaan. Daarna kom ik in aanraking met Victory Outreach. In, uit. En ook daar werd ik op een gegeven moment geweigerd. Ik belandde ook in de open deur. Dat was in Putten. Dat was onder Theo van het Hoofd. Die werkte samen met Tante Mira in Zuid-Frankrijk. Pisciculture de la Cesse. Daar ben ik ook geweest. 7 maanden onder leiding van Dick Pieterman. Uiteindelijk belandde ik op de Bijbelschool in Zeist. Want dat wilde ik graag doen. Ik had het idee dat God me nodig had. Het was juist andersom, maar goed. Dan begin je een bijbelschool op die manier. En na 6 maanden viel ik terug. Heel veel gedaan om eruit te komen. Ik ben zelfs nog naar Israël geweest. Ik dacht bij mezelf, als ik naar het Heilige Land ga, dan komt het goed. Begon in een kibbutz. Inmiddels, ja, toen had ik door van, als ik hier blijf, behaal ik het doel niet. Want iedere avond waren die gasten aan het drinken. En ik had zoiets van, en feesten en ach. Toen ging ik terug naar het kantoor in Tel Aviv. Ik zei, dat wil ik niet. Toen hebben ze me geplaatst bij een boerengezin, een moshav. En daar heb ik 3 maanden gewoond. Sterk. Gewerkt voor een Joodse boer. Betaling was niet goed, maar ik had een heel ander doel. Ik wilde sterk worden en nee kunnen zeggen tegen verslaving, tegen heroïne. Is ook niet gelukt. Ik kwam aan, ik landde op Schiphol en ik wist niet hoe snel ik naar de Bijlmer toe moest om heroïne weer te scoren, om het te halen. En zo zie je, dus mijn leven is, ik heb heel veel geprobeerd om eruit te komen.
0: Ja, maar dat betekent ook dat heel veel mensen tijd in jou geïnvesteerd hebben om jou daarbij te helpen. Waarom lukte dat niet?
1: Ja, omdat ik snapte het nog niet hoe het werkte. Het is een hele lastige vraag. Maar ik begreep nog niet hoe dat te overwinnen was. Ik gaf de duivel de schuld. Ik gaf zelfs de sociale dienst de schuld. Ik gaf mijn moeder de schuld, omdat mijn moeder me geld gaf. Daarom ging ik gebruik. Ik had altijd een excuus om maar in gebruik te blijven. En uiteindelijk, mijn laatste opvang was toen in Amsterdam. De Overtoom. Jelinek had daar een dependance. Het heette de IMC. Intramuraal Centrum. Een dependance van de Jelinek, waar alleen maar minderheden mochten verblijven. We hadden de korte route naar opvang.
0: Jij was een minderheid. Je bent in Suriname geboren. Ik ben nog Curaçaoer ook. Noem maar op.
1: Ja, ik was een van de... ik zat in de minderheid, dus ik kreeg voorrang. Het was een speciaal huis. En daar kwamen geen Nederlanders binnen in die tijd. En vervolgopvang heb ik ook gedaan. En die heb ik in Warden gedaan, in de boerderij. Dat was heel gemêleerd. Heel veel Nederlandse mannen die werkten aan hun herstel. Daar kwam ik binnen en had een psychotherapeute die heel veel tijd in me investeerde. Maar ik wilde ook veranderen. Dus ik nam het ook serieus. Ze stelde me heel veel. Ze gaf me ook huiswerk. Stelde me vragen. En Jerry heeft Jerry leren kennen. Ik dacht dat ik mezelf kende. Ik kon mijn naam voluit schrijven. Maar wat er in mij gebeurde en hoe ik met dingen omging, snapte ik niet.
0: Ja, maar dat zou mijn vraag oorspronkelijk zijn van hoe, wie ontmoet je als je eenmaal tot het punt komt van bevrijding, ommekeer, noem het maar op. Vertel het maar uitgebreid, want ik denk dat hier een van de kernproblemen zit die bij misschien wel heel veel mensen speelt.
1: Ja. Nou, ik leerde mezelf op een heel andere manier kennen, maar ik schreef het ook af van mij. En terwijl ik het op schrift plaatste, hoe ga ik om met boosheid, hoe ga ik om met jaloezie? Ik begon de rode draad van mijn leven te herkennen. En waar ik willens en wetens, ondanks alle waarschuwingen die ik kreeg, doe dat niet, deed ik het toch. Koppig, ik was zo tegendraads. En ik dacht dat ik gewoon de wijsheid in pacht had. Terwijl ik steeds voor het verkeerde koos. Maar uiteindelijk begon ik het te begrijpen. En ik zei het ook, na 4 maanden, ik val nooit meer terug. Ik snap het. De knop ging om. En ik snapte hoe het werkte.
0: Ja, wat snapte je dan?
1: Dat mijn eigen benen er naartoe liepen om heroïne te kopen. Niemand anders deed het. Ik ging er naartoe. Ik haalde geld uit mijn zak. Ik ging op zoek. Ik betaalde die man en ik nam het in ontvangst. En ik ging gebruiken. Het was allemaal ik. Ik deed het. Ik reed er naartoe. Ik nam het. Ik haalde geld uit mijn zak. Ik accepteerde het. Ik ging ergens zitten om te gaan gebruiken. En toen ik dat doorhad, had ik zoiets van, wacht eens even. Dat is niet de duivel. Dat ben ik. Ik deed het. En dat was voor mij een openbaring. Want de jaren daarvoor heb ik iedereen de schuld gegeven van mijn gebruik. Terwijl ik het probleem was. Ik was, het heeft mij enorm geholpen toen ik het doorhad hoe het werkte. En toen kon ik ook zeggen, ik ga dat niet meer doen. Ik doe dat niet meer. Ik ga nooit meer op zoek naar een dealer. Maar wat ik op schrift had geplaatst, geschreven, was een schrift vol. Dat werd mijn gebed naar de Heer. Mijn schrift, alles wat ik over boosheid en hoe ik met dingen omging, jaloezie, dat werd een gebedszaak. En dat presenteerde ik aan de Heer. Ik zeg, Heer, deze man wil ik niet meer zijn. Hier ben ik. Wilt u iets nieuws in me doen? En God, langzaamaan begon hij in te grijpen. Hij liet me dingen zien en ik de kracht van keuzes maken heb ik al haar ook leren kennen. Maar nee, ze nee. Ik ga ook niet meer mee met Psalm 1 bijvoorbeeld. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op een weg dus van zondaren, die niet zit in een kring van spotters. Die dingen, dat het woord werkt. Niet alleen kracht haalde ik eruit, maar ik begon het woord te leven. En daar zit die kracht. Ik ging niet meer om. Ik ging niet zitten met spotters. Ik ging niet staan op een weg van zondaren. Dus Gods woord werkt als je het toepast en daaraan gehoor geeft.
0: Maar je was, wat je eerder in het gesprek zei, van je blameerde ook God zelfs voor jouw verslaving en noem het maar om. Is dat nog een punt geweest?
1: Laat me het anders zeggen. Ik was heel boos op God toen ik mijn vader kwijtraakte. Want ik snapte het niet. Het was een man die voor iedereen klaar stond en goed deed. En op jonge leeftijd, 54 was hij. Hij was op zijn 52ste met pensioen. En op 54 ben je er niet meer. Dus hij heeft niet kunnen genieten van zijn oude dag. Ja, dat soort dingen raakten me. En ook de verwarring in heel de familie. Gelukkig zijn we één gebleven, hoor. Dus dat wel. Maar mijn moeder heeft natuurlijk hier enorm onder geleden.
0: Is dat tot een... Want je moeder die wilde je op een gegeven moment niet meer zien. Ja. Hoe is dat weer goed gekomen? Want dat zijn ook vaak van die... Je kunt er heel mooi over praten, maar het zijn ook hele verdrietige processen ook nog een keer.
1: Ja, nee, maar haar punt was duidelijk. Ze had heel veel moeite om mij zo naar de knoppen te zien gaan. Dus zij kon dat niet aanzien. Mijn moeder die is uiteindelijk weer teruggekeerd naar Nederland. En die is lid geworden van deze kerk. En mijn moeder die was fervent lid. Ja, die was trouwlid. Haar uitvaarddienst hebben we ook hier in de kerk gedaan. En ik mocht het woord delen op haar uitvaart. Wat de vijand wilde doen om de familie uit elkaar te halen, dat heeft God weer kunnen herstellen.
0: Ja. Maar goed, moest je voor jezelf ook, want dat proef ik ook aan jouw verhaal, maar ik zie het ook in je ogen. Zit er niet een enorm verdriet waar je ook doorheen moet en wat je meedraagt? Gewikkeld in blijdschap, zeg ik dan altijd.
1: Ja, het zijn levenslessen. Kijk, je kan de klok niet terugdraaien. Het zijn dingen die gebeurd zijn. En uiteindelijk moest ik er ook overheen stappen. We zijn wel heel goed in gesprek gegaan. Waar ik vergeving heb moeten vragen. Niet alleen aan mama, maar aan iedereen die ik heb benadeeld.
0: Ook die man die tegenover zat, dit heb jij mij geflikt en jij gaat preken.
1: Ja. Dus ik heb vergeving moeten vragen. Ik kon mijn handen niet thuis houden. Want ik bedoel, waar ik ook kwam, keek ik met heel andere ogen. Wat kan ik meenemen? Wat kan ik meenemen wat mijn geld opbrengt, zodat ik kon gebruiken? Dus die dingen heb ik gedaan, daar heb ik ook spijt van. Maar ik kon het ook niet terugkeren. Want sieraden, waar ga ik die man vinden aan wie ik het verkocht heb? Snap je? Dus uiteindelijk heb ik de mensen wel recht in de ogen kunnen kijken. Sommige mensen wilden even niks van me weten. En anderen accepteerden de vraag om vergeving.
0: Wat me trof is dat je heel veel nadruk ligt. Hoe belangrijk het is om de Bijbel te bestuderen en daarna te leven. Maar ook die studie gezamenlijk te hebben. Zelfs als middelpunt van deze gemeente al. Waar je op een andere plek mee begonnen bent. Maar goed.
1: Het woord samenkomen. Dat is gewoon Bijbel. Je ziet het in het boek van Handelingen. Dat toen de geest werd uitgestort. De mensen massaal tot bekering kwamen. Zich lieten dopen. Dat ze dagelijks het brood braken en bij elkaar kwamen. Dat is kerk zijn. Dat is een deel zijn van gemeenschap hebben met elkaar.
0: Goed, toen jullie begonnen zijn. Hè, je hebt het net in het begin gehad over een tweekamerfletje.
1: Ja.
0: Waar jij en je vrouw en pasgeboren baby. Maar er sliepen ook andere mensen. Ja. Dus dat gaat op een gegeven moment ook een bepaald leven leiden. Hoe ben je daarmee omgegaan? Want daar komt ook op een gegeven moment een knelpunt. Dat je denkt van, het moet toch even anders.
1: Toen we naar Rotterdam kwamen. En er was een meisje die Sanne-Lou op in de verandering heeft gezien. Door de gemeente Rotterdam was beloofd dat we een pand konden huren om mensen op te vangen. En uiteindelijk kwam het er niet van. Maar dat meisje stond wel op de stoep. met haar koffer. Want ja, het was beloofd.
0: Maar jullie dachten meteen, want dat proef ik ook door het boek. Oké, kom maar hier slapen.
1: Ja.
0: En dat deed je steeds. Ik denk, hoe hou je dat vol dan?
1: Nou, de eerste paar jaren hadden, want ja, inmiddels heb ik 4 dochters. Maar we hadden alleen maar meiden in huis. Van 1995 tot en met 1998 hebben we meiden, hadden we zeker 2 of 3 vrouwen in huis, tezamen met de kinderen. En uiteindelijk in 1998 kregen we het eerste pand in Rotterdam. Maar dan moet je je voorstellen dat in die eerste 2, 3 jaar in Rotterdam heb ik continu Rotterdammers moeten brengen naar de opvang in Amsterdam. Want we hadden geen opvang voor mannen. Uiteindelijk begonnen we iets creatiever te worden. En waar wij woonden, tegenover, waren er een paar studio's en kamers. En enkele mannen begon ik aan de overkant te plaatsen. Dat waren mannen die niet zozeer zwaar verslaafd waren, maar maar wel af en toe wat gebruikten. De zwaardere gevallen heb ik echt naar Amsterdam moeten brengen. Maar goed, dat hebben we gedaan een tijd. En in 1998, toen mijn derde dochter geboren werd, de dag dat ik het contract tekende, werd zij geboren. En daar, in dat huis, begonnen we die mannen op te vangen. En in dat huis hadden we op een gegeven moment 33 man. En dan zware harddrugs, verslaafden van Peronul die tijd, de Pauluskerk. Ze kwamen van de Kruiskade. Later zijn we ook een vrouwenopvang begonnen voor de vrouw van de Keileweg. Kortom, we hebben behoorlijk wat mensen door ons huis zien gaan.
0: Ik zou dan denken, op een gegeven moment vandaag even niet. Want vooral met 3 of 4 dochters, denk ik. Maar liever niet.
1: Ja, nee, want we hebben dat lang gedaan. Totdat Sanalu, mijn lieve vrouw, die ging haar beklag doen bij een tante in Amerika, zuster Willie Jordan. Maar Sanalu heeft toen haar hart met haar gedeeld en toen werd ik op het matje geroepen.
0: Want dan er gebeuren de dingen die jij niet ziet.
1: Ja, ik had niet door dat ze er zo in stond.
0: Hoe stond zij erin?
1: Ja, nou, ze kon niet meer. En ik was continu, liet ik mensen over de vloer. Nou ja, geen probleem, kom maar lekker hier. En Sanalu is totaal anders gewaaid. Die wil meer rust. Maar ik had het niet door. Dus ik bleef maar. En ik was bereid het huis weer op te openen voor weer. Kortom, er waren continu mensen in ons huis. En dat was deel van de roeping, dacht ik. Totdat mevrouw het aangaf. Ze gaf het niet. Maar waarschijnlijk heeft ze het ook eerder aan mij duidelijk geprobeerd te maken.
0: Ja, wat mij wel eens opvalt, want ik herken dit wel, is, waarom duurt het zo lang voor ons mannen om naar ons vrouwen te luisteren?
1: Ja, ik snap het ook niet. Maar goed, het is in ieder geval, ik heb toen moeten luisteren. Ik werd echt op het matje geroepen. En dat kan je niet meer doen. Kinderen worden groter. Je vrouw heeft een stukje heeft rust nodig. Dit is een hele onveilige omgeving die je daar creëert. Door steeds mensen over de vloer te halen. En toen viel het kwartje. En de knop ging om en toen had ik zoiets van, oké, nu moet ik echt tijd gaan geven aan en luisteren. En toen ben ik ook gaan handelen. Dus uiteindelijk, dat is een beetje de weg geweest.
0: Uiteindelijk wat? Wonen jullie gewoon nu?
1: We wonen nu als gezin samen, ja. En er zijn al 2 eruit, maar ja, er zijn ook weer 2 kleinkinderen die nu daar wonen. We zijn nu samen.
0: Sanalu is op een gegeven moment ook een theologische opleiding gaan doen.
1: Ja.
0: In Tindale.
1: Tindale, klopt. In Tindale heeft ze haar master gehaald. Klopt, ja.
0: Maar goed, Victory Outreach. Want we zitten nu in de Tarwewijk.
1: Ja.
0: Toen jullie hier begonnen, ik heb wel meer interviews gehad met mensen uit de Tarwewijk. Ja, het was toch ploeg op de rotsen, mag ik het zo maar zeggen.
1: Absoluut, absoluut. De Tarwewijk van vandaag is niet de Tarwewijk van, zeg ik het goed, 21 jaar geleden. Maar ook de samenstelling, het bestuur van de wijk. Ja, dat was allemaal. Ze zagen ons meer als overlast in de wijk. Omdat we met,
0: zat allemaal Arubanen en of Antillianen, Surinamers, drugsverslaafden, noem het maar op.
1: Ja, maar die vingen we op. En uiteindelijk zijn ze goed terechtgekomen, de meeste. Maar de gemeente van de Tarwewijk zag dat stukje meer als overlast. We konden ze niet echt overtuigen, weet je, dat het goed bedoelde. Dat we werkten met die gasten en ze er doorheen haalden. Dus die weerstand hebben we echt in de beginjaren ondervonden. En dat hield ook stand. Ik bedoel, we werden wel sowieso als kerk, word je dan getolereerd. Maar de samenwerking met de gemeente was er bijna niet. Totdat, dan moet ik ook zeggen, dat er nu gelukkig na 30 jaar een frisse wind waait. Sinds er nieuw leiderschap, bestuurlijk, heeft plaatsgenomen in de wijk, merken we nu ze hebben in ieder geval ontdekt de kracht van de kerk. De kracht van het werk dat we doen. En wat we kunnen betekenen. Niet alleen in de wijk, maar ook voor de stad.
0: Ja, want dat is een van de dingen die mij ook opviel in dit gebeuren. En wij zitten hier nu in een van de lokaliteiten van deze kerk. Dat je gewoon een wijkkerk bent. En het is in Nederland natuurlijk, mensen, ik bedoel, de gemiddelde kerk in Nederland, er staan de parkeerplaatsen bomvol met auto's. Ik weet niet waar mensen allemaal vandaan komen. Dus we hebben een keus om desnoods in een andere plaats te gaan en anoniem te blijven. Hier ben je toch ook deel van een gemeenschap?
1: Ja, kijk, we proberen wel de mensen, de gemeenteleden te betrekken in het reilen en zeilen. Kijk, we zijn actief in de wijk, maar we zijn niet alleen een wijkkerk. We zijn echt kerk in de stad. Ik woon niet hier. Ik woon niet in de pastorie. Ik woon waar alles begon, aan de andere kant van de stad, voorbij de Maastunnel. En daar hebben we ook 10 jaar zeker een gezaaid. Ja, daar ken ik ook heel veel mensen.
0: Hoe functioneert deze kerk? Het wordt een beetje gezien als een outsider onder de kerk, in die zin van ex-drugsverslaafden, drank en een beetje aan de rand van de maatschappij. Maar toch, het is een zeer georganiseerd gebeuren.
1: Klopt. We zijn heel goed onderwezen. We hebben ons leiders. We zijn sowieso internationaal. We zitten in 40 landen en we hebben 400 plus kerken. In Nederland zijn er 8 kerken. Actief in verschillende steden. We zijn best wel duidelijk in onze doctrines. Ja, elke kerk heeft een cultuur. Weet je, er zijn waarden, er zijn normen, er zijn tradities. En elke kerk heeft dat. Maar omdat we met die doelgroep werken. Kijk, misschien moet ik dit ook zeggen, want de doelgroep, de verslaafde heeft ook een moeder, ze hebben ouders, ze hebben broers en zussen. Dus we zijn kerk voor de mensen die vastlopen in het leven en hun families. En dat is hoe we de kerk hebben gebouwd. Mijn oudste broer, die is een senior engineer, maar ja, die is dol in de kerk. Die houdt van deze mensen. Die kan huilen om iemand die teruggevallen is. Ik noem maar wat. Hij heeft nooit echt gebruikt, maar hij heeft wel hart en compassie voor de doelgroep. En ik denk dat daar de kracht zit van de kerk.
0: Ben je nou, want je hebt iets verteld over het moment dat jij Jerry leren kende. Ja. Ken je Jerry nu een beetje? Of is het nog steeds dat er momenten zijn dat je denkt van, oh.
1: Ja, natuurlijk. Kijk, ik ontwikkel ook. Ik groei ook. Ik denk dat het, voor mij was het een eye-opener toen de tijd om mezelf te leren kennen. En ik ben ook heel kritisch naar mezelf. Of voor mezelf, laat me het anders zeggen. Ik ben streng voor mezelf, maar ook naar anderen toe. Dus wat ik van een ander verwacht, dat leef ik ook. Mijn leven moet een voorbeeld, een model kunnen zijn. Ja, dus ik ga niet dingen van een ander verwachten die ik zelf niet doe. Dus dat.
0: Jouw relatie met Jezus, die is op een gegeven moment begonnen, neem ik aan. He, je bent jezelf leren kennen, je hebt je aan God overgegeven. Hoe heeft dat zich ontwikkeld? Want overgave is niet iets van, dan kan het ego ook nog een heerlijk rolletje spelen. Het valse ego.
1: Nou nee, kijk, de dag dat ik die keuze maakte dat ik God zou willen dienen, toen ik bij de treinen stond en er een eind aan wilde maken, heb ik God aangeroepen. Ik zeg, Heer, als u me redt, dan zal ik u dienen. De dagen van mijn leven. Ik besefte niet wat ik zei.
0: Nee, maar dat is me gelukkig ook, denk ik.
1: Nee, maar later bracht God het wel terug. En toen heb ik een keuze moeten maken. Weet je, en die belofte los ik vandaag nog steeds in. Ik dien hem met heel mijn hart. Natuurlijk zijn er momenten dat je verzwakt. En dan moet het vuur weer opgeleid worden. En dus dat.
0: Hoe hou jij die relatie met Jezus zo in stand?
1: Ik studeer heel vaak. En ik moet iedere zondag me voorbereiden. Maar dat begint al door de week. Ja. En dan ben ik er al mee bezig. Ja, we hebben ook nog de opvang, de home. En op zondagochtenden, dan ben ik hier om 8:00. Dat is mijn moment met de opvang. De man in de opvang. Nou, dan moet je je voorstellen. Een man of 20 à 25 zitten dan bij mij onder het woord. En dan deel ik tot 9:00. En dan ga ik naar boven op kantoor. En dan rond ik de preek zo goed als af. En om 11:00 sta ik weer. En dan, maar dat van 8:00, dan is waar ik de motor een beetje start. Dan begint het al warm te lopen. Maar dat heb ik mezelf, is een soort traditie geworden. Heb ik mezelf aangeleerd. En dat hoeft niet, maar dat doe ik graag. Maandagavond, dan zit ik met de jongeren om de tafel. En dan onderwijs ik ze. En ik heb natuurlijk mijn assistent, voorganger. Hij is net uit Amsterdam gekomen, zit nu 2 jaar in Rotterdam. Kortom, er zit weer vaart in. Dus dingen gaan weer. Het loopt weer lekker.
0: Wat betekent God voor jou? Wie is Jezus voor jou op dit moment? En dan graag niet de theologische antwoorden, want die ken ik ook wel. Maar wat betekent dat heel in concreto, in het dagelijks leven?
1: Ja, hij is mijn leven. Hij heeft me nieuwe kansen gegeven. Ik ben vervuld. Hij heeft mijn nieuw leven gegeven. En het stroomt. En ik mag het uitdelen. Het leven dat hij me gegeven heeft, mag ik uitdelen aan anderen. Zodat ook zij tot leven mogen komen. En dat is wat ik doe.
0: Nou staan er in het magazine ook een aantal voorbeelden van mensen die geraakt zijn door jullie ministry. Uit de drek getrokken zijn door Jezus, door jullie ministry. Kunnen een paar voorbeelden bij geven? Of misschien die mensen een gezicht geven?
1: Kijk, het zijn voorbeelden die ik geef. Het zijn mannen die bij ons in de opvang hebben gezeten. En die muurvast waren gelopen. En uiteindelijk door de kracht van de Heilige Geest. Door Jezus weer te leren kennen. Door relatie te hebben met de Vader. Kwamen deze levens opnieuw tot leven. En gezinnen werden hersteld. Anderen werden bevrijd. Ik bedoel, er is één in het boekje. Waar we 2 jaar lang voor hebben moeten strijden. Om die man gewoon vrij te krijgen. En dan heb ik het echt wekelijks. Kwam hij gewoon voor gebed. En er werd gebeden en er kwam bevrijding. En wat vast zat, wat verkeerd zat, ging eruit. Ja, de liefde van God kwam in hem. Maar dus, dit zijn levens, het zijn bewijzen, levensbewijzen, waar ik getuige van ben geweest, ja.
0: Er is ook, ik ontvang die nieuwsbrief van Revive en C-Vandaag, dacht ik, met een aantal dingen. Je merkt dat er onder jongeren toch in Nederland iets gaande is. Merk je dat hier nou ook?
1: Ja hoor, ja, we hebben een stroom aan jongeren. En dan heb ik het echt over 16, 18, 20 jaar. Ja, heel veel jongeren die nu de kerken binnenlopen. En dat maken wij ook. Maar we betrekken ze er gelijk bij. En ja. Het is een nieuwe trend. Het gebeurt in heel Nederland. Jongeren zijn op zoek naar God. En dat is hoopvol. Dat is geweldig.
0: Ja, je hoort het ook in Engeland, maar ook in Frankrijk, waar honderden gemeentes ontstaan zijn. En vaak gemeentes, hè, zoals jullie het doen, met zang op het podium, noem ik het zomaar. Andere waar de stilte overheerst. Mm-hmm. Allerlei verschillende manieren waarop mensen God aanbidden en met hem leven. Maar wel met Jezus Christus centraal. Dat soort dingen. En ik ben blij dat het gebeurt, want het is heel lang anders geweest.
1: Klopt. Dit is een nieuw seizoen. Maar ook een heel mooi seizoen. Want die jongeren die tot bekering komen, die laten zich dopen. En ze zijn op zoek naar echtheid. Een relatie met de Heer.
0: Ga je nog eens terug naar Curaçao of naar Suriname?
1: Ja, voor vakantie. Hier is mijn leven hoor. Dit Nederland zegt, kijk, ik ben in Nederland tot geloof gekomen, tot bekering gekomen. Daarvoor ben ik wel, ja, ik moest wel door van mijn ouders naar de zondagsschool. Ik heb ook op een christelijke school gezeten. Maar echt tot bekering ben ik in Nederland gekomen. Hier heb ik mijn leven opgebouwd. God is een God die mij een nieuwe kans heeft gegeven. En hier zet ik me in. Niet dat ik het niet in Suriname of op Curaçao wil doen. Maar God heeft me geroepen voor Rotterdam. En ja.
0: Er wonen hier gelukkig heel veel Antillianen en ook veel Surinamers.
1: Ja hoor. En die hebben we ook nodig.
0: Tot besluit. Is er een tekst die met jou meegaat al die tijd? Dat je zegt, van, nou, hier kan ik me aan vasthouden. Want je hebt je zegt nu, we hebben de wind even mee nu. Maar er zijn ook droge tijden geweest. Ja. En hoe vind je in die droge tijden nou je relatie met God? Want soms is het gewoon maar, ik noem het ploeg op de rots en gewoon maar doorgaan. Gewoon de Bijbel lezen, terwijl je niks ervaart, bij wijze van spreken.
1: Kijk, in Ezechiël hoofdstuk 37 wordt er gesproken door de profeet over de dorre beenderen. Mm-hmm. Want die dorre beenderen heb je overal. Ik bedoel, in de stad zie ik als een vallei. Als je erin loopt of eromheen loopt, dan zie je ze. Ik bedoel, je moet echt blind zijn om niet te zien dat de persoon gewoon, ja, heel veel mensen leven zonder God.

0: Maar je moet echt blind zijn om niet te zien dat de persoon gewoon... Ja, heel veel mensen leven zonder God. Mijn taak, mijn wens is om in ieder geval het woord door te mogen geven. Weet je, om hoop te brengen. Zodat ze een ander geluid zullen horen. God is ook in deze tijd actief. En ik bid echt dat zijn plan in vervulling mag gaan. En dat er veel mensen tot leven mogen komen. Tot geloof mogen komen. Dat ze gaan staan op hun benen. En God zullen dienen.
1: Is het dan zo dat je ook zegt, want dat heb ik de laatste 20, 25 jaar ook wel gemerkt, dat in de neiging is er voor christenen om een beetje timide te worden, maar over zich heen te laten komen. In plaats van, wij zijn trots op datgene wie wij zijn.
0: Ja.
1: Ook nog een keer, en trots op Jezus. Of ik ooit iemand horen zeggen, ja, je mag niet trots zijn. Ik denk, nou, dank je de koekoek. Oh, trots op Jezus lijkt me prima.
0: Zeker, zeker. Ik ben ook heel trots op Jezus. Want wat hij kan doen, heeft geen ander voor mij kunnen doen. En dat wil ik uitdragen. Weet je, en als God mij kon veranderen, kan hij iedereen veranderen. Jezus is, ja, dat, als je hem leert kennen, dan kom je tot leven. Want hij is een levende God. Hij doet nieuwe dingen. En ik ben een gezegend man.
1: Nog één ding. Ik proef daar wat je net zegt, nu zegt, zeg ik, ja, er is ook een moment bij jou gekomen van het moment van ontvankelijkheid. En het is niet altijd even makkelijk. Ik zeg als dit, hè, op het moment dat ik naar God roep, help, ja. dan is dat al een antwoord op het verlangen wat God in mij heeft. Alleen, hoe word je ontvankelijk voor dat moment, hè?
0: Ik heb mezelf opengesteld en ik had hem nodig. En natuurlijk, wie ik ben heel klein begonnen in de kerk. Ik heb me aangemeld als vrijwilligerswerk om schoonmaakwerk te doen in de kerk. Uiteindelijk mocht ik deel worden van het koor. Maar het was een keuze. Ik koos ervoor om niet in de straten van Amsterdam toen te gaan wandelen. Om gewoon om mijn tijd door te brengen. Ik koos ervoor om het huis van de Heer schoon te maken. En terwijl ik het schoonmaakte, maakte God mij van binnen schoon. Er kwam zo'n blijdschap over mij. En ik werd vervuld door zijn liefde en door de kracht van de Heilige Geest. Dat ik wilde niets anders. Ik wilde mensen bereiken en vertellen dat Jezus Heer is en dat Hij het onmogelijke kan doen. En ja, dat, zo ben ik erin gerold. Ik ben een dankbaar mens.
1: Zo weer in gerold en rol je nog steeds verder. Je rolt verder. Hey, hartstikke bedankt voor dit interview.
0: Dankjewel, Joop.
1: En dit zei Jerry Mendelsohn. En ik sprak met hem op basis van het door hem uitgegeven tijdschrift De Herder van de Straat. Het levensverhaal van dezezelfde pastoor Jerry Mendelsohn. Verbonden aan de Victory Outreach Kerk in Rotterdam. Dan richt ik me nu tot Arjan Mulder. Arjan, nou, je hebt het verhaal gehoord net van Jerry Mendelsohn. Stijf onder de drugs en uiteindelijk toch die bevrijding in Christus gevonden.
2: Geweldig, hè, zulke dingen. En je weet dat ik ervan kan meepraten. Ik ben bijna 10 jaar verslaafd geweest. En uiteindelijk bad mijn moeder een eenvoudig gebed en ik was clean, nooit meer gebruikt. Dus geweldig.
1: Ja, ook bij hem heeft zijn moeder een enorme rol gespeeld. Ik vind het fantastisch als je een biddende moeder hebt, hè?
2: Ja, super, hè. Dat, ja. Ze zeggen wel eens dat het de sterkste kracht op aarde is. Als je het nou hebt over tot bekering komen vanuit totale duisternis en dan op weg gestuurd worden door Jezus, want daar gaat het om. Dan vind ik mooi om daarbij te lezen dat verhaal van iemand die op reis gaat en 3 van zijn knechts een opdracht geeft. Ik vind dat achter in Matthäus. De aanleiding daarvoor is dat zijn leerlingen vragen, ja, wat gaat er gebeuren en wanneer komt u terug? En dan zie je dat hij verhalen vertelt over wat zijn mensen, zijn volgelingen, de gelovigen, zullen doen, hoe ze zullen doen, wanneer hij er niet is, dus bij zijn afwezigheid. Nou, en dit verhaal gaat daar ook over. En als we even het eerste stukje lezen, dan zien we dat denk ik al gelijk. Zal ik het even voorlezen? Dan staat in Matthäus 25, vanaf vers 14. Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij 5 talent, aan een ander 2 en aan nog een ander 1. Ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die 5 talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven en zo verdiende hij er 5 talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er 2 had gekregen er 2.

0: bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Nou, het beeld is, denk ik, duidelijk in de context ook van dat verhaal. Jezus zal weggaan en hij geeft aan zijn dienaren, aan zijn mensen, aan ons, ik denk, je kan het gewoon gelijk naar jezelf vertalen, een opdracht om te zorgen voor wat van hem is, voor zijn beheer. Het geld dat hij bezat aan hen in beheer te geven. Er zijn twee dingen waar je altijd mee moet rekenen als je gelijkenis leest. Het eerste is de aanleiding. Nou, daar hebben we het over gehad. Jezus vertelt aan zijn leerlingen over wanneer hij weg is. En de tweede, dat is die culturele kloof van 2000 jaar. Dingen betekenden toen iets anders. Mensen gingen anders met elkaar om. Andere gewoontes, dus dat moet je even eruit halen. En nou, hier kom je gelijk al zo'n ding tegen. Twee van die dingen zelfs. Het ene is het woord talent. Het is al 1000 keer uitgelegd, denk ik. Maar dat woord talent slaat niet op wat wij talenten noemen. Bijvoorbeeld, jij hebt een talent om radio te maken. Ik heb een talent om boeken te schrijven. Maar daar gaat dit niet over. Een talent, dat was in die tijd, is een Grieks woord en dat was een hoeveelheid geld. En één talent, ik praat uit mijn hoofd hoor, dat was geloof ik iets van 15 jaar salarissen. Je kan het nooit zo goed vergelijken, maar één talent was dus nog steeds heel veel geld. Dus ze krijgen geen talenten, geen dingen die ze goed kunnen, maar ze krijgen een opdracht voor zorg, voor beheer. En dan staat er naar dat zij aankunnen. Dus die Heer, God dus, die hield rekening met wat zij kunnen. Met hun talenten, zou je kunnen zeggen, als het dat niet te verwarrend maakt. Dus de een die krijgt een enorm bedrag om voor te zorgen. De tweede krijgt nog steeds een heel groot bedrag. En ook de derde nog steeds een heel groot bedrag. Nou, en een van de dingen die in die tijd anders waren dan nu, is dat als iemand zo namens zijn heer op weg gestuurd werd, dan was die voor de omgeving eigenlijk zijn heer. Die werd in hem gepersonifieerd, zou je kunnen zeggen. En dat zie je ook in andere Bijbelse verhalen, dat als zoiets gebeurt en bijvoorbeeld wat in een ander verhaal gebeurt, dat die knechten klappen krijgen, dan gaat de heer optreden alsof hij zelf die klappen heeft gekregen. Dus dat is anders dan in onze tijd. Dus die drie dienaren, die vertegenwoordigen hun heer, die maken hun heer zichtbaar. Dus dat is ook onze opdracht, om onze heer zichtbaar te maken in de manier waarop we omgaan met zijn bezit. Wat is zijn bezit? Alles is van God. Dus dat betekent voor ons, ik zal het maar gelijk heel praktisch maken, dat betekent voor ons dat dat gedeelte van de werkelijkheid, dat gedeelte van Gods werkelijkheid, waarin ons eigen persoonlijke bestaan zich afspeelt, dat is onze opdracht. Daar moeten we beheer over hebben, daar moeten we goed voor zorgen. Dus eigenlijk alles in ons leven, zeg maar, is een opdracht van God. Ik denk dat je dat heel mooi zo kan zeggen. En dan, wat voor mij het meest sprekende is aan heel deze gelijkenis, en dat verhaal dat ontvouwt zich nog verder, hè. In heel deze gelijkenis, dat is dat het gaat om trouw en om vertrouwen. Die Heer, die vertrouwt zijn dienaren toe om namens hem op te treden. En de knecht die moet er ook op vertrouwen dat als hun heer terugkomt, dat ze ook met zijn zegen aan de slag zijn geweest. En de vraag is dan ook of ze trouw zullen zijn aan het vertrouwen dat hun heer in hun heeft. Nou, ik vind dat begrip al heel erg mooi, omdat dat woord trouw en vertrouwen, dat herkennen we daar niet zo heel erg in, maar dat is precies hetzelfde woord wat wij altijd met geloof vertalen. Dat is en in het Grieks en in het Hebreeuws is dat een begrip. En ons Nederlandse woord geloof, het kan niet anders met vertalen, dat is helaas een stuk smaller dan dat Griekse woord en het Hebreeuwse begrip. Dus eigenlijk, als ik zo vrij mag zijn, zou je op alle plekken waar je het woord geloof tegenkomt in de Bijbel, zou je dat ook kunnen vertalen met trouw, vertrouwen, betrouwbaarheid. En daarom is het mooie, dat gaat dus hierover. Dus het gaat over ons geloof, over hoe wij verbonden zijn met God en hoe wij dus verbonden zijn met de mensen, met de wereld om ons heen. Hoe trouw zijn wij? Hoe ver reikt ons geloof? Hoe ver reikt onze trouw? Nou, en dan zie je in dit verhaal, zie je dat twee van die dienaren, die gaan gelijk enthousiast aan de slag. Nou, dat is logisch, want ze krijgen iets te doen wat ze kunnen. Ik vind dat een mooi beeld voor ons christenleven. Weet je, we kunnen gewoon enthousiast aan de slag met wat God ons gegeven heeft. Ook als je verslaafd bent geweest, als je van heel ver weg komt, je komt in een nieuwe situatie, je hebt een tijd nodig, denk ik, had ik in ieder geval, om je weer aan te passen, zeg maar. Je moet weer wennen aan het gewone leven. En dan kan je gewoon enthousiast aan de slag. Kan je enthousiast, want je kan het. We kunnen dat. We kunnen namens God, namens Jezus, kunnen wij ons leven hier op aarde leven.
1: Ik geef nu het woordje vertrouwen terug. Het betekent ook in wezen dat je de ander moet kunnen vertrouwen. Dus dat die knechten hun heer moeten kunnen vertrouwen. Maar omgekeerd ligt het bij ons vaak wat moeilijker. Want we praten dan graag over, ja, met alle lek en gebrek. Weet je, dat zijn een beetje de standaard uitdrukkingen. Ja. Hoe zie je dat?
0: Ja, het lastige erin is natuurlijk dat wij met onze beperkingen leven. Die beperkingen die sinds de zondeval in het mensenleven zijn. Ja. Dus hier gaat het verhaal ook over of je kunnen vertrouwen of je wil vertrouwen. Twee van de drie willen hun heer vertrouwen. En de derde heeft daar moeite mee. Maar die heer die vertrouwt hun in ieder geval voor 100%. Nou, dat is ook wel typerend, hè, want God heeft geen beperkingen in die zin. Maar wij zitten altijd met, we leven ook met angst in ons. En dat zie je met name bij die derde knecht. Kunnen wij wel vertrouwen? Kunnen wij wel trouw zijn?
1: Maar juist dat wat je nu noemt, die angst, en naar die derde knecht wou ik dan gaan. Is dat dan datgene wat in ons is, of onze eigen perceptie van de omgeving of van God misschien wel? Kan het een hindernis zijn om God te zien zoals hij is? Of kun je hem überhaupt ooit zien zoals hij is?
0: Nou, wat mij betreft is het heel helder. We kunnen God nooit zien zoals hij is. Dat kunnen wij niet. Hij is van zo totaal andere orde. Zo onbegrijpelijk groot. Dus alles wat we over hem zeggen heeft zijn beperkingen. Kijk, we leven allemaal met angst sinds de zondeval. Je ziet het al bij Adam en Eva ontstaan. Zodra ze in zonde gevallen zijn, is die angst er. De angst om gekwetst te worden. De angst om dood te gaan. Dus we leven allemaal met angst in ons leven. Maar de vraag is hoe je daarmee omgaat. En in welke mate je daaraan toegeeft. En je ziet dat die eerste twee, die gaan gewoon aan de slag. Die zullen het ook wel spannend gevonden hebben. Als je zulke kapitalen moet beheren, dat zal wel spannend geweest zijn. En dat geldt in ons leven natuurlijk ook. Het is spannend om in liefde te leven. Zoals Jezus vraagt. Zoals God vraagt. Het mooie is dat je ziet dat van die trouw en die vertrouwen terugkomen als die heer terugkomt. Want dan roept hij zijn knechts bij zich en dan zegt hij tegen die eerste, die had 5 talenten gekregen. Die heeft er 5 bij verdiend en dan zegt hij, goed gedaan jongen, je bent een goede en trouwe dienaar. Nou denk je, dat is nogal logisch, hij heeft een heleboel geld bij verdiend, hij heeft dat goed gedaan. Maar tegen de tweede, die 2 talent had en er 2 heeft bijverdiend, zegt hij precies hetzelfde. Je bent goed en je bent trouw. Dus het gaat helemaal niet om de omvang van wat we hebben. Het gaat er niet om of we een heel grote of zichtbare dienst op aarde hebben. Het gaat er alleen maar om dat wij daar met de juiste houding, dat we daar met trouw en vertrouwen in durven te staan.
1: Op onze eigen vierkante meter, zeg ik altijd.
0: Op onze eigen vierkante meter, ja. Want je kan wereldwijde bediening hebben, zoals we dat op het christelijk erf noemen. Maar je kan ook gewoon vriendelijk zijn bij de kassier in de supermarkt. En dat is ook de plek waar we moeten liefhebben. We moeten die opdracht tot trouw en vertrouwen moeten doen. En je ziet ook, er is iets heel wonderlijks aan wat die Heer zegt tegen zijn dienaar. Je bent goed en trouw. Nou, trouw, daar ging het om, hè. Want de Heer was trouw, had vertrouwen in zijn dienaren. En die twee dienaren die hadden dat ook terug. Die hadden vertrouwen in hun Heer, vertrouwen in hun opdracht. En ze waren trouw aan wat er gevraagd werd. Maar hij zegt ook, jullie zijn goed. En dat moet een belletje laten rinkelen bij ons. Want Jezus zegt ergens anders, hoor eens, alleen God is goed. En wij mensen zitten ook altijd met het kwaad in ons eigen hart. Daar zitten we mee. We zijn niet 100% goed, bestaat niet. Maar hij zegt het wel tegen hun. Nou, dat heeft natuurlijk mee te maken dat, even die setting van die gelijkenis, dat die Heer stuurt zijn dienaren de wereld in om namens hem op te treden. Dus hij wordt zichtbaar in hun. En dat geldt voor ons natuurlijk ook. Dus God wordt zichtbaar in ons. Nou, dat gaat ook niet altijd met tromgeroffel en paukengeslag, maar dat is het principe. Dat betekent dus als die Heer dat tegen zijn knecht zegt, dan zegt hij, je bent trouw geweest en ik ben in jou zichtbaar geworden. Nou, dit is precies wat Jezus ook van ons vraagt. Hè? Met al onze beperkingen, waar we het al vaker over gehad hebben, dat we trouw zijn en dat dus die goedheid van God gewoon ook in ons leven zichtbaar wordt.
1: Hoe zit het dan met die derde knecht?
0: Met die derde knecht gebeurt iets heel anders. Zijn Heer vertrouwt hem ook, maar hij vertrouwt zijn Heer niet. Want als hij terugkomt, dan zegt die knecht, Heer, ik wist van u dat u streng bent. Dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier hebt u het terug. En dan reageert zijn Heer met van, je bent een slechte, luie dienaar. wat er gebeurd is, en hij verwoord waar we het net al over hadden, hij was bang. Dat is die angst die we allemaal in ons hebben. En de kunst is om daar niet aan toe te geven. Maar hij geeft er wel aan toe. Hij is bang en hij vertrouwt zijn Heer niet. Dat heeft dus te maken met een godsbeeld. Is God een streng iemand waar je bang voor moet zijn? Iemand die jou controleert en die met je afrekent? Want dat is het beeld van die knecht. Maar als we zien in deze gelijkenis wat voor een beeld van God daar geschetst wordt, dan is dat geen streng iemand. Dan is dat niet iemand, dat is iemand die vertrouwen heeft. Iemand die trouw is. En dus gebeurt er iets, en helemaal begrijpen zullen we dat nooit, maar er kan dus iets, staat er, er kan iets gebeuren in een mens waardoor we ons overgeven aan onze angst. En dat we ons laten leiden door angst. En dan creëren we een vals, een onjuist godsbeeld, dat wordt hier beschreven, van een hele strenge, dwingende, gevaarlijke God. En mij raakt het altijd enorm dat er zijn drie knechten en twee van de drie die kunnen geloven, die kunnen trouw zijn, en de derde die stikt in zijn angst zowat. Dus dat is een waarschuwing voor de hele christenheid van dat, nou in dit geval, dat is, moet je niet helemaal letterlijk zo nemen, maar dat dus een groot deel van ons christenen, ernstig gevaar loopt om gevangen te blijven zitten in angsten die irreëel zijn. In een beeld van God wat niet bestaat, een beeld van een dwingende, strenge, hardvochtige God. En het beeld bestaat alleen maar in zijn eigen gedachten.
1: Het beeld wat mij hier naar voren komt is dit. Ik heb altijd een kastanje in mijn zak zitten. Nou, zolang die kastanje in mijn zak zit, is het eigenlijk zonde. Maar op het moment dat ik hem in de grond stop, kan hij tot een boom groeien, wordt hij vruchtbaar. Als ik hier naar kijk, wat je zegt over die derde knecht, dan denk ik, ja, hij heeft eigenlijk wat hij gekregen heeft van God gewoon prima bewaard, toch? Een beetje die kastanje in mijn zak, denk ik dan.
0: Ja, ik vind het dan wel een hele leuke gelijkenis die je daar treft. Maar het gaat voor mij niet helemaal op, omdat hier was het niet. De opdracht was niet om het te bewaren, maar om het te beheren. En daar is natuurlijk een wezenlijk verschil. De vraag was, wil je daarmee doen, even vanuit die Heer gesproken, die vraagt aan zijn knechts, wil je met mijn dingen doen wat ik er zelf mee doe? En want God die vermeerdert, die geeft liefde eindeloos. En dus dat is de vraag. En daar zie je dus ook, het is een angst die maakt dat hij zegt, nou ik stop het wel in de grond, dat lijkt me het veiligst. Maar de opdracht was om ervoor te zorgen. En dat heeft hij niet gedaan.
1: Kunnen stellen dat degene die 5 talenten kreeg, daarmee is gaan handelen, in wezen dat uit handen gegeven heeft en niet voor zichzelf gehouden heeft?
0: Ja, ook weer. Je ziet daar ook weer dat hij dus ook weer vertrouwen moest hebben, ook in de mensen waarmee die handel dreef, waarmee die dealde. En dat vertrouwen zal ook wel eens beschaamd geworden zijn, want zo is het in de wereld. Hij zal ook wel tegenvallers gehad hebben, dat heeft iedereen. Wij hebben ook tegenvallers. Alles loopt niet van een leien dakje. Maar het principe is iedere keer weer dat we teruggaan naar dat vertrouwen. Je probeert te vertrouwen en natuurlijk moet je daar je gezond verstand bij gebruiken. Sommige mensen kan je niet vertrouwen, heel simpel. Maar dat is het wezenlijke.
1: Is het dan zo dat datgene wat je van God krijgt, je gewoon weg moet geven, uiteindelijk of hem terug moet geven?
0: Ja, ja, en dat je jezelf dus geeft. Want je geeft jezelf, heel letterlijk, zie je in deze gelijkenis ook, dat de vraag is dat wij onszelf geven aan mens en wereld. Dat is wat er gevraagd wordt. En wat mij dan altijd, ik worstel echt ook met die derde knecht, hè, omdat ik kijk van, hoe is dat bij mij? Wat gebeurt er nou bij zo'n mens dat de angst de overhand krijgt? Nou, dat kunnen we nooit helemaal begrijpen. Weet je, ook zoiets als met verslaving. Hè? Ik heb dat in mijn eigen verleden gehad. Dat is ook te maken dat je uiteindelijk in de put van de angst valt. Want het begint met dat het wel leuk is, weet je wel, en lekker is. Maar uiteindelijk is het allemaal angst, angst, angst. Je zit als in die molenwiel van de angst, zit je gevangen. Daaruit ben ik door Christus bevrijd. En toen moest ik opnieuw leren leven. En het is een klassiek verhaal, maar ik dacht echt na mijn bekering dat ik een soort totaal vernieuwd mens was. Dat was ik ook van binnen, maar ik was nog steeds Arjan. Met al mijn zwakke plekken, met mijn neiging tot angst, weet je wel? Want zo is het leven. En daarom is voor mij zo'n gelijkenis als deze, ook als ik naar mijn eigen, als je kijkt naar een verleden van verslaving enzovoort, dan is dat een enorme aansporing om niet in die angst te vervallen. Ook niet als het gaat over God. Niet in die angst te vervallen.
1: Lijkt me ook. Ik wou het hier belaten. Hey, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En dit zijn Arjan Mulder. Met hem sprak ik op basis van de gelijkenis van de talenten, zoals neergeschreven door Matthäus in het Matthäus-evangelie. Daarvoor heeft u kunnen luisteren naar een gesprek wat ik had met Jerry Mendersohn, ook een drugsverslaafde, die nu pastor is van de Victory Outreach Kerk in Rotterdam. En een gesprek met beide heren had ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De hemelvaart van Christus. Gedurende 40 dagen is Jezus aan zijn leerlingen verschenen. Hij verschijnt aan meer dan 500 man, schrijft Paulus. 1 Korintiërs hoofdstuk 15 vers 6. De 11 begeven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen heeft. Matteüs hoofdstuk 25 vers 16. Wanneer ze hem zien, werpen ze zich in aanbidding voor Jezus neer. Hij zendt hen uit met de woorden: ga dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Jezus leidt zijn leerlingen naar buiten tot bij Bethanië. Hij heft zijn handen op en zegent hen. En terwijl hij hen zegent, verwijdert hij zich van hen en wordt ten hemel opgenomen. Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden, beloofde hij. We zien links en rechts op de iconen de leerlingen naar Jezus opkijken, die in een soort cirkel zit.
2: Ja, Jezus die zendt zijn leerlingen opnieuw uit en leert hun te onderhouden alles wat ik

0: rijkdom van het hart. En terwijl de leerlingen met vreugde terugkeren naar Jeruzalem, wachtend op de Heilige Geest, leeft ook in ons hetzelfde verlangen. Kom, Heer Jezus. En zolang wij wachten, klinkt zijn stem in ons binnenste. Vrees niet, ik ben met u, alle dagen.
1: Heer, u bent ten hemel opgestegen. U is alle macht gegeven. Zend ons opnieuw naar alle volkeren, om hen alles te leren wat u ons heeft voorgeleefd. U bereidt voor ons een plaats, totdat u zult wederkeren met macht en grote majesteit. De hemel zal schitteren, van het ene uiteinde tot het andere. Zend ons uw stroom van genade. Heel ons leven is in uw hand.
0: Heer, toon ons uw verrezen gelaat en wij zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
1: Omdat hij, die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
1: Bid God voor ons. Alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria. Alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, die u gewaardigd hebt de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugde van het eeuwig leven verwerven. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Noa getuigt van een groots verleden. Eens was het onder meer het centrum van de Renaissance muziek. De stad was niet in verval, maar het bisdom wel. Zowel financieel als moreel was het bisdom Mantua een zorgenkind. Verschillende voorgangers van Monsieur Sarto waren er niet in geslaagd het tij te doen keren. Paus Leo XIII hoopte deze keer met de 49-jarige nieuwe bisschop Mantua uit zijn lethargie te halen. De grote zorg van de nieuwe bisschop ging allereerst uit naar zijn clerus. Het moreel van de clerus was erg laag. Velen hadden het ambt verlaten en zij die gebleven waren, legden weinig ijver aan de dag. Talloze parochies waren verlaten. Het seminarie was bijna leeg en met dit gegeven startte hij. Een complete reorganisatie van het seminarieleven en van het korps dringt zich op. Hij deinsde er niet voor terug energieke beslissingen te nemen. Hij deed een beroep op de giften van zijn gelovigen om zijn seminarie op peil te krijgen. Het lukt. Hij schuwde geen pijnlijke beslissingen, zoals het ontslag van de president en van de gehele staf. Hij voerde examens voor de seminaristen weer in. Een priester mag zich niet tevreden stellen met het ritueel opzeggen van liturgische formules. Hij moet evangeliseren en daarvoor moet hij binnendringen in de diepte van de geloofswaarheden en in het leven en de gedachten van de Heer Jezus, schreef de nieuwe bisschop. De karaktertrek om niet te wijken voor moeilijke beslissingen, iets wat hem later als paus eigen was, kwam hier al sterk naar voren. Zijn aanpak wierp hier dan ook meteen vruchten af. Na 1 jaar telde zijn seminarie 147 leerlingen. Talrijk waren onder hen diegenen die voor hun studies ondersteuning nodig hadden. Het waren de meer gegoede burgers die de bisschop kon motiveren om meer te doen voor zulke seminaristen. Om te voorzien in de immer precaire financiële situatie van het seminarie, verkocht hij zijn erfdeel, 3 kleine akkers in Rize, en gaf zo zelf het goede voorbeeld. In het hervormde seminarie kwam zijn zorg voor een goede liturgie in de parochies al naar boven. Onder meer was de zang van een bedenkelijk niveau. Hij was niet bang om zelf de Gregoriaanse gezangen aan zijn seminaristen aan te leren en zo het peil te verhogen. Volledig in de geest van het Concilie van Trente bezocht hij alle parochies van zijn diocese. Het gebeurde dan dat hij gewoon plaats nam in de biechtstoel om biecht te horen of dat hij zelf aan de kinderen de catechismus onderwees. Bij elk van zijn bezoeken gold dezelfde regel: geen officiële ontvangsten, geen recepties, geen extra diners. Een normale maaltijd in de pastorie was voldoende. De relaties tussen de kerk en het nieuwe eengemaakte Italië waren nog steeds gespannen. Ook in Mantua waren er spanningen tussen de burgerlijke en kerkelijke overheden en lang niet alle liberale krachten stonden achter hun bisschop. Een anoniem pamflet beschuldigde hem van alle mogelijke kwale zaken. De industrieel die dit had geschreven ging echter enkele maanden later failliet. Monsignor Sarto, die ondertussen op de hoogte was van de identiteit van de pamfletschrijver, bezorgde hem echter een grote som geld om het faillissement te voorkomen.

0: zonder mee te delen van wie deze genereuze gift kwam. Getuigenis van Don Pirami, postulator van de zaligverklaring. 9 jaar waren ook hier verstreken en in 1893 wachtte hem andermaal een nieuwe uitdaging.
1: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Ensemble Hermes zingt Quitolis Peccata Mundi, gecomponeerd door Geerkin de Hond. Goede God, laat mij gedurende deze gebedstijd dicht bij u zijn. Met mijn hart, mijn geest, mijn ziel, mijn lichaam, helemaal. Geef dat ik uw nabijheid en uw liefde mag voelen.

0: De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 17, vanaf vers 11b.
1: Zolang ik bij hen was, heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt. Geen van hen is verloren gegaan, behalve degene die al verloren was, omdat de schrift in vervulling moest gaan. Nu kom ik naar u toe. En ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, omdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Ik heb hun uw woord doorgegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wil nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf is. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.

Jezus' woorden zijn krachtig en vol van betekenis. Welke woorden vallen jou het meest op? Welke blijven bij jou haken? Woorden over dat we bewaard en bewaakt worden? Woorden over dat we geheiligd zouden zijn? Over de wereld, over de waarheid?

zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Hoe komen deze woorden bij jou binnen? Het idee dat we één zouden zijn, zoals Jezus en de Vader één zijn? Poëtisch, mooi, onbereikbaar? Hoe verenigd zijn Jezus' leerlingen in werkelijkheid? Hoe verenigd zouden zij kunnen zijn?

0: Als je opnieuw luistert, zijn er voor jou woorden die eruit springen?
1: Zolang ik bij hen was, heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt. Geen van hen is verloren gegaan, behalve degene die al verloren was, omdat de schrift in vervulling moest gaan. Nu kom ik naar u toe. En ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, omdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Ik heb hun uw woord doorgegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wil nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf is. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.

Jezus zegt deze dingen opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Jezus verlangt ernaar dat jij vervuld wordt van zijn vreugde. Spreek tot hem en vertel hem wat jouw verlangen is.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. De zeereis van Paulus naar Rome. Toen onze afvaart naar Italië bepaald was, stelde men Paulus en enige andere gevangenen in handen van Julius, een honderdman van de cohort Augusta. We gingen aan boord van een schip uit Adramyttium dat de kustplaats van Azië zou aandoen en staken in zee. Aristarchus, een Macedoniër uit Thessalonica, vergezelde ons. De volgende dag liepen we Sidon binnen, waar Julius, die Paulus menslievend behandelde, hem toestond zijn vrienden op te zoeken om zich te laten verzorgen. Vandaar weer uitgevaren, zeilden we, omdat de wind tegen zat, dicht langs Cyprus, voeren langs de kust van Cilicië en Pamphylië en landden te Myra in Lycië. Daar vond de honderdman een schip uit Alexandrië dat op weg was naar Italië en bracht ons daarop over. Toen we verscheidene dagen slechts langzaam vooruit kwamen en met moeite ter hoogte van Cnidus geraakten, omdat we de wind niet mee hadden, zeilden we onder Creta door langs Salmone, waar we ternauwernood omheen kwamen en bereikten een punt dat Goede Rede heette, waarbij de stad Lazea lag. Omdat er veel tijd verstreken was en de vaart al niet zonder gevaar werd, de vasten was immers al voorbij, waarschuwde Paulus hen met de woorden: "Mannen, ik zie dat verder zeilen niet zonder gevaar zal zijn en grote schade zal toebrengen niet alleen aan lading en schip, maar ook aan ons." De honderdman had echter meer vertrouwen in de stuurman en de kapitein dan in Paulus' woorden. Omdat de haven niet erg geschikt was om er te overwinteren, gaven de meesten dan ook de raad weg te varen om zo mogelijk Phoenix te bereiken, een haven op Creta, die open ligt naar het zuidwesten en noordwesten, en daar te overwinteren. Toen er een zuidenwind opstak, meenden ze van het slagen van hun plan verzekerd te zijn, lichtten het anker en voeren vlak onder de kust van Creta. Het duurde echter niet lang of er sloeg van het eiland een stormwind neer, de zogenaamde Eurakilon. Daar het schip werd meegesleurd en de kop niet op de wind kon houden, moesten we het opgeven en lieten ons meedrijven. Toen we onder de beschutting voeren van een eilandje, Clauda geheten, slaagden we er met moeite in de sloep te bemachtigen en omhoog te halen. Toen troffen ze noodvoorzieningen door kabels om het schip vast te sjorren. Uit vrees op de Sirte geworpen te worden, haalden ze de takelage neer en lieten zich zo drijven. De storm teisterde ons geweldig en daarom zette men de volgende dag het een en ander overboord. En de derde dag gaf men eigenhandig het scheepstuig prijs. Verscheidene dagen waren zon nog sterren te zien. Er bleef een hevige stormwind staan. En zo vervloog voor ons elke verdere hoop op redding. Tweede lezing uit een preek van John Henry, kardinaal Newman, over de strijd als voorwaarde voor de overwinning. Door het lijden naar de vreugde van de heerlijkheid. Na zijn verrijzenis bracht Christus onze redder 40 dagen lang het geduld op om hier beneden te blijven, ver van de heerlijkheid die hij zo duur gekocht had. De glorie was nu zijn erfdeel. Hij had erin kunnen binnengaan. Had hij niet genoeg gehad van de aarde? Wat hield hem hier nog tegen, terwijl hij toch naar de Vader kon teruggaan en bezit kon nemen van zijn troon? Dit stelde Christus uit om degenen die hem in het uur van de beproeving in de steek hadden gelaten, te bemoedigen en te onderrichten. Het was nog maar zo kort geleden dat hun geloof bijna schipbreuk had geleden, zelfs al hadden zij zijn voorbeeld voor ogen. In het vooruitzicht lag een tijd, of liever een lange periode, waarin hun nog veel zwaardere beproevingen te wachten stonden. En toch zou hij van hen heen gaan. Tot nu toe begrepen ze niet dat het lijden de weg naar de heerlijkheid is en dat niemand op de troon van Christus kan plaatsnemen als hij niet eerst overwint zoals hij heeft overwonnen. Christus bleef om hun deze les in te prenten. Uit vrees dat zij het evangelie nog steeds verkeerd zouden verstaan en wederom tekort zouden schieten. Moest de Messias, zei hij, dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan? Dat moment brak nu aan en zij konden zich nu verheugen om wat hen 40 dagen daarvoor zo in verwarring had gebracht. Want nu begrepen zij de belofte. Wie overwint, hem zal ik naast mij plaatsen op mijn troon, zoals ik zelf heb overwonnen en met mijn vader zetel op zijn troon. Het is goed dat wij deze les ter harte nemen en die grote waarheid leren kennen waarvoor de apostelen aanvankelijk terugschrokken, maar waarover zij zich uiteindelijk verheugden. Christus heeft geleden en is zo de vreugde binnengegaan. Dat deden zij ook naar vermogen na hem. En naar vermogen doen wij het ook. Er staat geschreven dat wij door vele kwellingen het Rijk Gods moeten binnengaan. God heeft alles in handen. Hij kan sparen. Hij kan op de proef stellen. Vaak spaart hij. Mogen hij ons blijven sparen. Maar vaak ook stelt hij ons op de proef. Op een of andere manier stelt hij iedereen op de proef. Op enig tijdstip in ieders leven is er leed en smart en zorg. Zo is het nu eenmaal. Misschien is het zo dat het des te beter is naarmate wij dit sneller kunnen zien als een wet van onze christelijke levensstaat. De een generatie volgt op de andere. Zij verschijnen en volgen elkaar op als bladeren in de lente. En in alle mensen valt deze wet te bespeuren. Ze worden op de proef gesteld en daarna triomferen zij. Ze worden vernederd. En daarna worden zij verheven. Zij overwinnen de wereld. En daarna nemen zij plaats op de troon van Christus. De heilige Petrus, die aanvankelijk zo verbaasd stond en in verwarring raakte vanwege het lijden van zijn Heer, vermaant ons daarom om het lijden niet als iets vreemds te zien, alsof ons iets ongewoons overkomt. Verheugen wij ons veeleer, juist in de mate dat wij deel hebben aan het lijden van Christus. Dan zullen wij juichen van blijdschap wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7:00. Vandaag is het woensdag 20 mei, in de 7e week van Pasen. De kerk viert vandaag de gedachtenis van de heilige Bernardines van Siena, priester, in het bisdom Roermond, de vrije gedachtenis van de zalige Josefa Stenmans, maagd. Wij bidden samen de laude, het kerkelijk morgengebed. Ik geef u de paginanummers voor het groot getijdenboek. Antifoon bij de uitnodiging 662. De hymne 756. De psalmen en de lofzang van week 3, 1043. De korte schriftlezing en verder op bladzijde 525. En we nemen het afsluitend gebed van de heilige Bernardines, 1298. Die met ons meebidden uit het klein getijdenboek, uitnodiging en hymne van de paastijd vanaf bladzijde 39 en de psalmen week 3, 309. Niet alle teksten staan in uw klein getijdenboek. Wel op de getijden gebeden app van de Tiltenberg. Wij wensen u veel devotie toe.

0: Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Christus, de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
1: Christus, de Heer heeft voor ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met de lofzang. Hem met liederen eren.
1: Christus de Heer heeft voor ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Eén machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals een massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tachten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: De heilige dag, zo lang verwacht, breekt eindelijk aan in volle pracht. Christus, de hoop der wereld, God, stijgt tot de hoogste hemelen op.
1: Als overwinnaar keert hij weer, de vorst der wereld sloeg hij neer. Aan God de Vader kondigt hij zijn zegen aan, zijn heerschappij.
0: Een lichtende wolk draagt hem omhoog. Er glans weer hoop in ieders oog, dat hij het paradijs hergeeft, dat Adam eens gesloten heeft.
1: O grote vreugd die allen geldt, de Zoon der Maagd keert als een held, na hoon en geesteling en kruis, terug tot God, hij brengt ons thuis.
0: Brengen wij dank aan hem, die leeft, die ons het heil geschonken heeft, die ons in zijn triomf betrekt en tot het hemels leven wekt.
1: Wij met de hemelingen saam verheugen ons in Jezus' naam, dat hij thans in hun midden staat en op ons aarde niet verlaat.
0: Nu stijg jij op naar het hemels licht, op u zij heel ons hart gericht. Zend van de Vader nu uw geest, uw gave op het Pinksterfeest. Alle volken zullen komen om u te aanbidden, Heer. Alleluia. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm.
1: Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u.
0: Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u.
1: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
0: Jij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept.
1: Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem.
0: In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort.
1: Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe.
0: Eens komen de volken, uw schepselen, weer, om u te aanbidden, uw naam te loven.
1: Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God.
0: Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
1: Dan zal ik van harte u danken, mijn God, uw naam in eeuwigheid loven.
0: Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood.
1: Mijn God, overmoedigen vallen mij aan. In vechtersbende staat me naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen.
0: Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar.
1: Let dan op mij en heb erbarmen met mij en schenk uw dienaar uw kracht.
0: Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst.
1: Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Alle volken zullen komen om u te aanbidden, Heer. Alleluia. Onze ogen zullen de koning aanschouwen in al zijn luister. Alleluia. Hoort die ver weg woont wat ik gedaan heb. Gij die nabij zijt, let op mijn macht.
1: Sion's zondaar zijn bang geworden, die God loochenen en beven van angst.
0: Wie kan weerstaan dit verslindende vuur? Wie kan de eeuwige gloed verdragen?
1: Die in gerechtigheid wandelt, zich aan de waarheid houdt.
0: Die met bedrog geen winst maakt, omkoperij versmaat.
1: Die niet van bloedvergieten wil horen en zijn ogen sluit voor het kwaad.
0: Hij zal in veiligheid wonen. Zijn burg staat hoog op de rots.
1: Brood zal hem niet ontbreken. Nooit staat zijn waterput leeg.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Onze ogen zullen de koning aanschouwen.
1: In al zijn luister. Alleluia.
0: Heel de mensheid zal Gods redding zien. Alleluia. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, omdat Hij wonderen deed.
1: Zijn hand deed zich krachtig gelden, de macht van zijn heilige arm.
0: De Heer openbaarde zijn heil. Gerechtigheid toonde hij aan de volken.
1: Hij bleef zijn erbarmen indachtig zijn trouw jegens Israëls huis.
0: De hele aarde aanschouwde. Het heil van de Heer, onze God.
1: Verheerlijk de Heer, alle landen. Wees blij, verheugt u en zingt.
0: Zingt voor de Heer bij de citer. Met citer en psalterspel.
1: Laat schallen trompet en bazuin. Juicht voor de koning, voor de Heer uw koning.
0: De zee stemt in met al haar gedierte. De aarde met al wat daar leeft.
1: De beken klateren bijval. De bergen jubelen mee.
0: Zij groeten de

0: Zij groeten de Heer die nabij komt, die nadert als rechter der aarde.
1: Rechtvaardig bestuurt hij de wereld, de volken met beleidheid.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heel de mensheid zal Gods redding zien. Alleluia. De korte schriftlezing en verder vanaf bladzijde 525. Indien wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Want wij weten dat Christus, eenmaal van de doden verrezen, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Door de dood die hij gestorven is, heeft hij eens voor al afgerekend met de zonde. Het leven dat hij leeft, heeft alleen met God van doen. Zo moet ook gij uzelf beschouwen, als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus. De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
0: Die voor ons aan het kruishout heeft gehangen.
1: Alleluia, alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
0: Vader, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor het kwaad. Alleluia. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Vader, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor het kwaad. Alleluia. De Heilige Geest bevestigt het getuigenis van onze geest, dat wij kinderen zijn van God. Laten wij daarom de Vader danken en tot hem bidden.
1: God, onze Vader, aanhoor ons.
0: God, die de volharding en de vertroosting schenkt, verleen ons ook eensgezindheid in de geest.

0: geest van Jezus Christus, dat wij één van hart en uit één mond u verheerlijken.
1: God onze Vader, aanhoor ons.
0: Laat ieder van ons bedacht zijn op het welzijn en de stichting van zijn naaste. Geef dat wij niet ons eigen voordeel zoeken.
1: God, onze Vader, ver, aanhoor ons.
0: Zie niet toe dat de geest van de wereld ons verleidt. Maak ons ontvankelijk voor de geest die van u komt.
1: God, onze Vader, aanhoor ons.
0: Gij die de harten der mensen kent, voer ons altijd op de weg van oprechtheid en waarheid.
1: God, onze Vader, aanhoor ons.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Het afsluitend gebed op bladzijde 1298. Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige Bernardines van Siena in bijzondere verering ingegeven voor de naam Jezus. Omwille van zijn werk en zijn gebed vragen wij u, beziel ons altijd met de geest van uw liefde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.
0: Beste luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Honsbroek. Wij wensen u een fijne dag en een gezegende paastijd toe. En blijft u alstublieft gezond.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in de zevende week van Pasen, uit de tekst van de Introïtes, alle volkeren klapt in de handen, juicht en jubelt ter ere van God. Alleluia. We worden opgenomen in de grote familia Dei, in het grote gezin van God, waar alle grenzen wegvallen, doordat de alles en allen omvattende liefde van de Vader ons bijeenbrengt en bijeenhoudt. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: Heilige Vader, bewaar in uw naam hen die gij mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals wij. Toen ik bij hen was, bewaarde ik in uw naam hen die gij mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan, behalve de man des verderfs, want de schrift moest vervuld worden. Maar nu kom ik naar u toe en nog in de wereld zeg ik dit, opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten. Ik heb hun uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor het kwaad. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Wijd hen u toe in de waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals gij mij in de wereld gezonden hebt, zo zend ik hen in de wereld. En omwille van hen wijd ik mij aan u, opdat ook zij in de waarheid aan u toegewijd mogen zijn. Dit is het woord van God. Jezus, biddend tot zijn hemelse Vader, in zijn hoge priesterlijk gebed, staat hij daar aan de grens van zijn leven, vol verwachting. Ook ik begeef mij naar de grens van mijn wezen, om mij verwachtingsvol open te stellen voor hem, die mij aan de andere kant van de grens tegemoet treedt. Mijn geest komt in de goede gesteltenis wanneer ik geloof dat hij van zijn kant veel meer gericht is op mij dan ik op hem. In dit geloof mijn geest bij hem laten rusten. Een paar passen voor de plaats staande met zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, de blik omhoog, terwijl Jezus zijn ogen opsloeg ten hemel. Zien hoe hij mij ziet. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem, voor wie ook Jezus zich als zoon klein maakte. Dan neem ik de houding van het gebed aan, de houding die mij helpt om in deze gesteltenis van verwachtingsvolle eerbied te volharden. Daarvan zou eigenlijk heel mijn leven doordrongen moeten zijn. Het komt de waarachtigheid van mijn gebed ten goede wanneer ik dat verlangen naar een zuivere levenshouding zou vernieuwen. Bijvoorbeeld door als een genade te vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van de Goddelijke Majesteit. Dan bereid ik me op voor binnen te gaan in het geheim van Gods grootste zelfopenbaring en zelf mededeling in zijn eigen mens geworden zoon, Jezus. In het kort haal ik me de geschiedenis voor de geest. Jezus aan de vooravond van zijn bitter lijden en zijn dood. Aan de grens, bezig met hoe het verder zal gaan. Geen eigen plannen, maar zoals heel zijn leven en heel zijn verkondiging en uitvoering is geweest van het plan van de Vader, ook door de kracht van de Vader, zo ziet Jezus ook de toekomst van de kerk als een nadere ontvouwing van de plannen van de hemelse Vader, ten uitvoer gelegd door de kracht van die hemelse Vader. In dit deel van zijn gebed bidt Jezus tot de Vader dat deze zijn leerlingen zal bewaren in zijn naam en hen zal toewijden in zijn waarheid, zoals Jezus zichzelf door de dood toewijdt aan zijn Vader.
Jezus en de leerlingen zijn één, verbonden door dezelfde zending, dezelfde toewijding, dezelfde voorzienige zorg van de Vader en dezelfde haat van de kant van de wereld. Ik doe dit geheim ten volle recht, wanneer ik ook mezelf als leerling zie. Jezus heeft toen ook voor mij gebeden. En de woorden van Jezus krijgen zwaarte van betekenis wanneer ik de situatie en de plaats beschouw waarin ze werden gesproken, in dit geval de zaal van het laatste avondmaal. In het gebed kan ik geen stap verder komen zonder genade, zonder dat mij door God de helpende hand wordt gereikt. De genade die ik nu verlang is dat al die grote woorden van het hoge priesterlijk gebed voor mij hun eenheid krijgen in het hart van Jezus. En daarom zou ik nu ook kunnen bidden om de bijzondere genade dat ik hem mag leren kennen met een innerlijke kennis, een smakende, liefdevolle kennis van het innerlijk, het hart van Jezus. De overweging. Jezus zegt, wijd hen u toe in de waarheid, zoals ook ik u toegewijd ben. Toewijding is een mooi woord. Nog mooier is het als we iemand zien die toegewijd is. Dat iemand met toewijding iets doet, zich met toewijding zich van zijn taak kwijt. Terwijl hij er helemaal niet op bedacht is wat anderen ervan denken, helemaal niet de aandacht naar zichzelf toetrekt, zelf is wat hij doet. En of dat nu een kind is, dat met toewijding zijn huiswerk doet, of helemaal opgaat in zijn spel. Het komt erop neer dat alle krachten die er in het mens zijn, in de toewijding worden opgenomen. In het werk, in het spel, in datgene waar iemand mee bezig is. Maar nog veel mooier wordt het wanneer wij mensen zichzelf zien toewijden aan God. En het kan ook met dingen gebeuren, zoals de kaars op het altaar. Die staan er zo toegewijd te branden, alleen voor hem. Ze gaan eraan, ze branden op. Er blijft geen spoor van over. Heel hun kaarsenleven is er voor hem. En zo is het met de bloemen, zo is het met de paaskaars, met de gewijde vaten. We noemen ze gewijd, omdat ze aan God zijn toegewijd. Dat betekent dat ze uitsluitend bestemd zijn voor het leven met hem, voor de dienst aan hem, voor de godsdienst. En datzelfde kan met allerlei andere dingen gebeuren, met de ruimtes. We spreken van een gewijde ruimte, een kapel, een kerk. Maar het kan ook gebeuren met dingen als palmtakjes, medailles, beelden, met het brood. In onze geseculariseerde wereld zijn heel veel van die dingen die gewijd zijn verdwenen. Secularisatie is verwereldlijking, reductie van de dimensies van de mens, van het geheim van de mens, tot deze wereld. Alles wat verwijst naar een leven buiten zichzelf valt weg. En zo komen de mensen in onze maatschappij bijna alleen nog maar wereld tegen. Nauwelijks nog iets dat naar God verwijst. En dat leidt dan tot ontmenselijking van de mens. Want de mens kan alleen maar tot zichzelf en tot de ander komen in overgave aan God. Zoals een kind alleen maar volwassen kan worden in de overgave in liefde aan zijn ouders. Toch hoeven wij niet bang te zijn dat de wereld helemaal zal verwereldlijken, want Jezus is in de volle toewijding aan zijn Vader gestorven. Een toewijding, volgehouden tot de dood, dat wil zeggen tot het uiterste toe. En deze toegewijde Jezus leeft tot op de dag van vandaag in de harten van de mensen, door het geloof, door de Heilige Geest. En zo moet je maar bedenken, het eigenlijke waar het op aankomt is gebleven. Gebleven is dat wat Jezus vandaag in het evangelie zegt, omwille van hen wijd ik mij aan u.
Jezus wijdt zich toe aan de Vader. Een aan God de Vader toegewijde Jezus. Een gewijde Jezus. Deze gewijde Jezus is gebleven en hij blijft altijd, omdat hij zich omwille van ons heeft toegewijd aan de Vader. Een toewijding die tot het uiterste gaat, zonder ook maar iets voor zichzelf te behouden. Zoals Paulus zegt dat hij in Efeze alles gegeven heeft. Hij doet daarbij een beroep op een woord van Jezus zelf, een woord dat we niet kennen uit de evangelies, een woord dat buiten de evangelies om een eigen leven heeft geleid en in de handelingen van de apostelen is terechtgekomen bij een afscheidsrede tot de oversten van de kerk van Efeze. Dat woord is, hij heeft immers gezegd, Jezus heeft immers gezegd, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Een zaligspreking dus. Alle zaligsprekingen heeft Jezus eerst in zijn eigen persoon waargemaakt. Alle zaligsprekingen zijn zaligsprekingen van Jezus. Jezus heeft zich gegeven zonder iets te ontvangen. En van Jezus afgeleid of in Jezus opgenomen zijn er nu nog steeds mensen die zich aan God toewijden, zoals religieuzen, zusters, broeders, paters, bisdompriesters. Gewijde mensen die zichzelf aan God toewijden met hun aan God toegeheiligd lichaam. Niet dat zij er niet voor de anderen zouden zijn, want ook voor hen geldt, omwille van hen wijd ik mij aan u toe, omwille van de anderen. Maar de eerste en de voornaamste dienst die zij aan anderen bewijzen is, dat zij aan hun leven, aan hun lichaam bewijzen dat een mens er is voor God. Dat een mens een aan God toegewijd leven leidt. En als Jezus zich met heel zijn leven aan God toewijdt, omwille van hen, hoe gaat dat dan? Dat doet hij door zich toe te wijden aan de dood. Zijn dood is een handeling die anderen hem verrichten, en wat hij niet zelf doet, maar hij wil die daad die hem door anderen wordt aangedaan, verstaan als een daad van persoonlijke toewijding. Een toewijding aan God, de bron van het leven, waardoor Jezus in staat is zijn leven te geven ten dode toe, zonder er het leven bij in te schieten. Hij wijdt zich immers aan God toe. En zo kunnen de mensen nog steeds de dingen die hen dodelijk voorkomen, waarover ze de dood in hebben, die hen tegenstaan, die verstervend zijn of frustrerend, toch levend en al doorstaan door die dingen op te nemen in een toewijding aan God. Pas dan zijn ze echt helemaal schepsel. Wanneer ze dat leven van schepsel zijn loslaten in God. En als we nu doorgaan met de Eucharistie, dan zal blijken dat de woorddienst uitloopt op de realisatie van wat zojuist is gezegd. We gaan nu zien, we gaan nu meemaken dat Jezus doet wat hij zojuist heeft gezegd. Wat hij door de mond van de priester zegt, dit is mijn lichaam voor u. Of met andere woorden, met de woorden uit het evangelie, omwille van hen wijd ik mij aan u. Hij geeft zijn leven aan de Vader voor ons, opdat de liefde van de Vader ongehinderd naar ons kan toestromen. En hij ons het liefste kan geven wat hij heeft, zijn eigen zoon, in de heilige communie. Aan het eind op het niveau van dit hoge priesterlijk gebed gesprekjes voeren. Zoals Jezus een onderhoud heeft met zijn Vader, zo mag ik dit als kind van God ook. Door de Geest wonen wij immers in God, in Johannes 4, bij de Zoon en bij de Vader. En daarom ook vrijmoedig naderen tot de troon van genade en onze Vader bidden
en daarin mijn toewijding aan God vernieuwen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: En een hartelijk goedemorgen hier op deze 20ste mei. Ja, we schieten al zo aardig op in dit seizoen, in dit schooljaarseizoen, zullen we dan maar zeggen. Het belooft een mooie dag te worden. Is het nog niet helemaal, hier niet tenminste. Maar vertrouwen we dan maar op dat het wel gaat worden. Ja, hier bij Goedemorgen Radio Maria. We gaan direct van start met het gebed, het toewijdingsgebed van Radio Maria. Ik ga u vertellen vandaag wat er allemaal natuurlijk te beleven valt, te beluisteren valt. Ik vertel u ook over, of ik zal de lezingen van vandaag ook voorlezen. En we bidden natuurlijk ook de noveen, denk ik. Moet ik heel even checken. Of dat doen we natuurlijk normaal na de Eucharistieviering. Dus dat is dan pas na de mis. Oké. Maar allereerst wil ik graag beginnen met het toewijdingsgebed. U weet het gebed dat over de hele wereld wordt gebeden. En ja, het is toch bijzonder ook om te beseffen dat we in de maand zitten waarin de Mariathons plaatsvinden over de hele wereld bij Radio Maria. Als u vaste luisteraar bent of vaker luistert, dan weet u ongetwijfeld de Mariathons. Dat zijn de actiedagen waarin een Radio Maria voor een ander Radio Maria station eigenlijk geld ophaalt. Probeert om de luisteraars zover te stimuleren en te bemoedigen om een ander Radio Maria station te steunen. En dat gebeurt dus over de hele wereld. Dus het is echt wel bijzonder om te zien hoe dat werkt. We zijn natuurlijk die grote familie. Ik zal er zo direct nog iets meer over vertellen. Maar eerst het toewijdingsgebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Verheug u, Maagd Maria, want het goede nieuws wordt met vreugde en hemelse genade naar alle uiteinden van de naar het heil dorstende aarde gebracht. Het woord van God is vlees geworden in uw maagdelijke schoot en brengt als een koele lentebries vreugde en vrede in het menselijke hart. Vanuit uw moederlijk hart is een onmetelijke gave van liefde ontsprongen in de kerk. Gebruik Radio Maria als een nederig instrument in uw dienst. Gebruik ons als werkers in de wijngaard van de Heer. Namens alle medewerkers, vrijwilligers en luisteraars die u als een wereldwijde familie bijeen hebt gebracht, vanuit elk volk en elk land wijden we onszelf aan u toe en roepen u aan als koningin van onze harten. Geloof en liefde, hoop en vrede is de boodschap die uw kleine kinderen, nederig en gelovig, aan hun broers en zussen zullen brengen. Sla uw mantel, o Maagd Maria, om de lijdende wereld. Mogen de armen en de zieken, de eenzamen en de bedrukten en alle zondaren die op zoek zijn naar de waarheid hun bescherming vinden bij u. Bespoedig de tijd van genade, de tijd van de uiteindelijke overwinning van uw onbevlekte hart. Schenk ons de genade om u te dienen met de gaven van onze levens, zodat het schitterende licht van de mensheid die haar schepper lief heeft snel op aarde zichtbaar kan zijn. O koningin van Radio Maria, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, wat fijn altijd om zo de dag ook te mogen beginnen. Ik had het er net al even over de Mariathon. Zoals ik al zei, de landen die doen hun best voor elkaar. Dus je bent dan eigenlijk bezig om ja, mensen enthousiast te krijgen dus om te doneren voor een ander Radio Maria station. En in Nederland, u heeft het wellicht op de website al gelezen, gaan we dat doen voor Ierland. Dus volgende week, donderdag en vrijdag, zijn er twee Mariathondagen voor Ierland. En als je dan kijkt bij Ierland zelf, dus Radio Maria in Ierland, die houden ook een Mariathon. Ik geloof zelfs dat zij al misschien zelfs al klaar zijn met de Mariathon of bezig zijn. Zij verzamelen dan of zamelen dan weer geld in voor Radio Maria stations op een elders in de wereld. En zo probeer je elkaar dus te steunen. Nou, we gaan daar natuurlijk nog veel meer over vertellen. Over de Mariathon volgende week. Je kunt er al iets over lezen op de website, dus bij ons Radio Maria. Wat ik ook mooi vind om toch even op te noemen, zijn de 20 mei, een datum die voor sommige mensen misschien ook wel veel betekent. Ik weet het niet. In ieder geval is vandaag ook de sterfdag van Pater Jan Koopman, 29 jaar geleden. Nou, de naam zal u ongetwijfeld iets zeggen als u wat langer in de katholieke wereld meeloopt. Hij was natuurlijk de grote voorvechter van de bescherming van het ongeboren leven. En er is ook een stichting naar hem vernoemd. Hij heeft allerlei dingen opgezet. En een echte strijder. Een echte strijder. En vandaag dus zijn sterfdag. En 36 jaar geleden werd Pier Giorgio Frassati zalig verklaard. Ook mooi om even bij stil te zijn. Nou, die informatie die haal ik uit Erke Activiteiten, maar dan onder het tapje beeld. En daar heb je een dagoverzicht. En in de hele maand mei, we zijn natuurlijk al flink op weg, maar nog steeds ook in de komende dagen zult u zien dat daar een heleboel priesterwijdingen zoveel jaar geleden hebben plaatsgevonden. En dat kan zijn 10 jaar geleden, 21 jaar geleden, 29 jaar geleden. Bekende namen staan er ook tussen. En misschien ook wel van uw eigen pastoor of een priester die u kent. En het is toch leuk om ze dan te kunnen feliciteren met hun priesterwijding. Dus kijk af en toe ook eens in dat jubileumoverzicht wat er staat. Wat u allemaal tegenkomt. Dus priesterwijdingen, bisschopswijdingen staan er ook in. Ik geloof dat die van Nederland de meeste al zijn geweest. Maar goed, kunt zelf een kijkje nemen en dan komt u vast vast interessante dingen tegen. Ik ga hier een lied draaien en dan ga ik even heel snel een glaasje water erbij pakken om de keel te smeren. En ik draai het lied van het jubeljaar. Dat was natuurlijk vorig jaar. Maar het is het lied over natuurlijk de hoop. Hè? Dat was het thema vorig jaar. Ja, en in deze tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren, waarin we de Heilige Geest afwachten en afsmeken, mogen we ook heel hoopvol zijn. En naast direct nog een mooi lied over de Heilige Geest draai ik nu deze hymne van het jubeljaar van vorig jaar.

Kom, o Geest des Heren, kom uit het hemels heiligdom, waar gij staat voor Gods gezicht. Kom, der arme troost, daal neer. Kom en schenk uw gave, Heer. Kom, wees in de harten licht. Kom, o trooster, heilige geest, zachtheid die de ziel geneest. Kom, verkwikking zoet en mild. Kom, o vrede in de strijd. Lafenis voor het hart dat lijdt. Rust die alle onrust stilt. Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis. Neem de harten voor u in. Zonder uw geheime gloed is er in de mens geen goed, is de ziel niet rein van zin. Was wat vuil is en onrein, overstroom ons door domein. Heel de ziel die is gewond. Maak weer zacht wat is verstart, koester het verkilde hart, leid wie zelf de weg niet vond. Geef uw gave zevenvoud, ieder die op u vertrouwt, zich geheel op u verlaat. Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij. Geef ons vreugde die niet vergaat. Een prachtige tekst uit het katholiek gebedenboek, waar natuurlijk nog een heleboel andere mooie teksten staan, overwegingen ook bij Pinksteren. Ja, we gaan hier bij Radio Maria natuurlijk ook richting dat Pinksterfeest. En niet vandaag, maar aanstaande zaterdag natuurlijk, de zaterdag voor Pinksteren, dan kunt u ook echt meeluisteren en meeleven, zou ik haast willen zeggen, met de voorbereiding op Pinksteren, met radioretraite die dan wordt uitgezonden en die speciaal voor deze gelegenheid is gemaakt. Op de zaterdag, dus

Red, die dan wordt uitgezonden en die speciaal voor deze gelegenheid is gemaakt. Op de zaterdag is om 11 uur 's morgens. De titel is Zaaiers van Vrede en Vreugde. En diezelfde retraite wordt ook in de middag uitgezonden om 3:30. Dus mocht u in de ochtend toch misschien boodschappen zijn doen of iets anders, dan is ook om 3:30 natuurlijk de gelegenheid. En uiteindelijk, of en niet uiteindelijk, maar u kunt hem natuurlijk ook in de radio, in de audiotheek vinden. Hij is dit jaar verzorgd door priester Martijn Pauw van het Opus Dei. En het is een heel mooie retraite om naar te kunnen luisteren. En ook in de programma's natuurlijk richting dat Pinksterfeest, vooral in Uit het Archief, kunt u ook luisteren naar mooie overwegingen die daarover gaan. Bijvoorbeeld vandaag is de tweede uitzending over de gaven van de geest, verzorgd door broeder Matthäus van de Broeders van Sint-Jan. En zo elke dag ook weer in het programma Luistertip uit het archief. Mooie uitzendingen die voorbij gaan komen. Misschien dat ik eigenlijk gewoon het hele programma meteen maar even doorneem. Want we gaan natuurlijk zo direct de Rozenkrans bidden. En dan is het daarna om 9:00 tijd voor de Eucharistieviering. Nou, die komt vanuit de kapel hier in de studio van Radio Maria met priester Koos. Die is de celebrant. Daarna is het bidden we inderdaad de Pinkster Noveen. En we zullen om 10:00 dan het programma De Heilige van de Dag uitzenden. Om 10:15 kunt u luisteren naar de katholieke agenda. En 11:15 dan komen de lezingen uit de lezingendienst natuurlijk voorbij van vandaag. Dan is het even kijken. Dan na het programma van priester of Priester Koos is dan om 11:00 natuurlijk aan de beurt met zijn programma Hart voor Kerk en Wereld. En dan is het daarna tijd voor het middaggebed. Eerst natuurlijk het Koningin des Hemels, dan het middaggebed, dan de middag Rozenkrans. Daarvoor kunt u natuurlijk uw intenties ook doorgeven. Vanmorgen kan dat tussen 10 en 12 via de telefoon. Nou weet ik dat er wel heel even ook aan de telefooncentrale gewerkt wordt. Dus mocht u toch even er niet doorkomen of misschien wel een beetje rare toon horen, probeer het dan een paar minuten later nog een keertje. Ook via WhatsApp kunt u natuurlijk uw intentie doorsturen enzovoort. We gaan dan na de Rozenkrans nog een keer de Pinkster Noveen bidden en vervolgens kunt u luisteren naar het voorleesboek over priester Poppen en de Eucharistie. Vanmiddag om 14:00 is het tijd voor U Vraagt Wij Draaien. En dat is dan het verzoekprogramma, u weet het. Plaatjes aanvragen kan ook via WhatsApp. Of u kunt het telefonisch doorgeven of via de mail, allemaal mogelijk. Om 15:00 is het dan tijd voor de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Ja, en dan is het de kinderkatechese. En dat is een beetje anders dan anders. Want de kinderen gaan live de Rozenkrans bidden in Sint-Michielsgestel. Daar waar het nieuwe kapelletje komt te staan. En dat gaat ook uitgezonden worden. Hoe precies moet ik zeggen, weet ik eventjes niet. Maar dat is in ieder geval de bedoeling dat gaat gebeuren. Ik zal er eens even nog wat informatie over vragen hoe dat zit. En dan kan ik u dat ook mededelen in de loop van de ochtend. Maar het zal zeker een mooie en bijzondere uitzending gaan worden. 16:30 is het dan tijd voor Pater Bots. Nou, en zo zijn we al wel heel ver in de dag gevorderd. Dus ik denk dat het mooi is om nu eerst weer even wat muziek te gaan draaien. Ja, en misschien komt het wel heel vaak voorbij, want het is zo ontzettend mooi. Maar misschien ook niet, dus vandaar dat ik het Veni Creator Spiritus door Harpa Dei voor u ga draaien. U weet het, broer en zussen, volgens mij, die prachtig samen zingen. Een beetje, Gregorisch Chance noemen ze het dan volgens mij. Heel mooi om naar te luisteren. En dat doen wij hier dus ook. Veni Creator Spiritus, kom Heilige Geest.

Ja, Veni Creator Spiritus, kom Heilige Geest. Prachtig. Ik wil een klein stukje voor u voorlezen, ook uit de overweging bij de lezing van vandaag. Dat haal ik dan van de site waar ja, wij eigenlijk ook altijd, althans dat doe ik dan, de lezingen ook vandaan lezen. Dat is de Dionysius Parochie in Heer Hugo Waard. Die heeft dat allemaal prachtig op de site staan. En ook bijna bij elke dag volgens mij hebben ze ook een korte overweging. En deze komt uit het De dogmatische constitutie over de kerk van het Tweede Vaticaanse Concilie. Over de Heilige Geest en de kerk. En ik lees hem niet helemaal voor, dus iets te veel, maar een klein deel daaruit. De geest woont in de kerk en in het hart van de gelovigen als in een tempel. Hij bidt in hen en legt getuigenis af van hun aanneming als kind. Hij brengt de kerk tot de volle waarheid en maakt haar één in gemeenschap en bediening. Hij richt haar in en leidt haar door de verscheidenheid van hiërarchische en charismatische gaven en tooit haar met zijn vruchten. Dat alleen al, hè? Deze alinea, daar zit zoveel in. Ik ga nog even verder. Door de kracht van het evangelie maakt de geest de kerk steeds weer jong. Hij vernieuwt haar voortdurend en brengt haar tot de volmaakte eenheid met haar bruidegom. Want de geest en de bruid zeggen tot Heer Jezus, kom. Zo verschijnt de gehele kerk als het volk dat verenigd is vanuit de eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Het geheel van de gelovigen die door de Heilige Geest zijn ingewijd, kan niet dwalen in het geloof. Deze bijzondere eigenschap wordt zichtbaar wanneer het hele volk, van de bisschoppen tot de laatste gelovige leek, door middel van zijn bovennatuurlijke geloofszin zijn algemene overeenstemming toont in zaken van geloof en zeden. De geest van waarheid nu wekt deze geloofszin op en houdt haar in stand. Daardoor aanvaardt het volk van God, onder leiding van het kerkelijk leergezag, waaraan het trouw gehoorzaamt, niet een woord van mensen, maar werkelijk het woord van God. Nou, als u dit zelf wil nalezen, dan kan dat dus op de website van de Dionysius Parochie. Ik heb niet het hele stukje voorgelezen, maar een deel. Het is ook echt heel erg mooi, want het is de hoogste tijd om de lezing zelf te gaan lezen. Van vandaag. De eerste lezing is uit de Handelingen van de Apostelen. In die dagen zei Paulus tot de overste van de kerk van Efeze: geef acht op uzelf en op heel de kudde waarover de Heilige Geest u tot leiders heeft aangesteld, om Gods kerk te hoeden, die hij zich verwierf door het bloed van zijn eigen zoon. Ik weet dat er na mijn vertrek grimmige wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen sparen, en dat ook uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die verkeerde dingen zullen verkondigen om de leerlingen mee te krijgen. Wees daarom waakzaam en vergeet niet dat ik onophoudelijk 3 jaar lang, dag en nacht, ieder van u onder tranen het goede heb voorgehouden. En thans vertrouw ik u toe aan God en aan het woord van zijn genade, dat de macht bezit op te bouwen en u het erfdeel te verlenen met alle geheiligden. Zilver, goud of kleding heb ik van niemand verlangd. Gij weet zelf dat deze handen voorzien hebben in mijn eigen behoeften en in die van mijn gezellen. In alles heb ik u getoond dat men door zo te arbeiden de zwakke te hulp moet komen en dat gij de woorden van de Heer Jezus indachtig moet zijn. Hij heeft immers gezegd: het is zaliger te geven dan te ontvangen. Na deze woorden knielde hij met allen neer en bad. Alle begonnen luid te wenen, vielen Paulus om de hals en kusten hem, vooral bedroefd, omdat hij gezegd had dat ze hem niet meer zouden terugzien. Daarna deden ze hem uitgeleiden naar het schip. Woord van de Heer. Zing nu voor God, koninkrijken der aarde.
Laat allen, o God, uw macht ondervinden, de macht waarmee gij voor ons opkomt. Laat koningen met hun geschenken versieren uw heiligdom in Jeruzalem. Zing nu voor God, koninkrijken der aarde. Zing nu voor God, koninkrijken der aarde. Hij komt naderbij langs het hemelgewelf. Daar klinkt zijn stem met machtig geluid. Erkent nu Gods heerschappij. Zing nu voor God, koninkrijken der aarde. Zijn grootheid verschijnt boven Israëls velden, in dreigende wolken zijn kracht. Vreeswekkend is God in zijn heilig domein. Hij schenkt zijn volk vermaardheid en sterkte. Gezegend zij Israëls God. Zing nu voor God, koninkrijken der aarde. Alleluia. Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God. Alleluia. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: Heilige Vader, bewaar in uw naam hen die gij mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals wij. Toen ik bij hen was, bewaarde ik in uw naam hen die gij mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan, behalve de man des verderfs, want de schrift moest vervuld worden. Maar nu kom ik naar u toe en nog in deze wereld zeg ik dit, opdat ze mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten. Ik heb hun uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat, omdat ze niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor het kwaad. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Wijd hen u toe in de waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals gij mij in de wereld gezonden hebt, zo zend ik hen in de wereld. En omwille van hen wijd ik mij aan u, opdat ook zij in de waarheid aan u toegewijd mogen zijn. Woord van de Heer. Nou, en met al die mooie teksten van die overweging die ik las, maar natuurlijk ook deze teksten uit het Heilige Evangelie, ja, wil ik graag deze Goedemorgen Radio Maria eindigen. Het is eigenlijk ook al tijd om te gaan bidden. Ik ga gauw onze vaste meebidder bellen. En dan gaan we ook daarna bidden. Dus sluit u zo aan bij de Rozenkrans.

0: Ja, en daar zijn we terug voor de Rozenkrans. En ik hoop dat u natuurlijk met ons wil meebidden hier op deze woensdagochtend. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We willen deze rozenkransen bidden voor de volgende intenties. We bidden voor een gezegende retraite over de Heilige Geest, ter voorbereiding op Pinksteren. Ook willen we graag bidden voor een schoonzus die donderdag, morgen dus, een zware operatie moet ondergaan. Dat alles goed mag gaan en ja, de handen van de chirurg natuurlijk gezegend zijn en het een zeer geslaagde operatie mag worden. We gaan ook bidden voor... Moet ik even kijken. We bidden voor betrokken zieken bij Radio Maria. De mensen die dus van de vrijwilligers ook ziek zijn. Dat zij toch weer heel spoedig mogen genezen. Wel lekker op de been komen. Bidden we ook voor een jarige vriendin en voor kleinkinderen. Dat ze de liefde van God mogen voelen. En we bidden voor de gezondheid van een luisteraar. Heer, we vragen voor rust in het hoofd van een luisteraar en meer zelfvertrouwen. We bidden ook voor verlossing van erge pijn in rug en om genezing, op voorspraak van alle heiligen. We willen graag ook bidden uit diepe dankbaarheid voor een dochter en de ontelbare zegeningen van ons lieve Heer. En daarbij vragen we ook om bescherming voor een dochter, dat het goed met haar mag blijven gaan. En ook bidden we om vrede in de harten van de mensen. Bidden we ook voor rust in het hoofd van een luisteraar en vrede in een gezin. Uit dankbaarheid bidden we voor een bedevaart en voor genezing en bekering van een zieke dochter. Graag willen we ook bidden om zegen en bescherming voor kinderen en kleinkinderen, voor 2 Afrikaanse priesters en voor een moeder van 88 jaar. Dat ja, alles wat zij nodig hebben inderdaad aan hen geschonken mag worden. Graag willen we ook bidden voor de zielerust van een moeder. En we bidden om zegen en kracht voor een ernstige zieke vader. Dat God, dat Gods wil mogen geschieden en veel kracht mag worden geschonken. Ook willen we graag bidden voor een kleindochter dat ze beter haar best gaat doen op school en zich ook meer openstelt. En willen we graag ook bidden uit dankbaarheid aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest voor alle zegeningen die we toch dagelijks weer mogen ontvangen. We bidden tot Pater Pio en Carlo Acutis voor dochters en gezinnen, voor geloof en bescherming en voor wijsheid, psychische rust en vrede in de hoofden en de harten van dus al deze mensen. En ook voor goedheid naar andere mensen toe. En uiteraard nemen we ook alle intenties mee die leven in de stilte van uw hart. En speciaal op de woensdag, de dag van Sint Jozef, willen we denken aan alle overledenen. Hij is de patroonheilige van de stervenden, maar dat Sint Jozef ook alle overleden priesters mag begeleiden naar de hemel. En dus ook uw intenties die niet uitgesproken zijn, sluiten we hierin bij deze rozenkrans. We overwegen de glorievolle geheimen. Het eerste geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over Moeder Maria en de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ja, dank u wel voor het meebidden hier met de Rozenkrans. En het is al bijna tijd om over te schakelen naar de kapel hier in de studio van Radio Maria voor de Eucharistieviering. We draaien nog heel even wat muziek en dan over een paar minuutjes schakelen we over. Ik hoop dat u kunt aansluiten om mee te vieren met de Eucharistieviering. Ja, mocht u andere bezigheden hebben, dan wens ik u daar veel zegen mee. En tot later. Dag!

0: We gaan overschakelen hier bij Radio Maria naar de kapel in de studio van Radio Maria voor de Eucharistieviering. En priesterkoos is celebrant.
1: Alle volkeren klapt in de handen, juicht en jubelt ter ere van God. Alleluia. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: De genade van God onze Vader, vrede van Christus onze Heer, zij met u allen.
2: En met uw geest.
1: In deze noveentijd op weg naar Pinksteren verlangen wij naar de Heilige Geest, maar mogen we er ook al van vervuld zijn door de feesten van Pasen en Hemelvaart. En samengevat eigenlijk in de naam Jezus, de Heer redt. Dat heeft Jezus gedaan door zijn dood en verrijzenis. Vandaag vieren wij ook een bijzondere heilige, een Franciscaan, minderbroeder van Siena, Bernardinus, die een bijzondere verering had voor de naam van Jezus. Want in die naam uitspreken, met liefde uitspreken, met je hart uitspreken, verbind je je met Jezus, de Verlosser. Want nu, we willen nu zingen in de naam van Jezus, lied 500, strof 1 en 3.

0: Willen we vertrouwen op de naam van Jezus, op Jezus zelf, op zijn barmhartigheid? Zoals zijn laatste woorden aan het kruis klonken, Vader, vergeef het hun. En met Petrus en Thomas en de apostelen en alle christenen en alle mensen vragen wij om uw vergeving. Ik beleid
1: voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grootste schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd na, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God.
0: Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. Goede God, gij hebt de heilige priester Franciscaan Bernardinus van Siena een uitzonderlijke liefde geschonken tot de heilige naam van Jezus. Omwille van zijn gebed en zijn verdiensten vragen wij u, beziel ook ons altijd met die geest van uw liefde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Amen.

0: uit de handelingen van de apostelen. In die dagen zei Paulus tot de overste van de kerk van Efeze: geef acht op uzelf, op heel de kudde waarover de Heilige Geest u tot leiders heeft aangesteld, om Gods kerk te hoeden, die hij zich verwierf door het bloed van zijn eigen zoon. Ik weet dat er na mijn vertrek grimmige wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen sparen. En dat ook uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die verkeerde dingen zullen verkondigen om de leerlingen mee te krijgen. Wees daarom waakzaam en vergeet niet dat ik onophoudelijk 3 jaar lang, dag en nacht, ieder van u onder tranen het goede heb voorgehouden. En thans vertrouw ik u toe aan God en aan het woord van zijn genade, dat de macht bezit op te bouwen en u het erfdeel te verlenen met alle geheiligden. Zilver, goud of kleding heb ik van niemand verlangd. Gij weet zelf dat deze handen voorzien hebben in mijn eigen behoeften en in die van mijn gezellen. In alles heb ik u getoond dat men door zo te arbeiden de zwakke te hulp moet komen en dat gij de woorden van de Heer Jezus indachtig moet zijn. Hij heeft immers gezegd: het is zaliger te geven dan te ontvangen. Na deze woorden knielde hij met allen neer en bad. Allen begonnen luid te wenen, vielen Paulus om de hals en kusten hem, vooral bedroefd omdat hij gezegd had dat ze hem niet meer zouden terugzien. Daarna deden ze hem uitgeleiden naar het schip. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Zing nu voor God, koninkrijken der aarde.
1: Zing nu voor God, koninkrijken der aarde.
0: Laat alle, o God, uw macht ondervinden, de macht waarmee gij voor ons opkomt. Laat koningen met hun geschenken versieren uw heiligdom in Jeruzalem.
1: Zing nu voor God, koninkrijken der aarde.
0: Zing nu voor God, koninkrijken der aarde. Hij komt naderbij langs het hemelgewelf. Daar klinkt zijn stem met machtig geluid. Erkent nu Gods heerschappij.
1: Zing nu voor God, koninkrijken der aarde.
0: Zijn grootheid verschijnt boven Israëls velden, in dreigende wolken zijn kracht. Vreeswekkend is God in zijn heilig domein. Hij schenkt zijn volk vermaardheid en sterkte. Gezegend zij Israëls God.
1: Zing nu voor God, koninkrijken der aarde.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
1: Lof zij Christus.
0: Bij het laatste avondmaal sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: Heilige Vader, bewaar in uw naam hen die gij mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn, zoals wij. Toen ik bij hen was, bewaarde ik in uw naam hen die gij mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan, behalve de man des verderfs, want de schrift moest vervuld worden. Maar nu kom ik naar u toe en nog in de wereld zeg ik dit, opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten. Ik heb hun uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor het kwaad. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Wijd hen u toe in de waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals gij mij in de wereld gezonden hebt, zo zend ik hen in de wereld. En omwille van hen wijd ik mij aan u, opdat ook zij in de waarheid aan u toegewijd mogen zijn. Zo spreekt de Heer.
1: Wij danken God.

Broeders en zusters, ook hier die u bent, meebidders die meevolgen, maar ook alle andere mensen gaan allemaal graag op vakantie, graag op reis. En ja, er is ook heel veel te ontdekken in de wereld, in de geschiedenis, in de culturen, bij de mensen. Maar ja, mooie reizen zijn eigenlijk die reizen waar je in het heilige treedt. En het is dan bijzonder om op heilige plaatsen te komen. En dan mag ik ja, met vreugde van uitspreken. Zowel ja, waar Jezus spreekt vandaag, bestaat hier in die tijd, ja, wat voor tijd? Het is de tijd van het laatste avondmaal. Een heel bijzondere tijd en een hele bijzondere plek. Het is ook bijzonder om ja, in Jeruzalem rond te lopen en dan een keer, zal ik het mogen doen, van de zaal van het laatste avondmaal, dan langs de muur van de stad Jeruzalem met de leerlingen, als het ware zingend, de dankpsalmen naar God, en dan naar de Hof van Olijven te gaan, en dan de stad in te gaan, en dan de weg van het kruis, en dan naar de kerk van het graf, en van het kruis, de graf en verrijzeniskerk in Jeruzalem. En ook mooi om dan naar de hand reizen te maken in de voetstappen van Paulus. En hier is het einde van de grote reizen van Paulus. Vandaag horen we dat in Mileten. Hij heeft de overste van de kerk van Efeze uitgenodigd. Dat staat aan de westkust van, dat heet Azië. Ja, door de volksstam, de Turken, is het Turkije geworden. Maar Efeze ligt er nog, Mileten ligt er nog. En dan voel je Paulus, deze man die vandaag spreekt. En het wonderlijke van deze twee lezingen, het zijn eigenlijk allebei afscheidsredenen. En bij afscheidsredenen, ja, misschien kent u dat. Als er iemand, kennissen, maar vooral in de familie, een vader, moeder, een opa, een oma. En, ja, en dan een sterfbed. En vooral als je daar ook mag zijn om te bidden en de zieken, de stervende te zalven. Dan hoor je soms echt uit het hart de laatste opwelling, de laatste gebeden. En eigenlijk klinkt daar uit het menselijk hart, en dan gaat het naar de kinderen en de hele familie, en dan is de diepste wens, en niet kun je die auto een beetje in orde houden. Nee, blijven jullie bij elkaar. Blijven jullie één familie. Ga niet vechten om de erfenis. Blijf één familie. En dat horen we Jezus vandaag zeggen. Ik bid, Vader, dat ze één mogen zijn zoals wij één zijn. En dat is ook weer heel bijzonder mooi, kort gebed. Heel kort, maar het is eigenlijk een trinitaire formule. Namelijk, wij één zijn, daar gaat het dus over de Vader en de Zoon. En dat is weer ook weer mooi en ook leerzaam. Soms staat er iets wat je, ja, wat je leest, maar wat een diepere betekenis heeft. Want als Jezus zegt één zijn, dan is dat eenheid. En wat is die eenheid? Ja, dat staat in de geloofsbelijdenis. Dat is verder uitgediept. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest die uit beide is voortgekomen. De Heilige Geest die Vader en Zoon bindt. De Heilige Geest die bij de doop in de Jordaan over Jezus komt en de Vader spreekt. Dat ze één mogen zijn. En dat is dus de Geest, zoals de Geest in ons is, mogen de Geest bij hen zijn. Het is nodig voor de kerk, de Geest die bewaart de eenheid. En we weten dan, zo gauw de verdeeldheid komt, dan is de Geest van God daar niet. En daarvan spreekt Jezus. En ook Paulus. Hij neemt afscheid van eigenlijk zijn reizen, Klein-Azië. Hij is in Griekenland geweest, hij is teruggekeerd naar Azië. En nou gaat hij naar, ja, net als Jezus, naar Jeruzalem.

Jezus naar Jeruzalem. Jezus ging naar Jeruzalem. Paulus ging naar Jeruzalem. En hij wandelt, verkondigt in de sporen van Jezus. Met heel zijn hart. En hij weet eigenlijk, hij voelt het aan, dat in Jeruzalem ja, de vervolging begint. Nog meer, zoals hij dat al vaak heeft ondervonden en zoals Jezus heeft ondervonden. Maar dan definitief vanuit Jeruzalem naar Rome voor Paulus. En daar worden onthoofd en Jezus in Jeruzalem. Het is bijzonder om deze reden te horen, te lezen, te voelen. De diepe wens van Paulus die ervoor geleefd heeft en ervoor wil sterven. En Jezus die zijn leven aan het geven is om ons allen te brengen in de eenheid zoals Vader en Hij één zijn. En dat betekent, zoals Jezus verderop zegt, ja, er zijn vele vijanden, de vijanden die in de wereld zijn en die ons aftrekken van God. En daarvan spreekt ook Paulus, de vijanden zelfs binnen in de kerk, die verstrooien, die andere verkondiging doen en breken. En zo zien we inderdaad in de wereldgeschiedenis telkens opnieuw breuk, zowel in de kerk als in de wereld, strijd, oorlog, verdeeldheid. En altijd, ja, altijd blijft over, blijft staan de naam van Jezus. De naam van degene die de wereld gered heeft. Er is altijd hoop. En in de loop van de kerkgeschiedenis, op het fundament van het evangelie en van de apostelen, zijn er dan de heiligen. Vandaag denken we Bernardinus van Siena, die in het begin van de 15e eeuw, ja, moet je voorstellen, het is dan eigenlijk, begin 15e eeuw, dan is ongeveer West-Europa allemaal katholiek. Het woord werd wel nog niet gebruikt als zodanig voor de groepering, maar ze waren allemaal van de christelijke kerk, onder de bisschoppen, onder de paus. En ja, telkens staat er opnieuw, ze moeten bekeren. Paulus, die heeft hetzelfde gedaan, de apostelen, ook al in de handelingen van de apostelen eerder. Er zijn er wel mensen gedoopt. Ja, jullie zijn wel gedoopt, maar jullie hebben de geest nog niet. Dat is belangrijk voor nu. We zijn op weg naar Pinksteren, naar de Heilige Geest. Maar ja, we zijn wel gedoopt, we zijn wel katholiek. Maar is het de geest? Is het de geest van Jezus? Nou, die Bernardinus van Siena, die leefde in een tijd dat iedereen hoorde bij de kerk. Wellicht gingen ze massaal naar de grote kerken, de mooie kerken wellicht. Maar die Bernardinus, ingetreden in de voetstappen van Franciscus, dus helemaal in de lijn van het evangelie, gaat uit naar de volkeren, vertelt de blijde boodschap. Zo ging die Bernardinus Europa rondtrekken, zoals Franciscus en Dominicus dat gedaan hebben en Antonius. Degene die al wel bij het evangelie, wel bij de kerk hoort, maar toch eigenlijk nog niet met hun hart helemaal van God waren. Nou, daarom is het goed daarover te denken en daarvoor te bidden, nu op weg naar Pinksteren, dat we bidden om de Heilige Geest over de wereld. En niet alleen dat de heidenen zich bekeren, maar ook dat de katholieken zich bekeren. Zoals Jezus, die ging ook uitspreken, zijn eerste woord was, bekeert u. En in feite sprak hij tot de Joden, die hoorden al bij God, bekeert u. Want bekeren betekent je helemaal naar God toekeren. En dat is de vraag die we ons altijd kunnen stellen. Leven wij eigenlijk helemaal in God, voor God, met God, in God, in Hem, door Hem en met Hem? Of leven wij, zoals Jezus ja, waarschuwt, al die dingen van de wereld, worden wij daardoor zo overmand en vervuld en weggetrokken van het leven met Hem, in Hem en door Hem? En dan op weg naar Pinksteren is het mooi, dan dat hele oude, korte formulegebed van de Russische pelgrim, Jezus, barmhartigheid, bidden in de naam van Jezus. Want in zijn naam, daar ligt de redding, en in zijn naam ligt de verbinding met de Vader, in zijn naam ligt ook de kracht, het vuur, de liefde, de wijsheid van de Heilige Geest. Laten we daarvoor bidden.

0: Goede God, allereerst willen wij u danken. Geef ons meer dankbaarheid. En besef dat wij u dankbaar moeten zijn. Niet alleen voor ons menselijk bestaan hier op aarde. Voor alles wat u gegeven hebt. Wat wij kunnen gebruiken om te leven. Wat wij kunnen uitdelen. Maar nog meer na en door de zonde gevallen. Dat wij vervuld mogen worden van de Heilige Geest. En dat wij gered kunnen worden. En dat Jezus, uw Zoon, zijn leven daarvoor gegeven heeft. Mogen wij dat beseffen en daarin leven. Laat ons bidden.
1: Heer ons God, wij bidden u, verhoor ons.
0: We danken u voor de apostel Johannes, evangelist, die diepe woorden van Jezus, die zo heel diep uit zijn hart voortkwamen, die hij gezegd heeft tijdens zijn leven, maar vooral bij het laatste avondmaal en vanaf het kruis, dat die zijn opgetekend, dat we kunnen overwegen en daarin de weg naar God vinden. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: We danken u voor die apostelen en al die heiligen die het evangelie, de barmhartigheid van God verkondigd hebben en opgeroepen tot keer u naar God toe. We danken u voor de heiligen die zich hebben ingezet met hun hele leven om te trekken, te vertellen, te verkondigen, te bekeren, te dopen. Denk op voorspraak van de heilige Bernardinus van Siena en zoveel andere heilige verkondigers, dat telkens opnieuw de boodschap in zijn diepte en wijsheid mag verkondigd worden, tot vreugde van God en van de mensen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: We willen bidden voor alle landen waar Paulus zijn reis heeft gemaakt, de verkondiging heeft gedaan, bijzonder daar Klein-Azië. En we denken aan alle andere landen van het Midden-Oosten waar veel apostelen zijn rondgetrokken. Daar waar andere religie, andere systemen overheen zijn gekomen. Maar dat de blijde boodschap van het evangelie in de volle kracht, in de naam van Jezus, mag opbloeien. De mensen mogen ontdekken dat in Jezus de grootste schat is en de weg naar God. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: We willen bijzonder bidden voor de stad Jeruzalem, waar Paulus naartoe gevoerd wordt, naartoe gaat en gevangen genomen wordt. En waar Jezus is gestorven en van waaruit de boodschap de wereld is overgegaan. We bidden voor deze stad van Joden en van christenen en ook van moslims. Maar dat er ook in de naam van Abraham daar vrede mag komen. En uiteindelijk mag leiden tot de vrede van Jezus Christus. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: We willen bidden om de Heilige Geest en voor alle die wij zelf die wel kunnen zeggen, we zijn gedoopt, we zijn gevormd, maar dat we ook werkelijk mogen leven in de levende geest, als het ware de doop in de Heilige Geest mogen ondergaan en van daaruit leven, vervuld van die kracht, zoals Maria dat gedaan heeft, in de alle volheid, bidden wij op haar voorspraak. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: We willen bidden voor onze persoonlijke intenties. Voor onze kennissen, familieleden, voor vrienden en vijanden, voor onze parochies, voor Radio Maria, voor alle mensen in nood, de mensen op straat, de mensen die niets hebben. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: We willen bidden voor een vriend, een zus en ouders, dat zij mogen binnengaan in de heerlijkheid en de vreugde van God en samen zijn in de gemeenschap van de heiligen en daar onze voorsprekers zijn. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden we ook heel bijzonder voor monsieur Alfons Mensink, katholiek priester van de Gerardus Majella parochie in Utrecht, die in de woelige tijden Het katholieke geloof heeft doorgezet trouw en doorgegeven aan de huidige parochie. We willen bidden dat hij mag binnengaan zoals alle verkondigers in de heerlijkheid en de gemeenschap van de heiligen. En we bidden bijzonder ook voor die parochie in Utrecht, voor alle jongeren en ouderen die daar hun thuis vinden, dat de blijde boodschap van Jezus doorgaat in die parochie, in Utrecht, in Nederland en in heel de wereld. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u verhoor.
0: Goede God, wij danken u dat wij kunnen bidden en dat wij mogen weten dat u naar ons gebed luistert. Want zo heeft Jezus gezegd: als je bidt in mijn naam, zal de Vader je verhoren. We danken u, Vader, voor uw antwoord, wat het ook mogen zijn. Door Christus, onze Heer. Amen. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: In besef van onze onmacht, onze schuld, vragen wij dat onze offeranden van jouw vader wordt bij genade. Neem alle schuld van ons weg, Heer, maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Moge de Heer uit de handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, aanvaard het kleine offer dat wij u geven, brood en wijn en onszelf. Maar wij verbinden het met het grote offer van uw Zoon. Mogen wij door dit mysterie in u blijven en vervuld worden van uw Heilige Geest. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is ons dankbaarheid waardig.
0: Wij danken u, heilige en sterke God. De wereld draagt gij in uw hand en gij waakt over al uw mensen. Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap om uw woord te horen en met een toegewijd geloof te treden in het spoor van uw Zoon. Hij is de weg die leidt naar u. Hij is de waarheid, geen andere waarheid maakt ons vrij. Hij is het leven dat ons van vreugde vervult. Wij danken u voor de liefde die gij ons toedraagt in Jezus Christus. En wij voegen onze stem bij het gezang der engelen en heiligen en prijzen uw heerlijkheid met dit lied. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten.
1: Vol zijn hemel en aarde
0: van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoge. Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zijt gij met ons op weg. En dichter dan wij durven dromen, zijt gij bij ons. Wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaus ontsluit Jezus nu voor ons de schrift. En wij herkennen hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij, Almachtige God, beadem met uw geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. Want op de avond voor zijn lijden nam hij onder de maaltijd brood en sprak tot u het dankgebed. Hij brak het brood, gaf het aan zijn leerlingen, terwijl hij zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Ze nam mee ook de beker met wijn, sprak opnieuw het dankgebed, gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Heer Jezus, wij verkondigen u dat. Wij beleiden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Oneindig goede Vader, we vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de liefde die gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan. En tot nieuw leven opgewekt is hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon, die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten, opdat voor alle zoekers de weg naar uw Vader geopend en begaanbaar zijn. Barmhartige God, laat de geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gave van zijn lichaam en zijn bloed en maak nieuwe mensen van ons, dat wij op Jezus gelijken. Bescherm onze paus Leo en onze bisschop Gerardus. Leer alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak een trouw in de beleving van uw evangelie. Maak ons herberg staan van hart voor alle mensen rondom ons, dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugde en hun hoop, hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt. Erbarm u, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus naar u zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. Bidden wij bijzonder voor alle christenmartelaren van onze tijd. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop, overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen, dat we met Maria, de maagd en moeder Gods, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met uw apostelen, Petrus en Paulus, de martelaren en de heiligen, Bernardines van Siena, en al de anderen die u genegen zijn, dat ook wij dankbaar uw naam aanbidden en u prijzen door Jezus Christus, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen. Jezus is teruggekeerd naar zijn Vader, van wie hij is afgedaald naar ons, om ons bij de Vader te brengen. En op die weg gaf hij ons ook dit gebed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt bij het laatste avondmaal aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede van de verrezen Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Wensen we elkaar een heel Radio Maria, de vrede van Christus. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
1: ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
1: ontferm over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
1: geef ons de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd des Heren. Zie hier, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Lichaam.

bunch of things. Where did it come from, Chris?

0: come from Christus. Amen.
1: Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in de geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

zegt de Heer, wanneer de helper komt die ik u zal zenden, de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal deze geest over mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet getuigen. Halleluja.

Nu we de Heilige Communie hebben ontvangen, mogen we vandaag bijzonder bewust worden dat het de Heilige Geest is die brood en wijn veranderd heeft in het lichaam en bloed van Christus. Dus in de Heilige Communie komt ook de Heilige Geest. Laten we om die geest bidden, vragen en zingen in lied 442. 4, 4, 2. Strofe 1 en 3.

0: Laat ons bidden. Heer God, wij danken u dat gij ons dit goddelijk sacrament hebt gegeven, waardoor wij Jezus, uw Zoon, hebben ontvangen en steeds in uw genade mogen krachtig worden in het geloof, de hoop en de liefde. Mogen wij ook gezuiverd worden en voortdurend ontvankelijk voor deze gave, opdat ook wij getuigen van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegene u, de almachtige, barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Gaat alle heen in vrede. Als we bidden om de Heilige Geest, moeten we ook strijden tegen de boze geesten van deze wereld. En vragen ook, Heilige Aartsengel Michael,
2: verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht doet gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerschaar, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel.

Voor de Eucharistieviering waren we verbonden met de kapel hier in de studio van Radio Maria. Ik wens u uiteraard een heel zalige geestelijke communie ook. En meteen hier aansluitend op de Eucharistieviering bidden we de noveen, de Pinksternoveen. De noveen ter voorbereiding op het Pinksterfeest. En we zijn bij dag 6. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Bewerker van de zaligheid van onze zielen, Geest van liefde en waarheid, ik aanbid u als de oorsprong van mijn eeuwig geluk. Ik bedank u als de hoogste gever van alle weldaden die ik uit de hemel ontvang. Ik roep u aan als de bron van het licht en de sterkte die ik nodig heb om het goede te kennen en te doen. Geest van licht en sterkte, verlicht mijn verstand, sterk mijn wil, zuiver mijn hart en leid mij door uw ingevingen. O goede geest, o liefde, o waarheid die mijn God zijt. Mijn ziel opent zich geheel voor u, opdat u deze kan omvormen tot een nieuwe schepping. Heilige Geest, ik geef me over aan u en vraag dat mijn hart uw rijk mag zijn, zodat u daar kunt handelen zoals u wilt, door Christus onze Heer. Korte schriftlezing uit Johannes. Jezus gaf hem ten antwoord: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden. Mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Wie mij niet lief heeft, onderhoudt mijn woorden niet. Het woord dat gij hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Dit zeg ik u, terwijl ik nog bij u ben. Maar de Helper, de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat ik u gezegd heb. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen en gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verheugen, door Christus onze Heer. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, en dan is het hier bij Radio Maria al bijna 9 uur, zou ik zeggen. 10 uur bedoel ik, zou ik zeggen, maar het duurt toch nog eventjes. Dus we gaan nog wat muziek draaien en dan direct om 10 uur is het natuurlijk tijd voor de heilige van de dag. En daarna om 10:15 kunt u luisteren naar de katholieke agenda. Maar tot 10 uur dus nog even wat muziek. En tot later. Dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ja, en in de heilige van de dag hebben we de heilige Bernardinus van Siena. Hij was priester. Bernardinus wordt in het jaar 1380 te Massa Maritima in Toscane geboren, als lid van een adellijke familie. Vrome tantes zetten zijn opvoeding voort nadat hij al op zijn zesde wees is geworden. Hij blijkt een goede leerling en op 17-jarige leeftijd studeert Bernardinus aan de Universiteit van Siena af in het burgerlijk en kerkelijk recht. Op zeer jonge leeftijd dus. Daar is hij ook werkzaam in de verpleging van de pestlijders in de plaats Siena. Hij raakt zelf besmet, maar hij overleeft de ziekte. In 1402 treedt hij dan in bij de minderbroeders en 2 jaar later ontvangt hij de priesterwijding. Daarna trekt hij als volkprediker door heel Italië en brengt velen tot inkeer. In 1427 wordt hij van ketterij beschuldigd. Paus Martinus V ontbiedt hem naar Rome, maar spreekt hem vrij. Met zijn preken weet hij velen tot inkeer te brengen. En dat levert hem dan ook uiteindelijk de titel Apostel van Italië op. Hij is een groot deel van zijn leven door heel Italië gereisd. En steeds opnieuw met predikingen wist hij mensen te bereiken. Precies daar waar zij nood toe hadden, kon hij de juiste woorden vinden. Bernardinus sterft op 20 mei 1444 te L'Aquila, waar hij dan ook begraven wordt in de kerk die later zijn naam zal dragen. Zijn medebroeder, vriend en oud-leerling Johannes van Capestrano bepleit hartstochtelijk zijn canonisatie. Met succes, want paus Nicolaas V verklaart hem al in het jaar 1450 heilig. Wat dus eigenlijk maar 6 jaar na zijn overlijden is. En dat is in een zeer rap tempo. Zoveel heeft hij dan ook betekend voor Italië. Voor de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit is hij ook erg belangrijk. Wegens zijn verbreiding van de devotie tot de heilige naam van Jezus. Het monogram van deze devotie is IHS. De eerste 3 Griekse letters, hoofdletters van Jesus, de vergriekste vorm van het Hebreeuwse woord Yeshua, dat dus betekent Yahweh redt. IHS kan ook de afkorting zijn van de middeleeuwse schrijfwijze Jesus of van Jesus hominum salvator, Jezus redder van de mensen. Ook maakt Bernardinus zich zeer verdienstelijk door de bevordering van de studie en het onderricht in zijn orde en door het schrijven van theologische verhandelingen. Bernardinus is de patroon van Massa Maritima en van wolwevers. Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen heesheid, borst- en longaandoeningen en bloedingen. Heilige Bernardinus van Siena, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Hebt u behoefte aan verdieping, ontmoeting met geloofsgenoten of een retraite? In de katholieke agenda bespreekt Radio Maria activiteiten die de komende tijd op stapel staan.

0: Van harte welkom hier in het programma Katholieke Agenda. En vandaag mag ik het weer met Mariska presenteren. Dag Mariska.
1: Goeiedag, goedemorgen.
0: Ja, we hebben iedere keer eigenlijk weer mogen we putten uit natuurlijk een hele lange lijst met activiteiten. En we hebben het begin van de maand ook gezegd, de meimaand, volop natuurlijk veel aandacht voor Maria. Maar nu zitten we ook zo tegen Pinksteren aan. Nou, er is gewoon heel veel.
1: Enorm veel.
0: Enorm veel, maar jij hebt de keuze kunnen maken.
1: Ik heb toch een keuze kunnen maken. De keuze wordt steeds moeilijker, maar ik heb wat kunnen uitlichten uit de katholieke agenda van RK Activiteit. En ik steek meteen van wal. Ik blijf dit keer even dicht bij huis voor het eerste onderwerp. Want vanaf vandaag tot en met 15 juni... kunnen de luisteraars in de Bedevaartkapel van Onze Lieve Vrouw Ternoot een tentoonstelling bezoeken over het leven van de heilige moeder Teresa. Dus dat is heel lang, een aantal weken lang is de tentoonstelling te bezoeken. En in de tentoonstelling wordt u aan de hand van teksten en foto's op panelen, dat zijn hele grote panelen en banners, meegenomen op het levenspad van de heilige Teresa van Calcutta. En in de tentoonstelling volgt u dan een vrouw die de zee overstak en met lege handen het hoofd bood aan de enorme armoede die huisde in de straten van Calcutta. Nou, veel mensen kennen het verhaal wel een beetje, denk ik. De expositie getuigt van de onmetelijkheid van deze onderneming. En de geschriften van moeder Teresa, die zijn ontdekt na haar dood, openbaren het geheim van de heilige van de armen, zoals moeder Teresa ook wordt genoemd. En het is moeder Teresa zelf die in haar brieven vertelt over de mystieke ervaring van het luisteren naar de stem van Jezus, van de vrees om te doen wat haar werd gevraagd, want ga er maar aan staan. Van arm te zijn onder de armen uit liefde voor de gekruisigde Jezus. Van hem te brengen daar waar niemand gaat. In de krot van de armen waar ellende, honger en ziekte rond waren. En van wanhoop door allen in de steek gelaten te zijn. Onbemind en ongewenst. En moeder Teresa ging in het midden van dit alles aan het werk. Om mensen op wat voor manier dan ook een leven, beter leven te geven. Mm-hmm. Het is een hele bijzondere tentoonstelling. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van het heiligdom. En dat is dagelijks van 8:30 tot 7:30 s'avonds.
0: Okay,
1: En ook bijzonder om te vermelden, omdat we het over de Bedevaartkapel hebben van het heiligdom, is dat als u de tentoonstelling bezoekt, kunt u ook meteen het geheel vernieuwde priesterkoor van de Bedevaartkapel bekijken.
0: Okay.
1: En rector Jacques Kwaadvlieg van het heiligdom, die heeft namelijk voor elkaar gekregen om de meubels die gemaakt zijn door de bekende Nederlandse architect Dom Hans van der Laan uit de Tiltenberg over te nemen. En het verhaal achter deze bijzondere meubels en hoe ze uiteindelijk op het priesterkoor in Heiloo terecht zijn gekomen, dat ga ik deze week op de website van het heiligdom plaatsen.
0: Oh, wauw.
1: Maar het is een hele verandering van het hele priesterkoor. Het ziet er heel anders uit.
0: Ik ben heel benieuwd, en,
1: Ja. Dat kan
0: mooi.
1: Ook meteen bekeken worden.
0: Ja. En wat je zegt, het is natuurlijk sowieso een prachtige plek om te zijn. Om er te zijn, om de dingen te bekijken, hè, van moeder Teresa, het nieuwe priesterkoor, of de meubels dan, maar natuurlijk ook gewoon te bidden en te wandelen in het park. Het is zo prachtig mooi. Zeker nu, denk ik, hè, zo in mei. Dus,
1: alles staat in volle groei en bloei.
0: Zeker. Ja. Oh, mooi. Nou, een aanrader. Absoluut. Leuk dat je dat vertelt. Ja. En de website, want dat is dan misschien te goed om die even apart te vermelden.
1: Ja, dat is www.olvternoot.nl.
0: Ja, precies. Ja. Want dan kunnen mensen daar dus de informatie ook vinden.
1: Wat
0: je
1: meer

0: informatie ook over de tentoonstelling.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Ja, de zusters van moeder Teresa, die, die zullen af en toe ook zelf aanwezig zijn bij de tentoonstelling.
1: Oh, dus wauw.
0: Die, ja. Ja, dus ik zou dat zeker aanraden.
1: Mooi. Nou, zeker mooi. En in bij RK Activiteiten is het dus vanaf, sorry, de datum heb je gezegd.
0: Vanaf vandaag,
1: vanaf
0: tot
1: vandaag
0: en met 15 juni.
1: Ja, dus, ja. Dus eigenlijk een goede, bijna een maand, zeg maar.
0: Ja. Ja, ja. Ja,
1: mooi, mooi. Nou, mooi onderwerp, prachtig. Maar je hebt vast nog meer.
0: Nou, ja, ik heb nog meer. Op maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, wordt bij de heilige Wille Hadeskerk te Emmer Compascuum de jaarlijkse processie naar de bedevaartskapel Maria Hertogin van Drenthe gehouden.
1: Ach, ja.
0: En het beeld in de kapel van Maria als zetel van wijsheid met het kind Jezus op haar schoot is geïnspireerd door het wapen van de provincie Drenthe, waar Maria en het kind op voorkomen. En dit wapen gaat terug op het vroegere Cisterciënster vrouwenklooster Maria in Campies te Assen.
1: Ach.
0: En dat is uit de 13e en 14e eeuw.
1: Ja.
0: Dat wist ik allemaal niet,
1: nee.
0: Terwijl ik eigenlijk heel vaak in Drenthe ben geweest. Dus ja, we steken er altijd weer wat van op ook, van de RK-activiteiten.
1: Mm-hmm.
0: De bedevaarttraditie in Emmer Compascuum is in de 20e eeuw ontstaan uit dankbaarheid voor de terugkeer van alle 24 jonge mannen uit Emmer Compascuum, die in 1948 als dienstplichtig militair deelnamen aan politionele acties in voormalig Nederlands-Indië.
1: Mm-hmm.
0: En de bouw van de kapel is gestart in 1950. En de kleine kapel is opgetrokken uit, ja, wat men noemt kloostermoppen van het klooster in Ter Apel. En dat was in die tijd nog een ruïne. Dus ja, het is mooi dat die kloostermoppen van de ruïne gebruikt zijn om de kapel te bouwen.
1: Ja, ja.
0: En ja, ik raad de luisteraars van Radio Maria aan om even door te klikken naar de website www.mariahertoginvandrenthe.nl om het programma terug te vinden. De processie start in ieder geval na het lof van 3:00 's middags. En dat is dan in de Sint-Wille-Hadeskerk in Emmer Compascuum.
1: Oké, ja. Ja, je moet er een stukje voor reizen, zeg maar. Want het is natuurlijk ja, voor heel veel mensen niet naast de deur. Als je daar in de buurt woont natuurlijk wel.
0: Nee,
1: maar
0: ja,
1: maar
0: ja,
1: ook wel weer een hele mooie, ja, hoe zou ik het zeggen? Een mooie besteding van Tweede Pinksterdag. Hè? Want er zijn
0: ja,
1: meerdere evenementen op die Tweede Pinksterdag. Maar ja, mooi voorbeeld. Een mooie Maria-processie met dus een heel bijzonder geschiedenis eigenlijk.
0: Ja,
1: ja,
0: ja,
1: ja, mooi. Ja, ja, ik heb misschien, want jij hebt waarschijnlijk nog wel een derde item.
0: Ja, heb ik ook nog, ja.
1: Maar misschien dat ik even tussendoor ga.
0: Want, ja, natuurlijk.
1: Als
0: ja,
1: je het goed vindt. dit is namelijk al vrij snel, ook dit weekend, dit Pinksterweekend. En dat gaat over een retraite die dan weer helemaal de andere kant van het land, zelfs over de grens in Tongeren, plaatsvindt. En dat is een, ja, een retraite, een Pinksterretraite, om inderdaad, ja, de Heilige Geest ja, te ontvangen, om daar ook wat meer in te verdiepen. Het begint al op de vrijdag 22 mei om 17:30. Dan is het onthaal. Daarna is om 18:00 de Eucharistieviering. Op de zaterdag, dus er is natuurlijk een vast programma met veel gebed. Maar ook lezingen en vorming. En een van die vormingen wordt bijvoorbeeld verzorgd door Marleen Kaars. En Marleen Kaars is bekend van Radio Maria, zowel in België als in Nederland. Want het programma Het Inzicht, dat ook hier bij op Radio Maria Nederland wordt uitgezonden, dat verzorgt zij. Dat programma is altijd op de donderdagmiddag. Maar dus om de week trouwens hier bij Radio Maria Nederland. Zij verzorgt een van de vormingen over de geestelijke strijd en Pinksteren. Nou, de hele retraite die duurt tot met zondag in de middag. En het is een eigenlijk een retraite die verzorgd is door de gemeenschap. Moet ik even de juiste naam zeggen? Zaden van het... Oh, waar had ik hem nou staan? Ik had dus wel de poster openstaan. Maar even kijken, moet ik even hier zijn. Zaden van het Woord. Ja, ik dacht ik. Dus de gemeenschap Zaden van het Woord in Tongeren. Die organiseert dus deze retraite. Het is wel zo dat daarvoor betaald moet worden. Als je hem volledig wil meemaken, dan is het €130 waar alles in zit. Maar je kunt ook delen van het programma meemaken. En dan zijn die kosten natuurlijk anders. Ja, daarvoor is het het makkelijkste om gewoon eventjes contact op te nemen. En bij Erker Activiteiten op dus 22 mei tot en met 24 mei. Daar staan telefoonnummers en een e-mailadres. Dus dan kun je even contact opnemen. Dus dat is denk ik een...
0: Mooi dat ook de mogelijkheid is om een gedeelte van het programma bij
1: klopt,
0: te wonen.
1: Klopt, ja. Je kunt voor 24 uur deelnemen. Je kunt, het staat allemaal beschreven. Dus dat is een kwestie van even informeren en kijken wat natuurlijk ook wat voor jezelf mogelijk is. Dan word je daar wijzer van. Ik denk, die noem ik even op. Het is al vrij snel, maar wie weet, soms mensen maken ook wel eens op het laatst natuurlijk een beslissing.
0: Dat is
1: dus dit tuurlijk. Weekend. En jij had er nog eentje, Mariska.
0: Ja, die is iets verder weg. Op zondag 31 mei vindt in Dokkum de jaarlijkse Bonifatiusdag plaats. Volgens de traditie wordt er namelijk op de zondagen voor en na 5 juni, de dag van de dood van Bonifatius in het jaar 754, wordt in Dokkum en Fulda ruime aandacht gegeven voor zijn martelaarsdood. En in de laatste jaren constateert de organisatie dat de Bonifatiusdag door een stijgend aantal bezoekers wordt bezocht, met name heel veel jongeren. Het is in onze tijd niet makkelijk om te laten zien waar je voor staat. Veel mensen durven dat ook niet. De ontmoeting, de ervaring van het samen laten zien waar je voor staat, bezielt. En dat is precies de kracht van de Bonifatiusdag. Want in de pelgrimswandeling en in de processie ben je samen op weg en ben je geen buitenbeentje. En na afloop zijn dan ook veel aanwezigen ontroerd, soms tot tranen toe bewogen door wat ze hebben ervaren. Nou, daar was mijn aandacht meteen nog getrokken, zul je begrijpen, want dat vind ik mooi. Titus Brandsma nam het initiatief voor de eerste nationale Bonifatiusbedevaart naar Dokkum in 1926... En aan deze eerste bedevaart deden al duizenden mensen mee. En dat is ook het jaar waarop het processiepark werd aangelegd.
1: Ach, ja.
0: En dat is dit jaar, mensen die goed kunnen rekenen, die begrijpen dat meteen, 100 jaar geleden.
1: Ja.
0: En dat wordt op 31 mei groots gevierd, samen met maar liefst 4 bisschoppen. In 1926 waren de bisschoppen van Fulda, Mainz en Utrecht aanwezig. En ook in 2026, dus dit jaar, zijn de bisschoppen van deze plaatsen aanwezig als gast van de bisschop van Groningen-Leeuwarden.
1: Ja,
0: fantastisch natuurlijk.
1: Prachtig.
0: Het programma, grove lijnen van het programma, de dag begint met een meditatieve pelgrimswandeling vanuit Buitenpost naar Dokkum. En bij voldoende belangstelling wordt de mogelijkheid geboden om per fiets naar Dokkum te komen. Om 11 uur is er een gezamenlijke bijeenkomst in de Bonifatiuskapel. Daar zal ook een spreker op aansprekende wijze ingaan op het thema modern pelgrimeren. Rond 12 uur is er een lunch in en rond de Bonifatiuskapel en ook biechtgelegenheid. Om 1 uur verzamelen de mensen die willen deelnemen aan de processie zich bij de parochiekerk in het centrum van Dokkum. En vanaf die plek worden de relieken van Bonifatius meegenomen naar de kapel. Voor de mensen die niet kunnen deelnemen aan de processie wordt er een bijeenkomst georganiseerd in de Titus Brandsma Pelgrimskapel, waarin gezamenlijk de rozenkrans wordt gebeden. En in de kapel begint om 2 uur 's middags de eucharistieviering. En na de viering wordt de dag afgesloten met een gezellig samen zijn. Dus het is een vol programma.
1: Nou, een vol programma.
0: En fantastisch om Bonifatius met name zijn overlijden op deze manier te gedenken natuurlijk.
1: Mm-hmm. Ja, die zoveel betekend heeft hè, voor Nederland.
0: Ja.
1: Dat is zeker waar. En zoals je zei, niet alleen de bisschoppen, maar ook zie ik dat kardinaal Eik aanwezig zal zijn.
0: Ja, kardinaal Eik is aanwezig.
1: Ja, is ook aanwezig. Dat is natuurlijk ook de bisschop van Utrecht, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus de aartsbisschop. En Fulda en Mainz, daar zijn natuurlijk ook connecties hè, mee. Dat is ieder jaar over en weer. Ja. Zijn daar die banden eigenlijk mee. Nou, bij elke activiteit kun je dit ook allemaal teruglezen en doorklikken, zie ik, naar de site van de Bonifatiusdag Dokkum. Dus ook mensen die daar nog meer van willen weten en informatie, achtergrond, tijden enzovoort, dat kunnen ze daar denk ik allemaal vinden. Wat zou het geweldig zijn hè, als er dan op die 31 mei heel veel mensen gewoon naar Dokkum gaan.
0: Ja, als daar duizenden mensen naartoe gaan, dat zou geweldig zijn.
1: Ja. Ja. En ook de nieuwe bisschop, nog steeds een beetje nieuw, van Groningen.
0: Ja, ik heb hem laatst ontmoet in Heilo. Geweldige man.
1: Ja,
0: hele aardige man.
1: Ja. Nou, mooie items, Mariska. En ook heel fijn, zoals jij eigenlijk dit opnoemde, hè, over deze processie en deze dag. Van, het is soms moeilijk als je je een beetje alleen voelt in de parochie. Of waar je dan ook bent. Hè, in de plaats waar je woont of in de buurt waar je woont. Dat je op deze manier en op zoveel andere manieren natuurlijk ook nog. Maar je toch die gemeenschap kunt opzoeken en samen je geloof kunt beleven, kunt vieren. Dat is echt heel mooi.
0: Ja, precies.
1: Dat is echt heel mooi. Ik sluit dan nog heel even af met te vermelden. Dat komt hier natuurlijk vaker voorbij. Maar op Tweede Pinksterdag natuurlijk ook de Pinkster Bedevaart in Os. Waar Radio Maria ook aan meedoet. Dat is allemaal te vinden op de website van Radio Maria. Ja, en dan natuurlijk gewoon de uitnodiging om zelf in elke activiteiten te kijken. Hè, naar die lange lijst met vele, vele activiteiten.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ik wil jou weer bedanken voor deze keer.
0: Graag gedaan.
1: Tips, mooie items. En dan volgende week dan plukken we er weer een paar nieuwe uit.
0: Precies. Gaan we doen. Tot volgende week.
1: En misschien dat volgende week jouw poes ook weer de muzikale begeleiding op de achtergrond wil.
0: Ja, ik zeg niks, want dan horen jullie hem niet. Maar
1: ik weet niet of de luisteraars het horen.
0: Ik heb een medepresentator en die heb ik opgesloten in de keuken, maar daar is hij het niet mee eens.
1: Ik hoor het wel. Ik weet niet helemaal zeker of de luisteraars het ook hebben gehoord. Maar. Nou, goed. Mariska, heel veel dank en tot de volgende keer. Dag hè.
0: Tot de volgende keer.
1: Dag.
0: Oké, dag. Dag.
2: In de katholieke agenda werden een paar activiteiten in Katholiek Nederland belicht. Op de website www.rkactiviteiten.nl vindt u een mooi overzicht.

En na deze katholieke agenda gaan wij om kwart voor elf verder met de lezingen uit de lezingendienst. En daarna is het natuurlijk om 11 uur tijd voor priester Koos met zijn programma Hart voor Kerk en Wereld. Dus van harte uitgenodigd om daar natuurlijk ook weer naar te gaan luisteren. Tot later. Dag.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. De zeereis van Paulus naar Rome. Toen onze afvaart naar Italië bepaald was, stelde men Paulus en enige andere gevangenen in handen van Julius, een honderdman van de cohort Augusta. We gingen aan boord van een schip uit Adramyttium dat de kustplaats van Azië zou aandoen en staken in zee. Aristarchus, een Macedoniër uit Thessalonica, vergezelde ons. De volgende dag liepen we Sidon binnen, waar Julius, die Paulus menslievend behandelde, hem toestond zijn vrienden op te zoeken om zich te laten verzorgen. Vandaar weer uitgevaren, zeilden we, omdat de wind tegen zat, dicht langs Cyprus, voeren langs de kust van Cilicië en Pamphylië en landen te Myra in Lycië. Daar vond de honderdman een schip uit Alexandrië dat op weg was naar Italië en bracht ons daarop over. Toen we verscheidene dagen slechts langzaam vooruit kwamen en met moeite ter hoogte van Cnidus geraakten, omdat we de wind niet mee hadden, zeilden we onder Creta door langs Salmone, waar we ternauwernood omheen kwamen en bereikten een punt dat Goede Reede heette, waarbij de stad Lazea lag. Omdat er veel tijd verstreken was en de vaart al niet zonder gevaar werd, de vasten was immers al voorbij, waarschuwde Paulus hen met de woorden: "Mannen, ik zie dat verder zeilen niet zonder gevaar zal zijn en grote schade zal toebrengen niet alleen aan lading en schip, maar ook aan ons." De honderdman had echter meer vertrouwen in de stuurman en de kapitein dan in Paulus' woorden. Omdat de haven niet erg geschikt was om er te overwinteren, gaven de meesten dan ook de raad weg te varen om zo mogelijk Phoenix te bereiken, een haven op Creta, die open ligt naar het zuidwesten en noordwesten, en daar te overwinteren. Toen er een zuidenwind opstak, meenden ze van het slagen van hun plan verzekerd te zijn, lichten het anker en voeren vlak onder de kust van Creta. Het duurde echter niet lang of er sloeg van het eiland een stormwind neer, de zogenaamde Eurakilon. Daar het schip werd meegesleurd en de kop niet op de wind kon houden, moesten we het opgeven en lieten ons meedrijven. Toen we onder de beschutting voeren van een eilandje, Clauda geheten, slaagden we er met moeite in de sloep te bemachtigen en omhoog te halen. Toen troffen ze noodvoorzieningen door kabels om het schip vast te sjorren. Uit vrees op de Sirte geworpen te worden, haalden ze de takelage neer en lieten zich zo drijven. De storm teisterde ons geweldig en daarom zette men de volgende dag het een en ander overboord. En de derde dag gaf men eigenhandig het scheepstuig prijs. Verscheidene dagen waren zon nog sterren te zien. Er bleef een hevige stormwind staan. En zo vervloog voor ons elke verdere hoop op redding. Tweede lezing uit een preek van John Henry, kardinaal Newman, over de strijd als voorwaarde voor de overwinning. Door het lijden naar de vreugde van de heerlijkheid. Na zijn verrijzenis bracht Christus onze redder 40 dagen lang het geduld op om hier beneden te blijven, ver van de heerlijkheid die hij zo duur gekocht had. De glorie was nu zijn erfdeel. Hij had erin kunnen binnengaan. Had hij niet genoeg gehad van de aarde? Wat hield hem hier nog tegen, terwijl hij toch naar de Vader kon teruggaan en bezit kon nemen van zijn troon? Dit stelde Christus uit om degenen die hem in het uur van de beproeving in de steek hadden gelaten, te bemoedigen en te onderrichten. Het was nog maar zo kort geleden dat hun geloof bijna schipbreuk had geleden, zelfs al hadden zij zijn voorbeeld voor ogen. In het vooruitzicht lag een tijd, of liever een lange periode, waarin hun nog veel zwaardere beproevingen te wachten stonden. En toch zou hij van hen heen gaan. Tot nu toe begrepen ze niet dat het lijden de weg naar de heerlijkheid is en dat niemand op de troon van Christus kan plaatsnemen als hij niet eerst overwint zoals hij heeft overwonnen. Christus bleef om hun deze les in te prenten. Uit vrees dat zij het evangelie nog steeds verkeerd zouden verstaan en wederom tekort zouden schieten. Moest de Messias, zei hij, dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan? Dat moment brak nu aan en zij konden zich nu verheugen om wat hen 40 dagen daarvoor zo in verwarring had gebracht. Want nu begrepen zij de belofte. Wie overwint, hem zal ik naast mij plaatsen op mijn troon, zoals ik zelf heb overwonnen en met mijn vader zetel op zijn troon. Het is goed dat wij deze les ter harte nemen en die grote waarheid leren kennen waarvoor de apostelen aanvankelijk terugschrokken, maar waarover zij zich uiteindelijk verheugden. Christus heeft geleden en is zo de vreugde binnengegaan. Dat deden zij ook naar vermogen na hem. En naar vermogen doen wij het ook. Er staat geschreven dat wij door vele kwellingen het Rijk Gods moeten binnengaan. God heeft alles in handen. Hij kan sparen. Hij kan op de proef stellen. Vaak spaart hij. Mogen hij ons blijven sparen. Maar vaak ook stelt hij ons op de proef. Op een of andere manier stelt hij iedereen op de proef. Op enig tijdstip in ieders leven is er leed en smart en zorg. Zo is het nu eenmaal. Misschien is het zo dat het des te beter is naarmate wij dit sneller kunnen zien als een wet van onze christelijke levensstaat. De een generatie volgt op de andere. Zij verschijnen en volgen elkaar op als bladeren in de lente. En in alle mensen valt deze wet te bespeuren. Ze worden op de proef gesteld en daarna triomferen zij. Ze worden vernederd en daarna worden zij verheven. Zij overwinnen de wereld en daarna nemen zij plaats op de troon van Christus. De heilige Petrus, die aanvankelijk zo verbaasd stond en in verwarring raakte vanwege het lijden van zijn Heer, vermaant ons daarom om het lijden niet als iets vreemds te zien, alsof ons iets ongewoons overkomt. Verheugen wij ons veeleer, juist in de mate dat wij deel hebben aan het lijden van Christus, dan zullen wij juichen van blijdschap wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goedemorgen, een goede dag, een goede avond voor de hele dag. Beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Maria, radio. Radio verbindt sprekers, luisteraars en alles daaromheen. En dat brengt ons bij Maria, die ook uitzendt en ontvangt. Zij niet alleen, maar samen met de apostelen. Zo lezen we in de handelingen van de apostelen. Vlak na Jezus verrijzenis en hemelvaart, dan keren ze van de Olijfberg terug naar Jeruzalem, naar die heilige plaats van het laatste avondmaal, waar we van gehoord hebben de laatste weken van Johannes, de evangelist, apostel, die aan Jezus' borst lag, die het hart van Jezus hoorde en voelde kloppen, die echt die ontboezemingen van Jezus heeft gehoord, genoteerd en verkondigd. Met name de afscheidsrede na de voetwassing, teken van Gods dienstbaarheid aan de mensen. De schepper dient de schepselen. Wat een ongelooflijk geloofsgegeven is dat. Wat een vreugdevol dogma eigenlijk. Gods schepper. En hij dient ons daarmee. En nog groter dat God ook de verlosser is. De verlosser zendt. De redder is. De redder zendt. Dat Jezus de redder, wiens naam wij vandaag bijzonder vieren, door het kruis ons verlost heeft. En dan bij Johannes lezen we bloed en water komen uit zijn zijde. En dat in de theologisch, exegetische, maar mystieke uitleg, dan is dat de stroom van genade. En de stroom van genade is eigenlijk de Heilige Geest. En we zitten nu in deze tijd na de hemelvaart. Ze keren terug van de Olijfberg, de berg van de hemelvaart, naar de zaal van het laatste avondmaal, waar Jezus zichzelf in de Eucharistie heeft gegeven. En daar zijn ze dan, de apostelen, minus Judas Iscariot, helaas. Maar ja, blootgesteld aan Gods barmhartigheid. En alle anderen nog met de gedachte aan de woorden van Jezus in diezelfde zaal toen hij verscheen op de Paasdag. Vrede zij u, ik zend u zoals de Vader mij zendt. En Jezus die de Heilige Geest blies over hen. Nou, op die plek, ze voelen alle dat ze er nog niet zijn. Dat ze nog de kracht nodig hebben. En de kracht die Jezus beloofd heeft. En Maria zit erbij als degene aan wie Jezus vanaf het kruis, Johannes en de hele kerk, eigenlijk de hele mensheid, heeft toevertrouwd. Zie daar uw moeder. En daar zijn ze dan en bidden. En nou in deze tijd, de noveen voor Pinksteren, is niet beter te doen dan te bidden tot de Heilige Geest, om de Heilige Geest. Kom Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen. Ontsteek in hen, in ons, het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal herschapen worden. En gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. Laat ons bidden. God, gij hebt de harten van uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer. Amen. Ja, bidden we om de Heilige Geest voor onszelf, de mensen om ons heen, de kerk en de hele wereld. We hebben een aantal weken gesproken over het mysterie van het paasfeest in verschillende lijnen, thema's, verhalen, bijbelteksten en ook visioenen. En we gaan door nu op weg naar Pinksteren. En ook hiervan, van Pasen naar Pinksteren, gaan wij een serie maken over de Heilige Geest, de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid. En Ja, we zullen dat doen naar de diepte, naar het mysterie van de heilige drie-eenheid zelf. En de Heilige Geest in het evangelie. En de Heilige Geest bij de doop van Jezus in de Jordaan. En de Heilige Geest in het cenakel. En als Jezus in vervoering spreekt en hij vervuld wordt van de Heilige Geest. En het Pinksterfeest zelf. Eigenlijk is het één groot gebeuren van de heilige drie-ene God. Vader, Zoon en Geest. De grote openbaring in de geschiedenis van de mensheid. Om aan de mensen te verkondigen zoals Paulus doet. Daarvan lezen we in deze tijd nog steeds. De handelingen van de apostelen heeft hij gedaan in Athene. Ja, die onbekende God. Ja, jullie hebben wel een gevoel voor het goddelijke en godachtige werkelijkheden. Maar ik verkondig jullie wat jullie nog niet weten. En wat niemand wist zonder de openbaring van Jezus zelf. We hebben dus over de Heilige Geest. En ja, daar kunnen we in allerlei verschillende aspecten over spreken. Allereerst in de liturgie, in de gezangen, de beroemde gezangen. Veni Creator Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Kom Heilige Geest, alles maar roepen. Kom Heilige Geest, Jezus staat klaar om te geven. Maar wij moeten er ook om bidden en ons openstellen. En dan, ja, heel bijzonder, kunnen we ook praten vanaf het eerste Pinksterfeest, de uitbarsting van de Heilige Geest. Hoe gaat dat nou verder in de kerkgeschiedenis? En dan zien we ups en downs. Dat soms de kerk meer, de gelovigen, de katholieken, meer of soms minder openstaan of bezig zijn met de Heilige Geest. Dat hebben wij, de generaties van zeg maar ruim een halve eeuw, hebben allemaal meegemaakt. Er is een verscheidenheid, er is een beweging, meer, minder. En er is een Pinksterbeweging op gang gekomen, binnen en buiten de kerk. En ook de laatste pausen spreken bijzonder ook van de Heilige Geest. Paus Franciscus, maar ook Benedictus en Paus Leo. De missionaire parochie, dat is weer zoals in het begin. En we gaan praten de zijnde tijd over de veelgenoemde en veelgeroemde Alpha-cursus. En ja, zoals ik de inleiding over de Heilige Geest geef. En dan, ja, de Heilige Geest. Welke gaven neemt hij allemaal mee? De gaven van de Heilige Geest. En de vruchten van de Heilige Geest. En de charisma's van de Heilige Geest. En hoe werkt de Heilige Geest in de kerk, in de sacramenten, met name in de Eucharistie? En heel bijzonder, hoe werkt de Heilige Geest in Jezus, in de liefde van het Heilig Hart? En ja, we spreken erover. Maar misschien gaan we ook nog een beetje doen. Want de Heilige Geest is niet alleen een kwestie van kennen, van theoretisch weten, maar is verdiept een bewustzijn en nog dieper een ervaring, een beleving. Niet alleen het verstand, maar ook de hele ziel, het hele hart. En ja, je kunt ook daarop concentreren. Niet alleen intellectueel, maar ook ja, fysiek en met je hele hart, je hele existentie. Kom Heilige Geest. Want nu, laten we beginnen met het aloude, bekende, beroemde gebed, gezang. Veni Creator Spiritus. Wat we altijd zingen bij vormsolvieringen, bij priesterwijdingen. En bij alle plechtigheden waar de Heilige Geest een essentiële rol speelt. De tekst is, voordat wij dat gaan horen in een prachtige, ja, monastieke uitvoering. Kom Schepper Geest, daal tot ons neer. Houd gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat u verbijt met hemelse barmhartigheid. Gij zijt de gave Gods. Gij zijt de grote trooster in de tijd. De bron waaruit het leven springt. Het liefdevuur dat ons doordringt. Gij schenkt uw gaven zevenvoud. O hand die God ten zegen houdt. O taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan. Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt, en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die gij het geeft.

Mooi. God is ook mooi. De Heilige Geest is mooi. Ja, God is de bron van alle schoonheid. De schoonheid in de schepping zelf en de schoonheid die hij creëert door mensen. Schoon is ook de waarheid. Schoon is bovenal de liefde. Zojuist hebben we heel kort samengevat wat we in de liturgie over 7 weken gevierd hebben en nog vieren. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, de Heilige Drie-eenheid, Maria, de apostelen. Zoals we dat in het evangelie lezen. Bijzonder in deze periode bij Johannes. Maar ik kom terug op visioenen. En die een omlijsting geven wat sommige mensen, heiligen, gezien hebben. En ik lees voor gewoon ter kennisgeving. Dit heeft Anna Katharina Emmery gezien. En hier in dit kleine blauwe boekje de dingen rond, voor, tijdens en na Pinksteren gezien. En daar kunnen we ons iets bij voorstellen. De vooravond van Pinksteren. Vroeger hadden de apostelen zich dikwijls afgevraagd hoe de Heilige Geest over hen zou komen. Ze konden niet vermoeden wat hij zou medebrengen, nog wat Jezus bedoelde toen hij hen de trooster beloofde. Nu ze echter 9 dagen in het gezelschap van Maria doorgebracht hadden, waren ze veel geruster geworden. Een stil verlangen en een warm vertrouwen verruimden hun harten. In de stad Jeruzalem was iedereen druk in de weer vanwege het Pinksterfeest. Alle huizen werden met groene boompjes versierd en ook in de tempel werden loverkransen opgehangen. Want het was eigenlijk van oorsprong een natuurfeest. De straten wemelden van de vreemdelingen. Uit de meeste verscheiden volkeren kwamen ze hier samengestroomd. In hun uitheemse klederdrachten wandelden ze door de straten van de stad, terwijl ze alle in hun eigen taal onverstaanbaar door elkaar heen praten. Met allerlei gebaren vertelde de ene tegen de andere wat er hier in de stad met de grote profeet uit Nazareth gebeurd was. Ja, de pelgrims waren gekomen om het Joodse Pinksterfeest te vieren, het 7-wekenfeest. Een oogstfeest, maar bijzonder de openbaring van God op de berg Sinaï. De wet, de Torah, het verbond. Zo bewandelden velen zeer bewogen de wegen waarop de Heer Jezus door zijn vijanden bespot werd. 'S avonds gingen zij een onderkomen zoeken in de primitieve herbergen die voor de Pinksterpelgrims ingericht werden. Van bij het cenakel naar de vijver Bethesda waren verscheidene afdaken, tenten en schuren waar de bedevaartgangers konden overnachten en hun lastdieren stallen. De meeste volgelingen van de apostelen kampeerden hier reeds sedert Pasen. Als echte Oosterlingen waren ze volstrekt geen gejaagde, nog tijdgierige mensen,

Als echte Oosterlingen waren ze volstrekt geen gejaagde, nog tijdgierige mensen. Rustig aan. Daarboven hadden velen met overtuiging hun woonplaatsen verlaten met de bedoeling trouw te blijven aan de nieuwe kring van leerlingen. In het cenakel heerste nu ook een rustige bedrijvigheid. Alhoewel er 120 mensen verzameld waren, hoorde men er geen lawaai. Alle hielpen elkaar in stilte om het huis feestelijk te versieren tegen de hoogfeestdag van Pinksteren. Aan alle muren werden groene slingerkransen opgehangen en in de middenzaal werden jonge boompjes geplaatst die met sierplantjes en bloemen opgesmukt waren. In het plafond van de zaal werd het grote luik geopend en de lamp wat dichter bij het Allerheiligste opgehangen. Ook werden de schutsels weggenomen, zodat de leerlingen uit de bijzalen konden toekijken naar wat de apostelen deden in de middenzaal. De zaterdagmiddag gingen de 12 met Maria aan tafel aanliggen. Doch ze aten slechts enkele kleine broodjes met honing. Bij de leerlingen ging het er nog eenvoudiger aan toe. Zij zaten langs de wanden van de omlopende zalen, op de grond en aten uit de vuist. Er was namelijk geen keuken of tafelgerei voorhanden, voor zoveel volk. Doch dat hinderde geenszins de goede stemming die onder hen heerste. Tegen de avond rangschikten de apostelen zich opnieuw voor het gebed. Petrus nam 2 paasbroden van het tafeltje dat voor hem stond. Hij zegende en brak de broden op de strepen die er vooraf ingekerfd werden en deelde de stukken rond onder de apostelen en de heilige maagd. Hierop naderden nu allen tot Petrus en kusten hem eerbiedig de hand. En dit deed ook Maria. Hun godsvrucht groeide ziende ogen aan tot middernacht. Heel die tijd bleven ze stil en ingekeerd, met de armen over de borst gekruist en hun ogen neergeslagen. Toen elk zijn slaapplaats ging opzoeken, werd welhaast het hele huis in een heilzame rust gedompeld. Laten we dat inleven en bedenken nu op dit moment, want de Heilige Geest wil elk moment over ons komen. Als we nu bedenken dat wij, stellen we ons zo voor, bij het cenakel en aangrenzende ruimtes met die leerlingen zijn. Het wordt in de Bijbel dus genoemd 120 leerlingen. We denken altijd aan die 12 apostelen, maar er staat genoemd 120 leerlingen daaromheen. Dus het was heel erg druk, maar 's avonds werd het stil van gebed, meditatie en ja, van afwachting en spanning. En laten we dat ons zo voorstellen en ja, luisteren naar dat prachtige gezang van Kom Heilige Geest. En Veni Sancte Spiritus, dat is een heel mooi gezang, want dit spreekt wat minder over de kennis, de wijsheid, maar hij spreekt meer over de genezing van de ziel. Dat is natuurlijk het centrale van ons leven, onze ziel. En de kennis is daar een geleide en hopelijk in de waarheid. Daarvoor is ook die geest, maar tenslotte om ons ziel te genezen van de zonde en ja, heilig te worden, heel te worden. En daarom bidden wij en zo aanstonds zingen wij. Kom, o geest des Heren, kom. Uit het hemels heiligdom, waar gij staat voor Gods gezicht. Kom der armen troost daal neer. Kom en schenk uw gaven, Heer. Kom, wees in de harten licht. Kom, o trooster, heilige geest, zachtheid die de ziel geneest. Kom, verkwikking zoet en mild. Kom, o vrede in de strijd. Lafenis voor het hart dat lijdt, rust die alle onrust stilt. Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis, neem de harten voor u in. Zonder uw geheime gloed is er in de mens geen goed, is de ziel niet rein van zin. Was wat vuil is en onrein, overstroom ons door domein. Heel de ziel die is

gewond. Maak weer zacht wat is verstard. Koester het verkilde hart. Leid wie zelf de weg niet vond. Geef uw gaven zevenvoud. Ieder die op u vertrouwt, zich geheel op u verlaat. Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij. Geef ons vreugd die niet vergaat. Amen. Alleluia. Mogen wij zo bidden en zingen tot de Heilige Geest, dat hij ons verlicht en vertroost en geneest. En laten we dat nu maar beleven. Al de dingen waar we mee zitten, alle spanningen, problemen van onszelf en van anderen om ons heen, van de familie, van de buren en wat we lezen in de kranten. Kom, Heilige Geest, genees, verbind, geef inzicht, geef kracht, geef moed, verbind. Laten we dat overwegen, laten we dat als het ware op de tafel van het cenakel, waar het allerheiligste is. Ja, want dat sacrament heeft Jezus daar op die plaats gegeven. Stellen we ons voor dat wij daar nu zijn. En daar leggen we ook ons leven, onze vragen, onze problemen neer. En we vertrouwen op de genade, de stralen, de liefde van de Heilige Geest. Veni Sancte Spiritus.

schoonheid van de Heilige Geest, schoonheid van alle gaven, schoonheid van de schepping, schoonheid waartoe God ons wil vernieuwen, herstellen. We lezen het hoofdstukje De Nederdaling van de Heilige Geest. Alhoewel het volmaakt stil was in huis, rond de zaal van het laatste avondmaal, kon die nacht niemand de slaap vatten. Een wonderbare, aangename innigheid hield hen wakker. Ook in heel de natuur ontstond er een geheimzinnige, weldadige beweging. Ook de gelovigen die in de herbergen en onder de afdaken overnachten ondervonden een inwendige verkwikking zonder de oorzaak ervan te kennen. Alleen de bozen voelden schrik. Ze waren nog meer verstokt dan vroeger. Alhoewel ze iets als een bedreiging boven hun hoofd gewaar werden. Door het geopende luik van het dak zagen de apostelen reeds heel vroeg een schemerige klaarte aan de hemel. De mensen in de stad gingen nieuwsgierig naar buiten om te zien waar dit vreemde verschijnsel vandaan kwam. Tot een grote verwondering zagen zij boven de Olijfberg een zilverwitte wolk uit de hemel neerdalen. Steeds groter wordend gleed die lichtende nevelige massa wolk over de stad in de richting van het cenakel. Daar trok die zich samen en schitterde, hoe langer hoe doorzichtiger, tot zij als een blinkende ronde bol bleef hangen. Tegelijk was er een zachte, warme luchtstroom ontstaan die een toenemend windgeruis veroorzaakte. Sommige onrustige Joden die vreesden dat er een onweer dreigde, vluchtten verschrikt naar de tempel. Voor hen leek het verschijnsel op een neervallende, donkere onweerswolk. Doch de goeden zagen dat ze licht verspreidden in plaats van duisternis. Ze hoorden ook geen dondergerommel, doch slechts een aangenaam suizen van een warme, verkwikkende wind. Terwijl de apostelen, de leerlingen en de heilige vrouwen steeds rustiger en ingetogener werden, begon een zacht licht zich rond hen te verspreiden. Omstreeks 3:00 in de morgen kwam er beweging in de suizende hemelbol. 7 heldere lichtstralen schoten uit een schitterend middelpunt, waarin zich een geheimzinnige, gevleugelde gedaante vertoonde. Samen met de 7-voudige genadegaven van de Heilige Geest stroomden de lichtbundels over het huis en de hele omgeving neer. Het cenakel met al de bijzalen waren nu van het wonderbare 7-kleurige licht vervuld. Alle aanwezigen waren buiten zichzelf van verwondering. Als bewusteloos hieven zij hun aangezichten smachtend en dorstend omhoog, terwijl uit het schitterend licht druppelen van vuur neersijpelden. Deze verdeelden zich in kleine laaiende vlammen die als vurige tongen in de mond van ieder aanwezige vloeiden. Het was als ademden zij de lichtstroom in, als dronken zij het vuur dorstig op. Steeds feller vlakkerde hun begeerte, hun verlangen om hun liefdesdorst te lessen. Ook op de leerlingen en de heilige vrouwen daalden lichtende vonken neer, alle verschillend in kleur en intensiteit. En dit bleef duren tot heel de glanzende wolk zich als een lichtregen uitgestort had, om tenslotte weer te verdwijnen. Tot zichzelf teruggekomen waren alle als dronken van vreugde, overdaan, vervuld van liefde. Nu beseften ze ten volle hoe ieder van hen op een uitzonderlijke wijze door God bemind werd, en ze verheugden zich buitenmate om de gunst bij anderen. Overgelukkig omarmden zij elkaar en alle wensten elkaar geluk. Zij geloofden God, loofden hem en betuigden hem met grote vurigheid hun diep gevoelde dank. Ja, kom Heilige Geest. En in dit verhaal, in deze beschrijving, in dit visioen, komt die Heilige Geest als een lichtende wolk. We denken aan al die lichtende wolken in het Oude en Nieuwe Testament over de berg Sinaï, het Joodse Pinksterfeest. Jezus op de berg Tabor, een voorafbeelding van zijn verrijzenis. Ligt op de Olijfberg bij de hemelvaart. En nu het licht,
Het licht van Gods dageraad, het licht van Gods hart, het van Gods liefde, Gods geest. En we zingen en mediteren samen met alle bedevaartgangers, met Maria in Medjugorje. Heel veel bidden en zingen samen. Veni Sanctus Spiritus, kom Heilige Geest.

Zo kunnen we blijvend zingen, mediterend zingen vanuit ons hart. Niet alleen met onze tong en met onze lippen, maar met ons hart. En dan in- en uitademend de wind die komt in de zaal van het laatste avondmaal, de wind die komt in ons hart, dat is de adem. De Heilige Geest als de adem Gods, de liefde Gods. Een volgend hoofdstukje van Anna Katharina is de stichting van de kerk door die Heilige Geest. Alhoewel de Heilige Maagd Maria het meest van alle Gods liefde mocht ervaren, bleef zij kalm en rustig. In haar binnenste was ze met nog groter geestdrift vervuld dan de apostelen. Doch uitwendig toonde zij veel meer zelfbeheersing. Haar aangezicht straalde van heilige vreugde. Doch zij hield het, zoals altijd, schroomvol verborgen onder haar lichtgele sluier. In haar grote witte mantel gehuld troonde zij als koningin in het midden van de apostelen. Op haar hoofd lag een hemelsblauwe brede band die aan beide zijden bijna tot op de grond nederhing. Vooraan was de fijn geborduurde rand een weinig omgeslagen en op het hoofd van haar was een licht zijden kroontje vastgehecht. Daar de apostelen geen blijf meer wisten met hun uitbundige geestdrift, schaarden zij zich als kinderen rond hun moeder. Voortaan zou zij voor altijd het middelpunt vormen van het college der apostelen. Zij was nu in de volle zin van het woord moeder van de kerk. Eerbiedig voor haar neergeknield vroegen de apostelen haar zegen. En dat deden zij voortaan telkens als zij een apostolische taak gingen uitoefenen. Nu was niet alleen Petrus, maar ook iedereen doordrongen van durf en vrijmoedigheid om te spreken. Ook de heilige vrouwen omarmden elkaar en verblijden zich in elkaars genadegaven. Gedreven door hun verlangen die overvloed van liefde mede te delen, liepen de apostelen tot bij de leerlingen in de zijzalen. Zij waren uiterst verheugd hen zo ontroerd en geestdriftig te zien. En toen was er geen houden meer aan. Het nieuwe leven bruiste in hen op en ze werden alle bezield met een vertrouwen en een stoutmoedigheid die vrees nog aarzelen kende. Ja, ze herkenden zichzelf niet meer, zodat ze elkaar verwonderd ondervroegen. Hoe waren wij vroeger? Wat is er met ons gebeurd? Het duurde een hele tijd eer die eerste ontboezeming van overweldigende vreugde voorbij was. Petrus nam nu zelfbewust zijn leiderstaak op zich en nodigde allen uit zich in stilte te rangschikken voor het koorgebed. Als nooit tevoren loofde en dankte zij de hemelse vader en zijn geliefde zoon voor de vervulling van de belofte die ver hun verwachtingen overtroffen had. Ten slotte hield Petrus een gloedvolle rede waarin hij de leerlingen aanzette zich voortaan met hart en ziel aan hun taak te wijden. Onmiddellijk stak de boot nu van wal. Begon het. Een groep leerlingen werd uitgezonden naar de kampeerplaatsen om aan de bestgezinde vreemdelingen de blijde boodschap te verkondigen. Velen van hen waren intussen ook aan de genade van de Heilige Geest deelachtig geworden. In de hele natuur was een beweging geweest waarbij de goeden een inwendige verkwikking ontvingen, terwijl de bozen met schrik bevangen waren. Nu dat de leerlingen hen kwamen verkondigen dat de belofte van de Heilige Geest in vervulling was gegaan, herinnerden de gelovigen zich hun ontroering en waren blij nu de oorzaak te vernemen. De Heilige Geest. Intussen legde Petrus in het cenakel de handen op aan de vijf apostelen, aan vijf, om hen de macht over te dragen in Jezus' naam te dopen en te prediken. Vooraleer zij samen uittrokken, knielde zij opnieuw voor Maria. Door haar zegen gesterkt, ging de grote visser met zijn vrienden de netten uitwerpen om duizenden mensen te vangen voor het Rijk Gods. En ze gingen op prediking met Petrus aan het hoofd, zoals we lezen in de handelingen van de apostelen. En roepen wij dan nu ook weer aan opnieuw.
Veni Creator Spiritus, scheppergeest, vernieuw ons. En in deze visionaire beschrijving zien we die apostelen, voelen we ze helemaal nieuw worden. En dat kan iedereen. Iedereen die, laten we zeggen, zo heet dat dan, gedoopt wordt met de Heilige Geest. Dat is niet een sacrament als zodanig in de kerkelijke, hiërarchische samenstelling van onze geloofsgemeenschap van het lichaam van Christus. Maar de Heilige Geest die in de sacramenten en daarbuiten ons mens, onze hart, onze levens wil doordringen. En hier, met alle voorafbeeldingen in het Oude Testament, maar hier in de volheid komt de Heilige Geest over deze leerlingen onder hoede van Maria. Heel mooi, de plaats die zij hier heeft en krijgt en die wij ook intussen in de hele wereld, katholieke wereldkerk, erkennen. Maria, moeder van de kerk, moeder van de apostelen, onze moeder, omdat zij het dichtst bij Jezus stond, letterlijk stond, daar onder het kruis. Laten we weer bidden en zingen, mediteren en nu ook de Heilige Geest in ons komen, ons hart verkwikken, blij worden. Dank u wel, Jezus. En dank u wel, Vader, voor uw Heilige Geest.

Veni Creator Spiritus. We zien die apostelen, die leerlingen in het cenakel, in de stad, vervuld van de geest, vol van vreugde. En dan lezen we verder. De uitgezonden leerlingen, die de goedgekeurde boodschap hadden meegekregen en de goedgezinde vreemdelingen het blijde nieuws verkondigd hadden, nodigden alle uit zich naar de vijver Bethesda te begeven. Zeer velen beantwoordden de oproep, zodat er een grote drukte ontstond onder de toestromende menigte. Rond de vijver werden reeds veel herstellingen aangebracht, want Jezus had tevoren deze plaats aangewezen om te dopen. Ook in de nabije synagoge werd alles in gereedheid gebracht om de apostelen met grote plechtigheid te verwelkomen. De muren werden met tapijten behangen en in het midden werd een altaar opgericht. Van aan de vijver tot bij de ingang van de synagoge werd een overdekte gang aangebracht om zonder stoornis de dopelingen hierheen te leiden. Toen alles klaar was, begaven de apostelen zich uit het cenakel naar de vijver van Bethesda. In hun lange witte feestklederen stapten zij processiegewijs door de straten. Met hen droegen zij alle benodigdheden voor het wijden van het water en het toedienen van het heilig doopsel, onder andere een leren zakje met gewijd water en een bosje hyssopstengels om het rond te sprengelen. Na hen volgden de heilige maagd en de andere heilige vrouwen die de doopkleren droegen welke zij zelf vervaardigd hadden. Bij hun aankomst werden de apostelen door heel de vergaderde menigte geestdriftig ontvangen. Niettemin waren ook veel boosgezinden en nieuwsgierigen met de stroom meegevaren. Deze vormden samen één blok om de genadevloed weer in te dijken. Maar dat kon de vurigheid van de leerlingen geenszins blussen. De vijf apostelen, aan wie Petrus de handen had opgelegd, begaven zich nu naar de vijf ingangen van de vijver en richtten daar met grote geestdrift het woord tot de menigte. Allen waren tot in de ziel ontroerd bij het zien van de verandering die de apostelen ondergaan hadden. Tot hun grote verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. Vol verwondering vroegen zij zich af: maar zijn alle die daar spreken dan geen Galileërs? Hoe komt het dan dat wij hen in onze eigen taal Gods grote daden horen verkondigen? Nu besteeg Petrus in vol ornaat de leerstoel die voor hem was opgericht in het centrum van de vijverinrichting. Meteen viel de stilte in en alle luisterden met gespannen aandacht naar de eerste kerkvorst. Als een klok weergalmde zijn stem over het water en de omringende terrassen, die helemaal met toehoorders gevuld waren. Na zijn toespraak naderden Johannes en Jacobus met de doopbenodigdheden. Petrus sproeide het wijwater met de hyssopstengels in fijne stralen over de vijver. Toen werd de menigte in groepen gerangschikt en om beurt bij de leerstoel van Petrus gebracht. De heilige vrouwen deelden witte doopklederen uit en hielpen bij het aankleden. Zeer ingetogen daalden de dopelingen tot bij de vijver. Het water werd door de dooppriesters met een bekken opgeschept en hieruit met de hand driemaal op hun hoofd gestort. Twee gedoopten haalden telkens twee nieuwe kandidaten en legden hun als Peters en Meters de handen op. Ook de heilige vrouwen werden gedoopt. Dat duurde zo de hele dag, want er waren wel 3000 mensen die zich aanboden voor het doopsel. 'S Avonds keerden de apostelen terug naar het cenakel en heel de christengemeente loofde en dankte God voor deze eerste wonderbare dag, het grote Pinksterfeest. Een hele wonderlijke beschrijving, heel veel details. Ja, de vijver van Bethesda en al die mensen, waar verbleven ze allemaal? Nou, dat staat een beetje beschreven. Het lijkt een nieuw loofhuttenfeest. Loofhutten, het feest dat doet denken aan de doortocht door de woestijn en al die provisorische hutten die werden gebouwd. En ook hier, voor zoveel pelgrims, er was een aanvoelen en een verwachting. En dat was nu gebeurd. En we horen tussen de regels door dat ook gelijk de vijanden aanwezig zijn. Dat moet ook geweest zijn toen Jezus naar Jeruzalem kwam. Veel vrienden, mensen vol verwachting. Hosanna.
En toch daartussendoor, ja, dat is in onze wereld. De Satan, de demonen, zij loeren op de kansen om alles tegen te werken. Maar het is nu een groot feest wat niemand kan verstoren. En zoveel mensen, 3000 staat geschreven in het evangelie en ook hier, die lieten zich dopen. Een drievoudige naam van Vader, Zoon en Geest kregen zij over zich. Dat is heel bijzonder mooi. Het is heel beeldend verteld in deze verhalen. En ja, het geeft een voorstelling. En net als een schilderij, een portret, het is altijd anders, maar het geeft een invulling en ja, het geeft concreetheid en het geeft warmte en het geeft ja, een extra impuls. Maar het grote feit, het grote gebeuren, heel belangrijk in de geloofsbelijdenis. En we kennen in de eenvoudige geloofsbelijdenis van de apostelen, en ik geloof in de Heilige Geest. En dan gaat het door met de Heilige Katholieke Kerk. Nou, dat gebeurt hier, maar in die grote geloofsbelijdenis van Nicea, Chalcedon, Constantinopel, daar wordt gezegd: ik geloof in de Heilige Geest, voortgekomen uit de Vader en de Zoon, die aanbeden wordt samen met hen en die gesproken heeft door de profeten. Deze Heilige Geest, feest van de Heilige Geest. En daarover gaat het met dit feest. En we willen daarvan spreken en overwegen. Niet alleen nu vandaag in deze noveentijd, maar ook in de tijd na Pinksteren, net zoals na Pasen, omdat de Heilige Geest zo veelzijdig en zo, ja, zo absoluut noodzakelijk is. Dat zullen we bij onze overwegingen beschouwen merken. De Heilige Geest is absoluut aanwezig en noodzakelijk bij alles wat bestaat, in de hele schepping en in het hele verlossingswerk. En ook in de kerk en in de sacramenten, de Heilige Geest van God. En ja, we zouden soms wel eens kunnen denken, als die geest dat op zo'n dag kan realiseren, dat kan nu toch ook? Ja, maar als we kijken naar die kerkgeschiedenis, ja, dat laat God in een zeer wonderlijk bestuur van voorzienigheid, laat hij dat toe. Kijk maar naar het Oude Testament. Het is het volk van God. Maar wat gebeurt er allemaal met dat volk? Dan wijkt het weer af en dan komt er weer ballingschap. En dan wijken ze weer af, komt er weer ballingschap. En ja, de klachten, beklag van de profeten. Ja, dat gebeurt met het heilige volk van God. Van het eerste heilige verbond. Ja, het tweede heilige verbond. En dan de christenen. Ja, die zijn soms geen haar beter als mensen buiten de kerk. Ja, hoe laat God dit allemaal toe? En toch, tussen alles door, net als in Jeruzalem, de vijanden zijn daar, maar ook de van de Heilige Geest vervulde apostelen en Maria, de heilige vrouwen, en ja, de heiligen in de loop van de kerkgeschiedenis, die een beeld zijn van die levende God. Laten we nu afsluiten met een gebed tot Maria. En misschien heel mooi gebed wat Jeruzalem verbindt met een stad die ook, waar ook alle volkeren komen. Die is bij ons heel dichtbij. Heel de wereld kent die stad, Amsterdam. En ja, naar zeggen is zij ook daar verschenen. In ieder geval is daar een heel bijzonder en mooi trinitair gebed ontstaan. En gegeven aan ons. En dat wil ik nu graag bidden. Want het is Maria en de kerk en de heilige drie-eenheid. En voor heel de wereld. Met alle berichten van de kranten erbij. Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zend nu uw geest over de aarde. Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren, opdat zij bewaard mogen blijven voor verwoording, rampen en oorlog. En mogen de Heilige Maagd Maria, onze voorspreekster, zijn voor altijd. Amen. Laten we weer luisteren en bidden en zingen met ja, zo'n echt door de Heilige Geest geïnspireerde plaats. Klein plaatsje waar door de Heilige Geest mensen bij elkaar komen. Waar drie monniken begonnen zijn. Niet wetende wat God met hen zou doen en door hen. Dat plaatsje ter zee waar zoveel duizenden jonge mensen naartoe zijn gegaan. En daar inspiratie hebben gevonden. Dat is in Ter Zee, Frankrijk.
Het land van ja, ook vele verschijningen. Ook van het Heilige Hart van Jezus in de buurt, Perelemoniaal. Wij gaan nu ja, dat zingen, dat is zo mooi. En zingen we maar mee dat de Heilige Geest in ons komt. En dat de kerk zich verjongt zoals daar in Terzee de jonge mensen er zijn. En zoals in Medjugorje het Mladifest van de jongeren vervult van op voorspraak van Maria van de Heilige Geest. En dat wens ik u allen toe, beste luisteraars, bidders van Radio Maria, alle parochies, alle mensen, christenen, maar ook niet-christenen, want de Heilige Geest wil bij iedereen binnenkomen. Kom, Heilige Geest.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

En inmiddels is het 12:00 geworden hier bij Radio Maria. En dat betekent dat wij het middaggebed gaan bidden vanuit de kapel. Ik geef u graag de pagina's in het groot en het klein getijdenboek, zodat u ook met ons kunt meebidden. We gaan natuurlijk beginnen met het Koningin des Hemels. En daarna vindt u de hymne in het groot getijdenboek op pagina 764. De antifoon en de psalmen die staan in het groot getijdenboek op bladzijde 1047. En dan voor de korte schriftlezing kunt u naar bladzijde 420. En het slotgebed staat dan weer op pagina 526. Dus het is wel even heen en weer bladeren. Het kleine getijdenboek, daar staat de hymne niet in, maar de psalmen die kunt u meebidden vanaf bladzijde 314 in het klein getijdenboek. Ik wens u natuurlijk heel veel devotie bij dit middag.

0: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
1: Bid God voor ons. Alleluia.
0: Verheugen verblijdt u, maagd Maria. Alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus hebt gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder de maagd Maria eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Komt alle dienaars van de Heer en prijst met hart en mond tezaam. Hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam.
1: Dit is het uur waarop weleer de rechter Jezus werd berecht. Ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht.
0: Uit liefde zijn wij God verplicht de eer te brengen die hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt.
1: Zo roepen wij de Vader aan, Christus de Zoon in majesteit, de Geest van beide uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid.
0: Alleluia, alleluia, alleluia. Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad.
1: Ik heb het gezworen en zal het gestand doen. Ik houd mij aan wat gij rechtvaardig bepaalt.
0: Ontzettend ben ik gekweld, Heer. Bescherm mijn leven volgens uw woord.
1: Aanvaard, Heer, de lof die mijn mond u aanbiedt. En leer mij wat gij bepaalt.
0: Al ligt mijn leven los in mijn handen, uw wet vergeet ik toch niet.
1: Al spannen de zondaars mij strikken, van uw bevelen wijk ik niet af.
0: Mijn erfdeel is altijd wat gij verordent. Dat is de vreugde van mijn hart.
1: Wat gij beschikt wil ik trouw volbrengen. Nauwkeurig mijn leven lang.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Mijn God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen.
1: Maak hen te schande en bevreesd, die mij naar het leven staan.
0: Dat zij zich afwenden, beschaamd, die mij zo slecht gezind zijn.
1: Drijf in verwarring hen terug, die honend roepen goed zo.
0: Laat jubelen van blijdschap die u zoeken en steeds getuigen, groot is God, die uitzien naar uw heil.
1: Ellendig ben ik en armoedig. God, kom mij snel te hulp.
0: Mijn helper en bevrijder zijt gij toch? Ach Heer, blijf dan niet talmen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wij loven u, Heer, wij loven u. Wij prijzen uw naam en verhalen uw wondere daden.
1: Wanneer ik de tijd gekomen acht, beoordeel ik alles naar recht.
0: Al wankelt de aarde met al haar bewoners, ik heb haar zuilen geplant.
1: Ik zeg tot de trotse, wees niet hoogmoedig. En tot de zondaars, verheft u niet.
0: Verheft u niet tegen de Allerhoogste. Spreek geen vermetele taal tegen God.
1: Nog van het oosten, nog van het westen. Niet van de bergen of uit de woestijn.
0: Maar slechts van God komt het oordeel. De een vernedert, de ander verheft hij.
1: De Heer houdt een beker gereed in zijn hand. Met schuimende kruidenwijn.
0: Die giet hij leeg met droesem en al. Die zullen de zondaars drinken.
1: Maar ik zal jubelen voor altijd. En zingen voor Jacobs God.
0: De macht van de zondaars zal worden gebroken. De vrome zal meester zijn.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Hij is het die gekomen is met water en bloed, Jezus Christus. Hij is gekomen niet door water alleen, maar door water en door bloed.
0: De leerlingen waren vervuld van vreugde, alleluia.
1: Bij het zien van de Heer, alleluia.
0: Laat ons bidden. Barmhartige God, verleen genadig dat allen die de Heilige Geest in uw kerk verzameld heeft, u dienen met geheel hun hart en eensgezind uw wil volbrengen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

Na dit middaggebed gaan wij zo direct hier bij Radio Maria natuurlijk verder met de middag Rozenkrans. U weet het, om 12:15. Dus over ruim 5 minuten. Tot die tijd is er gewoon muziek. En ja, mocht u dan het eerste tientje mee willen bidden zo direct, dan kunt u naar de live studio bellen. Het nummer is 073-687-2001. Ik ga nog even een glaasje water halen. Maar als u daarna belt, dan neem ik aan. En dat kunt u meebidden met het eerste tientje. En daarna zullen we steeds natuurlijk tussen de tientjes door de muziek draaien. En kunt u ook bellen om uw intentie door te geven. En ook de aan te geven of u misschien wil meebidden. Maar eerst nog even muziek, tot zo dat we de Rozenkrans gaan bidden. Dag!

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En dan is het inderdaad tijd om de rozenkrans te gaan bidden. En ik heb twee meebidders voor het begin, dus dat is heel erg fijn. We gaan natuurlijk ook de intenties allemaal meenemen die u sommige al heeft opgestuurd of doorgegeven. En andere komen tussen de tientjes door natuurlijk ook nog binnen. Van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria.

0: dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ja, we gaan het eerste tientje gaan wij bidden zo. En ik zie op de computer dat de twee lijnen uitgevallen zijn. Misschien kunnen de meebidders opnieuw bellen. Ik zal proberen om dan ook weer op te nemen. Maar ik ga u zeggen waar ik waar we het eerste tientje natuurlijk voor gaan bidden. En dat is allereerst voor de intentie van de paus voor de maand mei. We bidden dat iedereen, van grote producenten tot kleine consumenten, zich inzet om voedselverspilling tegen te gaan en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot voedsel van goede kwaliteit. Ook willen we graag bidden om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. En we bidden uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners van Radio Maria en om zegen over hen. En dat zij het dankbaar, dat zij het mogelijk maken dat Radio Maria ook kan bestaan. We willen ook bidden voor de zielenrust van de overleden luisteraars en vragen, Heer, dat er roepingen mogen komen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. We willen ook graag bidden voor een gezegende reis, een midweek met de familie, dat het een goede heen- en terugreis natuurlijk mag zijn, maar ook het samen zijn, dat gezegend mag worden. En we bidden voor een pater in Heilo om ook zegen over zijn werk en leven. We overwegen de glorievolle geheimen. Het eerste geheim: Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Ja, dank voor ook het terugbellen, want inderdaad, de lijnen waren heel even weggevallen. Maar u belde beide terug, dank. We gaan muziek draaien en dat geeft u thuis de gelegenheid om naar de live studio te bellen. Als u het volgende tientje misschien wel wil meebidden en sowieso natuurlijk om uw intentie door te geven. Het nummer is 073-687-2001.

0: En we zijn toe aan het tweede tientje. Mocht u nog willen meebellen, dan of meebidden, belt u dan toch gewoon naar de live studio. Dan kan ik u erbij schuiven. We gaan dit tweede tientje bidden voor de volgende intenties. We vragen en bidden heel in het bijzonder voor kracht en vooral genezing van een zwaar gewonde zus na een ernstig ongeluk. Dat zij toch helemaal mag genezen, dat het weer goed mag komen. Ook uit dankbaarheid voor alle goede zorg die gegeven wordt op de IC aan deze zus. Bidden we ook voor het zielenheil van een oom, dat hij natuurlijk alle kracht mag ontvangen om in de hemel te komen. En bidden we tevens voor de mensen om hem heen. Ook willen we vragen om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. En we bidden dat er vrede mag komen op al die, of in al die gebieden natuurlijk, waar oorlog heerst of onrust of armoede. Maar we denken daar in het bijzonder aan inderdaad de oorlogsgebieden in Oekraïne en het Midden-Oosten. En dat vooral alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten. Bidden we ook voor een zieke bisschop, dat hij alle nodige verzorging, steun mag ontvangen en kracht van de Heilige Geest en voorspoedig natuurlijk herstel. Ook willen we graag bidden voor degenen die bidden voor het ongeboren leven, dat zij zegen, kracht en bescherming mogen ontvangen bij deze taak. Ook willen we graag bidden om hulp. Hulp voor een luisteraar die het erg moeilijk heeft en veel pijn heeft. Dat er toch spoedig deze pijn over mag gaan en dat zij kracht mag ontvangen om dit te dragen. En ook bidden we dat degene die naar Radio Maria willen luisteren, dat dat ook mag lukken en dat zij zich hierdoor gesteund en gesterkt weten. En willen we ook graag bidden voor een zwaar zieke vriend, dat Gods wil mag geschieden aan hem en ook kracht voor zijn vrouw. We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We gaan muziek draaien. Dan kunt u bellen naar de Live Studio om uw intentie door te geven. En ja, mocht u het volgende tientje graag willen meebidden op de radio, dan kunt u dat ook aangeven. Het nummer is 073-687-2001.

0: gaan het derde tientje bidden. Dat willen we graag bidden voor de volgende intenties. We bidden om verlichting van de Heilige Geest. En ja, vooral daar waar dat natuurlijk het meeste nodig is. En ook willen we bidden uit dankbaarheid aan Maria en Jozef. En vragen erbij om zegeningen en heiliging van priesters. En dat zij ook steun mogen ontvangen van de mensen om hen heen, want het is zo nodig. En dat er ook heilige gezinnen mogen zijn, dat zij worden gezegend en dat ook daar in die gezinnen roepingen mogen ontstaan. We bidden voor een zieke vriendin, voor veel kracht en genezing. En ook bidden we voor een zoon die eindexamen doet en daarbij eigenlijk alle jongeren die in deze periode eindexamen doen, dat zij de wijsheid, het inzicht van de Heilige Geest mogen ontvangen en ook de rust in hun hart en in hun geest om de examens vol vertrouwen te maken. Bidden we ook uit dankbaarheid. En Heer, we vragen dat Monsieur Mutsaerts goed mag herstellen en ook dat de operaties natuurlijk mogen slagen die hij moet ondergaan na het auto-ongeluk en dat het heel voorspoedig mag verlopen. En bidden we ook voor de Mariatons van Radio Maria, van alle Radio Maria's in deze komende dagen, of op het moment zelfs al, dat deze Mariatons ook vruchtbaar mogen zijn en gezegend. Om elkaar dus te steunen daarin, in gebed en ook in financiën. We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van de genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Ja, dank voor het meebidden. We gaan hier weer muziek draaien. En dan bent u in de gelegenheid om te bellen naar de live studio om uw intentie door te geven en mogelijk misschien wel het volgende tientje mee te bidden. Het nummer is 073-687-2001.

0: Ja, wij gaan zo het vierde tientje bidden. En dat willen we graag doen voor de volgende intenties. We bidden voor twee kleinzoons, van wie er een gisteren jarig was en de ander vandaag, om veel zegen over hun nieuwe levensjaar, dat zij aan de hand van God hun leven willen leiden. En ook vragen we om veel kracht en volharding voor een luisteraar. En dat ook een woning, een andere woning, een beter passende woning gevonden gaat worden. Willen we ook graag bidden dat God in het hart van een mevrouw mag komen. En om bescherming van het leven van een mevrouw. Bidden we ook dat de Heilige Geest ons hart en de kerk in vuur en vlam mag zetten. En ook onze jeugd en jongeren wil inspireren en kracht wil geven. We willen graag bidden voor een buurman die net te horen heeft gekregen dat hij slokdarmkanker heeft. Heer, bidden we om zegen over hem, dat behandeling mogelijk is en als het uw wil is, hij mag genezen en daar ook veel kracht voor mag ontvangen. Ook willen we graag bidden uit dankbaarheid voor de hulp en bijstand van de Heilige Geest bij ondernemingen en eerherstel. En we vragen ook diezelfde hulp en bijstand van de heilige Jozef en de heilige Cayetan voor een speciale intentie en de verhoring daarvan. En daarbij ook de hulp van Maria, koningin van de vrede, voor vrede in onze harten. Willen we ook bidden tot de Heilige Geest, de geest van wijsheid en inzicht, dat die wil komen over deze luisteraars en dat de juiste keuzes dan gemaakt kunnen worden in het leven. Ook willen we graag bidden om zegen en kracht voor een ernstig zieke vader. Dat Gods wil mogen geschieden over hem. En dat hij daarbij en ook de familie om hem heen veel kracht en zegen mag ontvangen. En willen we ook bidden voor alle overleden familieleden van een luisteraar. Dat ze toch bij onze lieve Heer, bij God, in zijn eeuwig licht, in zijn eeuwige vrede mogen zijn. We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Dank voor het meebidden. We gaan hier het laatste tientje zo direct bidden en daarna zullen we afsluiten met de litanie van Sint Jozef op de woensdag. Als u het laatste tientje wil meebidden, of de litanie eventueel, maar ook gewoon natuurlijk wanneer u een intentie wil doorgeven, dan kunt u bellen tijdens de muziek naar de live studio. Het nummer is 073 687 2001.

0: Ja, we zijn toe aan het laatste tientje hier van de Rozenkrans. En daarvoor, of dat gaan we bidden voor de diverse intenties. Bidden we allereerst voor iemand die het heel moeilijk heeft op het moment. Dat ja, de kracht van de Heilige Geest, de troost ook van Moeder Maria, deze persoon mag, helpen, mag opbeuren, mag steunen. We willen ook graag bidden om genezing. En we vragen dat de heilige drie-eenheid in het hart van een mevrouw en haar vriendin mag komen. En ook in al onze harten. Willen we ook graag bidden op voorspraak van Maria van La Salette. Voor iedereen die, ja, die het nodig heeft. En bidden we ook voor de bekering en bevrijding van een zoon. En Heer, we bidden voor een jonge dame, een jongere, die aanstaande zondag het heilig vormsel mag ontvangen, samen met nog een aantal andere jongeren. Ook die gedoopt gaan worden. Heer, wilt u hen vervullen van de Heilige Geest. Vervullen ook van kracht en hoop. Hoop in een leven met u. Een leven waarin zij gesteund mogen worden door uw sacramenten, door uw aanwezigheid in hun leven. En ook aan de hand van Moeder Maria, die hen zeker op deze weg ook zal willen begeleiden. En als een moeder hen rust tot, ja, hoe zou ik het zeggen, de rust zal schenken om deze sacramenten te mogen ontvangen. Bidden we ook, Heer, voor al die intenties die nog in de stilte leven van het hart van de luisteraars en van de mensen die gevraagd hebben om gebed hier bij deze Rozenkrans. We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Sluiten we af hier met de litanie van de heilige Jozef. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige Maria.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Roemrijke afstammeling van David.
1: Bid voor ons.
0: Licht van de aartsvaders.
1: Bid voor ons.
0: Bruidegom van de moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Bewaarder van de verlosser.
1: Bid voor ons.
0: Kuizenbewaarder van de maagd.
1: Bid voor ons.
0: Voedstervader van de Zoon van God.
1: Bid voor ons.
0: Zorgvolle verdediger van Christus.
1: Bid voor ons.
0: Dienaar van Christus.
1: Bid voor ons.
0: Helper van het heil.
1: Bid voor ons.
0: Hoofd van het heilig huisgezin.
1: Bid voor ons.
0: Zeer rechtvaardige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Zeer kuise Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Zeer voorzichtige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Zeer sterke Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Zeer gehoorzame Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Zeer getrouwe Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Spiegel van geduld.
1: Bid voor ons.
0: Beminnaar van de armoede.
1: Bid voor ons.
0: Voorbeeld van de werklieden.
1: Bid voor ons.
0: Luisterer van het huiselijk leven.
1: Bid voor ons.
0: Beschermer van de maagden.
1: Bid voor ons.
0: Steun van de huisgezinnen.
1: Bid voor ons.
0: Steun in moeilijkheden.
1: Bid voor ons.
0: Troost van de ongelukkigen.
1: Bid voor ons.
0: Hoop van de zieken.
1: Bid voor ons.
0: Patroon van de ballingen.
1: Bid voor ons.
0: Patroon van de bedroefden.
1: Bid voor ons.
0: Patroon van de armen.
1: Bid voor ons.
0: Patroon van de stervenden.
1: Bid voor ons.
0: Schrik van de duivelen.
1: Bid voor ons.
0: Beschermer van de heilige kerk.
1: Bid voor ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: God heeft hem aangesteld tot Heer over zijn huis.
1: En tot beheerder van al zijn bezittingen.
0: Laat ons bidden. Almachtige God, gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven om als een trouw dienaar te waken over het begin van uw heilswerk. Geef dat uw kerk op zijn voorspraak altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit mysterie. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Dank u allen voor het meebidden hier met de rozenkrans en al die intenties die we hebben mogen aanbieden aan Moeder Maria. En de zegen natuurlijk over afsmeken. We gaan hier bij Radio Maria ook nog de Pinksternoveen bidden. Hier eigenlijk aansluitend op dus deze rozenkrans en de litanie. En natuurlijk van harte uitgenodigd om die met ons mee te bidden. En we zijn bij de zesde dag. En misschien dat degene die net ook nog de litanie meegebeden heeft ook nog deze Pinksternoveen zou willen meebidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Bewerker van de zaligheid van onze zielen, Geest van liefde en waarheid, ik aanbid u als de oorsprong van mijn eeuwig geluk. Ik bedank u als de hoogste gever van alle weldaden die ik uit de hemel ontvang. Ik roep u aan als de bron van het licht en de sterkte die ik nodig heb om het goede te kennen en te doen. Geest van licht en sterkte, verlicht mijn verstand, sterk mijn wil, zuiver mijn hart en leid mij door uw ingevingen. O goede geest, o liefde, o waarheid die mijn God zijt. Mijn ziel opent zich geheel voor u, opdat u deze kan omvormen tot een nieuwe schepping. Heilige Geest, ik geef me over aan u en vraag dat mijn hart uw rijk mag zijn, zodat u daar kunt handelen zoals u wilt. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Korte schriftlezing. Uit Johannes. Jezus gaf hem ten antwoord: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden. Mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Wie mij niet lief heeft, onderhoudt mijn woorden niet. Het woord dat gij hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Dit zeg ik u, terwijl ik nog bij u ben. Maar de Helper, de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat ik u gezegd heb. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen. En gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verheugen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En ook dank om het meebidden inderdaad met deze noveen, de Pinkster noveen. Nou, dan gaan wij nu wel over naar muziek. En dan is het over 5 minuutjes alweer tijd om te gaan luisteren naar de heilige van de dag van vandaag. En nou, verder wens ik u natuurlijk een heel fijne middag met alles wat er nog gaat komen. Zoals bijvoorbeeld de bijzondere kindercatechese die niet hier ter plekke in de studio zal plaatsvinden, maar vanaf locatie, namelijk in Sint-Michiels-Gestel bij de nieuw te bouwen kapel waar vandaag de fundering wordt gelegd. Dus daar zullen we straks nog het een en ander over zeggen. Maar nu eerst muziek en dan de heilige van de dag. Dank nogmaals en tot later. Dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ja, en in de heilige van de dag hebben we de heilige Bernardinus van Siena. Hij was priester. Bernardinus wordt in het jaar 1380 te Massa Maritima in Toscane geboren, als lid van een adellijke familie. Vrome tantes zetten zijn opvoeding voort nadat hij al op zijn 6e wees is geworden. Hij blijkt een goede leerling en op 17-jarige leeftijd studeert Bernardinus aan de Universiteit van Siena af in het burgerlijk en kerkelijk recht, op zeer jonge leeftijd dus. Daar is hij ook werkzaam in de verpleging van de pestlijders in de plaats Siena. Hij raakt zelf besmet, maar hij overleeft de ziekte. In 1402 treedt hij dan in bij de minderbroeders en 2 jaar later ontvangt hij de priesterwijding. Daarna trekt hij als volkprediker door heel Italië en brengt velen tot inkeer. In 1427 wordt hij van ketterij beschuldigd. Paus Martinus V ontbiedt hem naar Rome, maar spreekt hem vrij. Met zijn preken weet hij velen tot inkeer te brengen. En dat levert hem dan ook uiteindelijk de titel Apostel van Italië op. Hij is een groot deel van zijn leven door heel Italië gereisd. En steeds opnieuw met predikingen wist hij mensen te bereiken. Precies daar waar zij nood toe hadden, kon hij de juiste woorden vinden. Bernardinus sterft op 20 mei 1444 te L'Aquila, waar hij dan ook begraven wordt in de kerk die later zijn naam

0: heilig. Wat dus eigenlijk maar 6 jaar na zijn overlijden is. En dat is in een zeer rap tempo. Zoveel heeft hij dan ook betekend voor Italië. Voor de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit is hij ook erg belangrijk, wegens zijn verbreiding van de devotie tot de heilige naam van Jezus. Het monogram van deze devotie is IHS, de eerste 3 Griekse letters, hoofdletters van Jesus, de vergriekste vorm van het Hebreeuwse woord Yeshua, dat dus betekent Yahweh redt. IHS kan ook de afkorting zijn van de middeleeuwse schrijfwijze Jesus of van Jesus Hominum Salvator, Jezus redder van de mensen. Ook maakt Bernardinus zich zeer verdienstelijk door de bevordering van de studie en het onderricht in zijn orde en door het schrijven van theologische verhandelingen. Bernardinus is de patroon van Massa Maritima en van wolwevers. Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen heesheid, borst- en longaandoeningen en bloedingen. Heilige Bernardinus van Siena, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 1, deel 3. Jonge priester. Er volgt een benoeming als parochievicaris-kapelaan in een parochie van het bisdom Treviso, Tombolo. Dat is een nieuwe etappe in zijn leven. Kapelaan zijn in een parochie in het bijna eengemaakte Italië van toen was, kerkdiensten, biecht horen, zieke bezoeken, catechese geven en op scholen onderricht geven. Kortom, het omvatte klassiek parochiewerk, zoals dat al eeuwen gebruikelijk was. Er is een zaak waarin hij zich onderscheidt. Zijn rusteloze inzet voor armen en behoeftigen, die hij altijd ontvangt en voor wie hij altijd tijd maakt. Hij geeft en geeft en let niet op zijn beurs. Toen al vergeleek men hem met de heilige Vincentius Apollo. Zo toegewijd was hij aan de zaak van de armen van zijn parochie. Verdere studies werden van hem niet gevraagd, maar hij bekwaamde zich door zelfstudie verder in alle kerkelijke vakken. Daardoor werkt hij aan een van zijn talenten, waardoor hij in de streek rond Tombolo enige bekendheid zal verwerven. Hij is een goed predikant en regelmatig vraagt men deze jonge, sympathieke en ijverige priester voor gelegenheidspreken in de wijde omtrek. 9 jaar zal hij in Tombolo blijven als kapelaan. Daarna gaat hij als pastoor en aartspriester naar de grotere parochie van Salzano. Zijn parochianen zien zijn vertrek met ledenogen aan. Onze kapelaan is niet Don Sarto, maar Don Santo, de heilige. Hij was te goed voor ons, zeiden ze. In Salzano gaan de gewone zaken hun gang. Zijn 3 zussen wonen nu in bij hem en verzorgen het huishouden. Maar er is voortdurend geldgebrek, omdat Don Sarto alles weggeeft. Naast zijn talenten als predikant en zijn vrijgevigheid leeft Don Sarto verder in de herinnering van zijn parochianen. Omdat hij zijn leven riskeerde bij de grote cholera-epidemie die zijn parochie teisterde in 1873. Zoals het grote voorbeeld voor alle priesters in die tijd, kardinaal Robertus Ballarmino, aartsbisschop van Milaan, die tijdens de pestepidemie in zijn stad voortdurend in de hospitalen te zien was, zo vreesde Don Sarto niet om zijn eigen leven op het spel te zetten. Hij bezocht de zieken, verzorgde ze eigenhandig, bracht nachten door tussen hen die besmet waren, diende de sacramenten toe en begroef eigenhandig de doden. Hij wou niet dat zijn kapelaans hem daarbij hielpen en hun leven zouden riskeren. Hij was daar om te dienen. Nooit hebben de mensen van Salzano die inzet van hun pastoor vergeten. Zijn grote betrokkenheid bij de mensen, zijn onbeperkte zelfgave naast zijn andere kwaliteiten waren natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. Na bijna 9 jaar in Salzano werkzaam te zijn geweest, werd hij in 1875 door de bisschop naar Treviso geroepen. De klacht was dezelfde als in Tombolo 9 jaar eerder. Don Sarto Het was te mooi om lang te duren. In de bisschopstad Treviso wacht hem een heel ander werk. Hij werd kanunnik van de kathedraal, geestelijk directeur van het seminarie en had de gehele administratie van het bisdom als kanselier. Het was iets totaal anders. Het seminarie had toen 300 seminaristen. Het bisdom Treviso was geen klein bisdom. Het was uitputtend werk, en hoe anders van aard ook. Doch vervreemde het hem niet van de realiteit van de gewone mensen. De 18 jaren veldwerk in Tombolo en Salzano hadden hem voorgoed de misère van de mensen doen kennen. Hij bleef ook nu voor hen een aanspreekpunt. Naast zijn verpletterende taak voor 300 seminaristen en de bisschoppelijke kanselarij, maakte hij ook nu tijd voor de gewone man en was zijn beurs nog altijd leeg. Was er aanvankelijk van de collega-priesters van de staf rond de bisschop enige kritiek te horen op deze plattelandspastoor die nu onder hen werkte, dan sloeg na enige jaren deze kritiek om en spraken ook zij over een heilige in ons midden. Al hechtte Don Sarto weinig aan deze geruchten, anderen deden dat wel en volgden hem met bijzondere aandacht. Eén van hen was paus Leo XIII, die voor deze heilige priester een nog zwaardere taak had weggelegd. 4. Bisschop van Mantua. Op een mooie morgen in september van het jaar 1884 wordt er op de deur geklopt van het kantoor van Don Sarto. Het is de bisschop die binnenkomt en vraagt om hem te volgen naar de kapel van het bisschoppelijk paleis. Onwetend volgt Don Sarto zijn bisschop. Zwijgend zitten ze enige ogenblikken geknield in de kapel. En dan stopt de bisschop hem een biljet in handen met zijn benoeming tot bisschop van Mantua. Don Sarto is verbijsterd en schrijft aan paus Leo XIII dat hij deze benoeming onwaardig is. Maar de paus handhaaft zijn beslissing. Don Giuseppe Sarto wordt op 16 november 1884 in Rome tot bisschop van Mantua gewijd. Mantua, waar Vergilius ooit het levenslicht zag, was toen geen grote stad en ligt wat meer in het midden van Italië, in de provincie Lombardije. Het schitterende paleis van de hertogen van Mantua getuigt van een groots verleden. Eens was het onder meer het centrum van de Renaissance muziek. De stad was niet in verval, maar het bisdom wel. Zowel financieel als moreel was het bisdom Mantua een zorgenkind. Verschillende voorgangers van Monsieur Sarto waren er niet in geslaagd het tij te doen keren. Paus Leo XIII hoopte deze keer met de 49-jarige nieuwe bisschop Mantua uit zijn lethargie te halen. De grote zorg van de nieuwe bisschop ging allereerst uit naar zijn klerus. Het moreel van de klerus was erg laag. Velen hadden het ambt verlaten en zij die gebleven waren, legden weinig ijver aan de dag. Talloze parochies waren verlaten. Het seminarie was bijna leeg en met dit gegeven startte hij. Een complete reorganisatie van het seminarieleven en van het korps dringt zich op. Hij deinsde er niet voor terug energieke beslissingen te nemen. Hij deed een beroep op de giften van zijn gelovigen om zijn seminarie op peil te krijgen. Het lukt. Hij schuwde geen pijnlijke beslissingen, zoals het ontslag van de president en van de gehele staf. Hij voerde examens voor de seminaristen weer in. Een priester mag zich niet tevreden stellen met het ritueel opzeggen van liturgische formules. Hij moet evangeliseren en daarvoor moet hij binnendringen in de diepte van de geloofswaarheden en in het leven en de gedachten van de Heer Jezus, schreef de nieuwe bisschop. De karaktertrek om niet te wijken voor moeilijke beslissingen, iets wat hem later als paus eigen was, kwam hier al sterk naar voren. Zijn aanpak wierp hier dan ook meteen vruchten af. Na 1 jaar telde zijn seminarie 147 leerlingen. Talrijk waren onder hen diegenen die voor hun studies ondersteuning nodig hadden. Het waren de meer gegoede burgers die de bisschop kon motiveren om meer te doen voor zulke seminaristen. Om te voorzien in de immer precaire financiële situatie van het seminarie, verkocht hij zijn erfdeel, 3 kleine akkers in Rize, en gaf zo zelf het goede voorbeeld. In het hervormde seminarie kwam zijn zorg voor een goede liturgie in de parochies al naar boven. Onder meer was de zang van een bedenkelijk niveau. Hij was niet bang om zelf de Gregoriaanse gezangen aan zijn seminaristen aan te leren en zo het peil te verhogen. Volledig in de geest van het Concilie van Trente bezocht hij alle parochies van zijn diocese. Het gebeurde dan dat hij gewoon plaats nam in de biechtstoel om biecht te horen of dat hij zelf aan de kinderen de catechismus onderwees. Bij elk van zijn bezoeken gold dezelfde regel: geen officiële ontvangsten, geen recepties, geen extra diners. Een normale maaltijd in de pastorie was voldoende. De relaties tussen de kerk en het nieuwe eengemaakte Italië waren nog steeds gespannen. Ook in Mantua waren er spanningen tussen de burgerlijke en kerkelijke overheden en lang niet alle liberale krachten stonden achter hun bisschop. Een anoniem pamflet beschuldigde hem van alle mogelijke kwale zaken. De industrieel die dit had geschreven, ging echter enkele maanden later failliet. Monsignor Sarto, die ondertussen op de hoogte was van de identiteit van de pamfletschrijver, bezorgde hem echter een grote som geld om het faillissement te voorkomen, zonder mee te delen van wie deze genereuze gift kwam. Getuigenis van Don Pirami, postulator van de zaligverklaring. 9 jaar waren ook hier verstreken, en in 1893 wachtte hem andermaal een nieuwe uitdaging.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppen en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Van harte welkom bij het plaatjesprogramma. U vraagt, wij draaien. En we zijn, u bent gewend natuurlijk dat Christina hier zit. Maar vanmiddag is dat even anders. Er zijn ook al wat verzoekjes binnengekomen natuurlijk van plaatjes die we mogen draaien. En heeft u nou ook verzoeknummertjes, dan zou ik zeggen, laat het ons weten. U kunt via WhatsApp bijvoorbeeld een bericht sturen. En daarvan is het nummer, dat zal ik even doorgeven, is misschien toch wel makkelijk. Dat nummer is 06-2001-9670. Dat is dus als u een bericht wil sturen met daarin de naam van het lied of van inderdaad degene wat u graag zou willen laten, het lied dat u graag zou willen horen hier bij Radio Maria. Als u belt tijdens de muziek, kan dat natuurlijk ook hier naar de live studio. En daarvan is dan het nummer, net zoals wanneer u belt bij de Rozenkrans, 073-687-2001. Maar dat kan dus alleen tijdens de muziek. Dan kunnen we de telefoon aannemen. En u kunt via e-mail, misschien heeft u al iets opgestuurd. Maar WhatsApp is het allermakkelijkst, omdat we dat hier in de live studio ook gewoon ontvangen. Nou, we beginnen met een gouden ouwe, zou je kunnen zeggen. Het is het lied Moon River. Henry Mancini heeft dat dan gecomponeerd voor de muziek Breakfast at Tiffany's. Nou, dat is voor toch veel mensen misschien een bekende naam. En een aanvraag gedaan speciaal voor dat lied. We gaan er naar luisteren. Moon River.

En dat was Moon River, de originele start, nou moet ik het zeggen, gewoon de titelsong van Tiffany's, Breakfast at Tiffany's met Audrey Hepburn. En zoals u het hoorde, zo is ook inderdaad deze titelsong. Dus een stukje van de film zie je er al eigenlijk doorheen en hoor je ook. Dus een verrukkelijke lied om een beetje bij weg te... Nou, niet wegdutten natuurlijk, maar toch een beetje bij te zwijmelen. We gaan luisteren naar een heel ander soort lied. Wel heel passend nu bij deze tijd, namelijk De Spirito Santo. En het is een prachtige uitvoering. We gaan er naar luisteren. De uitvoering is van... Dan moet ik toch heel even snel kijken dat ik dat erbij kan vinden... Nou, dat ga ik voor u opzoeken. We gaan er naar luisteren. De Spirito Santo, oftewel de Heilige Geest.

0: En dat was De Spiritu Sancto van de Heilige Geest. En muziek van Hildegard van Bingen. U weet het ongetwijfeld, deze mystica uit de 12e eeuw. Die, of tenminste eind 11e, begin 12e eeuw. Voornamelijk 12e eeuw. Is beroemd geworden om diverse dingen. Ze was echt een... Ze schreef, ze was filosoof, mystica, visionair, wist veel van medicijnen en voeding enzovoort enzovoort enzovoort eigenlijk. En deze prachtige compositie, die werd nu gezongen door het Sint Stanislav Girls Choir van een gymnasium, een klassiek gymnasium. En er wordt van gezegd dat het een van de meest gerenommeerde Europese koren is die dit soort muziek ook ten gehore kan brengen. Dus dat was Hildegard van Bingen. Passend ook natuurlijk in deze week waarin we op weg zijn naar het Pinksterfeest. We gaan luisteren naar een lied gezongen door die priester, ook aangevraagd, Rex Glorie. En ik hoop dat degene die het aangevraagd heeft er heel blij mee is.
1: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele und führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal des Todes, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir.

Zo, Rex Glorie. Ja, de koning. De glorie aan de koning. Die priester waren dat. Nou, mocht u een middagdutje aan het doen zijn, of probeerde u dat, dan denk ik dat u nu wakker bent na dit lied. We gaan iets heel anders draaien. Op verzoek van een speciaal iemand. En dat is het Avinu Malkeinu. Ik heb het hier al eens vaker gedraaid. Het is

Malkenu, ik heb het hier al eens vaker gedraaid. Het is eigenlijk een Hebreeuws lied. En het betekent letterlijk onze vader, ook onze koning. En het is een van de belangrijkste en ook wel de meest plechtige smeekbeden binnen de Joodse liturgie. Het wordt vaak gebeden op dus belangrijke dagen, zoals het Joodse nieuwjaar of Yom Kippur, de grote verzoendag. En het is een smeekbede waarin zowel berouw wordt getoond en om vergeving wordt gevraagd en ook om zegen voor het nieuwe jaar. Nou, zegen over in dit geval een nieuw gelukkig huwelijksjaar. En we gaan er naar luisteren. Het wordt gezongen door Intermezzo.

Avinu Makenu. Ja, u dacht, ik zei, of laat ik het zo zeggen, ik zei, het is Intermezzo die het zingt. Nou, het komt inderdaad van een cd van Intermezzo, dat is een groep, een a cappella groep. En dit was de stem van Lori Spee, die dit nummer dus meezingt op die cd. We gaan luisteren naar een ander mooi nummer. En dat wordt dan gezongen door Remco Hackert. Dat is namelijk een verzoeknummer. Iets van Remco Hackert. En dan in verband met Pinksteren. Nou, gedragen door uw geest. Dat is dan het nummer dat het geworden is. En daar gaan we naar luisteren. En u kunt natuurlijk tijdens de muziek bellen. Bellen naar de live studio. Om een nummer aan te vragen. Of u kunt het ook naar de WhatsApp sturen. Als u zegt, ja, ik zou graag een verzoeknummertje.

willen doorgeven. Het nummer om te bellen is 073-687-2001. Dus dan kunt u dat doorbellen. En wanneer u naar WhatsApp een bericht wil sturen, dan is dat naar het nummer 06-2001-9670. Remco Hackert met Gedragen door uw geest.

En dat was Remco Hackert met een lied passend bij Pinksteren. Een verzoek dat vaak voorbij komt en zelfs was het eventjes aangevraagd om bij de Rozenkrans tussen de tientjes door te spelen. Nou, dat is er dan niet van gekomen, maar Ik ben een kind van Maria, gezongen door Jeanne. Ja, ze is er weer. We gaan er naar luisteren, want veel luisteraars vinden dit een fijn en mooi lied. En daarna komen nog allerlei verzoeknummers voorbij. Maar eerst Jeanne met Ik ben een kind van Maria.

En dat was Ik ben een kind van Maria, van Jeanne. Met muzikale begeleiding hier heel zachtjes op de achtergrond in de live studio. We zijn hierbij, misschien heeft u dat wel gemerkt vandaag. Er wordt volop ook aan de telefooncentrale gewerkt en andere technische, ja, hoe zou ik het zeggen, technische verbeteringen. Een systeem bijvoorbeeld hier ook in de studio waar de camera's al hangen. Ik heb het al vaker gezegd. En die gaan ook in gebruik worden genomen natuurlijk binnenkort. We gaan even naar een heel andere stijl toe. Want er wordt natuurlijk van alles aangevraagd. En dat is dan natuurlijk ook wel heel erg leuk. En dat is het lied Oh When the Saints Go Marching In, gezongen door Fats Domino. En daarna weer een heel andere stijl. Maar eerst deze Oh When the Saints Go Marching In. En als u er zin in heeft, zou ik gewoon zeggen, dans lekker mee in de stoel of in uw eigen kamer. Want daar nodigt dit lied toch altijd wel een beetje toe uit. Fats Domino.

En dat was Fats Domino met Oh When the Saints Go Marching In. Ja, een verzoeknummer van een... wat ik al zei, weer een heel andere stijl. Heel mooi. Toen straks heb ik een keer het Veni Creator Spiritus van Harpa Dei gedraaid. En nu kwam het verzoek om het lied Maranatha. Nou, kom Heer Jezus, kom Maranatha. Ook van Harpa Dei. En daar gaan we naar luisteren. En ja, ik hoop dat u dat het helpt om ook in een mooie gebeds... een sfeer te komen. Dat was niet Harpa Dei, dat was gewoon per ongeluk nog een keertje Oh When the Saints, maar dat is niet de bedoeling. Maar wat wel de bedoeling is, komt nu Maranatha, gezongen door Harpa Dei.

ja, het mooie en zeer, ja, hoe moet je dat nou eigenlijk zeggen? Zodanig gezongen, Maranatha, dat het inderdaad ook uitnodigt tot gebed, tot overweging. Het totale lied duurt eerlijk gezegd 2 keer zo lang, maar dat is toch wel heel erg lang voor dit programma, dus tot zover. We gaan luisteren naar nog een ander lied. Nou, ik heb nog een paar verzoekjes zelfs. Dus in ieder geval ook een lied dat ja, ons voorbereidt op Pinksteren. Vervul, o Geest. Albert van der Woerd zingt het. Het is niet helemaal een klassieke uitvoering, maar hopelijk toch klassiek genoeg voor degene die het aan heeft gevraagd. En dan gaan we daarna ook nog de andere verzoeknummers voor u klaarzetten. Vervul, o Geest.

Vervul, o Geest. Ja, en dan mogen we inderdaad met vuur ook bidden, zo richting Pinksteren. Er was nog een aanvraag en ik ga snel door, want ik zie dat het al 3:10 is, dus tijd vliegt, voor het slavenkoor uit Nabucco. Nou, zijn er natuurlijk heel veel uitvoeringen van. Ik heb er maar eentje gekozen. Ik ken hem niet, maar ik dacht, het klonk Nederlands, het Lemster Mannenkoor. Nou, laten we daar dan naar luisteren. Het Slavenkoor.

Het slavenkoor uit natuurlijk de opera Nabucco van Giuseppe Verdi. Ja, dit was één van de vele natuurlijke uitvoeringen die er bestaan. Ja, we gaan afsluiten hier bij het programma U Vraagt, Wij Draaien met twee liederen. Twee ook weer heel verschillende liederen. Ik vind het echt wel leuk, de totale diversiteit aan soorten muziek die voorbij is gekomen vandaag. Het eerste lied is Kumbaya, My Lord. En het is altijd een Afrikaanse, bekend Afrikaanse of Afro-Amerikaanse gospelsong. Klinkt natuurlijk heel vrolijk eigenlijk. Maar het is ook een smeekbede. Het betekent letterlijk: kom hierheen, mijn Heer. En vooral van origine werd dat dan gezongen als God werd gevraagd om te komen helpen in moeilijke tijden. Nou, dat is toch goed om dat ook in gedachten te houden, denk ik. Het is ook op allerlei andere manieren gebruikt. Ook wel als een protestlied soms. Een soort van eenheid ook onder de mensen. Maar dat is een beetje de oorsprong, dus Kumbaya. En dan sluiten we af met U Rozenkrans Bemin Ik. Uit de grote dankbaarheid van een van de luisteraars. En daarmee is ook dan deze U Vraagt, Wij Draaien afgelopen. En tot de volgende keer. Dag.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En zo zijn we aangekomen bij de tijd dat we de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid gaan bidden. En het is zelfs al 3 uur geweest, zie ik. Dus we gaan er snel mee beginnen. En van harte nodig ik u uit om met ons mee te bidden.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal er komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid, die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij alle zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Beste luisteraars, u weet het natuurlijk, op de woensdag, dan is het om 3:30 tijd voor de kinderkatechese. Nou, dat is het vandaag ook, maar het is wel een bijzondere editie, zullen we maar zeggen. Want de kinderkatechese vindt niet plaats hier ter plekke in de studio van Radio Maria, maar vanaf de locatie waar in Sint-Michielsgestel er dus een nieuwe kapel komt. U heeft daar al meerdere dingen over gehoord, denk ik ook. En de bedoeling is dat wij hier in de studio de stream gaan oppakken van dus het Rozenkransgebed en ook de aanwezigheid van de kinderen, samen met hopelijk nog heel veel meer andere kinderen, maar dus de kinderen van de kinderkatechese, Vrienden voor het Leven, die dus daar in Sint-Michielsgestel zich hebben verzameld, samen met onze priesterdirecteur, om inderdaad speciaal op die locatie ook vandaag de Rozenkrans te gaan bidden. En wellicht nog wat meer te horen ook over de kapel, enzovoort. Ik weet niet precies wat natuurlijk Pieter Zimmerman allemaal gaat vertellen, maar dat zullen we inderdaad allemaal gaan beluisteren. Dus als u nou zegt, maar dat wil ik ook wel zien, dat kan natuurlijk, want het is op het YouTube-kanaal van Radio Maria Nederland. Als u een computer heeft of misschien zelfs op uw smartphone, dan kunt u dus naar YouTube gaan en dan naar Radio Maria Nederland. En daar staat klaar nu, de stream, die nog niet, hij is er nog niet, maar hij moet zo direct gaan beginnen. Zo rond 3:30. En tot die tijd gaan we nog even luisteren naar muziek. Het betekent natuurlijk ook dat er vandaag geen aanbidding is hier tijdens de kinderkatechese, wat normaliter op de woensdagmiddag wel het geval is, tijdens de kinderkatechese, maar nu niet, omdat het dus in Sint-Michielsgestel plaatsvindt. Nou, ik hoop dat u wil luisteren. Ik ga het proberen een beetje te begeleiden hier vanaf deze locatie. En als u het dus zelf wilt zien, kunt u naar YouTube gaan, Radio Maria Nederland opzoeken en dan de live uitzending die dus, als het goed is, zo direct gaat beginnen. We gaan nog even luisteren naar het bekende lied Voor Altijd Mijn Vriend, een beetje natuurlijk de herkenningsmelodie, en dan pakken we het zo op als we ook beeld hebben vanuit Sint-Michielsgestel.

beste luisteraars. Er is contact met Sint-Michielsgestel via de telefoon vooralsnog. Maar we zijn nog steeds bezig om te proberen de stream op te starten. Want dat zou betekenen dat alles wat daar klaar staat in Sint-Michielsgestel met camera's en microfoons toch meegenomen kan worden. En dan kunnen we dat geluid doorzetten. Nou, mocht dat niet lukken, dan gaan we het op een iets andere manier doen. Dan zal het waarschijnlijk via de telefoon gaan. Maar we proberen toch nog eventjes om op deze manier dat contact te krijgen. En ook zelf kunt u dan zien op YouTube, als de stream inderdaad opkomt, om het daar te volgen. We luisteren nog even naar het bekende lied Voor Altijd Mijn Vriend. En dan kijken we of het gaat lukken om de stream dus op gang te krijgen.

0: dinsdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.
1: Ja, dat was natuurlijk de mooie jingle ter voorbereiding of aan het begin van deze kindercatechese, die dus in dit geval niet plaatsvindt hier in de studio, maar vanuit Sint-Michielsgestel. En daar hebben we ook onze priester-directeur Pieter Zimmerman. Ja, via de telefoon.
2: Ja, dag Yvonne.
1: Ja.
2: En dag alle kinderen thuis. En ook welkom aan iedereen hier natuurlijk. Ja, we gaan zo dadelijk hier de rozenkrans bidden op een hele bijzondere plek. Ik sta hier namelijk bij de kapel die binnenkort over een paar maanden geopend gaat worden hopelijk. En vandaag is de fundering van de kapel gestort. En dat is wel een heel bijzonder moment. Nou ga ik heel even omkijken hoe het eruit ziet. Leila, loop eens even mee. Hoe ziet het eruit? Ligt het mooi strak?
3: Ja.
2: Ja, moet er nog iets aan gebeuren of is het goed zo?
3: Nee, er moet nog wel gebouwd worden.
2: Er moet nog wel gebouwd worden. Nou, er staat nog geen kapel, maar er ligt al wel een fundering. Nou, dat is heel mooi. We zijn hier met een mooi groepje kinderen. We zijn hier met 9 kinderen. En iedereen gaat dadelijk een klein stukje van de rozenkrans voorbidden. Maar ik zal eerst een klein gebedje doen, speciaal voor de kapel. Ja, dat het een hele bijzondere plaats mag worden. Waar ook heel veel kinderen mogen komen. En dan gaan we daarna het rozenhoedje bidden. Speciaal voor alle kinderen in Nederland, ja? Iedereen mee eens?
3: Ja.
2: Goed zo.
3: Ja.
2: Mooi. Gaan we doen. Oké. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede Heer Jezus Christus, wij staan hier in Sint-Michielsgestel, een hele bijzondere plaats. We zijn hier om te bidden de rozenkrans. We zitten in de meimaand. En de meimaand is toegewijd aan uw moeder Maria. En we hebben hier ook een heel mooi Mariabeeld bij ons van Maria van Fatima. En bij dat Mariabeeld willen we graag bidden voor alle kinderen van Nederland, voor zegen over de kinderen, voor hun liefde voor Maria, dat die mag groeien. We willen bijzonder ook bidden voor alle kinderen die nog niet in God geloven, die nog niet van Maria houden, dat ze zich mogen openstellen voor de blijde boodschap, dat ze ook in God mogen gaan geloven. En dat als ze nog niet gedoopt zijn, dat ze dan ook gedoopt mogen worden. Dus deze rozenkrans die we vandaag bidden is heel speciaal voor de kinderen. Nou, we gaan dadelijk bidden, maar we gaan eerst beginnen met een liedje. Dat gaan we met z'n allen samen zingen. En we beginnen met het lied Wij groeten u, o koningin.

Yes, let them still falling in.

0: aan. En dan maken we allemaal samen het kruisteken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: De Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
0: Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, zoals in de eeuwen des levens.
0: Pater noster quies in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo. Amen. Wij groeten u, dochter van God de Vader. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Amen.
0: Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei.
0: Wij groeten u, bruid van God de Heilige Geest. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: In
0: saecula saeculorum. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
1: Goed ons nog het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die
0: door de eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de dood. Pater noster quies in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
2: Wees tot mij, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is deze vrucht van je schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees tot Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is deze vrucht van je schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. In de natuur van onze dood. Amen.
2: Jezus Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegend onder vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. In de natuur van onze dood. Amen.
2: Jezus Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegend onder vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God. Bid voor ons zondaars, in het uur van onze dood. Amen.
2: Is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegend onder vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, bid voor ons zondaars, in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria,
3: wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God. Bid voor ons onderwijs. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God. Bid voor ons onderwijs. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige
4: moeder van God, bid voor ons dommeis.
3: Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons dommeis. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: O Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die op barmhartigheid het meest benodigd hebben. Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Voordat we het tweede tientje gaan bidden, zullen we eerst zingen O reinste der schepselen. O reinste der schepselen.
5: O reinste der schepselen, o moeder en ma, zij die in uw armen het Jezus kind draagt.
6: Oh, I'm

0: in vuur van onze hoop. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Intimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, et libera nos a malo. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, die in de natuur van onze dood gaat. Klinkt hard staat, jongen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, die in de natuur van onze dood gaat. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God,
2: bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God,
0: bid voor ons zondaars,
3: nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God,
3: bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen. Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Zie de glorievolle geheim. De heilige maagd Maria wordt met ziel en lichaam in de hemel opgenomen. En zingen we dan: wees gegroet, o sterren.

0: Pater quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, et libera nos a malo. Amen. Et este sicut.
1: Beschikt mij je woorden na de eerst met die wijsheid die zijn om te vragen om te bezeten Jezus Christus,
2: Heilige Maria, Moeder van God, met ons zondaars, in de uur van onze dood. Amen.
1: Beschikt Maria, vol van genade, de Heer, met uw wijsheid en zegen onder vrouwen en gezegd is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, van God,
3: is voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
1: Amen. Beschikt Maria, vol van genade, de Heer, met uw wijsheid en zegen onder de vrouwen en gezegd is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, is voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees goed, Maria, vol van genade, de Heer, met u. Gij zijt de gezegende onder vrouwen, gezegend is Jezus, de vrucht van de schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees goed, Maria, vol van genade, de Heer, met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, gezegend is Jezus, de vrucht van de schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de natuur van onze dood. Amen.
1: Dus je doet mij ja voor en na de eerst met die zetheid in zemel, mevrouw en gezegd is Jezus, de vrucht van de schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. En dan noemen we de laatste vijf wees gegroet allemaal samen, ja? Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Zij de gezegende onder de vrouwen, de gezegend is Jezus, de vrucht van de schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu in het
2: dood.
3: Amen. Gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
2: Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. En gij zijt de gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Zij de gezegende onder de vrouwen. Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Litanie van de Heilige Maagd Maria. Heer, ontferm u over.

0: Christus aan horen. God hemelse Vader, ontferm u over ons. God Zoon, verlosser van de wereld, ontferm u over ons. God Heilige Geest,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid en God,

0: bid voor ons.
1: Moeder van Christus, Moeder van de Kerk, Moeder van Barmhartigheid.

allerreinste moeder. Zeer kuise moeder. Dit voor ons.

De minnelijke moeder, bewonderenswaardige moeder, moeder van goede raad, u heet voor ons, moeder van de schepper, moeder van de zaligmaker, alle voorzichtigste maar, eerwaardige maar, lofwaardige maar, machtige maar, moeder tieren maar, getrouwe maar, spiegel van gerechtigheid, ketel van wijsheid, oorzaak van onze blijdschap, geestelijk val.

Gods vreugd. Mystieke rol, oren van David, die voor het horen karrenhuis, ark van het verbond, deur van de hemel, morgenster, heil van de zieken, toevlucht van de zondaar, troos van de migranten, troos de rest van de betroofden, hulp van de christenen, koningin van de engelen, koningin van de uitvaarders, koningin van de profeten, koningin van de apostelen, koningin van de martelaren, koningin

Koningin van de heiligen. Koningin zonder erfsmet ontvangen.

kroon. Koningin van het gezicht. Koningin van de vrede.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons, Heer. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontfer u over ons. Verheug u en verblijd u, maakt Maria, alleluia. Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Laat ons bidden. Kom, door de verrijzenis van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer, hebt gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u. Laat

0: De namen van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Yvonne, ben je daar nog?
1: Ja, ik ben hier nog.
0: Ja, ben je hier nog. We gaan nu even samen met de kinderen lopen nu even naar de net gestorte fundering toe. En dan zullen we jullie nog gaan zegenen. Ja, dan zullen we daarmee afronden. Dus we gaan even bij het beton staan. We mogen er nog niet op, want het is nog aan het opdrogen.
2: Van de
0: is al gebeurd. We zijn hier nu, Yvonne, we zijn hier nu bij het net gestorte beton. Het is nog aan het opdrogen.
3: Mm-hmm.
0: Dus als het goed is, nog een beetje zacht. Ja, het is nog een klein beetje zacht. Je kunt er nog een beetje induwen. We hebben hier heel mooi hebben we een klein visje van Maria erin gedaan. In
3: ja.
0: Het beton.
3: Okay.
0: Zullen we straks al een fotootje van delen? En er zitten ook een paar bijzondere medailles in. Namelijk de wonderdadige medaille zit erin. En een medaille van Moeder Teresa. En er zit ook een medaille in van de heilige Benedictus. En er zit nog een medaille in. Maar ik ben even kwijt welke. Ja, het is al ingegoten, dus we kunnen het niet meer openmaken. Dadelijk, oh ja, eentje van Lourdes. Eentje van Maria van Lourdes.
3: Ja.
0: Dus ik zal nu de net gestorte fundering gaan zegenen. Amen van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Heer zij met u. Heer Jezus Christus, u bent zelf het fundament van ons hele leven. U bent de sluitsteen waarop uw hele kerk is gebouwd. We staan hier bij het fundament van de te bouwen kapel. We vragen dat u uw zegen hierover uitstort. We vragen dat u dat mag doen op voorspraak van de heilige maagd Maria, uw moeder, die ook onze moeder is. En dat is een heel groot wonder waar we heel dankbaar voor zijn. We willen bidden, Heer, dat het gebed, dat de sacramenten, uw aanwezigheid, het fundament ook van ons persoonlijke leven mag zijn. En dat deze kapel waar we nu staan, die hopelijk de komende maanden gebouwd wordt, dat het een plek mag zijn van grote hoop en heel veel troost voor mensen die het moeilijk hebben. En dat het een echt bedevaartsoord mag worden. Dat veel mensen hier hun geluk mogen vinden bij u. En dat het een plaats mag zijn van ontmoeting met u en met elkaar. En zegen u dan, almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

0: En dan is dat denk ik de afsluiting van de kindercatechese ter plekke. Hè, bij de kapel, bij de fundering van de kapel. Zal ik het hier in de studio weer overnemen?
1: Ja, de zon is inmiddels gaan schijnen hier, dus dat is mooi.
0: Nou, geweldig. Dat is een bevestiging, toch? Vanuit de hemel.
1: Absoluut. Zo zien we het ook. Ja.
0: Ik wens jullie daar nog een heel fijne... bijeenkomst samen met de kinderen natuurlijk. En
1: we zullen nog even met z'n allen even tot ziens roepen.
0: Ja.
1: Jongens, Yvonne is hier nog aan de lijn. We zijn nog in de lucht in de uitzending.
2: Tot ziens.
1: 3, 2, 1.
2: Tot ziens.
1: Tot ziens.
0: Nou,
1: en God tegen.
0: Jullie ook allemaal. Tot ziens. Bedankt. Hè. Dag. Ja, u hoorde het. We waren dus verbonden met de kinderen van de kindercatechese. Onze priesterdirecteur, Pieter Zimmerman, pastoor Pieter Zimmerman. Die allemaal samen in Sint-Michielsgestel waren bij de fundering van de nieuwe kapel aldaar. Ook aan moeder Teresa gewijd. En die kapel die wordt dus komende maanden gebouwd. Dat was voor deze keer dus de kindercatechese. Een bijzondere uitzending. Wat korter dan anders wellicht, maar wel heel bijzonder. Samen daar de Rozenkrans gebeden. Ik hoop dat u het goed kon volgen allemaal. En we sluiten hier toch even met de bekende muziek die normaal gespeeld wordt als de kinderen en de pastoor naar de kapel gaan af. Gewoon even als ter herkenning. En daarmee is dan ook deze kindercatechese voor vandaag afgelopen. Heel veel dank voor het luisteren natuurlijk. Blijf bidden, zou ik zeggen. En tot de volgende keer. Dag.

0: luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.
1: En zo gaan we direct alweer door naar Pater Bots. Want ik zei, het is wat korter dan normaal, maar dat is helemaal niet zo. Want het is eigenlijk al zo'n beetje 16:30. En dat betekent dat we overschakelen, dat direct Pater Bots het woord van God elke dag opnieuw zal worden uitgezonden. En ik wens u natuurlijk nog een heel fijne, gezegende middag en avond. En dan zijn we er morgen weer. Dag.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in de zevende week van Pasen, uit de tekst van de Introïtes, alle volkeren klapt in de handen, juicht en jubelt ter ere van God. Halleluja. We worden opgenomen in de grote familia Dei, in het grote gezin van God, waar alle grenzen wegvallen, doordat de alles en allen omvattende liefde van de Vader ons bijeenbrengt en bijeenhoudt. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: Heilige Vader, bewaar in uw naam hen die gij mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals wij. Toen ik bij hen was, bewaarde ik in uw naam hen die gij mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt, en niemand van hen is verloren gegaan, behalve de man des verderfs, want de schrift moest vervuld worden. Maar nu kom ik naar u toe, en nog in de wereld zeg ik dit, opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten. Ik heb hun uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor het kwaad. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Wijd hen u toe in de waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals gij mij in de wereld gezonden hebt, zo zend ik hen in de wereld. En omwille van hen wijd ik mij aan u, opdat ook zij in de waarheid aan u toegewijd mogen zijn. Dit is het woord van God. Jezus, biddend tot zijn hemelse Vader, in zijn hoge priesterlijk gebed, staat hij daar aan de grens van zijn leven vol verwachting. Ook ik begeef mij naar de grens van mijn wezen om mij verwachtingsvol open te stellen voor hem die mij aan de andere kant van de grens tegemoet treedt. Mijn geest komt in de goede gesteltenis wanneer ik geloof dat hij van zijn kant veel meer gericht is op mij dan ik op hem. In dit geloof mijn geest bij hem laten rusten. Een paar passen voor de plaats staande met zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, de blik omhoog, zoals Jezus zijn ogen opsloeg ten hemel. Zien hoe hij mij ziet. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem, voor wie ook Jezus zich als zoon klein maakte. Dan neem ik de houding van het gebed aan, de houding die mij helpt om in deze gesteltenis van verwachtingsvolle eerbied te volharden. Daarvan zou eigenlijk heel mijn leven doordrongen moeten zijn. Het komt de waarachtigheid van mijn gebed ten goede wanneer ik dat verlangen naar een zuivere levenshouding zou vernieuwen. Bijvoorbeeld door als een genade te vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan bereid ik me op voor binnen te gaan in het geheim van Gods grootste zelfopenbaring en zelf mededeling in zijn eigen mens geworden zoon, Jezus. In het kort haal ik me de geest en de geschiedenis voor de geest. Jezus aan de vooravond van zijn bitter lijden en zijn dood. Aan de grens bezig met hoe het verder zal gaan. Geen eigen plannen, maar zoals heel zijn leven en heel zijn verkondiging en uitvoering is geweest van het plan van de Vader, ook door de kracht van de Vader, zo ziet Jezus ook de toekomst van de kerk als een nadere ontvouwing van de plannen van de hemelse Vader, ten uitvoer gelegd door de kracht van die hemelse Vader. In dit deel van zijn gebed bidt Jezus tot de Vader dat deze zijn leerlingen zal bewaren in zijn naam en hen zal toewijden in zijn waarheid. Zoals Jezus zichzelf door de dood toewijdt aan zijn Vader.
Jezus en de leerlingen zijn één, verbonden door dezelfde zending, dezelfde toewijding, dezelfde voorzienige zorg van de Vader en dezelfde haat van de kant van de wereld. Ik doe dit geheim ten volle recht, wanneer ik ook mezelf als leerling zie. Jezus heeft toen ook voor mij gebeden. En de woorden van Jezus krijgen zwaarte van betekenis wanneer ik de situatie en de plaats beschouw waarin ze werden gesproken, in dit geval de zaal van het laatste avondmaal. In het gebed kan ik geen stap verder komen zonder genade, zonder dat mij door God de helpende hand wordt gereikt. De genade die ik nu verlang is dat al die grote woorden van het hoge priesterlijk gebed voor mij hun eenheid krijgen in het hart van Jezus. En daarom zou ik nu ook kunnen bidden om de bijzondere genade dat ik hem mag leren kennen met een innerlijke kennis, een smakende, liefdevolle kennis van het innerlijk, het hart van Jezus. De overweging. Jezus zegt, wijd hen u toe in de waarheid, zoals ook ik u toegewijd ben. Toewijding is een mooi woord. Nog mooier is het als we iemand zien die toegewijd is. Dat iemand met toewijding iets doet, zich met toewijding zich van zijn taak kwijt. Terwijl hij er helemaal niet op bedacht is wat anderen ervan denken, helemaal niet de aandacht naar zichzelf toetrekt, zelf is wat hij doet. En of dat nu een kind is, dat met toewijding zijn huiswerk doet, of helemaal opgaat in zijn spel, het komt erop neer dat alle krachten die er in het mens zijn, in de toewijding worden opgenomen. In het werk, in het spel, in datgene waar iemand mee bezig is. Maar nog veel mooier wordt het wanneer wij mensen zichzelf zien toewijden aan God. En het kan ook met dingen gebeuren, zoals de kaars op het altaar. Die staan er zo toegewijd te branden, alleen voor hem. Ze gaan eraan, ze branden op. Er blijft geen spoor van over. Heel hun kaarsenleven is er voor hem. En zo is het met de bloemen, zo is het met de paaskaars, met de gewijde vaten. We noemen ze gewijd, omdat ze aan God zijn toegewijd. Dat betekent dat ze uitsluitend bestemd zijn voor het leven met hem, voor de dienst aan hem, voor de godsdienst. En datzelfde kan met allerlei andere dingen gebeuren, met de ruimtes. We spreken van een gewijde ruimte, een kapel, een kerk. Maar het kan ook gebeuren met dingen als palmtakjes, medailles, beelden, met het brood. In onze geseculariseerde wereld zijn heel veel van die dingen die gewijd zijn verdwenen. Secularisatie is verwereldlijking, reductie van de dimensies van de mens, van het geheim van de mens, tot deze wereld. Alles wat verwijst naar een leven buiten zichzelf, valt weg. En zo komen de mensen in onze maatschappij bijna alleen nog maar wereld tegen. Nauwelijks nog iets dat naar God verwijst. En dat leidt dan tot ontmenselijking van de mens. Want de mens kan alleen maar tot zichzelf en tot de ander komen in overgave aan God. Zoals een kind alleen maar volwassen kan worden in de overgave in liefde aan zijn ouders. Toch hoeven wij niet bang te zijn dat de wereld helemaal zal verwereldlijken, want Jezus is in de volle toewijding aan zijn Vader gestorven. Een toewijding, volgehouden tot de dood, dat wil zeggen tot het uiterste toe. En deze toegewijde Jezus leeft tot op de dag van vandaag in de harten van de mensen, door het geloof, door de Heilige Geest. En zo moet je maar bedenken, het eigenlijke waar het op aankomt, is gebleven. Gebleven is dat wat Jezus vandaag in het evangelie zegt, omwille van hen wijd ik mij aan u.
Jezus wijdt zich toe aan de Vader. Een aan God de Vader toegewijde Jezus. Een gewijde Jezus. Deze gewijde Jezus is gebleven en hij blijft altijd, omdat hij zich omwille van ons heeft toegewijd aan de Vader. Een toewijding die tot het uiterste gaat, zonder ook maar iets voor zichzelf te behouden. Zoals Paulus zegt dat hij in Efeze alles gegeven heeft. Hij doet daarbij een beroep op een woord van Jezus zelf, een woord dat we niet kennen uit de evangelies, een woord dat buiten de evangelies om een eigen leven heeft geleid en in de handelingen van de apostelen is terechtgekomen bij een afscheidsrede tot de oversten van de kerk van Efeze. En dat woord is, hij heeft immers gezegd, Jezus heeft immers gezegd, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Een zaligspreking dus. Alle zaligsprekingen heeft Jezus eerst in zijn eigen persoon waargemaakt. Alle zaligsprekingen zijn zaligsprekingen van Jezus. Jezus heeft zich gegeven zonder iets te ontvangen. En van Jezus afgeleid of in Jezus opgenomen zijn er nu nog steeds mensen die zich aan God toewijden, zoals religieuzen, zusters, broeders, paters, bisdompriesters. Gewijde mensen die zichzelf aan God toewijden met hun aan God toegeheiligd lichaam. Niet dat zij er niet voor de anderen zouden zijn, want ook voor hen geldt, omwille van hen wijd ik mij aan u toe, omwille van de anderen. Maar de eerste en de voornaamste dienst die zij aan anderen bewijzen is, dat zij aan hun leven, aan hun lichaam bewijzen dat een mens er is voor God. Dat een mens een aan God toegewijd leven leidt. En als Jezus zich met heel zijn leven aan God toewijdt, omwille van hen, hoe gaat dat dan? Dat doet hij door zich toe te wijden aan de dood. Zijn dood is een handeling die anderen hem verrichten, en wat hij niet zelf doet, maar hij wil die daad die hem door anderen wordt aangedaan, verstaan als een daad van persoonlijke toewijding. Een toewijding aan God, de bron van het leven, waardoor Jezus in staat is zijn leven te geven ten dode toe, zonder er het leven bij in te schieten. Hij wijdt zich immers aan God toe. En zo kunnen de mensen nog steeds de dingen die hen dodelijk voorkomen, waarover ze de dood in hebben, die hen tegenstaan, die verstervend zijn of frustrerend, toch levend en al doorstaan door die dingen op te nemen in een toewijding aan God. Pas dan zijn ze echt helemaal schepsel, wanneer ze dat leven van schepsel zijn loslaten in God. En als we nu doorgaan met de Eucharistie, dan zal blijken dat de woorddienst uitloopt op de realisatie van wat zojuist is gezegd. We gaan nu zien, we gaan nu meemaken dat Jezus doet wat hij zojuist heeft gezegd. Wat hij door de mond van de priester zegt, dit is mijn lichaam voor u. Of met andere woorden, met de woorden uit het evangelie, omwille van hen wijd ik mij aan u. Hij geeft zijn leven aan de Vader voor ons, opdat de liefde van de Vader ongehinderd naar ons kan toestromen. En hij ons het liefste kan geven wat hij heeft, zijn eigen zoon, in de heilige communie. Aan het eind op het niveau van dit hoge priesterlijk gebed, gesprekjes voeren. Zoals Jezus een onderhoud heeft met zijn Vader, zo mag ik dit als kind van God ook. Door de geest wonen wij immers in God, in Johannes 4, bij de zoon en bij de Vader. En daarom ook vrijmoedig naderen tot de troon van genade en onze Vader bidden
en daarin mijn toewijding aan God vernieuwen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans. We nemen in ons gebed alle intenties van degenen die aan het meebidden zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn gezoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, aan de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

0: Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: Amen.
1: En beste luisteraars, hartelijk dank voor het meebidden van de Rozenkrans. MUZIEK

0: Uw droefenis zal in vreugde verkeren. Alleluia. De Heer bracht Sions ballingen terug.
1: Het was alsof wij droomden, toen lachten alle monden en juichte elke tong, toen zei men bij de volken. Geweldig is het wat de Heer hun deed, geweldig was het wat de Heer ons deed. Daarom zijn wij zo blij, keer nu ons lot ten goede, Heer. Zoals een beek doet in de zuidwoestijn, die onder tranen zaaien. Zij oogsten met gejuich, vol zorgen gaan zij uit. Met zijzakken beladen, maar keren zingend weer. Beladen met hun schoven, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uw droefenis zal in vreugde verkeren. Alleluia.
0: Of wij leven of sterven, de Heer behoren wij toe. Alleluia. Als de Heer de woning niet bouwt,
1: werken de bouwers vergeefs. Als de Heer de stad niet beschermt, waakt de wachter vergeefs. Vergeefs staat ge op voor de dag aanbreekt, en rust ge pas laat in de nacht. Gij eet na moeizame arbeid uw brood. Gods vrienden ontvangen het slapend. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is zijn gaven. Als stijlen gelegd in de hand van de strijder. Zijn zonen verwekt in zijn jeugd.
2: Gelukkig wie daarmee zijn pijlkoker vult.
1: Hij staat niet beschaamd wanneer hij zich weert in de poort. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Of wij leven of sterven, de Heer behoren wij toe. Alleluia.
0: Uit hem en door hem en voor hem zijn alle dingen. Hem zij de glorie in eeuwigheid. Alleluia.

0: Uit hem en door hem en voor hem zijn alle dingen. Hem zij de glorie in eeuwigheid. Alleluia.
1: Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord, geen mens kan het zich voorstellen. Al wat God bereid heeft voor de hem liefhebben. Maar aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God.

0: Gij zijt door Christus gedoopt met de Heilige Geest en met vuur. Alleluia.
1: Met de apostelen en alle die de genadegaven van de Heilige Geest hebben ontvangen, willen wij God loven en aanroepen.
0: Verhoor ons, Heer.
2: Almachtige God, die Christus in de hemel hebt verheerlijkt, open de ogen van allen voor zijn aanwezigheid in de kerk.
0: Verhoor ons, Heer.
2: Heilige Vader, die van Christus hebt getuigd, dit is mijn Zoon, de Welbeminde. Luistert naar hem. Laat allen zijn stem horen en gered worden.
0: Verhoor ons, Heer.
2: Zend uw geest in het hart van uw gelovigen, om te reinigen wat vuil is, en om wat door is te besproeien.
0: Verhoor ons, Heer.
2: Leid door uw geest de loop der tijden, en maak de aarde weer nieuw.
0: Verhoor ons, Heer.
2: Wij bevelen u de overledenen aan en bieden ook voor onszelf. Versterkt onze hoop op de toekomstige verrijzenis.
0: Verhoor ons, Heer.
1: Onze Vader,
0: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
1: God, gij hebt de heilige Bernardinus van Siena een bijzondere verering ingegeven voor de naam Jezus. Omwille van zijn werk en zijn gebed vragen we u, beziel ons altijd met de geest van uw liefde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: En zegen u en ook alle bidders thuis en onderweg, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
1: Gaat u alle heen in vrede.
0: Wij danken God.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon, Jezus Christus onze Heer, hebt gij vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder de vreugde van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.

0: We gaan luisteren naar een radioretraite ter voorbereiding van Pinksteren. Het feest van de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen. Pater Matthäus, prior van de Broeders van Sint-Jan in Den Haag, neemt ons mee in een uitleg over de geestelijke gaven van de Heilige Geest. Laat u raken door de Heilige Geest van Pinksteren.
1: Welkom terug. Dit is Radio Maria Nederland. Wij zijn momenteel bezig met de Pinksterretraite, die uiteraard over de Heilige Geest gaat. In de vorige drie lezingen hebben we mogen horen dat de Heilige Geest één van de drie goddelijke personen is van de drie-ene God. Ook hebben wij mogen ontdekken dat de Heilige Geest de verborgen auteur van de Heilige Schrift is. In een korte zoektocht door deze Heilige Schrift hebben we ontdekt dat de Heilige Geest in ons leeft, ons leven geeft en ons vrijmaakt. Hij is ook degene die ons bevestigt dat wij kinderen van God de Vader zijn, ons met wijsheid verlicht en ons zijn vrede geeft. Verder hebben we mogen zien hoe de Heilige Geest de vorming en de opbouw van de katholieke kerk nauwkeurig heeft begeleid door de apostelen te inspireren en tevens door zelfs in te grijpen waar nodig. We zijn nu aangekomen op het gedeelte waar we zullen spreken over de gaven, de vruchten en de charismen van de Heilige Geest. Wat zijn gaven? Wat zijn vruchten en wat zijn charismen? En wat is het verschil tussen die zeven gaven van de Heilige Geest? Wat is het verschil met charismen en vruchten? Waarom zijn het er zeven? En waarom kent de kerk 12 vruchten? En waar is dat allemaal op gebaseerd? Is dat ook in de Heilige Schrift terug te vinden? Dat is wat we nu samen zullen bekijken. Laten we eerst beginnen met iets anders, de basis voor dit alles, namelijk de drie goddelijke deugden die alle christenen ontvangen bij hun doopsel, namelijk de goddelijke deugd van geloof, hoop en liefde. Dit is dus de basis waarmee iedere christen toegerust is om zijn leven als christen te leven en zo aan het einde van zijn leven de hemel in te gaan. Het is natuurlijk afhankelijk van de mate waarin en de manier waarop een christen deze deugden gebruikt, dat hij of zij wel of niet dat einddoel waar iedereen toe geroepen is, bereiken. Om te weten wat de zeven gaven van de Heilige Geest zijn, kunnen wij de katholieke catechismus, paragraaf 1830 en 1831, bekijken. Ik citeer: het morele leven van de christenen wordt ondersteund door de gaven van de Heilige Geest. Dit zijn permanente gesteltenissen die de mens gehoorzaam maken om de ingeving van de Heilige Geest te volgen. De zeven gaven van de Geest zijn wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God. In hun volheid behoren ze toe aan Christus, de zoon van David. Ze voltooien de deugden van hen die ze ontvangen en brengen die tot volmaaktheid. Ze maken de gelovigen volgzaam om onverwijld te gehoorzamen aan de goddelijke ingevingen. Al dus het citaat uit de catechismus. Het zijn dus de gaven van de Heilige Geest die de christen helpen om beter de ingeving van de Heilige Geest te kunnen ontvangen en ernaar te kunnen handelen. Om beter te leven als een christen, om het in het kort te zeggen. Zoals gezegd helpen de zeven gaven van de Heilige Geest de drie goddelijke deugden, geloof, hoop en liefde, die wij bij ons doopsel hebben ontvangen, tot volmaaktheid te brengen. Wat is nou het verschil tussen deze gaven van de geest en de deugden die wij zelf al kennen? Wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid, ontzag voor God, doet ons sterk denken aan de morele deugden die wij in ons eigen leven al kennen. Wat is daar dan het verschil mee? De morele deugden die wij kennen zijn deugden die wij zelf in de hand hebben, in zekere zin. Namelijk, door oefening, of anders gezegd, herhaalde oefening van een goed uitgevoerde handeling, kunnen wij een deugd opbouwen. Als ik bijvoorbeeld ontzettend veel van ijs houd, dan zou ik een oefening kunnen doen van het ontzeggen van dat ijs, opdat ik mijn deugd van matigheid zou kunnen doen groeien. Naarmate ik vaker slaag in het mij ontzeggen van een ijsje, als ik daar toevallig behoefte aan heb, zal ik stilaan de deugd van matigheid ontwikkelen. Bij de gaven van de geest, die ook sterk op deugden lijken, is het net ietsjes anders. Wij kunnen namelijk niet zozeer die gaven beoefenen. Wij zijn niet meester over die gaven die wij hebben ontvangen. Wij kunnen ze niet doen groeien door oefening. Wij zijn afhankelijk van de Heilige Geest daarin. En het is dus in de mate dat wij deze afsmeken en met deze gaven handelen, dat de Heilige Geest zij die gaven kan doen groeien in ons. Maar waarom zeven gaven en niet meer of minder? Deze gaven kunnen wij terugvinden in het boek Jesaja. En wel in regel 2 van hoofdstuk 11. Ik citeer: de geest van de Heer rust op hem. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van beleid en sterkte. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Het gaat hier uiteraard over Jezus, die de volheid van de Heilige Geest in zich had en dus ook de volheid van alle gaven van de Heilige Geest. Voor de oplettenden onder ons is het wellicht opgevallen dat er maar 6 gaven worden genoemd en niet 7. Waar komt de 7e gave dan vandaan? En welke is deze? De 7e gave van de Heilige Geest komt uit de Griekse vertaling van de Heilige Schrift. De Latijnse vertaling van de Heilige Schrift, die Hieronymus heeft gedaan, telt er maar 6. Maar de veel oudere grondtekst uit de Septuagint, dus de Griekse vertaling, telt er 7. Het is dus afhankelijk van welke Bijbelvertaling u gebruikt. Of u in Jesaja hoofdstuk 11 6 of 7 gaven van de Heilige Geest terugvindt. Daar waar de Griekse tekst vroomheid en vrezen Gods noemt, heeft de heilige Hieronymus deze 2 samengevoegd tot de ene vrezen Gods. De zeven gaven zijn dus deze. Wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God, ook wel vreze Gods genoemd. Nu we hebben gekeken naar wat de goddelijke deugden zijn, namelijk geloof, hoop en liefde, en we hebben gekeken naar wat de gaven, de zeven gaven van de Heilige Geest zijn, kunnen we even een kijkje nemen naar wat de vruchten van de Heilige Geest zijn. Zoals paragraaf 1832 van de catechismus het al zegt, zijn de 12 vruchten van de Heilige Geest, ik citeer, volmaaktheden die de Heilige Geest in ons bewerkt, als de eerstelingen van de eeuwige heerlijkheid. Deze eeuwige heerlijkheid die staat uiteraard op ons te wachten. En dat is de hemel. De 12 vruchten kunnen wij terugvinden in de Heilige Schrift, in de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Hoofdstuk 5, vers 22. Ik citeer: maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. De kerk heeft hier dus nog 3 andere vruchten aan toegevoegd, die namelijk bescheidenheid, matigheid en kuisheid zijn. Deze kunnen wij op andere plekken uit de Heilige Schrift halen. En deze vruchten vloeien voort uit de verschillende 7 gaven van de Heilige Geest en hebben dus ook een verband met die verschillende gaven, net zoals de verschillende gaven een verband hebben met de 3 goddelijke deugden. Kijken we nu nog even kort naar wat de charismen zijn. We hebben tenslotte dus ook de grote hoeveelheid aan charismen, ofwel genadegaven, die de Heilige Geest aan zijn schepselen verleent. Deze charismen zijn niet zozeer geordend naar de voltooiing van de 3 goddelijke deugden, maar zijn meer geordend naar de opbouw van de kerk en hebben zodoende dus niet een persoonlijk heiligend doel, maar dienen tot de opbouw en de heiliging van de gemeenschap. Enkele voorbeelden van deze charismen zijn bijvoorbeeld tongentaal of klankentaal, het profetisch woord, de gave van genezing, de woorden van kennis, de onderscheiding, de vertolking en zo verder. Deze gaven, deze charismen, kunt u onder andere terugvinden in de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, en wel in hoofdstuk 14. Tot dusver de goddelijke deugden, de 7 gaven, de 12 vruchten en de charismen van de Heilige Geest. Zometeen na de muziek zullen wij in de diepte duiken en kijken naar iedere gave op zich van de Heilige Geest. Tot zometeen.

Welkom terug, beste luisteraars. Dit is Radio Maria Nederland. Ik ben Pater Matthäus en wij zijn momenteel bezig met de Pinksterretraite. In de afgelopen lezingen hebben wij mogen horen dat de Heilige Geest een goddelijk persoon is, dat Hij auteur is van de Heilige Schrift, dat Hij in ons leeft, dat Hij ons leven geeft en ons vrijmaakt. Verder hebben we ook gekeken hoe de Heilige Geest de katholieke kerk heeft begeleid in haar groeien en de apostelen heeft geïnspireerd en zelfs in heeft gegrepen daar waar nodig was. Vervolgens hebben wij het gehad over de verschillen tussen de goddelijke deugden, de 7 gaven, de 12 vruchten en de verschillende charismen van de Heilige Geest. Nu is het moment aangebroken dat wij in de diepte duiken van de verschillende gaven van de Heilige Geest. Zoals juist gezegd, zijn deze gaven de hulpmiddelen die de Heilige Geest geeft aan de christengelovigen om hun 3 goddelijke deugden van geloof, hoop en liefde beter tot uiting te brengen en te voltooien en dan tevens zich beter te kunnen laten leiden door de Heilige Geest. Als u een zeer diepgaand onderzoek naar deze verschillende gaven zou willen doen, raad ik u aan om in de Summa Theologica van de heilige Thomas van Aquino te lezen, en wel in de Secunda Secundae, vragen 8, 9, 19, 45, 52,

121 en 139. Het is dan ook voor het grootste gedeelte dat ik hierop mijn verdere uiteenzetting van de zeven gaven van de Heilige Geest baseer. Laten we allereerst beginnen met de gave van intelligentie. De eerste gave die ons helpt om christen te zijn en te leven als christen is dus de gave van intelligentie. Lezen wij uit het Heilig Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 24, vers 44 en 45. Hij sprak tot hen: "Dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten en psalmen moeten vervuld worden." Toen maakte hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hier hebben we een typisch voorbeeld van de gave van intelligentie. Door ons doopsel hebben wij een andere finaliteit, ofwel einddoel, ontvangen, namelijk een bovennatuurlijk einddoel. Bij ons doopsel zijn wij gestorven aan de oude mens met haar tijdelijke einddoel en herschapen tot de nieuwe mens met een eeuwig einddoel. Om ons te helpen te kennen wat bovennatuurlijk is, hebben wij ook een bovennatuurlijke genade nodig. Dit is de gave van intelligentie. Middels deze gave van intelligentie kunnen wij datgene wat ons de goddelijke deugd van geloof voorhoudt, kennen. Het betreft dus geen kennis van de materiële en natuurlijke dingen, maar kennis van datgene wat ons geloof ons voorhoudt. Als voorbeeld bijvoorbeeld dat God drie is en toch één. Datgene wat wij niet kennen, kunnen wij ook niet waarlijk beminnen. En datgene wat wij beter kennen, kunnen wij ook beter beminnen. Ik kan moeilijk van iemand houden waarvan ik het bestaan niet eens afweet. Maar als ik iemand ken, kan ik beter die persoon leren beminnen. De gave van intelligentie doet ons God en de geloofswaarheden beter kennen. Deze gave geeft ons zo de mogelijkheid om God en ook onze naasten die door God zijn geschapen beter te beminnen. Ik kan u een kleine getuigenis geven van een effect van de gave van intelligentie. Ik ben zelf geen studiebol en hield vroeger ook veel meer van lekker buiten spelen in de natuur dan boeken lezen op mijn kamer. Toen ik een broeder van Sint-Jan werd, moest ik er helaas wel aan geloven en heb ik voor mijn 7 jaren durende studie hard de gave van intelligentie nodig gehad. In het bijzonder met betrekking tot het lezen en begrijpen van de Summa Theologica van de heilige Thomas van Aquino. De eerste keer dat ik poogde mij te verdiepen in dit mooie werk van Thomas van Aquino, snapte ik er werkelijk geen snars van. Hoe ik ook mijn best deed, het mocht niet baten. Toen heb ik een noveen gebeden. Of het nou was tot de Heilige Geest of de heilige Thomas van Aquino, weet ik niet meer. Maar na dat noveen snapte ik opeens hetgeen wat ik eerst niet snapte. En kreeg ik inzichten die ik in de eerste instantie in de verste verte nooit zelf had kunnen verzinnen. Hetzelfde geldt ook voor de Heilige Schrift.

lijkt, blijft u dezelfde. Als ik geen kracht meer heb,

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De heilige mis vanavond komt vanuit de heilige Gerardus Majella-kerk in Utrecht.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
1: Amen.
0: Laten wij vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdige hulp. Alleluia. Broeders en zusters, in deze cenakeltijd willen we blijven de gave van de Heilige Geest afsmeken over zijn kerk, met name de kerk hier in Nederland, dat de gelovigen en degenen die God nog niet hebben ontdekt, dat wij ons hart kunnen openen om ons te laten vernieuwen door zijn geest, ons laten leiden op die weg die hij wil gaan met ons en met zijn kerk. En aan het begin van deze Eucharistieviering vragen wij God om vergeving voor die momenten waar wij hier niet hebben geluisterd naar zijn stem, ons niet hebben laten leiden door de Heilige Geest. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. Heer, wij vragen u, laat uw geest op machtige wijze ons geestelijke gaven meedelen. Mogen hij ons de gezindheid geven die u welgevallig is en ons leven in overeenstemming brengen met uw wil. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die in de eenheid van de Heilige Geest met u leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.

Uit de handelingen van de apostelen. In die dagen zei Paulus tot de overste van de kerk in Efeze: geef acht op uzelf en op heel de kudde waarover de Heilige Geest u tot leiders heeft aangesteld, om Gods kerk te hoeden die hij zich verwierf door het bloed van zijn eigen zoon. Ik weet dat er na mijn vertrek grimmige wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen sparen. En dat ook uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die verkeerde dingen zullen verkondigen, om de leerlingen mee te krijgen. Wees daarom waakzaam en vergeet niet dat ik onophoudelijk, 3 jaar lang, dag en nacht, ieder van u onder tranen het goede heb voorgehouden. En thans vertrouw ik u toe aan God en aan het woord van zijn genade dat de macht bezit op te bouwen en u het erfdeel te verlenen met alle geheiligden. Zilver, goud of kleding heb ik van niemand verlangd. Gij weet zelf dat deze handen voorzien hebben in mijn eigen behoefte en in die van mijn gezellen. In alles heb ik u getoond dat men door zo te arbeiden de zwakke te hulp moet komen en dat ge de woorden van de Heer Jezus indachtig moet zijn. Hij heeft immers gezegd: het is zaliger te geven dan te ontvangen. Na deze woorden knielde hij met allen neer en bad. Allen begonnen luid te wenen, vielen Paulus om de hals en kusten hem, vooral bedroefd omdat hij gezegd had dat ze hem niet meer zouden terugzien. Daarna deden ze hem uitgeleide naar het schip. Woord van de Heer. Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde. Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde. Laat allen, o God, uw macht ondervinden. De macht waarmee gij voor ons opkomt. Laat koningen met hun geschenken versieren uw heiligdom in Jeruzalem. Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde. Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde. Hij komt naderbij langs het hemelgewelf. Daar klinkt zijn stem met machtig geluid. Erkent nu Gods heerschappij. Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde. Zijn grootheid verschijnt boven Israëls velden, in dreigende wolken zijn kracht. Vreeswekkend is God in zijn heilig domein. Hij schenkt zijn volk vermaardheid en sterkte. Gezegend zij Israëls God. Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde.

Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes.
1: Lof zij u, Christus.
0: In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: Heilige Vader, bewaar in uw naam hen die gij mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals wij. Toen ik bij hen was, bewaarde ik in uw naam hen die gij mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan, behalve de man des verderfs. Want de schrift moest vervuld worden. Maar nu kom ik naar u toe, en nog in de wereld zeg ik dit, opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten. Ik heb hen uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor het kwaad. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Wijd hen u toe in de waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals gij mij in de wereld gezonden hebt, zo zend ik hen in de wereld, en omwille van hen wijd ik mij aan u, opdat ook zij in de waarheid aan u toegewijd mogen zijn. Zo spreekt de Heer.
1: Wij danken God.

Beste broeders en zusters, we naderen het einde van de paastijd, die haar voltooiing vindt in Pinksteren. In de eerste lezing begeleiden we de heilige Paulus op de laatste stappen van zijn apostolische reis. We zijn getuigen hoe hij afscheid neemt van de gemeente in Efeze. Hij weet dat hij ze nooit meer terug zal zien. Nadat hij hun een laatste keer aangespoord heeft om trouw te blijven in hun geloof aan Christus, ook doorheen de strijd, knielt hij zelf neer om hen aan God toe te vertrouwen. Het is een heel mooi en rustgevend gebaar dat Paulus ons als voorbeeld nalaat. Ook wij zijn uitgenodigd dit zo te doen. Nadat wij in de omgang met onze naasten in best weten en geweten ons best hebben gedaan, vertrouwen dit alles aan God zelf toe, opdat hij het voltooie. Hier gebeuren eigenlijk twee dingen, die allebei tegelijkertijd belangrijk zijn en die tot uitdrukking komen in dit eenvoudig gebaar van zich neerknielen en tegelijkertijd als teken van opdracht aan overgave aan de Heer, de handen op te heffen. Door neer te knielen geef ik aan dat ik aan het einde ben van mijn actief handelen. En dit ook in liefde en vrede kan aanvaarden, omdat ik weet dat iemand die groter is dan ik, God, het zal voltooien. Door mijn handen op te heffen en het aan God over te dragen, doe ik het laatste wat ik nog actief kan doen. Ik laat los en vraag aan God het over te nemen. En God zal dit zeker doen. En mij hierin ook bevestigen door mij zijn vrede te geven. Dat is iets wat ik in de... Hopen we allemaal dat we aan het eind van ons leven dat zo kunnen doen. Maar ook elke dag. Elke avond, als ik mijn dag aan God overgeef. Of zelfs doorheen de dag, als ik bid. Paulus was niet de eerste die dit deed. Jezus deed het al voor hem, zoals we in het evangelie vandaag gehoord hebben. In dit grote gebed, volgens Johannes, hoofdstuk 17... draagt Jezus heel zijn apostolisch werk van zijn leven aan de Vader op. En de Vader neemt het aan. En zoals de liturgische tijd ons leert, zal het gevolg hiervan de uitstorting van de Heilige Geest zijn over heel de kerk aan Pinksteren. Openen we ons hart hiervoor. We zullen straks nog het gebed van de Pinksternoveen samen bidden. In de lezingendienst van het gedijdengebed vandaag hebben we volgende mooie tekst van het Tweede Vaticaanse Concilie over de Heilige Geest in zijn kerk gelezen, die ik jullie niet wil voorenthouden.
zijn kort uitreksel hiervan. De geest woont in de kerk en in het hart van de gelovigen als in een tempel. Hij bidt in hen en legt getuigenis af van hun aanneming als kind. Hij brengt de kerk tot de volle waarheid en maakt haar één in gemeenschap en in de bediening.

Laten wij gaan staan en bidden wij samen in de Pinksternoveen om deze gave van de kracht van boven. Kom, o Geest des Heren, kom uit het hemels heiligdom, waar gij staat voor Gods gezicht. Kom, de armen troost, daal neer. Kom en schenk uw gaven, Heer. Kom, wees in de harten licht. Kom, o trooste, Heilige Geest, zachtheid die de ziel geneest. Kom, verkwikking zoet en mild. Kom, o vrede in de strijd, lafenis voor het hart dat leidt, rust die alle onrust stilt. Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis. Neem de harten voor u in. Zonder uw geheime gloed is er in de mens geen goed, is de ziel niet rein van zin. Was wat vuil is en onrein, overstroom ons door domein, heel de ziel die is gewond. Maak weer zacht wat is verstaard, koester het verkilde hart, leid wie zelf de weg niet vond. Geef uw gaven zevenvoud, ieder die op u vertrouwt, zich geheel op u verlaat. Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij. Geef ons vreugd die niet vergaat. Amen. Alleluia. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal herschapen worden en gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. Laat ons bidden. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer. Amen. We vieren deze heilige mis uit dankbaarheid en om zegen voor Michelle Ekelder, voor de overleden familie Buhagia, overleden echtpaar De Wit en Adam Holzapfel.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we het brood ontvangen, de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het tot voor ons, tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al dat leeft. Uit ummerde hand hebben wij de beker ontvangen. En u dragen daarop de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw afvaart kan worden door Gods almachtige Vader. Heer, aanvaard het offer dat gij zelf hebt ingesteld en blijf in dit mysterie dat wij vieren om u te eren, ons door uw verlossing heiligen, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heilend genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want de Heer Jezus, de Koning der Glorie, de overwinnaar van zonde en dood, is tot verwondering van de engelen naar het hoogste der hemelen opgestegen, waar hij zetelt als middelaar tussen God en de mensen, als rechter der wereld en Heer van alle machten. Hij is niet van onze zijde geweken, zwakke mensen heeft hij hoop gegeven. Hij is ons hoofd, wij vormen zijn lichaam. Waarin hij ons is voorgegaan, zullen wij eenmaal volgen. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen, zonder einde. Heilig. Heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den Hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den Hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij naar de maaltijd op de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. En wij belijden dat gij wederkeert en dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzen is indachtig, God. Bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde.
1: Denk toch, Heer, in uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo onze paus en Willem onze bisschop en alle die uw heilig dienstwerk verrichten.
2: Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. We bidden vooral voor Monsignor Mensing. Ja, alle gestorven dragen voor op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.
3: Wij vragen u ontferming over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de Moeder van Christus, de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. In gemeenschap verbonden met Christus en alle heiligen durven wij vol vertrouwen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, hij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede des Heren zij altijd met u.
4: En met uw geest.
0: Wens elkaar de vrede. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld, geef ons tevredenheid.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Dit zegt de Heer, wanneer de helper komt die ik u zal zenden, de geest, de waarheid die van de Vader uitgaat, zal hij over mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet getuigen. Alleluia.

bidden wij een gebed voor een geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de Hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Heer, laat het goddelijk sacrament dat we hebben ontvangen steeds uw genade in ons vermeerderen en door zijn zuiverende kracht ons voortdurend ontvankelijk maken voor deze kostbare gave door Christus onze Heer.
1: Amen. Amen.
0: Nog even een mededeling. Heeft waarschijnlijk al gehoord dat Monsignor Mensink is overleden afgelopen maandag. De uitvaart zal plaatsvinden komende dinsdag. Dus de dinsdag na Pinksteren in de Sint-Catharina-kathedraal hier in Utrecht om 10:30. Dus aanstaande dinsdag 10:30. En we willen hier in onze parochiekerk op Pinkstermaandag voorafgaande aan de 10:00 mis de rozenkrans voor hem bidden in het bijzonder. Maar laten we hem alvast nu aan de barmhartige God aanbevelen. Bidden wij voor hem. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zonde, nu in onze dood. Amen. Eeuwige rust geef hem, o Heer, en het eeuwige licht verlichte hen, dat hij mogen rusten in vrede.
1: Amen.
0: Amen. De Heer zij met u. Zegen u de goede en almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaat nu allen heen in vrede.
1: Vrede danken.

Hij gaat zijn moeder.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ja, en in de heilige van de dag hebben we de heilige Bernardinus van Siena. Hij was priester. Bernardinus wordt in het jaar 1380 te Massa Maritima in Toscane geboren, als lid van een adellijke familie. Vrome tantes zetten zijn opvoeding voort nadat hij al op zijn zesde wees is geworden. Hij blijkt een goede leerling en op 17-jarige leeftijd studeert Bernardinus aan de Universiteit van Siena af in het burgerlijk en kerkelijk recht, op zeer jonge leeftijd dus. Daar is hij ook werkzaam in de verpleging van de pestlijders in de plaats Siena. Hij raakt zelf besmet, maar hij overleeft de ziekte. In 1402 treedt hij dan in bij de minderbroeders en 2 jaar later ontvangt hij de priesterwijding. Daarna trekt hij als volkprediker door heel Italië en brengt velen tot inkeer. In 1427 wordt hij van ketterij beschuldigd. Paus Martinus V ontbiedt hem naar Rome, maar spreekt hem vrij. Met zijn preken weet hij velen tot inkeer te brengen en dat levert hem dan ook uiteindelijk de titel Apostel van Italië op. Hij is een groot deel van zijn leven door heel Italië gereisd en steeds opnieuw met predikingen wist hij mensen te bereiken. Precies daar waar zij nood toe hadden, kon hij de juiste woorden vinden. Bernardinus sterft op 20 mei 1444 te L'Aquila, waar hij dan ook begraven wordt in de kerk die later zijn naam zal dragen. Zijn medebroeder, vriend en oud-leerling Johannes van Capestrano bepleit hartstochtelijk zijn canonisatie. Met succes, want paus Nicolaas V verklaart hem al in het jaar 1450 heilig. Wat dus eigenlijk maar 6 jaar na zijn overlijden is. En dat is in een zeer rap tempo. Zoveel heeft hij dan ook betekend voor Italië. Voor de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit is hij ook erg belangrijk. Wegens zijn verbreiding van de devotie tot de heilige naam van Jezus. Het monogram van deze devotie is IHS. De eerste 3 Griekse letters, hoofdletters van Jesus, de vergriekste vorm van het Hebreeuwse woord Yeshua, dat dus betekent Yahweh redt. IHS kan ook de afkorting zijn van de middeleeuwse schrijfwijze Jesus of van Jesus Hominum Salvator, Jezus redder van de mensen. Ook maakt Bernardinus zich zeer verdienstelijk door de bevordering van de studie en het onderricht in zijn orde en door het schrijven van theologische verhandelingen. Bernardinus is de patroon van Massa Maritima en van wolwevers. Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen heesheid, borst- en longaandoeningen en bloedingen. Heilige Bernardinus van Siena, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goedemorgen, een goede dag, een goede avond voor de hele dag. Beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Maria, radio. Radio verbindt sprekers, luisteraars en alles daaromheen. En dat brengt ons bij Maria, die ook uitzendt en ontvangt. Zij niet alleen, maar samen met de apostelen. Zo lezen we in de handelingen van de apostelen. Vlak na Jezus' verrijzenis en hemelvaart, dan keren ze van de Olijfberg terug naar Jeruzalem, naar die heilige plaats van het laatste avondmaal, waar we van gehoord hebben de laatste weken van Johannes, de evangelist, apostel, die aan Jezus' borst lag, die het hart van Jezus hoorde en voelde kloppen, die echt die ontboezemingen van Jezus heeft gehoord, genoteerd en verkondigd. Met name de afscheidsrede na de voetwassing, teken van Gods dienstbaarheid aan de mensen. De schepper dient de schepselen. Wat een ongelooflijk geloofsgegeven is dat. Wat een vreugdevol dogma eigenlijk. God schepper en hij dient ons daarmee. En nog groter dat God ook de verlosser is, de verlosser zendt, de redder is, de redder zendt. Dat Jezus de redder, wiens naam wij vandaag bijzonder vieren, door het kruis ons verlost heeft. En dan bij Johannes lezen we bloed en water komen uit zijn zijde. En dat in de theologisch, exegetische, maar mystieke uitleg, dan is dat de stroom van genade. En de stroom van genade is eigenlijk de Heilige Geest. En we zitten nu in deze tijd na de hemelvaart. Ze keren terug van de Olijfberg, berg van de hemelvaart, naar de zaal van het laatste avondmaal, waar Jezus zichzelf in de Eucharistie heeft gegeven. En daar zijn ze dan, de apostelen, minus Judas Iscariot, helaas. Maar ja, blootgesteld aan Gods barmhartigheid. En alle anderen nog met de gedachte aan de woorden van Jezus in diezelfde zaal toen hij verscheen op de Paasdag. Vrede zij u. Ik zend u zoals de Vader mij zendt. En Jezus die de Heilige Geest blies over hen. Nou, op die plek, ze voelen alle dat ze er nog niet zijn. Dat ze nog de kracht nodig hebben. En de kracht die Jezus beloofd heeft. En Maria zit erbij als degene aan wie Jezus vanaf het kruis, Johannes en de hele kerk, eigenlijk de hele mensheid, heeft toevertrouwd. Zie daar uw moeder. En daar zijn ze dan en bidden. En nou in deze tijd, de noveen voor Pinksteren, is niet beter te doen dan te bidden tot de Heilige Geest, om de Heilige Geest. Kom Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen. Ontsteek in hen, in ons, het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal herschapen worden. En gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. Laat ons bidden. God, gij hebt de harten van uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer. Amen. Ja, bidden we om de Heilige Geest voor onszelf, de mensen om ons heen, de kerk en de hele wereld. We hebben een aantal weken gesproken over het mysterie van het paasfeest in verschillende lijnen, thema's, verhalen, bijbelteksten en ook visioenen. En we gaan door nu op weg naar Pinksteren. En ook hiervan, van Pasen naar Pinksteren, gaan wij een serie maken over de Heilige Geest, de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid. En Ja, we zullen dat doen naar de diepte, naar het mysterie van de heilige drie-eenheid zelf. En de Heilige Geest in het evangelie. En de Heilige Geest bij de doop van Jezus in de Jordaan. En de Heilige Geest in het cenakel. En als Jezus in vervoering spreekt en hij vervuld wordt van de Heilige Geest. En het Pinksterfeest zelf. Eigenlijk is het één groot gebeuren van de heilige drie-ene God. Vader, Zoon en Geest. De grote openbaring in de geschiedenis van de mensheid. Om aan de mensen te verkondigen zoals Paulus doet. Daarvan lezen we in deze tijd nog steeds. De handelingen van de apostelen heeft hij gedaan in Athene. Ja, die onbekende God. Ja, jullie hebben wel een gevoel voor het goddelijke en godachtige werkelijkheden. Maar ik verkondig jullie wat jullie nog niet weten. En wat niemand wist zonder de openbaring van Jezus zelf. We hebben dus over de Heilige Geest. En ja, daar kunnen we in allerlei verschillende aspecten over spreken. Allereerst in de liturgie, in de gezangen, de beroemde gezangen. Veni Creator Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Kom Heilige Geest, alles maar roepen, kom Heilige Geest. Jezus staat klaar om te geven, maar wij moeten er ook om bidden en ons openstellen. En dan, ja, heel bijzonder, kunnen we ook praten vanaf het eerste Pinksterfeest, de uitbarsting van de Heilige Geest. Hoe gaat dat nou verder in de kerkgeschiedenis? En dan zien we ups en downs, dat soms de kerk meer, de gelovigen, de katholieken, meer of soms minder openstaan of bezig zijn met de Heilige Geest. Dat hebben wij, de generaties van zeg maar ruim een halve eeuw, hebben allemaal meegemaakt. Er is een verscheidenheid, er is een beweging, meer, minder. En er is een Pinksterbeweging op gang gekomen, binnen en buiten de kerk. En ook de laatste pausen spreken bijzonder ook van de Heilige Geest. Paus Franciscus, maar ook Benedictus en Paus Leo. De missionaire parochie, dat is weer zoals in het begin. En we gaan praten de zijne tijd over de veelgenoemde en veelgeroemde Alpha-cursus. En ja, zoals ik de inleiding over de Heilige Geest geef. En dan, ja, de Heilige Geest. Welke gaven neemt hij allemaal mee? De gaven van de Heilige Geest en de vruchten van de Heilige Geest en de charisma's van de Heilige Geest. En hoe werkt de Heilige Geest in de kerk, in de sacramenten, met name in de Eucharistie? En heel bijzonder, hoe werkt de Heilige Geest in Jezus, in de liefde van het Heilig Hart? En ja, we spreken erover, maar misschien gaan we ook nog een beetje doen. Want de Heilige Geest is niet alleen een kwestie van kennen, van theoretisch weten, maar is verdiept een bewustzijn en nog dieper een ervaring, een beleving. Niet alleen het verstand, maar ook de hele ziel, het hele hart. En ja, je kunt ook daar op concentreren. Niet alleen intellectueel, maar ook ja, fysiek en met je hele hart, je hele existentie. Kom Heilige Geest. Want nu, laten we beginnen met het aloude, bekende, beroemde gebed, gezang. Veni Creator Spiritus. Wat we altijd zingen bij vormselvieringen, bij priesterwijdingen. En bij alle plechtigheden waar de Heilige Geest een essentiële rol speelt. De tekst is, voordat wij dat gaan horen in een prachtige, ja, monastieke uitvoering. Kom Schepper Geest, daal tot ons neer. Houd gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat u verbijt met hemelse barmhartigheid. Gij zijt de gave Gods. Gij zijt de grote trooster in de tijd. De bron waaruit het leven springt. Het liefdevuur dat ons doordringt. Gij schenkt uw gaven zevenvoud. O hand die God ten zegen houdt. O taal waarin wij God verstaan. Wij heffen onze lofzang aan. Verlicht ons duistere verstand. Geef dat ons hart van liefde brandt. En dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die gij het geeft.

Mooi. God is ook mooi. De Heilige Geest is mooi. Ja, God is de bron van alle schoonheid. De schoonheid in de schepping zelf en de schoonheid die hij creëert door mensen. Schoon is ook de waarheid. Schoon is bovenal de liefde. Zojuist hebben we heel kort samengevat wat we in de liturgie over 7 weken gevierd hebben en nog vieren. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, de Heilige Drie-eenheid, Maria, de apostelen. Zoals we dat in het evangelie lezen. Bijzonder in deze periode bij Johannes. Maar ik kom terug op visioenen. En die een omlijsting geven wat sommige mensen, heiligen, gezien hebben. En ik lees voor gewoon ter kennisgeving. Dit heeft Anna Catharina Emery gezien. En hier in dit kleine blauwe boekje de dingen rond, voor, tijdens en na Pinksteren gezien. En daar kunnen we ons iets bij voorstellen. De vooravond van Pinksteren. Vroeger hadden de apostelen zich dikwijls afgevraagd hoe de Heilige Geest over hen zou komen. Ze konden niet vermoeden wat hij zou medebrengen, nog wat Jezus bedoelde toen hij hen de trooster beloofde. Nu ze echter 9 dagen in het gezelschap van Maria doorgebracht hadden, waren ze veel geruster geworden. Een stil verlangen en een warm vertrouwen verruimden hun harten. In de stad Jeruzalem was iedereen druk in de weer vanwege het Pinksterfeest. Alle huizen werden met groene boompjes versierd en ook in de tempel werden loverkransen opgehangen. Want het was eigenlijk van oorsprong een natuurfeest. De straten wemelden van de vreemdelingen. Uit de meeste verscheiden volkeren kwamen ze hier samengestroomd. In hun uitheemse klederdrachten wandelden ze door de straten van de stad, terwijl ze alle in hun eigen taal onverstaanbaar door elkaar heen praten. Met allerlei gebaren vertelde de ene tegen de andere wat er hier in de stad met de grote profeet uit Nazareth gebeurd was. Ja, de pelgrims waren gekomen om het Joodse Pinksterfeest te vieren, het 7-wekenfeest. Een oogstfeest, maar bijzonder de openbaring van God op de berg Sinaï. De wet, de Torah. Het verbond. Zo bewandelden velen zeer bewogen de wegen waarop de Heer Jezus door zijn vijanden bespot werd. 'S Avonds gingen zij een onderkomen zoeken in de primitieve herbergen die voor de Pinksterpelgrims ingericht werden. Van bij het cenakel naar de vijver Bethesda waren verscheidene afdaken, tenten en schuren waar de bedevaartgangers konden overnachten en hun lastdieren stallen. De meeste volgelingen van de apostelen kampeerden hier reeds sedert Pasen. Als echte Oosterlingen waren ze volstrekt geen gejaagde, noch tijdgierige mensen. Rustig aan. Daarboven hadden velen met overtuiging hun woonplaatsen verlaten met de bedoeling trouw te blijven aan de nieuwe kring van leerlingen. In het cenakel heerste nu ook een rustige bedrijvigheid. Alhoewel er 120 mensen verzameld waren, hoorde men er geen lawaai. Alle hielpen elkaar in stilte om het huis feestelijk te versieren tegen de hoogfeestdag van Pinksteren. Aan alle muren werden groene slingerkransen opgehangen en in de middenzaal werden jonge boompjes geplaatst die met sierplantjes en bloemen opgesmukt waren. In het plafond van de zaal werd het grote luik geopend en de lamp wat dichter bij het Allerheiligste opgehangen. Ook werden de schutsels weggenomen, zodat de leerlingen uit de bijzalen konden toekijken naar wat de apostelen deden in de middenzaal. De zaterdagmiddag gingen de 12 met Maria aan tafel aanliggen. Doch ze aten slechts enkele kleine broodjes met honing.

Bij de leerlingen ging het er nog eenvoudiger aan toe. Zij zaten langs de wanden van de omlopende zalen, op de grond en aten uit de vuist. Er was namelijk geen keuken of tafelgerei voorhanden, voor zoveel volk. Doch dat hinderde geenszins de goede stemming die onder hen heerste. Tegen de avond rangschikten de apostelen zich opnieuw voor het gebed. Petrus nam 2 paasbroden van het tafeltje dat voor hem stond. Hij zegende en brak de broden op de strepen die er vooraf ingekerfd werden en deelde de stukken rond onder de apostelen en de heilige maagd. Hierop naderden nu allen tot Petrus en kusten hem eerbiedig de hand. En dit deed ook Maria. Hun godsvrucht groeide ziende ogen aan tot middernacht. Heel die tijd bleven ze stil en ingekeerd, met de armen over de borst gekruist en hun ogen neergeslagen. Toen elk zijn slaapplaats ging opzoeken, werd welhaast het hele huis in een heilzame rust gedompeld. Laten we dat inleven en bedenken nu op dit moment, want de Heilige Geest wil elk moment over ons komen. Als we nu bedenken dat wij, stellen we ons zo voor, bij het cenakel en aangrenzende ruimtes met die leerlingen zijn. Het wordt in de Bijbel dus genoemd 120 leerlingen. We denken altijd aan die 12 apostelen, maar er staat genoemd 120 leerlingen daaromheen. Dus het was heel erg druk, maar 's avonds werd het stil van gebed, meditatie en ja, van afwachting en spanning. En laten we dat ons zo voorstellen en ja, luisteren naar dat prachtige gezang van Kom Heilige Geest. En Veni Sancte Spiritus, dat is een heel mooi gezang, want dit spreekt wat minder over de kennis, de wijsheid, maar hij spreekt meer over de genezing van de ziel. Dat is natuurlijk het centrale van ons leven, onze ziel. En de kennis is daar een geleide en hopelijk in de waarheid. Daarvoor is ook die geest, maar tenslotte om ons ziel te genezen van de zonde en ja, heilig te worden, heel te worden. En daarom bidden wij en zo aanstonds zingen wij. Kom, o geest des Heren, kom uit het hemels heiligdom, waar gij staat voor Gods gezicht. Kom der armen troost daal neer. Kom en schenk uw gaven, Heer. Kom, wees in de harten licht. Kom, o trooster, heilige geest, zachtheid die de ziel geneest. Kom, verkwikking zoet en mild. Kom, o vrede in de strijd. Lafenis voor het hart dat lijdt, rust die alle onrust stilt. Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis, neem de harten voor u in. Zonder uw geheime gloed is er in de mens geen goed, is de ziel niet rein van zin. Was wat vuil is en onrein, overstroom ons door domein. Heel de ziel die is gewond. Maak weer zacht wat is verstard. Koester het verkilde hart. Leid wie zelf de weg niet vond. Geef uw gaven zevenvoud. Ieder die op u vertrouwt, zich geheel op u verlaat. Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij. Geef ons vreugd die niet vergaat. Amen. Halleluja. Mogen wij zo bidden en zingen tot de Heilige Geest, dat hij ons verlicht en vertroost en geneest. Laten we dat nu maar beleven. Al de dingen waar we mee zitten, alle spanningen, problemen van onszelf en van anderen om ons heen, van de familie, van de buren en wat we lezen in de kranten. Kom, Heilige Geest, genees, verbind, geef inzicht, geef kracht, geef moed, verbind. Laten we dat overwegen, laten we dat als het ware op de tafel van het cenakel, waar het allerheiligste is,
Ja, want dat sacrament heeft Jezus daar op die plaats gegeven. Stellen we ons voor dat wij daar nu zijn. En daar leggen we ook ons leven, onze vragen, onze problemen neer. En we vertrouwen op de genade, de stralen, de liefde van de Heilige Geest. Veni Sancte Spiritus.

schoonheid van de Heilige Geest, schoonheid van alle gaven, schoonheid van de schepping, schoonheid waartoe God ons wil vernieuwen, herstellen. We lezen het hoofdstukje De Nederdaling van de Heilige Geest. Alhoewel het volmaakt stil was in huis, rond de zaal van het laatste avondmaal, kon die nacht niemand de slaap vatten. Een wonderbare, aangename innigheid hield hen wakker. Ook in heel de natuur ontstond er een geheimzinnige, weldadige beweging. Ook de gelovigen die in de herbergen en onder de afdaken overnachten, ondervonden een inwendige verkwikking zonder de oorzaak ervan te kennen. Alleen de bozen voelden schrik. Ze waren nog meer verstokt dan vroeger. Alhoewel ze iets als een bedreiging boven hun hoofd gewaar werden. Door het geopende luik van het dak zagen de apostelen reeds heel vroeg een schemerige klaarte aan de hemel. De mensen in de stad gingen nieuwsgierig naar buiten om te zien waar dit vreemde verschijnsel vandaan kwam. Tot een grote verwondering zagen zij boven de Olijfberg een zilverwitte wolk uit de hemel neerdalen. Steeds groter wordend gleed die lichtende nevelige massa wolk over de stad in de richting van het cenakel. Daar trok die zich samen en schitterde, hoe langer hoe doorzichtiger, tot zij als een blinkende ronde bol bleef hangen. Tegelijk was er een zachte, warme luchtstroom ontstaan die een toenemend windgeruis veroorzaakte. Sommige onrustige Joden die vreesden dat er een onweer dreigde, vluchtten verschrikt naar de tempel. Voor hen leek het verschijnsel op een neervallende, donkere onweerswolk. Doch de goeden zagen dat ze licht verspreidden in plaats van duisternis. Ze hoorden ook geen dondergerommel, doch slechts een aangenaam suizen van een warme, verkwikkende wind. Terwijl de apostelen, de leerlingen en de heilige vrouwen steeds rustiger en ingetogener werden, begon een zacht licht zich rond hen te verspreiden. Omstreeks 3 uur in de morgen kwam er beweging in de suizende hemelbol. 7 heldere lichtstralen schoten uit een schitterend middelpunt, waarin zich een geheimzinnige, gevleugelde gedaante vertoonde. Samen met de 7-voudige genadegaven van de Heilige Geest stroomden de lichtbundels over het huis en de hele omgeving neer. Het cenakel met al de bijzalen waren nu van het wonderbare 7-kleurige licht vervuld. Alle aanwezigen waren buiten zichzelf van verwondering. Als bewusteloos hieven zij hun aangezichten smachtend en dorstend omhoog, terwijl uit het schitterend licht druppelen van vuur neersijpelden. Deze verdeelden zich in kleine, laaiende vlammen die als vurige tongen in de mond van ieder aanwezige vloeiden. Het was als ademden zij de lichtstroom in, als dronken zij het vuur dorstig op. Steeds feller vlakkerde hun begeerte, hun verlangen om hun liefdesdorst te lessen. Ook op de leerlingen en de heilige vrouwen daalden lichtende vonken neer, alle verschillend in kleur en intensiteit. En dit bleef duren tot heel de glanzende wolk zich als een lichtregen uitgestort had, om tenslotte weer te verdwijnen. Tot zichzelf teruggekomen waren alle als dronken van vreugde, overdaan, vervuld van liefde. Nu beseften ze ten volle hoe ieder van hen op een uitzonderlijke wijze door God bemind werd, en ze verheugden zich buitenmate om de gunst bij anderen. Overgelukkig omarmden zij elkaar en alle wensten elkaar geluk. Zij geloofden God, loofden hem en betuigden hem met grote vurigheid hun diep gevoelde dank. Ja, kom Heilige Geest. En in dit verhaal, in deze beschrijving, in dit visioen, komt die Heilige Geest als een lichtende wolk. We denken aan al die lichtende wolken in het Oude en Nieuwe Testament over de berg Sinaï, het Joodse Pinksterfeest. Jezus op de berg Tabor, een voorafbeelding van zijn verrijzenis. Ligt op de Olijfberg bij de hemelvaart. En nu het licht,
Het licht van Gods dageraad, het licht van Gods hart, het van Gods liefde, Gods geest. En we zingen en mediteren samen met alle bedevaartgangers, met Maria in Medjugorje. Heel veel bidden en zingen samen. Veni Sanctus Spiritus, kom Heilige Geest.

Zo kunnen we blijvend zingen, mediterend zingen vanuit ons hart. Niet alleen met onze tong en met onze lippen, maar met ons hart. En dan in- en uitademend de wind die komt in de zaal van het laatste avondmaal. De wind die komt in ons hart, dat is de adem. De Heilige Geest als de adem Gods, de liefde Gods. Een volgend hoofdstukje van Anna Katharina is de stichting van de kerk door die Heilige Geest. Alhoewel de Heilige Maagd Maria het meest van alle Gods liefde mocht ervaren, bleef zij kalm en rustig. In haar binnenste was ze met nog groter geestdrift vervuld dan de apostelen. Doch uitwendig toonde zij veel meer zelfbeheersing. Haar aangezicht straalde van heilige vreugde. Doch zij hield het, zoals altijd, schroomvol verborgen onder haar lichtgele sluier. In haar grote witte mantel gehuld troonde zij als koningin in het midden van de apostelen. Op haar hoofd lag een hemelsblauwe brede band die aan beide zijden bijna tot op de grond nederhing. Vooraan was de fijn geborduurde rand een weinig omgeslagen en op het hoofd van haar was een licht zijden kroontje vastgehecht. Daar de apostelen geen blijf meer wisten met hun uitbundige geestdrift, schaarden zij zich als kinderen rond hun moeder. Voortaan zou zij voor altijd het middelpunt vormen van het college der apostelen. Zij was nu in de volle zin van het woord moeder van de kerk. Eerbiedig voor haar neergeknield vroegen de apostelen haar zegen. En dat deden zij voortaan telkens als zij een apostolische taak gingen uitoefenen. Nu was niet alleen Petrus, maar ook iedereen doordrongen van durf en vrijmoedigheid om te spreken. Ook de heilige vrouwen omarmden elkaar en verblijden zich in elkaars genadegaven. Gedreven door hun verlangen die overvloed van liefde mede te delen, liepen de apostelen tot bij de leerlingen in de zijzalen. Zij waren uiterst verheugd hen zo ontroerd en geestdriftig te zien. En toen was er geen houden meer aan. Het nieuwe leven bruiste in hen op en ze werden alle bezield met een vertrouwen en een stoutmoedigheid die vrees nog aarzelen kende. Ja, ze herkenden zichzelf niet meer, zodat ze elkaar verwonderd ondervroegen. Hoe waren wij vroeger? Wat is er met ons gebeurd? Het duurde een hele tijd eer die eerste ontboezeming van overweldigende vreugde voorbij was. Petrus nam nu zelfbewust zijn leiderstaak op zich en nodigde allen uit zich in stilte te rangschikken voor het koorgebed. Als nooit tevoren loofde en dankte zij de hemelse vader en zijn geliefde zoon voor de vervulling van de belofte die ver hun verwachtingen overtroffen had. Ten slotte hield Petrus een gloedvolle rede waarin hij de leerlingen aanzette zich voortaan met hart en ziel aan hun taak te wijden. Onmiddellijk stak de boot nu van wal. Begon het. Een groep leerlingen werd uitgezonden naar de kampeerplaatsen om aan de bestgezinde vreemdelingen de blijde boodschap te verkondigen. Velen van hen waren intussen ook aan de genade van de Heilige Geest deelachtig geworden. In de hele natuur was een beweging geweest waarbij de goeden een inwendige verkwikking ontvingen, terwijl de bozen met schrik bevangen waren. Nu dat de leerlingen hen kwamen verkondigen dat de belofte van de Heilige Geest in vervulling was gegaan, herinnerden de gelovigen zich hun ontroering en waren blij nu de oorzaak te vernemen. De Heilige Geest. Intussen legde Petrus in het cenakel de handen op aan de vijf apostelen, aan vijf, om hen de macht over te dragen in Jezus' naam te dopen en te prediken. Vooraleer zij samen uittrokken, knielde zij opnieuw voor Maria. Door haar zegen gesterkt, ging de grote visser met zijn vrienden de netten uitwerpen om duizenden mensen te vangen voor het Rijk Gods. En ze gingen op prediking met Petrus aan het hoofd, zoals we lezen in de handelingen van de apostelen. En roepen wij dan nu ook weer aan opnieuw.
Veni Creator Spiritus, scheppergeest, vernieuw ons. En in deze visionaire beschrijving zien we die apostelen, voelen we ze helemaal nieuw worden. En dat kan iedereen. Iedereen die, laten we zeggen, zo heet dat dan, gedoopt wordt met de Heilige Geest. Dat is niet een sacrament als zodanig in de kerkelijke, hiërarchische samenstelling van onze geloofsgemeenschap, van het lichaam van Christus. Maar de Heilige Geest die in de sacramenten en daarbuiten ons mensen, onze hart, onze levens wil doordringen. En hier, met alle voorafbeeldingen in het Oude Testament, maar hier in de volheid komt de Heilige Geest over deze leerlingen onder hoede van Maria. Heel mooi, de plaats die zij hier heeft en krijgt en die wij ook intussen in de hele wereld, katholieke wereldkerk, erkennen. Maria, moeder van de kerk, moeder van de apostelen, onze moeder, omdat zij het dichtst bij Jezus stond, letterlijk stond, daar onder het kruis. Laten we weer bidden en zingen, mediteren en nu ook de Heilige Geest in ons komen, ons hart verkwikken, blij worden. Dank u wel, Jezus, en dank u wel, Vader, voor uw Heilige Geest.

Veni Creator Spiritus. We zien die apostelen, die leerlingen in het cenakel, in de stad, vervuld van de geest, vol van vreugde. En dan lezen we verder. De uitgezonden leerlingen, die de goedgekeurde boodschap hadden meegekregen en de goedgezinde vreemdelingen het blijde nieuws verkondigd hadden, nodigden alle uit zich naar de vijver Bethesda te begeven. Zeer velen beantwoordden de oproep, zodat er een grote drukte ontstond onder de toestromende menigte. Rond de vijver werden reeds veel herstellingen aangebracht, want Jezus had tevoren deze plaats aangewezen om te dopen. Ook in de nabije synagoge werd alles in gereedheid gebracht om de apostelen met grote plechtigheid te verwelkomen. De muren werden met tapijten behangen en in het midden werd een altaar opgericht. Van aan de vijver tot bij de ingang van de synagoge werd een overdekte gang aangebracht om zonder stoornis de dopelingen hierheen te leiden. Toen alles klaar was, begaven de apostelen zich uit het cenakel naar de vijver van Bethesda. In hun lange witte feestklederen stapten zij processiegewijs door de straten. Met hen droegen zij alle benodigdheden voor het wijden van het water en het toedienen van het heilig doopsel, onder andere een leren zakje met gewijd water en een bosje hyssopstengels om het rond te sprengelen. Na hen volgden de heilige maagd en de andere heilige vrouwen die de doopkleren droegen welke zij zelf vervaardigd hadden. Bij hun aankomst werden de apostelen door heel de vergaderde menigte geestdriftig ontvangen. Niettemin waren ook veel boosgezinden en nieuwsgierigen met de stroom meegevaren. Deze vormden samen één blok om de genadevloed weer in te dijken. Maar dat kon de vurigheid van de leerlingen geenszins blussen. De vijf apostelen, aan wie Petrus de handen had opgelegd, begaven zich nu naar de vijf ingangen van de vijver en richtten daar met grote geestdrift het woord tot de menigte. Allen waren tot in de ziel ontroerd bij het zien van de verandering die de apostelen ondergaan hadden. Tot hun grote verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. Vol verwondering vroegen zij zich af: maar zijn alle die daar spreken dan geen Galileërs? Hoe komt het dan dat wij hen in onze eigen taal Gods grote daden horen verkondigen? Nu besteeg Petrus in vol ornaat de leerstoel die voor hem was opgericht in het centrum van de vijverinrichting. Meteen viel de stilte in en alle luisterden met gespannen aandacht naar de eerste kerkvorst. Als een klok weergalmde zijn stem over het water en de omringende terrassen, die helemaal met toehoorders gevuld waren. Na zijn toespraak naderden Johannes en Jacobus met de doopbenodigdheden. Petrus sproeide het wijwater met de hyssopstengels in fijne stralen over de vijver. Toen werd de menigte in groepen gerangschikt en om beurt bij de leerstoel van Petrus gebracht. De heilige vrouwen deelden witte doopklederen uit en hielpen bij het aankleden. Zeer ingetogen daalden de dopelingen tot bij de vijver. Het water werd door de dooppriesters met een bekken opgeschept en hieruit met de hand driemaal op hun hoofd gestort. Twee gedoopten haalden telkens twee nieuwe kandidaten en legden hun als Peters en Meters de handen op. Ook de heilige vrouwen werden gedoopt. Dat duurde zo de hele dag, want er waren wel 3000 mensen die zich aanboden voor het doopsel. 'S Avonds keerden de apostelen terug naar het cenakel en heel de christengemeente loofde en dankte God voor deze eerste wonderbare dag, het grote Pinksterfeest. Een hele wonderlijke beschrijving, heel veel details. Ja, de vijver van Bethesda en al die mensen, waar verbleven ze allemaal? Nou, dat staat een beetje beschreven. Het lijkt een nieuw loofhuttenfeest. Loofhutten, het feest dat doet denken aan de doortocht door de woestijn en al die provisorische hutten die werden gebouwd. En ook hier, voor zoveel pelgrims, er was een aanvoelen en een verwachting. En dat was nu gebeurd. En we horen tussen de regels door dat ook gelijk de vijanden aanwezig zijn. Dat moet ook geweest zijn toen Jezus naar Jeruzalem kwam. Veel vrienden, mensen vol verwachting. Hosanna.
En toch daartussendoor, ja, dat is in onze wereld. De Satan, de demonen, zij loeren op de kansen om alles tegen te werken. Maar het is nu een groot feest wat niemand kan verstoren. En zoveel mensen, 3000 staat geschreven in het evangelie en ook hier, die lieten zich dopen. Een drievoudige naam van Vader, Zoon en Geest kregen zij over zich. Dat is heel bijzonder mooi. Het is heel beeldend verteld in deze verhalen. En ja, het geeft een voorstelling. En net als een schilderij, een portret, het is altijd anders. Maar het geeft een invulling en ja, het geeft concreetheid en het geeft warmte en het geeft ja, een extra impuls. Maar het grote feit, het grote gebeuren, heel belangrijk in de geloofsbelijdenis. En we kennen in de eenvoudige geloofsbelijdenis van de apostelen. En ik geloof in de Heilige Geest. En dan gaat het door met de Heilige Katholieke Kerk. Nou, dat gebeurt hier. Maar in die grote geloofsbelijdenis van Nicea, Chalcedon, Constantinopel, daar wordt gezegd: ik geloof in de Heilige Geest, voortgekomen uit de Vader en de Zoon, die aanbeden wordt samen met hen en die gesproken heeft door de profeten. Deze Heilige Geest, feest van de Heilige Geest. En daarover gaat het met dit feest. En we willen daarvan spreken en overwegen, niet alleen nu vandaag in deze noveentijd, maar ook in de tijd na Pinksteren, net zoals na Pasen, omdat de Heilige Geest zo veelzijdig en zo, ja, zo absoluut noodzakelijk is. Dat zullen we bij onze overwegingen beschouwen merken. De Heilige Geest is absoluut aanwezig en noodzakelijk bij alles wat bestaat, in de hele schepping en in het hele verlossingswerk. En ook in de kerk en in de sacramenten. De Heilige Geest van God. En ja, we zouden soms wel eens kunnen denken, als die geest dat op zo'n dag kan realiseren, dat kan nu toch ook? Ja, maar als we kijken naar die kerkgeschiedenis, ja, dat laat God in een zeer wonderlijk bestuur van voorzienigheid, laat hij dat toe. Kijk maar naar het Oude Testament. Het is het volk van God. Maar wat gebeurt er allemaal met dat volk? Dan wijkt het weer af en dan komt er weer ballingschap. En dan wijken ze weer af, komt er weer ballingschap. En ja, de klachten, beklag van de profeten. Ja, dat gebeurt met het heilige volk van God. Van het eerste heilige verbond. Ja, het tweede heilige verbond. En dan de christenen. Ja, die zijn soms geen haar beter als mensen buiten de kerk. Ja, hoe laat God dit allemaal toe? En toch, tussen alles door, net als in Jeruzalem. De vijanden zijn daar, maar ook de van de Heilige Geest vervulde apostelen en Maria, de heilige vrouwen. En ja, de heiligen in de loop van de kerkgeschiedenis, die een beeld zijn van die levende God. Laten we nu afsluiten met een gebed tot Maria. En misschien heel mooi gebed wat Jeruzalem verbindt met een stad die ook, waar ook alle volkeren komen. Die is bij ons heel dichtbij. Heel de wereld kent die stad, Amsterdam. En ja, naar zeggen is zij ook daar verschenen. In ieder geval is daar een heel bijzonder en mooi trinitair gebed ontstaan. En gegeven aan ons. En dat wil ik nu graag bidden. Want het is Maria en de kerk en de heilige drie-eenheid. En voor heel de wereld. Met alle berichten van de kranten erbij. Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zend nu uw geest over de aarde. Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren, opdat zij bewaard mogen blijven voor verwoording, rampen en oorlog. En mogen de Heilige Maagd Maria, onze voorspreekster, zijn voor altijd. Amen. Laten we weer luisteren en bidden en zingen met ja, zo'n echt door de Heilige Geest geïnspireerde plaats, klein plaatsje waar door de Heilige Geest mensen bij elkaar komen, waar drie monniken begonnen zijn, niet wetende wat God met hen zou doen en door hen dat plaatsje ter zee, waar zoveel duizenden jonge mensen naartoe zijn gegaan en daar inspiratie hebben gevonden. Dat is in Ter Zee, Frankrijk.
Het land van ja, ook vele verschijningen. Ook van het Heilige Hart van Jezus in de buurt, Perelemoniaal. Wij gaan nu ja, dat zingen, dat is zo mooi. En zingen we maar mee dat de Heilige Geest in ons komt. En dat de kerk zich verjongt zoals daar in Terzee de jonge mensen er zijn. En zoals in Medjugorje het Mladifest van de jongeren vervult van op voorspraak van Maria van de Heilige Geest. En dat wens ik u allen toe, beste luisteraars, bidders van Radio Maria, alle parochies, alle mensen, christenen, maar ook niet-christenen, want de Heilige Geest wil bij iedereen binnenkomen. Kom, Heilige Geest.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in de zevende week van Pasen, uit de tekst van de Introïtes, alle volkeren klapt in de handen, juicht en jubelt ter ere van God. Alleluia. We worden opgenomen in de grote familia Dei, in het grote gezin van God, waar alle grenzen wegvallen, doordat de alles en allen omvattende liefde van de Vader ons bijeenbrengt en bijeenhoudt. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: Heilige Vader, bewaar in uw naam hen die gij mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals wij. Toen ik bij hen was, bewaarde ik in uw naam hen die gij mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt, en niemand van hen is verloren gegaan, behalve de man des verderfs, want de schrift moest vervuld worden. Maar nu kom ik naar u toe, en nog in de wereld zeg ik dit, opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten. Ik heb hun uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor het kwaad. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Wijd hen u toe in de waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals gij mij in de wereld gezonden hebt, zo zend ik hen in de wereld. En omwille van hen wijd ik mij aan u, opdat ook zij in de waarheid aan u toegewijd mogen zijn. Dit is het woord van God. Jezus, bidden tot zijn hemelse Vader, in zijn hoge priesterlijk gebed, staat hij daar aan de grens van zijn leven, vol verwachting. Ook ik begeef mij naar de grens van mijn wezen, om mij verwachtingsvol open te stellen voor hem, die mij aan de andere kant van de grens tegemoet treedt. Mijn geest komt in de goede gesteltenis, wanneer ik geloof dat hij van zijn kant veel meer gericht is op mij dan ik op hem. In dit geloof mijn geest bij hem laten rusten. Een paar passen voor de plaats staande met zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, de blik omhoog, zoals Jezus zijn ogen opsloeg ten hemel. Zien hoe hij mij ziet. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem, voor wie ook Jezus zich als zoon klein maakte. Dan neem ik de houding van het gebed aan, de houding die mij helpt om in deze gesteltenis van verwachtingsvolle eerbied te volharden. Daarvan zou eigenlijk heel mijn leven doordrongen moeten zijn. Het komt de waarachtigheid van mijn gebed ten goede wanneer ik dat verlangen naar een zuivere levenshouding zou vernieuwen. Bijvoorbeeld door als een genade te vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan bereid ik me op voor binnen te gaan in het geheim van Gods grootste zelfopenbaring en zelfmededeling in zijn eigen mens geworden zoon Jezus. In het kort haal ik me de geest en de geschiedenis voor de geest. Jezus aan de vooravond van zijn bitter lijden en zijn dood. Aan de grens bezig met hoe het verder zal gaan. Geen eigen plannen, maar zoals heel zijn leven en heel zijn verkondiging en uitvoering is geweest van het plan van de Vader, ook door de kracht van de Vader, zo ziet Jezus ook de toekomst van de kerk als een nadere ontvouwing van de plannen van de hemelse Vader, ten uitvoer gelegd door de kracht van die hemelse Vader. In dit deel van zijn gebed bidt Jezus tot de Vader dat deze zijn leerlingen zal bewaren in zijn naam en hen zal toewijden in zijn waarheid, zoals Jezus zichzelf door de dood toewijdt aan zijn Vader.
Jezus en de leerlingen zijn één, verbonden door dezelfde zending, dezelfde toewijding, dezelfde voorzienige zorg van de Vader en dezelfde haat van de kant van de wereld. Ik doe dit geheim ten volle recht, wanneer ik ook mezelf als leerling zie. Jezus heeft toen ook voor mij gebeden. En de woorden van Jezus krijgen zwaarte van betekenis wanneer ik de situatie en de plaats beschouw waarin ze werden gesproken, in dit geval de zaal van het laatste avondmaal. In het gebed kan ik geen stap verder komen zonder genade, zonder dat mij door God de helpende hand wordt gereikt. De genade die ik nu verlang is dat al die grote woorden van het hoge priestelijk gebed voor mij hun eenheid krijgen in het hart van Jezus. En daarom zou ik nu ook kunnen bidden, bidden om de bijzondere genade dat ik hem mag leren kennen met een innerlijke kennis, een smakende, liefdevolle kennis van het innerlijk, het hart van Jezus. De overweging. Jezus zegt, wijd hen u toe in de waarheid, zoals ook ik u toegewijd ben. Toewijding is een mooi woord. Nog mooier is het als we iemand zien die toegewijd is. Dat iemand met toewijding iets doet, zich met toewijding zich van zijn taak kwijt. Terwijl hij er helemaal niet op bedacht is wat anderen ervan denken, helemaal niet de aandacht naar zichzelf toetrekt, zelf is wat hij doet. En of dat nu een kind is, dat met toewijding zijn huiswerk doet, of helemaal opgaat in zijn spel. Het komt erop neer dat alle krachten die er in het mens zijn, in de toewijding worden opgenomen. In het werk, in het spel, in datgene waar iemand mee bezig is. Maar nog veel mooier wordt het wanneer wij mensen zichzelf zien toewijden aan God. En het kan ook met dingen gebeuren, zoals de kaars op het altaar. Die staan er zo toegewijd te branden, alleen voor hem. Ze gaan eraan, ze branden op. Er blijft geen spoor van over. Heel hun kaarsenleven is er voor hem. En zo is het met de bloemen, zo is het met de paaskaars, met de gewijde vaten. We noemen ze gewijd, omdat ze aan God zijn toegewijd. Dat betekent dat ze uitsluitend bestemd zijn voor het leven met hem, voor de dienst aan hem, voor de godsdienst. En datzelfde kan met allerlei andere dingen gebeuren, met de ruimtes. We spreken van een gewijde ruimte, een kapel, een kerk. Maar het kan ook gebeuren met dingen als palmtakjes, medailles, beelden, met het brood. In onze geseculariseerde wereld zijn heel veel van die dingen die gewijd zijn verdwenen. Secularisatie is verwereldlijking, reductie van de dimensies van de mens, van het geheim van de mens, tot deze wereld. Alles wat verwijst naar een leven buiten zichzelf valt weg. En zo komen de mensen in onze maatschappij bijna alleen nog maar wereld tegen. Nauwelijks nog iets dat naar God verwijst. En dat leidt dan tot ontmenselijking van de mens. Want de mens kan alleen maar tot zichzelf en tot de ander komen in overgave aan God. Zoals een kind alleen maar volwassen kan worden in de overgave in liefde aan zijn ouders. Toch hoeven wij niet bang te zijn dat de wereld helemaal zal verwereldlijken, want Jezus is in de volle toewijding aan zijn Vader gestorven. Een toewijding, volgehouden tot de dood, dat wil zeggen tot het uiterste toe. En deze toegewijde Jezus leeft tot op de dag van vandaag in de harten van de mensen, door het geloof, door de Heilige Geest. En zo moet je maar bedenken, het eigenlijke waar het op aankomt is gebleven. Gebleven is dat wat Jezus vandaag in het evangelie zegt, omwille van hen wijd ik mij aan u.
Jezus wijdt zich toe aan de Vader, een aan God de Vader toegewijde Jezus, een gewijde Jezus. Deze gewijde Jezus is gebleven en hij blijft altijd, omdat hij zich omwille van ons heeft toegewijd aan de Vader. Een toewijding die tot het uiterste gaat, zonder ook maar iets voor zichzelf te behouden. Zoals Paulus zegt dat hij in Efeze alles gegeven heeft. Hij doet daarbij een beroep op een woord van Jezus zelf, een woord dat we niet kennen uit de evangelies, een woord dat buiten de evangelies om een eigen leven heeft geleid en in de handelingen van de apostelen is terechtgekomen bij een afscheidsrede tot de oversten van de kerk van Efeze. Dat woord is, hij heeft immers gezegd, Jezus heeft immers gezegd, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Een zaligspreking dus. Alle zaligsprekingen heeft Jezus eerst in zijn eigen persoon waargemaakt. Alle zaligsprekingen zijn zaligsprekingen van Jezus. Jezus heeft zich gegeven zonder iets te ontvangen. En van Jezus afgeleid of in Jezus opgenomen zijn er nu nog steeds mensen die zich aan God toewijden, zoals religieuzen, zusters, broeders, paters, bisdompriesters. Gewijde mensen die zichzelf aan God toewijden met hun aan God toegeheiligd lichaam. Niet dat zij er niet voor de anderen zouden zijn, want ook voor hen geldt, omwille van hen wijd ik mij aan u toe, omwille van de anderen. Maar de eerste en de voornaamste dienst die zij aan anderen bewijzen is, dat zij aan hun leven, aan hun lichaam bewijzen dat een mens er is voor God.

een mens er is voor God. Dat een mens een aan God toegewijd leven leidt. En als Jezus zich met heel zijn leven aan God toewijdt, omwille van hen, hoe gaat dat dan? Dat doet hij door zich toe te wijden aan de dood. Zijn dood is een handeling die anderen hem verrichten, en wat hij niet zelf doet, maar hij wil die daad die hem door anderen wordt aangedaan, verstaan als een daad van persoonlijke toewijding. Een toewijding aan God, de bron van het leven, waardoor Jezus in staat is zijn leven te geven ten dode toe, zonder er het leven bij in te schieten. Hij wijdt zich immers aan God toe. En zo kunnen de mensen nog steeds de dingen die hen dodelijk voorkomen, waarover ze de dood in hebben, die hen tegenstaan, die verstervend zijn of frustrerend, toch levend en al doorstaan door die dingen op te nemen in een toewijding aan God. Pas dan zijn ze echt helemaal schepsel, wanneer ze dat leven van schepsel zijn loslaten in God. En als we nu doorgaan met de Eucharistie, dan zal blijken dat de woorddienst uitloopt op de realisatie van wat zojuist is gezegd. We gaan nu zien, we gaan nu meemaken dat Jezus doet wat hij zojuist heeft gezegd. Wat hij door de mond van de priester zegt: dit is mijn lichaam voor u. Of met andere woorden, met de woorden uit het evangelie: omwille van hen wijd ik mij aan u. Hij geeft zijn leven aan de Vader voor ons, opdat de liefde van de Vader ongehinderd naar ons kan toestromen. En hij ons het liefste kan geven wat hij heeft, zijn eigen Zoon, in de Heilige Communie. Aan het eind, op het niveau van dit hoge priesterlijk gebed, gesprekjes voeren. Zoals Jezus een onderhoud heeft met zijn Vader, zo mag ik dit als kind van God ook. Door de Geest wonen wij immers in God, in Johannes 4, bij de Zoon en bij de Vader. En daarom ook vrijmoedig naderen tot de troon van genade en onze Vader bidden en daarin mijn toewijding aan God vernieuwen.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur.
1: Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed.
0: Wees mij een rots waar ik vluchten kan. Een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
1: Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids.
0: Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt.
1: Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wees mij een rots waar ik vluchten kan. Een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem.
1: Wil aandachtig horen. Naar mijn smeekgebed.
0: Als gij zonde blijft gedenken. Heer, wie houdt dan stand?
1: Maar bij u vind ik vergeving. Daarom zoekt mijn hart naar u.
0: Op de Heer stel ik mijn hoop. Op zijn woord vertrouw ik.
1: Gretig zie ik naar hem uit. Meer dan wachters naar de ochtend.
0: Meer dan wachters naar de ochtend. Hunkert Israël naar hem.
1: Want de Heer is steeds barmhartig. Zijn genade onbeperkt.
0: Hij zal Israël verlossen. Van zijn ongerechtigheid.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Zondigt niet. De zon mag over uw toren niet ondergaan. Geef de duivel geen kans.

In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: meteen hier op aansluitend bidden we de noveen ter voorbereiding op het Pinksterfeest. En we zijn bij dag 6. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Bewerker van de zaligheid van onze zielen, Geest van liefde en waarheid, ik aanbid u als de oorsprong van mijn eeuwig geluk. Ik bedank u als de hoogste gever van alle weldaden die ik uit de hemel ontvang. Ik roep u aan als de bron van het licht en de sterkte die ik nodig heb om het goede te kennen en te doen. Geest van licht en sterkte, verlicht mijn verstand, sterk mijn wil, zuiver mijn hart en leid mij door uw ingevingen. O goede geest, o liefde, o waarheid die mijn God zijt. Mijn ziel opent zich geheel voor u, opdat u deze kan omvormen tot een nieuwe schepping. Heilige Geest, ik geef me over aan u en vraag dat mijn hart uw rijk mag zijn, zodat u daar kunt handelen zoals u wilt, door Christus onze Heer. Korte schriftlezing uit Johannes. Jezus gaf hem ten antwoord: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden. Mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Wie mij niet lief heeft, onderhoudt mijn woorden niet. Het woord dat gij hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Dit zeg ik u, terwijl ik nog bij u ben. Maar de Helper, de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat ik u gezegd heb. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen en gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verheugen door Christus onze Heer. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
2: Hebt u behoefte aan verdieping, ontmoeting met geloofsgenoten of een retraite? In de katholieke agenda bespreekt Radio Maria activiteiten die de komende tijd op stapel staan.
0: Van van harte welkom hier in het programma Katholieke Agenda. En vandaag mag ik het weer met Mariska presenteren. Dag Mariska.
3: Goeiedag, goedemorgen.
0: Ja, we hebben iedere keer eigenlijk weer mogen we putten uit natuurlijk een hele lange lijst met activiteiten. En we hebben het begin van de maand ook gezegd, de meimaand, volop natuurlijk veel aandacht voor Maria. Maar nu zitten we ook zo tegen Pinksteren aan. Er is gewoon heel veel.
3: Enorm veel.
0: Maar jij hebt de keuze kunnen maken.
3: Ik heb toch een keuze kunnen maken. De keuze wordt steeds moeilijker, maar ik heb wat kunnen uitlichten uit de katholieke agenda van RK Activiteit. En ik steek meteen van wal. Ik blijf dit keer even dicht bij huis voor het eerste onderwerp, want vanaf vandaag tot en met 15 juni kunnen de luisteraars in de Bedevaartkapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood een tentoonstelling bezoeken over het leven van de heilige moeder Teresa. Dus dat is heel lang, een aantal weken lang is de tentoonstelling te bezoeken. En in de tentoonstelling wordt u aan de hand van teksten en foto's op panelen, dat zijn hele grote panelen en banners, meegenomen op het levenspad van de heilige Teresa van Calcutta. En in de tentoonstelling volgt u dan een vrouw die de zee overstak en met lege handen het hoofd bood aan de enorme armoede die huisde in de straten van Calcutta. Nou, veel mensen kennen het verhaal wel een beetje, denk ik. De expositie getuigt van de onmetelijkheid van deze onderneming. En de geschriften van moeder Teresa, die zijn ontdekt na haar dood, openbaren het geheim van de heilige van de armen, zoals moeder Teresa ook wordt genoemd. En het is moeder Teresa zelf die in haar brieven vertelt over de mystieke ervaring van het luisteren naar de stem van Jezus, van de vrees om te doen wat haar werd gevraagd, want ga er maar aan staan. Van arm te zijn onder de armen uit liefde voor de gekruisigde Jezus. Van hem te brengen daar waar niemand gaat, in de krot van de armen waar ellende, honger en ziekte rond waren. En van wanhoop door allen in de steek gelaten te zijn, onbemind en ongewenst. En moeder Teresa ging in het midden van dit alles aan het werk om mensen op wat voor manier dan ook een leven, beter leven te geven. Het is een hele bijzondere tentoonstelling. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van het heiligdom. En dat is dagelijks van 8:30 tot 7:30 s'avonds. En ook bijzonder om te vermelden, omdat we het over de Bedevaartkapel hebben van het heiligdom, is dat als u de tentoonstelling bezoekt, kunt u ook meteen het geheel vernieuwde priesterkoor van de Bedevaartkapel bekijken. En ja, rector Jacques Kwaadvlieg van het heiligdom, die heeft namelijk voor elkaar gekregen om de meubels die gemaakt zijn door de bekende Nederlandse architect Dom Hans van der Laan uit de Tilteberg over te nemen. En het verhaal achter deze bijzondere meubels en hoe ze uiteindelijk op het priesterkoor in Heiloo terecht zijn gekomen, dat ga ik deze week op de website van het heiligdom plaatsen.
0: Oh, wow.
3: Maar het is een hele verandering van het hele priesterkoor. Het ziet er heel anders uit.
0: Ik ben heel benieuwd, en,
3: Dat kan ook meteen bekeken worden.
0: Ja, en wat je zegt, het is natuurlijk sowieso een prachtige plek om te zijn. Om er te zijn, om de dingen te bekijken, hè, van moeder Teresa, het nieuwe priesterkoor, of de meubels dan, maar natuurlijk ook gewoon te bidden en te wandelen in het park. Het is zo prachtig mooi. Zeker nu, denk ik, hè, zo in mei. Dus,
3: alles staat in volle groei en bloei.
0: Oh, mooi. Nou, een aanrader. Absoluut. Leuk dat je dat vertelt. Ja. En de website, want dat is dan misschien te goed om die even apart te vermelden.
3: Ja, dat is www.olvternood.nl.
0: Ja, precies. Ja. Want dan kunnen mensen daar dus de informatie ook vinden.
3: Informatie ook over de tentoonstelling. Ja. En de zusters van moeder Teresa, die zullen af en toe ook zelf aanwezig zijn bij de tentoonstelling.
0: Oh, dus wauw.
3: Ja, dus ik zou dat zeker aanraden.
0: Mooi. Nou, zeker mooi. En in bij RK Activiteiten is het dus vanaf, de datum heb je gezegd.
3: Vanaf vandaag en met 15 juni.
0: Ja, dus eigenlijk een goede, bijna een maand, zeg maar.
3: Ja.
0: Mooi. Nou, mooi onderwerp, prachtig. Maar je hebt vast nog meer.
3: Nou, ja, ik heb nog meer. Op maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, wordt bij de heilige Wille Hadeskerk te Emmer Compascuum de jaarlijkse processie naar de bedevaartskapel Maria Hertogin van Drenthe gehouden.
0: Ach, ja.
3: En het beeld in de kapel van Maria als zetel van wijsheid met het kind Jezus op haar schoot is geïnspireerd door het wapen van de provincie Drenthe, waar Maria en het kind op voorkomen. En dit wapen gaat terug op het vroegere Cisterciënster vrouwenklooster Maria in Campis te Assen. Ach. En dat is uit de 13e en 14e eeuw.
0: Ja.
3: Dat wist ik allemaal niet, terwijl ik eigenlijk heel vaak in Drenthe ben geweest. Dus we steken er altijd weer wat van op ook, van de RK-activiteiten.
0: Mm-hmm.
3: De bedevaarttraditie in Emmer Compascuum is in de 20e eeuw ontstaan uit dankbaarheid voor de terugkeer van alle 24 jonge mannen uit Emmer Compascuum, die in 1948 als dienstplichtig militair deelnamen aan politionele acties in voormalig Nederlands-Indië.
0: Mm-hmm.
3: En de bouw van de kapel is gestart in 1950. En de kleine kapel is opgetrokken uit wat men noemt kloostermoppen van het klooster in Ter Apel. En dat was in die tijd nog een ruïne. Dus ja, het is mooi dat die kloostermoppen van de ruïne gebruikt zijn om de kapel te bouwen.
0: Ja, ja.
3: En ik raad de luisteraars van Radio Maria aan om even door te klikken naar de website www.mariahertoginvandrenthe.nl om het programma terug te vinden. De processie start in ieder geval na het lof van 3:00 middags. En dat is dan in de Sint-Wille-Hadeskerk in Emmer Compascuum.
0: Oké, ja. Ja, je moet er een stukje voor reizen, zeg maar. Want het is natuurlijk voor heel veel mensen niet naast de deur. Als je daar in de buurt woont natuurlijk wel.
3: Nee,
0: maar ook wel weer een hele mooie, een mooie besteding van Tweede Pinksterdag. Hè? Want er zijn meerdere evenementen op die Tweede Pinksterdag. Maar ja, mooi voorbeeld. Een mooie Maria-processie met dus een heel bijzondere geschiedenis eigenlijk.
3: Ja.
0: Mooi. Ja. Ik heb misschien, want jij hebt waarschijnlijk nog wel een derde item.
3: Heb ik ook nog.
0: Maar misschien dat ik even tussendoor ga.
3: Want, ja, natuurlijk.
0: Als je het goed vindt. dit is namelijk al vrij snel. Ook dit weekend, dit Pinksterweekend. En dat gaat over een retraite die dan weer helemaal de andere kant van het land, zelfs over de grens in Tongeren, plaatsvindt. En dat is een retraite, een Pinksterretraite, om inderdaad de Heilige Geest te ontvangen, om daar ook wat meer in te verdiepen. Het begint al op de vrijdag 22 mei om 5:30, dan is het onthaal. Daarna is om 6:00 de Eucharistieviering. Op de zaterdag, dus er is natuurlijk een vast programma met veel gebed, maar ook lezingen en vorming. En een van die vormingen wordt bijvoorbeeld verzorgd door Marleen Kaars. En Marleen Kaars is bekend van Radio Maria, zowel in België als in Nederland. Want het programma Het Inzicht, dat ook hier bij op Radio Maria Nederland wordt uitgezonden, dat verzorgt zij. Dat programma is altijd op de donderdagmiddag. Maar dus om de week trouwens hier bij Radio Maria Nederland. Zij verzorgt een van de vormingen over de geestelijke strijd en Pinksteren. De hele retraite die duurt tot en met zondag in de middag. En het is een retraite die verzorgd is door de gemeenschap. Moet ik even de juiste naam zeggen? Zaden van het... Oh, waar had ik hem nou staan? Ik had dus wel de poster openstaan. Maar even kijken, moet ik even hier zijn. Zaden van het woord. Ja, ik dacht ik. Dus de gemeenschap Zaden van het woord in Tongeren. Die organiseert dus deze retraite. Het is wel zo dat daarvoor betaald moet worden. Als je hem volledig wil meemaken, dan is het €130 waar alles in zit. Maar je kunt ook delen van het programma meemaken. En dan zijn die kosten natuurlijk anders. Ja, daarvoor is het het makkelijkste om gewoon eventjes contact op te nemen. En bij RK Activiteiten op dus 22 mei tot en met 24 mei. Daar staan telefoonnummers en een e-mailadres. Dus dan kun je even contact opnemen. Dus dat is denk ik een...
3: Mooi dat ook de mogelijkheid is om gedeelte van het programma bij
0: klopt,
3: te wonen.
0: Klopt, ja. Je kunt voor 24 uur deelnemen. Je kunt, het staat allemaal beschreven. Dus dat is een kwestie van even informeren en kijken wat natuurlijk ook wat voor jezelf mogelijk is. Dan word je daar wijzer van. Ik denk, die noem ik even op. Het is al vrij snel, maar wie weet, soms mensen maken ook wel eens op het laatst natuurlijk een beslissing. Dus dit tuurlijk. Weekend. En jij had er nog eentje, Mariska.
3: Ja, die is iets verder weg. Op zondag 31 mei vindt in Dokkum de jaarlijkse Bonifatiusdag plaats. Volgens de traditie wordt er namelijk op de zondagen voor en na 5 juni, de dag van de dood van Bonifatius in het jaar 754, wordt in Dokkum en Fulda ruime aandacht gegeven voor zijn martelaarsdood. En in de laatste jaren constateert de organisatie dat de Bonifatiusdag door een stijgend aantal bezoekers wordt bezocht, met name heel veel jongeren. Het is in onze tijd niet makkelijk om te laten zien waar je voor staat. Veel mensen durven dat ook niet. De ontmoeting, de ervaring van het samen laten zien waar je voor staat, bezielt. En dat is precies de kracht van de Bonifatiusdag. Want in de pelgrimswandeling en in de processie ben je samen op weg en ben je geen buitenbeentje. En na afloop zijn dan ook veel aanwezigen ontroerd, soms tot tranen toe bewogen door wat ze hebben ervaren. Nou, daar was mijn aandacht meteen nog getrokken, zul je begrijpen, want dat vind ik mooi. Titus Brandsma nam het initiatief voor de eerste nationale Bonifatiusbedevaart naar Dokkum in 1926... En aan deze eerste bedevaart deden al duizenden mensen mee. En dat is ook het jaar waarop het processiepark werd aangelegd.
0: Ach, ja.
3: En dat is dit jaar, mensen die goed kunnen rekenen, die begrijpen dat meteen, 100 jaar geleden.
0: Ja.
3: En dat wordt op 31 mei groots gevierd, samen met maar liefst 4 bisschoppen. In 1926 waren de bisschoppen van Fulda, Mainz en Utrecht aanwezig. En ook in 2026, dus dit jaar, zijn de bisschoppen van deze plaatsen aanwezig als gast van de bisschop van Groningen-Leeuwarden.
0: Ja,
3: fantastisch natuurlijk.
0: Prachtig.
3: Het programma, grove lijnen van het programma, de dag begint met een meditatieve pelgrimswandeling vanuit Buitenpost naar Dokkum. En bij voldoende belangstelling wordt de mogelijkheid geboden om per fiets naar Dokkum te komen. Om 11 uur is er een gezamenlijke bijeenkomst in de Bonifatiuskapel. Daar zal ook een spreker op aansprekende wijze ingaan op het thema modern pelgrimeren. Rond 12 uur is er een lunch in en rond de Bonifatiuskapel en ook biechtgelegenheid. Om 1 uur verzamelen de mensen die willen deelnemen aan de processie zich bij de parochiekerk in het centrum van Dokkum. En vanaf die plek worden de relieken van Bonifatius meegenomen naar de kapel. Voor de mensen die niet kunnen deelnemen aan de processie wordt er een bijeenkomst georganiseerd in de Titus Brandsma Pelgrimskapel, waarin gezamenlijk de rozenkrans wordt gebeden. En in de kapel begint om 2:00 middags de eucharistieviering. En na de viering wordt de dag afgesloten met een gezellig samenzijn. Dus het is een vol programma.
0: Nou, een vol programma.
3: En fantastisch om Bonifatius met name zijn overlijden op deze manier te gedenken natuurlijk.
0: Mm-hmm. Ja, die zoveel betekend heeft, hè, voor Nederland.
3: Ja.
0: Dat is zeker waar. En zoals je zei, niet alleen de bisschoppen, maar ook zie ik dat kardinaal Eik aanwezig zal zijn.
3: Ja, kardinaal Eik is aanwezig.
0: Ja, is ook aanwezig. Dat is natuurlijk ook de bisschop van Utrecht, zou je kunnen zeggen. Dat is de aartsbisschop. En voelde aan Mainz, daar zijn natuurlijk ook connecties, hè, mee. Dat is ieder jaar over en weer zijn daar die banden eigenlijk mee. Nou, bij elke activiteit kun je dit ook allemaal teruglezen en doorklikken, zie ik, naar de site van de Bonifatius Dag Dokkum. Dus ook mensen die daar nog meer van willen weten en informatie, achtergrond, tijden enzovoort. Enzovoort, dat kunnen ze daar denk ik allemaal vinden. Wat zou het geweldig zijn, hè, als ze dan op die 31 mei heel veel mensen gewoon naar Dokkum gaan.
3: Ja, als daar duizenden mensen naartoe gaan, dat zou geweldig zijn.
0: Ja. Ja. En ook de nieuwe bisschop, nog steeds een beetje nieuw, van Groningen.
3: Ja, ik heb hem laatst ontmoet in Heilo. Geweldige man.
0: Ja,
3: hele aardige man.
0: Ja. Nou, mooie items, Mariska. En ook heel fijn, zoals jij eigenlijk dit opnoemde, hè, over deze processie en deze dag. Van, het is soms moeilijk als je je een beetje alleen voelt in de parochie. Of goed, waar je dan ook bent. Hè, in de plaats waar je woont of in de buurt waar je woont. Dat je op deze manier en op zoveel andere manieren natuurlijk ook nog. Maar je toch die gemeenschap kunt opzoeken en samen je geloof kunt beleven, kunt vieren. Dat is echt heel mooi.
3: Ja, precies.
0: Dat is echt heel mooi. Nou, ik sluit dan nog heel even af met te vermelden. Dat komt hier natuurlijk vaker voorbij. Maar op Tweede Pinksterdag natuurlijk ook de Pinkster Bedevaart in Os. Waar Radio Maria ook aan meedoet. Dat is allemaal te vinden op de website van Radio Maria. Ja, en dan natuurlijk gewoon de uitnodiging om zelf in erke activiteiten te kijken. Hè, naar die lange lijst met vele, vele activiteiten.
3: Zeker. Ja, ja.
0: Ik wil jou weer bedanken voor deze keer.
3: Graag gedaan.
0: Mooie tips, mooie items. En dan volgende week plukken we er weer een paar nieuwe uit.
3: Precies. Gaan we doen. Tot volgende week.
0: En misschien dat volgende week jouw poes ook weer de muzikale begeleiding op de achtergrond wil.
3: Ja, dit is voor, ik zat al te ik denk, ik zeg niks, want dan horen jullie hem niet. Maar
0: ik weet niet of de luisteraars
3: ik heb een medepresentator en die heb ik opgesloten in de keuken, maar daar is hij het niet mee eens.
0: Ik hoor het wel. Ik weet niet helemaal zeker of de luisteraars het ook hebben gehoord. Maar nou, goed. Mariska, heel veel dank en tot de volgende keer. Dag, hè.
3: Tot de volgende keer.
0: Dag.
3: Oké, dag. Dag.
2: In de katholieke agenda werden een paar activiteiten in Katholiek Nederland belicht. Op de website www.rkactiviteiten.nl vindt u een mooi overzicht.

0: vanmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.
1: Ja, dat was natuurlijk de mooie jingle aan het begin van deze kindercatechese, die dus in dit geval niet plaatsvindt hier in de studio, maar vanuit Sint-Michielsgestel. En daar hebben we ook onze priester-directeur Pieter Zimmerman. Ja, via de telefoon.
2: Ja, dag Yvonne.
1: Ja.
2: En dag alle kinderen thuis. En ook welkom aan iedereen hier natuurlijk. Ja, we gaan zo dadelijk hier de rozenkrans bidden op een hele bijzondere plek. Ik sta hier namelijk bij de kapel die binnenkort over een paar maanden geopend gaat worden hopelijk. En vandaag is de fundering van de kapel gestort. En dat is wel een heel bijzonder moment. Nou ga ik heel even omkijken hoe het eruit ziet. Leila, loop eens even mee. Hoe ziet het eruit? Ligt het mooi strak?
3: Ja.
2: Ja, moet er nog iets aan gebeuren of is het goed zo?
3: Nee, er moet nog wel gebouwd worden.
2: Oh, er moet nog wel gebouwd worden. Nou, er staat nog geen kapel, maar er ligt al wel een fundering. Nou, dat is heel mooi. We zijn hier met een mooi groepje kinderen. We zijn hier met 9 kinderen. En iedereen gaat dadelijk een klein stukje van de rozenkrans voorbidden. Maar ik zal eerst een klein gebedje doen, speciaal voor de kapel. Ja, dat het een hele bijzondere plaats mag worden. Waar ook heel veel kinderen mogen komen. En dan gaan we daarna het rozenhoedje bidden. Speciaal voor alle kinderen in Nederland, ja? Iedereen mee eens?
3: Ja.
2: Goed zo.
3: Ja.
2: Mooi. Gaan we doen. Oké. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede Heer Jezus Christus, wij staan hier in Sint-Michielsgestel, een hele bijzondere plaats. We zijn hier om te bidden de rozenkrans. We zitten in de meimaand. En de meimaand is toegewijd aan uw moeder Maria. En we hebben hier ook een heel mooi Mariabeeld bij ons van Maria van Fatima. En bij dat Mariabeeld willen we graag bidden voor alle kinderen van Nederland, voor zegen over de kinderen, voor hun liefde voor Maria, dat die mag groeien. We willen bijzonder ook bidden voor alle kinderen die nog niet in God geloven, die nog niet van Maria houden, dat ze zich mogen openstellen voor de blijde boodschap, dat ze ook in God mogen gaan geloven. En dat als ze nog niet gedoopt zijn, dat ze dan ook gedoopt mogen worden. Dus deze rozenkrans die we vandaag bidden is heel speciaal voor de kinderen. Nou, we gaan dadelijk bidden, maar we gaan eerst beginnen met een liedje. Dat gaan we met z'n allen samen zingen. En we beginnen met het lied Wij groeten u, o koningin.

0: Yes, let on to falling in. Ave, ave, ave, Regina. En dan maken we allemaal samen het kruisteken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: De Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
0: Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, zoals nu in eeuwig leven.
0: Pater noster quies in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo. Amen. Wij groeten u, dochter van God de Vader. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Amen.
0: Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis
0: nostrae. Amen. Wij groeten u, bruid van God de Heilige Geest. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: In
0: saecula saeculorum. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
1: Voed ons nog het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die
0: door de eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de dood. Pater noster quies in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
2: Wees op mij, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees op Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gezegend, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegend onder vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gezegend, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegend onder vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegend onder vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God. Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God. Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
5: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
5: Heilige moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
5: Heilige Maria, moeder van God. Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die op barmhartigheid het meest benodigd hebben. Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Voordat we het tweede tientje gaan bidden, zullen we eerst zingen O reinste der schepselen. O reinste der schepselen.
6: O reinste der schepselen, o moeder en ma. Zij die in uw armen het Jezuskind draagt.

0: leven, in het vuur van onze God. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Ultimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, et libera nos a malo. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons vandaag, nu in de natuur van onze dood. Flink hard staat, jongens.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God,
3: bid voor ons zondaars, nu en in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God,
0: bid voor ons zondaars, nu en in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God,
4: bid voor ons zondaars, nu en in de natuur van onze dood.
0: Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de natuur van onze dood. Amen. Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Hier de glorievolle geheim. De Heilige Maagd Maria wordt met ziel en lichaam in de hemel opgenomen. Dan zingen we dan Wees gegroet, o sterren.

0: Pater quies in celis, sanctificet nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, et libera nos a malo. Amen. Et este sicut.
1: Wees goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gij zijt in zegen onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Mother of God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt in zegen onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Dus je doet mij voor en genade de Heer met u. Zij zijt in zegen onder vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En dan noemen we de laatste vijf wees gegroet allemaal samen, ja? Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees
3: gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
1: Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Litanie van de Heilige Maagd Maria. Hier ontferm u, O

0: Christus an oro. Potemus fade, und ferme overo, God zoon verlosse van de wereld, und ferme overo. God heilige geest,
1: und ferme overo.
0: Heilige drievuldigheid en God,

0: Bid voor ons.
1: Moeder van Christus. Moeder van de kerk. Moeder van barmhartigheid.

De minnelijke moeder, bewonderenswaardige moeder, moeder van goede raad, u zit voor ons, moeder van de schepper, moeder van de zaligmaker. Alle voorzichtigste maar, eerwaardige maar, lofwaardige maar, machtige maar,

spiegel van gerechtigheid. Zetel van wijsheid. Oorzaak van onze blijdschap. Geestelijk vast. Eeuwig vast. Heerlijk vat van Gods vrucht. Mystieke rol. Oren van David. Die voor het horen. Karrenhuis. Ark van het verbond. Deur van de hemel, morgenster, heil van de zieken, toevlucht van de zondaar, troost van de migranten, troost de rest van de betroofden. Hulp van de christenen. Koningin van de engelen. Koningin van de uitvaarders. Koningin van de profeten. Koningin van de apostelen. Koningin van de martelaren. Koningin van de beleiders. Koningin van de maagden. Koningin van de heiligen. Koningin zonder erfsmet ontvangen.

kroon. Koningin van het gezicht. Koningin van de vrede.

spaar ons, Heer. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons, Heer. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld, ons ver nu al verhoor.

laat ons bidden. Kom, door de verrijzenis van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer, hebt gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de Maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven. Door Christus onze Heer.

0: De namen van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Yvonne, ben je daar nog?
1: Ja, ik ben hier nog.
0: Ja, ben je hier nog. We gaan nu even samen met de kinderen lopen we nu even naar de net gestorte fundering toe. En dan zullen we jullie nog gaan zegenen. Ja, dan zullen we daarmee afronden. Dus we gaan even bij het beton staan. We mogen er nog niet op, want het is nog aan het opdrogen.
2: Van de
0: is al gebeurd. We zijn hier nu, Yvonne, we zijn hier nu bij het net gestorte beton. Het is nog aan het opdrogen.
3: Mm-hmm.
0: Dus als het goed is, nog een beetje zacht. Ja, het is nog een klein beetje zacht. Je kunt er nog een beetje induwen. We hebben hier heel mooi hebben we een klein visje van Maria erin gedaan. In
3: ja.
0: Het beton.
3: Okay.
0: Zullen we straks al een fotootje van delen? En er zitten ook een paar bijzondere medailles in. Namelijk de wonderdadige medaille zit erin. En een medaille van Moeder Teresa. En er zit ook een medaille in van de heilige Benedictus. En er zit nog een medaille in. Maar ik ben even kwijt welke. Ja, het is al ingegoten, dus we kunnen het niet meer openmaken. Dadelijk, oh ja, eentje van Lourdes. Eentje van Maria van Lourdes.
3: Ja.
0: Dus ik zal nu de net gestorte fundering gaan zegenen. Amen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Heer zij met u. Heer Jezus Christus, u bent zelf het fundament van ons hele leven. U bent de sluitsteen waarop uw hele kerk is gebouwd. We staan hier bij het fundament van de te bouwen kapel. We vragen dat u uw zegen hierover uitstort. We vragen dat u dat mag doen op voorspraak van de heilige maagd Maria, uw moeder, die ook onze moeder is. En dat is een heel groot wonder waar we heel dankbaar voor zijn. We willen bidden, Heer, dat het gebed, dat de sacramenten, uw aanwezigheid, het fundament ook van ons persoonlijke leven mag zijn. En dat deze kapel waar we nu staan, die hopelijk de komende maanden gebouwd wordt, dat het een plek mag zijn van grote hoop en heel veel troost voor mensen die het moeilijk hebben. En dat het een echt bedevaartsoord mag worden. Dat veel mensen hier hun geluk mogen vinden bij u. En dat het een plaats mag zijn van ontmoeting met u en met elkaar. En zegen u dan, almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
3: En dan is dat denk ik de afsluiting van
0: ja.
3: De kinderkatechese ter plekke, hè, bij de kapel, bij de fundering van de kapel. Zal ik het hier in de studio weer overnemen?
0: Ja, de zon is inmiddels gaan schijnen hier, dus dat is mooi.
3: Nou, geweldig. Dat is een bevestiging, toch, vanuit de hemel?
0: Absoluut,
3: absoluut.
0: Zo zien we het ook. Ja.
3: Ja. Ik wens jullie daar nog een heel fijne ja. Bijeenkomst samen met de kinderen ja. Natuurlijk. En ik,
0: we zullen nog even met z'n allen even tot ziens roepen.
3: Ja.
0: Jongens, Yvonne is hier nog aan de lijn. Die is nog, we zijn nog in de lucht in de uitzending.
2: Tot ziens.
0: 3, 2, 1.
2: Tot ziens.
0: Tot ziens.
3: Nou,
0: en God tegen.
3: Jullie ook allemaal. Tot ziens. Bedankt. Hè. Dag. Ja, u hoorde het. We waren dus verbonden met de kinderen van de kinderkatechese. Onze priesterdirecteur, Pieter Zimmerman, pastoor Pieter Zimmerman. Die allemaal samen in Sint-Michielsgestel waren bij de fundering van de nieuwe kapel aldaar. Ook aan moeder Teresa gewijd. En die kapel die wordt dus komende maanden gebouwd. Dat was voor deze keer dus de kinderkatechese. Een bijzondere uitzending. Ik hoop dat u het goed kon volgen allemaal. En we sluiten hier toch even met de bekende muziek die normaal gespeeld wordt als de kinderen en de pastoor naar de kapel gaan af. Gewoon even als ter herkenning. En daarmee is dan ook deze kinderkatechese voor vandaag afgelopen. Heel veel dank voor het luisteren natuurlijk. Blijf bidden, zou ik zeggen. En tot de volgende keer. Dag.

U luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 1, deel 3. Jonge priester. Er volgt een benoeming als parochievicaris-kapelaan in een parochie van het bisdom Treviso, Tombolo. Dat is een nieuwe etappe in zijn leven. Kapelaan zijn in een parochie in het bijna eengemaakte Italië van toen was, kerkdiensten, biecht horen, zieke bezoeken, catechese geven en op scholen onderricht geven. Kortom, het omvatte klassiek parochiewerk, zoals dat al eeuwen gebruikelijk was. Er is een zaak waarin hij zich onderscheidt. Zijn rusteloze inzet voor armen en behoeftigen, die hij altijd ontvangt en voor wie hij altijd tijd maakt. Hij geeft en geeft en let niet op zijn beurs. Toen al vergeleek men hem met de heilige Vincentius Apollo. Zo toegewijd was hij aan de zaak van de armen van zijn parochie. Verdere studies werden van hem niet gevraagd, maar hij bekwaamde zich door zelfstudie verder in alle kerkelijke vakken. Daardoor werkt hij aan een van zijn talenten, waardoor hij in de streek rond Tombolo enige bekendheid zal verwerven. Hij is een goed predikant en regelmatig vraagt men deze jonge, sympathieke en ijverige priester voor gelegenheidspreken in de wijde omtrek. 9 jaar zal hij in Tombolo blijven als kapelaan. Daarna gaat hij als pastoor en aartspriester naar de grotere parochie van Salzano. Zijn parochianen zien zijn vertrek met ledenogen aan. Onze kapelaan is niet Don Sarto, maar Don Santo, de heilige. Hij was te goed voor ons, zeiden ze. In Salzano gaan de gewone zaken hun gang. Zijn 3 zussen wonen nu in bij hem en verzorgen het huishouden. Maar er is voortdurend geldgebrek, omdat Don Sarto alles weggeeft. Naast zijn talenten als predikant en zijn vrijgevigheid leeft Don Sarto verder in de herinnering van zijn parochianen. Omdat hij zijn leven riskeerde bij de grote cholera-epidemie die zijn parochie teisterde in 1873. Zoals het grote voorbeeld voor alle priesters in die tijd, kardinaal Robertus Ballarmino, aartsbisschop van Milaan, die tijdens de pestepidemie in zijn stad voortdurend in de hospitalen te zien was, zo vreesde Don Sarto niet om zijn eigen leven op het spel te zetten. Hij bezocht de zieken, verzorgde ze eigenhandig, bracht nachten door tussen hen die besmet waren, diende de sacramenten toe en begroef eigenhandig de doden. Hij wou niet dat zijn kapelaans hem daarbij hielpen en hun leven zouden riskeren. Hij was daar om te dienen. Nooit hebben de mensen van Salzano die inzet van hun pastoor vergeten. Zijn grote betrokkenheid bij de mensen, zijn onbeperkte zelfgave naast zijn andere kwaliteiten waren natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. Na bijna 9 jaar in Salzano werkzaam te zijn geweest, werd hij in 1875 door de bisschop naar Treviso geroepen. De klacht was dezelfde als in Tombolo 9 jaar eerder. Don Sarto Het was te mooi om lang te duren. In de bisschopstad Treviso wacht hem een heel ander werk. Hij werd kanunnik van de kathedraal, geestelijk directeur van het seminarie en had de gehele administratie van het bisdom als kanselier. Het was iets totaal anders. Het seminarie had toen 300 seminaristen. Het bisdom Treviso was geen klein bisdom. Het was uitputtend werk, en hoe anders van aard ook. Doch vervreemde het hem niet van de realiteit van de gewone mensen. De 18 jaren veldwerk in Tombolo en Salzano hadden hem voorgoed de misère van de mensen doen kennen. Hij bleef ook nu voor hen een aanspreekpunt. Naast zijn verpletterende taak voor 300 seminaristen en de bisschoppelijke kanselarij, maakte hij ook nu tijd voor de gewone man en was zijn beurs nog altijd leeg. Was er aanvankelijk van de collega-priesters van de staf rond de bisschop enige kritiek te horen op deze plattelandspastoor die nu onder hen werkte, dan sloeg na enige jaren deze kritiek om en spraken ook zij over een heilige in ons midden. Al hechtte Don Sarto weinig aan deze geruchten, anderen deden dat wel en volgden hem met bijzondere aandacht. Eén van hen was paus Leo XIII, die voor deze heilige priester een nog zwaardere taak had weggelegd. 4. Bisschop van Mantua. Op een mooie morgen in september van het jaar 1884 wordt er op de deur geklopt van het kantoor van Don Sarto. Het is de bisschop die binnenkomt en vraagt om hem te volgen naar de kapel van het bisschoppelijk paleis. Onwetend volgt Don Sarto zijn bisschop. Zwijgend zitten ze enige ogenblikken geknield in de kapel. En dan stopt de bisschop hem een biljet in handen met zijn benoeming tot bisschop van Mantua. Don Sarto is verbijsterd en schrijft aan paus Leo XIII dat hij deze benoeming onwaardig is. Maar de paus handhaaft zijn beslissing. Don Giuseppe Sarto wordt op 16 november 1884 in Rome tot bisschop van Mantua gewijd. Mantua, waar Vergilius ooit het levenslicht zag, was toen geen grote stad en ligt wat meer in het midden van Italië, in de provincie Lombardije. Het schitterende paleis van de hertogen van Mantua getuigt van een groots verleden. Eens was het onder meer het centrum van de renaissance-muziek. De stad was niet in verval, maar het bisdom wel. Zowel financieel als moreel was het bisdom Mantua een zorgenkind. Verschillende voorgangers van monsieur Sarto waren er niet in geslaagd het tij te doen keren. Paus Leo XIII hoopte deze keer met de 49-jarige nieuwe bisschop Mantua uit zijn lethargie te halen. De grote zorg van de nieuwe bisschop ging allereerst uit naar zijn klerus. Het moreel van de klerus was erg laag. Velen hadden het ambt verlaten en zij die gebleven waren legden weinig ijver aan de dag. Talloze parochies waren verlaten. Het seminarie was bijna leeg en met dit gegeven startte hij. Een complete reorganisatie van het seminarieleven en van het korps dringt zich op. Hij deinsde er niet voor terug energieke beslissingen te nemen. Hij deed een beroep op de giften van zijn gelovigen om zijn seminarie op peil te krijgen. Het lukt. Hij schuwde geen pijnlijke beslissingen, zoals het ontslag van de president en van de gehele staf. Hij voerde examens voor de seminaristen weer in. Een priester mag zich niet tevreden stellen met het ritueel opzeggen van liturgische formules. Hij moet evangeliseren en daarvoor moet hij binnendringen in de diepte van de geloofswaarheden en in het leven en de gedachten van de Heer Jezus, schreef de nieuwe bisschop. De karaktertrek om niet te wijken voor moeilijke beslissingen, iets wat hem later als paus eigen was, kwam hier al sterk naar voren. Zijn aanpak wierp hier dan ook meteen vruchten af. Na 1 jaar telde zijn seminarie 147 leerlingen. Talrijk waren onder hen diegenen die voor hun studies ondersteuning nodig hadden. Het waren de meer gegoede burgers die de bisschop kon motiveren om meer te doen voor zulke seminaristen. Om te voorzien in de immer precaire financiële situatie van het seminarie, verkocht hij zijn erfdeel, 3 kleine akkers in Rize, en gaf zo zelf het goede voorbeeld. In het hervormde seminarie kwam zijn zorg voor een goede liturgie in de parochies al naar boven. Onder meer was de zang van een bedenkelijk niveau. Hij was niet bang om zelf de Gregoriaanse gezangen aan zijn seminaristen aan te leren en zo het peil te verhogen. Volledig in de geest van het Concilie van Trente bezocht hij alle parochies van zijn diocese. Het gebeurde dan dat hij gewoon plaats nam in de biechtstoel om biecht te horen of dat hij zelf aan de kinderen de catechismus onderwees. Bij elk van zijn bezoeken gold dezelfde regel: geen officiële ontvangsten, geen recepties, geen extra diners. Een normale maaltijd in de pastorie was voldoende. De relaties tussen de kerk en het nieuwe eengemaakte Italië waren nog steeds gespannen. Ook in Mantua waren er spanningen tussen de burgerlijke en kerkelijke overheden en lang niet alle liberale krachten stonden achter hun bisschop. Een anoniem pamflet beschuldigde hem van alle mogelijke kwale zaken. De industrieel die dit had geschreven ging echter enkele maanden later failliet. Monsignor Sarto, die ondertussen op de hoogte was van de identiteit van de pamfletschrijver, bezorgde hem echter een grote som geld om het faillissement te voorkomen, zonder mee te delen van wie deze genereuze gift kwam. Getuigenis van Don Pirami, postulator van de zaligverklaring. 9 jaar waren ook hier verstreken. En in 1893 wachtte hem andermaal een nieuwe uitdaging.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkleiders.

Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. De bemoediging door Paulus en de schipbreuk. Daar zij die aan boord van het schip waren reeds lang niet meer aten, trad Paulus op hen toe en zei: Mannen, men had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta moeten wegvaren. Dan zou men zich deze overlast en dit verlies hebben bespaard. Maar zelfs in deze omstandigheden spoor ik u aan moed te houden. Het leven van geen uwer zal verloren gaan, maar alleen het schip. Vannacht verscheen mij een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien, en deze zei: Wees niet bevreesd, Paulus. Gij moet voor de keizer verschijnen, en daarom heeft God u het leven van allen die met u op het schip zijn genadig in handen gegeven. Houd dus goede moed, mannen, want ik heb vertrouwen op God dat het zo zal gebeuren als mij gezegd is. We moeten echter op een of ander eiland stranden. Toen dan de 14e nacht aanbrak van ons rondzwalken op de Adriatische Zee, meenden de matrozen tegen middernacht dat er land in de buurt kwam. Met het dieplood peilden zij 20 vadem. Iets verder wierpen ze opnieuw het dieplood uit en peilden 15 vadem. Uit vrees dat we ergens op de riffen zouden lopen, lieten ze van de achtersteven 4 ankers vallen, in spanning wachtend op het aanbreken van de dag. De matrozen probeerden van het schip weg te komen en zetten de sloep uit onder voorwendsel dat ze van de voorsteven ankers wilden uitbrengen. Maar Paulus zei tegen de 100 man en de soldaten: Als deze niet aan boord blijven, kunt ge niet gered worden. Daarop kapten de soldaten de kabels van de sloep en lieten deze in zee vallen. In afwachting van de dageraad spoorde Paulus allen aan iets te eten en zei: Vandaag is het al 14 dagen dat ge maar steeds in afwachting zijt, zonder te eten of iets te gebruiken. Daarom raad ik u aan wat te eten, want dat komt uw redding ten goede. Niemand van u zal een haar op het hoofd gekrenkt worden. Na deze woorden nam hij brood, dankte God in tegenwoordigheid van allen, brak het en begon te eten. Toen vatten allen weer moed en namen ook voedsel. We waren aan boord, allen meegerekend, met 276 man. Nadat ze voldoende gegeten hadden, maakten ze het schip lichter door het koren in zee te werpen. Toen het dag werd, herkenden ze het land niet, maar bespeurden een inham met een strand en beraadslaagden of ze het schip daarop konden laten lopen. Ze kapten de ankers en gaven ze prijs aan de zee. Tegelijk maakten ze de banden van de stuurriemen los, heesen de fok voor de wind en hielden op het strand aan. Zij kwamen terecht op een zandbank en lieten het schip daarop vastlopen. De voorsteven stootte op de grond en bleef onbeweeglijk zitten, terwijl de achtersteven afbrak door de kracht van de golven. De soldaten besloten de gevangenen te doden, opdat niemand zou wegzwemmen en ontsnappen. Maar de 100 man die Paulus wilde redden, verhinderde hun toeleg. Hij beval allen die konden zwemmen het eerst overboord te springen om aan land te komen, terwijl de overigen op planken of ander scheepstuig zouden volgen. Zo bereikten allen veilig en wel vast de grond.

0: tweede lezing. Uit het commentaar van de heilige Cyrillus, bisschop van Alexandrië, op het evangelie van Johannes. Als ik niet heen ga, zal de helper niet tot u komen. Alles wat Christus op aarde had te doen, was nu volbracht. Maar wij moesten nog deel krijgen aan de goddelijke natuur van het woord. Anders gezegd, wij moesten nog van ons eigen leven overgaan tot een ander leven, tot een geheel nieuwe en heilige levenswandel. Dit konden wij slechts bereiken door het ontvangen van de Heilige Geest. De meest geschikte tijd nu voor de zending en nederdaling van de Geest over ons was de tijd die onmiddellijk volgt op het heengaan van onze Verlosser. Zolang immers Christus nog in lichamelijke gestalte onder zijn volgelingen verbleef, toonde hij zich aan hen, meen ik, als de gever van alle goeds. Maar toen het ogenblik gekomen was dat hij moest opstijgen naar zijn Vader in de hemel, veranderde dit. Hij moest toen wel door de Geest aanwezig zijn bij zijn volgelingen en door het geloof wonen in ons hart. Zo zouden wij met hem in ons hart vol vertrouwen kunnen uitroepen: Abba, Vader, en ons zonder moeite toeleggen op alle deugden. Zo zouden wij ons bovendien sterk en onoverwinnelijk kunnen tonen tegenover de listen van de duivel en de aantijgingen van de mensen, omdat wij immers de Geest mochten bezitten die alles vermag. Mensen over wie de Geest is gekomen om in hen te wonen, ondergaan een zekere verandering. Hun leven wordt door hem vernieuwd. Dit kan men gemakkelijk aantonen met voorbeelden zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament. Toen de man Gods Samuel het woord richtte tot Saul, zei hij: De Geest van de Heer zal u aangrijpen en ge zult een ander mens worden. En de heilige Paulus zegt: Ons allen is het gegeven met onverhuld gelaat de glorie van de Heer te aanschouwen en herschapen te worden tot steeds heerlijker gelijkenis met hem. Zo werkt de Heer die Geest is. Gij ziet dus hoe de Geest hen, in wie hij woont, als het ware herschept. Hij maakt het immers mogelijk van de gewone ervaring van aardse zaken over te gaan tot de beschouwing van uitsluitend hemelse werkelijkheden. Hij verandert mensen die bang zijn voor de strijd in flinke en edelmoedige strijders. Ongetwijfeld waren ook de leerlingen eerst aards en bang en zijn zij later door de Geest zozeer gesterkt dat ze in tijden van vervolging niet werden overwonnen, maar onvervaard trouw bleven in hun liefde tot Christus. Terecht zegt dus de Verlosser: Het is goed voor u dat ik naar de hemel terugkeer. Want toen brak het tijdstip aan dat de Geest zou nederdalen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, Moeder van God, de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en in altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Eerste geheim van het licht. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in der eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.
1: Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de zevende week van Pasen luidt de tekst van de Introitus: laten wij vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdige hulp. Genade krijg je als je iets niet verdient. Het is gratis, voor niks. Genade heb je nodig als zondaar. Maar als zondaar krijgen wij genade wanneer wij vertrouwen. Laten wij vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade. We maken ons los uit de gewone menselijke betrekkingen om ons te laten opnemen in het grote wij van de familie van God. Ik lees hier voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: Heilige Vader, niet voor hen alleen bid ik, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn. Zoals gij, Vader, in mij en ik in u. Dat zij ook in ons mogen zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij geschonken hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld zal erkennen dat gij mij hebt gezonden en hen hebt lief gehad, zoals gij mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat zij die gij mij gegeven hebt, met mij mogen zijn waar ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, daar gij mij lief hebt gehad voor de grondvesting van de wereld. Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld u niet erkend, ik heb u erkend. En dezen hier hebben erkend dat gij mij gezonden hebt. Uw naam heb ik hun geopenbaard, en ik zal dit blijven doen, opdat de liefde waarmee gij mij hebt lief gehad in hen mogen zijn en ik in hen. Dit is het woord van God. Niet meteen op de tekst afgaan. Eerst de eigen gesteltenis verzorgen. Letten op je hart. In mijn bewustzijn proberen me aan te sluiten bij die diepte in mij waar Gods liefde in ons is uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. Romeinen 5:5. Eigenlijk ben ik altijd in gebed. Onbewust, door de Heilige Geest die voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. Romeinen 8:26. Tref ik in mijn hart soms sporen aan van dat diepere elan naar God, dat elan dat bij doopsel en vormsel in mij is uitgestart door de gave van de Heilige Geest, me door dit elan laten meevoeren tot mijn geest rust vindt bij hem. Bij de plaats van het gebed, staande een paar passen er vandaan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Zoals Jezus de ogen ten hemel sloeg, zijn blik beantwoorden met een gebaar van eerbied en aanbidding. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk te zien bewegen, zodat ik kan merken hoe ik van binnen bewogen word. En dan vraag ik om de genade dat die inwendige bewogenheid door de liefde van God de ziel mag zijn van al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden, want dan alleen zullen ze strekken tot de dienst en de lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis kort overzien, Jezus beleeft zijn uur,
het afscheid uit deze wereld, het topmoment van zijn bestaan, zijn heerlijkheid. En op de grens houdt hij voeling met de beide zijden van de grens, met de vader aan gene zijde en de leerlingen aan deze zijde. In het gebed vraagt Jezus aan zijn vader dat de eenheid die er is tussen hem en de vader ook tussen de leerlingen mag zijn. En datzelfde vraagt Jezus ook met betrekking tot de heerlijkheid en tot de liefde. De plaats zien, de zaal van het laatste avondmaal, en ook de geestelijke plaats zien, de grens tussen aarde en hemel. Vragen om de bijzondere genade ten volle de vreugde van Jezus te mogen bezitten, die hij voor ons op dat uur heeft afgesmeekt. De overweging. In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: mogen allen één zijn, zoals gij, Vader, in mij en ik in u. Jezus bidt om eenheid. Maar je bidt niet om iets dat er al is. Iets wat je hebt, daar kun je dankbaar voor zijn, dankzeggen. Maar wat je niet hebt, daar vraag je om. Wat Jezus voor zich ziet, is verdeeldheid, verstrooiing, verscheurdheid. Dat is wat Jezus aantreft en waaraan hij lijdt. Die verscheurdheid, dat is de meest pijnlijke manifestatie van de zonde. Voor Jezus, maar ook voor de mensen. Van veel zonden hebben de mensen geen pijn. Maar de zonde van de verdeeldheid raakt hen. Wanneer de band, het vertrouwen, het groepsgevoel, de solidariteit in de knel komt, dan doet dat gevoelig pijn. Veel meer pijn, innerlijke pijn, dan vele andere vormen van lijden. Lichamelijke pijn of pijn om vormen van sociaal onrecht. Hoe pijnlijk en vernederend deze vormen van pijn ook mogen zijn, dat is allemaal te dragen als je voelt hoe je gedragen wordt door je naaste. Als je voelt hoe anderen met je verbonden zijn, hoe ze om je geven, hoe ze samen de schouders zetten onder dezelfde taak, als ze de rijen sluiten tegenover de vijanden buiten, zoals in de oorlogstijd, het volk de rijen sloot tegenover de vijand. Maar als de vijand niet van buiten komt, maar van binnen. Was dat niet Paulus' grootste beproeving? Eens zette hij alle dingen op een rijtje waaraan hij te lijden had. Storm op zee, stokslagen, ontberingen, nachtwaken. Maar dan komt het ergste. Tegenwerking van valse broeders, van Alexander de Koperslager. En dat is ook wat onze samenleving het meeste pijn doet. Verbrokkeling, verkruimeling, gebrokenheid, verraad. De boel valt uit elkaar. En dat gebeurt in andere samenlevingen en ook in de onze, in die van de kerk. Een eeuw geleden was het nog zo dat de mensen niet zonder elkaar konden, maar nu is het zo dat we niet met elkaar kunnen. En dat verschijnsel heet individualisme. Dat is de leuze voor vandaag. Onze grootste pijn is het verlies van aan saamhorigheid in de samenleving, in de families, de gezinnen, in de religieuze gemeenschappen, noem maar op. Nooit werd er zoveel over gemeenschap gesproken, over samen zijn, de cultuur van de groep enzovoorts. En nog nooit hebben zoveel mensen zich in de kou gezet gevoeld. Het verlangen naar het herstel van die eenheid is een heilig verlangen. En in dat woord heilig zit het woord heling. Jezus verlangt naar eenheid, naar heling. Jezus bidt dat we één mogen zijn. Jezus weet dat de Vader hem verhoort. En wij weten ook wel dat ons gebed wordt verhoord. Maar wat laat de verhoring lang op zich wachten? Wat moeten wij in geduld oefenen? En wat heeft Jezus in geduld moeten oefenen? Het lijkt wel
of die twee innig zijn verbonden, geduld oefenen en pijn lijden. Dat zit ook in het woord patientia, geduld, patience, denkt u maar aan het Franse patience, geduld, daar zit het woord pati in en dat betekent lijden. Patientia is lijdzaamheid. In Jezus geduld, in zijn geduldig wachten op onze eenheid, in het dulden van onze oneenigheid, van onze verdeeldheid, daarin openbaart zich een onvoorstelbaar lijden in het hart van Jezus. De eenheid waarom wij vragen en waarnaar wij verlangen is een mysterie, een geheim. Een goddelijk geheim. Iets waarin wij door God kunnen en mogen worden binnengeleid. Je kunt het niet zelf maken. Eenheid kun je niet maken. Net als het gebed. Gebed en eenheid zijn gaven die je niet kunt maken, die je moet ontvangen. Zoals trouwens alle andere dingen van het leven. In dat wachten, dat lange wachten, ontstaat de neiging, de bekoring, om de moed maar op te geven, moedeloos te worden en dan maar wat te doen. Een bisschop met ervaring op het gebied van ecumene zegt: om met ecumene te beginnen is veel hoop nodig en om ermee door te gaan is het nodig te hopen tegen alle hoop in. En eigenlijk zou je dat moeten toepassen op de eenheid in je eigen kring. De eenheid met de mensen met wie je samenwerkt, met wie je samenleeft, met wie je samenwoont. Alle moeilijkheden die zich op dat punt voordoen, zijn eigenlijk even zoveel staties op een kruisweg. Het is goddelijk lijden. Mensen kunnen, wanneer zij het wachten moe zijn, het dulden, het dragen, moe zijn, het tegenovergestelde gaan doen. Ze worden moedeloos en dan gaan ze zelf de eenheid maken. Een eigen kerk beginnen, een eigen aanpaskerk, een eigen marginaal kerkelijk beweging in het leven roepen. Maar dan krijg je geen eenheid, dan krijg je alleen nog maar een grotere verdeeldheid en nog meer kerken erbij. Ja, tegenover staat de manier waarop onze samenleving de eenheid maakt. Dan laten we elkaar toch met rust laten. Ieder heeft zijn eigen waarheid. Als je maar gelukkig bent met je eigen keuze. Als ik maar mag leven zoals ik dat verkies. En dat is natuurlijk ook geen eenheid. Dat is schijneenheid. Een gemakkelijke eenheid. Een offerloze eenheid. Een eenheid die niets kost. Een eenheid zonder liefde. Nee, het is beter, het is noodzakelijk de eenheid te laten groeien. Te laten rijpen, totdat het de ware, door Jezus verlangde eenheid voort kan brengen. Alle kleine, te kleinschalige, te kleinmenselijke, te veel berekende eenheden moeten sterven om de grote, heilige eenheid te laten verrijzen. We zullen één moeten zijn, zoals Jezus, naar zijn voorbeeld. Zoals Jezus dat voordoet aan het kruis. Want wat hij gezegd en gebeden heeft, Vader, ik bid u dat zij één mogen zijn zoals gij in mij, wordt op het kruis, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij schijnt de eenheid met zijn Vader verloren te hebben. En zo is hij het beeld van de verdeeldheid tussen de kerken en het beeld van de verdeeldheid tussen de mensen. Wij mogen in deze wonden van verdeeldheid, de verdeeldheid die wij met elkaar hebben, waaraan wij lijden, daaraan mogen wij pijn hebben en daarin zijn gelaat ontdekken. Ook hij leidt aan deze droevige situatie. Hij leidt tot stervens toe aan de verdeeldheid met zijn Vader. Wanneer we

en de moeilijkheden die de weg naar de volledige eenheid markeren, te dragen en niet te ontwijken. Want juist op het moment dat hij ten diepste leed aan de scheiding, kwam de eenheid. Toen wekte de Vader hem op uit de dood, uit de verdeeldheid. Toen gaf de Vader hem de heerlijkheid die de Zoon weer aan zijn leerlingen heeft gegeven. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij geschonken hebt. De eenheid komt van buiten het menselijk geslacht. Het komt zelfs van buiten Jezus. Het komt van de Vader. En dat is wat we in de Eucharistie vieren. Enerzijds is er het sterven aan menselijke eenheidsstrevingen en anderzijds het vieren van de door God geschonken eenheid. Het sterven aan menselijke eenheidsstrevingen houdt in dat je niet je eigen eenheid viert. Integendeel, je komt en gaat naast elkaar zitten. Je laat elkaar los. Je luistert niet naar elkaar, maar je luistert naar de woorden van een ander, van God, de woorden uit de Heilige Schrift. En je kijkt naar een middelpunt buiten je, buiten de groep waarin je zit. En dan word je opgenomen in een gebeuren dat zich voltrekt buiten je eigen macht om, een gebeuren waaraan je niets kunt doen, niets anders dan je alleen erin te laten opnemen. De vrede van Christus, de eenheid van Gods wegen, wordt je toegewenst vanaf het altaar. Je doet het niet zelf. En wat hij aan elkaar geeft, dat is zijn vrede. Geeft elkaar dan een teken van zijn vrede, de vrede van Christus. Het komt wel tot stand, maar pas nadat wij ons bewust geworden zijn van onze onvrede, van onze onderlinge verdeeldheid en dat wij daar vanuit onszelf niets aan kunnen doen. En dan eindigen zoals het begon, persoonlijk. Met mijn persoon proberen te zijn bij de persoon van Jezus en de persoon van de Vader. De eenheid vieren die zij voor mij hebben weggelegd. En sluiten met een Onze Vader.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.